0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Radio 1 live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preau. Jean-Marie De Decker, die burgemeester is in Middelkerke, zal de nationale politiek pas vaarwel zeggen wanneer hij de vergunning krijgt voor een nieuwe verbindingsweg in Middelkerke. Dat heeft hij gezegd in de marge van een debat in Diksmuiden. De Decker trok bij de verkiezingen in 2024 voor N-VA in West-Vlaanderen de lijst voor de Kamer. Daarbij waren afspraken gemaakt dat Middelkerke middelen zou krijgen voor een geplande verbindingsweg. Nu zou dat project worden herbekeken, volgens De Decker, omdat vice-minister-president Hilde Krivits het blokkeert. Zolang dat niet opgelost raakt, gaat hij niet op rust, zegt De Decker.
3: Ik heb nog maar recht op rust, denk ik, en om uit te bollen. Maar als hun woord niet gehouden ten opzichte van de ring, dan zal ik toch wat uit de kast halen. LDD bestaat ook nog, lijst De Decker bestaan.
2: De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op wat het noemt de ongerechtvaardigde en aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de vredesonderhandelingen. De voorbije dagen waren er ook al aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. Iran heeft nu verklaard dat de straat van Hormuz opnieuw gesloten is voor alle schepen, ook olietankers en commerciële vaartuigen. De voorbije avond is het opnieuw onrustig geweest in Belfast in Noord-Ierland. Relschoppers zochten net als gisteren de confrontatie op met de politie. Die zetten het waterkanon in nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren was het geweld nog heviger, toen werden onder meer auto's in brand gestoken. De betogers reageren op een mesaanval maandagavond waarbij een man zwaar gewond raakte. De verdachte is een man uit Soedan, hij zit voorlopig in de cel. In de VS zegt Bill Gates, miljardair en oprichter van Microsoft, dat hij gechanteerd werd door Jeffrey Epstein met zijn buitenechtelijke relaties. Gates heeft getuigd voor een parlementaire commissie. Die onderzoekt de nauwe contacten van zedendelinquent Jeffrey Epstein. Zo duikt de naam van Bill Gates op in de zogenaamde Epstein-files. Gates geeft toe dat er contact is geweest na Epsteins eerste veroordeling in 2011. Maar dat ging alleen over goede doelen, zegt hij. En hij noemt die ontmoetingen nu een grove fout. Nadat alle contact was verbroken, zette Epstein hem onder druk. Gates ontkent dat hij weet had van Epsteins misbruik van minderjarigen. Ook oud-president Bill Clinton en zijn vrouw Hillary, die eerder al getuigde, ontkenden dat. Er valt nog regen vannacht. Het blijft minstens 5 graden. In de ochtend opklaringen. Later komen er wolken en gaat het weer regenen. 17 graden is de maximumtemperatuur. Ook vrijdag veel wolken en regen bij maximaal 19 graden. Vanaf zaterdag geleidelijk droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.

In mijn hoofd is alles heel eenvoudig. In mijn hoofd valt alles op zijn plaats. Geen verderf, geen loeiende reclame. Welkom, welkom in mijn hoofd. Er is tijd voor eender welke richting. Er is plaats voor eender welke stroom. Er is rust om alles te overschouwen. Het is prettig toeven in mijn hoofd. Overdag is er de verwarring. Overdag loopt het spoor vlug dood. Overdag wringt men zich in bochten.

Er is werk, dat werd ons toch beloofd. Er zijn slogans voor wie ze wil geloven, maar de kern.

verdwijnen je gedachten tot het licht volledig is gedoofd. Maar zolang ik daar iets kan ontwaren, blijf ik dwalen in mijn hoofd. Ja, zolang

0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: Wauw, jij bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
1: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
0: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
1: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
6: Radio 1 live.
7: De Iraanse revolutionaire garde zegt dat zal worden geschoten op elk schip dat toch probeert door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon kort voor middernacht met nieuwe aanvallen. In meerdere Iraanse steden zijn explosies gemeld. President Trump had eerder al met nieuwe aanvallen gedreigd. Hij vindt dat Iran treuzelt met het vredesproces. Jean-Marie de Dekker, die burgemeester is in Middelkerke, zal de nationale politiek pas vaarwel zeggen wanneer hij de vergunning krijgt voor een nieuwe verbindingsweg in Middelkerke. Dat heeft hij gezegd in de marge van een debat in Diksmuiden. De Dekker trok bij de verkiezingen in 2024 voor N-VA in West-Vlaanderen de lijst voor de Kamer. Daarbij waren afspraken gemaakt dat Middelkerke middelen zou krijgen voor een geplande verbindingsweg. Nu zou dat project worden herbekeken, volgens de Dekker, omdat vice-minister-president Hilde Krevits het blokkeert. Zolang dat niet opgelost geraakt, gaat hij niet op rustig, de Dekker.
8: Ik zeg dit omdat er nog een woord moet gehouden worden. De belofte dus voor de ontsluiting met een ring rond Middelkerke. Dat is beloofd geweest. Dat je gezegd hebt, kijk jongens, ik vraag niks meer. Ik wilde de N-VA helpen om die verkiezingen te winnen, wat ik ook gedaan heb. Maar ik zeg, jongens, jullie moeten het werk afmaken dat de vorige legislatuur, de Vlaamse legislatuur, gedaan heeft. En dat is die ring aanleggen, alles lag klaar. En het is aan de minister van de N-VA, Annick de Ridder, die verantwoordelijk is daarvoor. En Krevits moet maar van mening veranderen.
7: In Frankrijk is zanger Patrick Bruel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Een rechter in Nanterre heeft dat gisteravond meegedeeld. Er is sprake van 13 slachtoffers. Ook in Brussel is er klacht ingediend over een aanranding die zou zijn gebeurd in de gebouwen van de RTBF. Maandag werd Patrick Bruel opgepakt. Het parquet vroeg dat hij in voorlopige hechtenis zou blijven, maar volgens een van zijn advocaten is Bruel voorlopig weer vrijgelaten onder gerechtelijk toezicht. Bruel ontkent alle aantijgingen. Hij is 67 en is vooral bekend van de hit Casser la Voix. Hij heeft al zijn optredens deze zomer geannuleerd. De Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, hebben hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. De Red Dragons klopte vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Vandaag nemen de Red Dragons het op tegen thuisland Brazilië. En Portugal heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. Aanstaande woensdag 17 juni speelt Portugal zijn eerste WK-wedstrijd. Die is tegen Congo. En Engeland won zijn laatste oefenwedstrijd van Costa Rica met 3-0. Engeland komt ook op 17 juni uit tegen Kroatië. Het is nog enkele uren rustig weer met opklaringen bij zo'n 9 graden. In de loop van de dag komen er meer wolken en die brengen buien mee. Het wordt nog hooguit 18 graden. Ook morgen veel wolken en regen bij maximaal 19 graden. Vanaf zaterdag geleidelijk droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.

De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: Eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè.
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
3: Radio 1 live.
4: Vaarwel zeggen wanneer hij de vergunning krijgt voor een nieuwe verbindingsweg in Middelkerken. Dat heeft hij gezegd in de marge van een debat in Diksmuiden. De Dekker trok bij de verkiezingen in 2024 voor N-VA in West-Vlaanderen de lijst voor de Kamer. Daarbij waren afspraken gemaakt dat Middelkerken middelen zou krijgen voor een geplande verbindingsweg. Nu zou dat project worden herbekeken, volgens de Dekker, omdat vice-minister-president Hilde Krivits het blokkeert. Zolang dat niet opgelost raakt, gaat hij niet op rust, zegt de Dekker.
5: Ik heb nog maar recht op rust, denk ik, en om uit te bollen. Maar als hun woord niet gehouden ten opzichte van de ring, dan zal ik toch wat uit de kast halen. LDD bestaat ook nog, lijst de Dekker bestaan.
4: In Frankrijk is zanger Patrick Bruel officieel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Een rechter in Nanterre heeft dat gisteravond meegedeeld. Er is sprake van 13 slachtoffers. Ook in Brussel is er klacht ingediend over een aanranding die zou zijn gebeurd in de gebouwen van de RTBF. Het parquet in Frankrijk vroeg dat Bruel in voorlopige hechtenis zou blijven. Maar volgens een van zijn advocaten is hij voorlopig weer vrijgelaten onder gerechtelijk toezicht. Patrick Bruel ontkent alle aantijgingen. Hij is 67 en is vooral bekend van de hit Casser la voix. Hij heeft al zijn optredens deze zomer geannuleerd. In Mexico zijn 5 agenten gedood bij een schietincident in het westen van het land. 5 andere agenten raakten gewond. Op foto's die na het incident werden genomen zijn kogelgaten te zien in de wagen waarmee de agenten reden. In december kwamen in dezelfde deelstaat van Mexico ook al 5 mensen om bij een aanslag met een bomauto. 3 van die dodelijke slachtoffers waren ook politieagenten. De Mexicaanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar het schietincident. Engeland heeft zijn laatste oefenwedstrijd gewonnen voor het WK voetbal. Tegen Costa Rica werd het 3-0. Volgende woensdag, 17 juni, speelt Engeland zijn eerste WK-match. Die is tegen Kroatië. En gisteravond speelde ook Portugal zijn laatste oefenmatch. Het won van Nigeria met 2-1. Portugal speelt ook op 17 juni zijn eerste wedstrijd op het WK. Die is tegen Congo. De dag begint met opklaringen, later komen er wolken en gaat het weer regenen, bij temperaturen tot 18 graden. Ook morgen veel wolken en regen bij maximaal 19 graden. Vanaf zaterdag geleidelijk droger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Alles begint bij luisteren.
6: Radio 1.

feit dat men omringd is. Dat men niet alleen is. Het er zijn, op een authentieke manier er zijn. Dat is waar het echt over gaat.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. Iran heeft deze nacht nieuwe aanvallen gelanceerd op Amerikaanse doelwitten in de Golfstaten. Dat melden Iraanse staatsmedia. Onder meer in Bahrein ging het luchtalarm af. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze communicatieantennes en radarsystemen van de luchtafweer heeft bestookt met kamikaze-drones. Ook Amerikaanse doelen in Kuwait zouden zijn geviseerd. De aanvallen van Iran volgen op Amerikaanse luchtaanvallen eerder vannacht. Iran meldt ook dat het de straat van Hormuz volledig heeft afgesloten en dat het zal schieten op elk schip dat door de zeestraat wil varen. Washington ontkent dat de zee

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Bankafschriften, kredietkaarten.
4: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
5: Radio 1 live.
6: Er is sprake van 13 slachtoffers. Ook in Brussel is er een klacht ingediend over een aanranding die zou zijn gebeurd in de gebouwen van de RTBF. Maandag werd Bruel opgepakt. Het parket vroeg dat hij in voorlopige hechtenis zou blijven, maar volgens een van zijn advocaten is hij voorlopig weer vrijgelaten onder gerechtelijk toezicht. Bruel ontkent alle aantijgingen. Hij is 67 en vooral bekend van de hit Cassé la Voix. De Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, hebben hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. De Red Dragons klopt de vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Vandaag nemen ze het op tegen thuisland Brazilië. De dag begint met opklaringen, later komen er wolken en gaat het regenen. Het wordt tot 18 graden. Ook morgen veel wolken en regen bij maximaal 19 graden. Vanaf zaterdag wordt het geleidelijk droger en warmer. Meer op veertennieuws.be.
7: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
2: Radio 1.
7: Nieuwe Feiten.
2: Met Lieven van den Houten.
8: Hartelijk welkom. Het nieuws van de dag is toch dat ook kunstdieven weten wat goede marketing is. Toch een van die mannen die vorig jaar die gouden helm, die Roemeense helm van 2000 jaar oud gestolen heeft uit het Drents Museum in Nederland. Hij heet Douglas Chelsea W. Zijn volle naam is niet bekend. De helm is overigens terecht, want de dieven besloten om de buit terug te geven als onderdeel van een deal met het Openbare Ministerie. Vorige week was de rechtszaak en die Douglas, die stapte de rechtbank binnen, deed zijn jas uit en toonde aan allen zijn t-shirt. Daarop stond een afbeelding van de gouden helm met een link naar zijn nieuwe webshop waar hij kledij verkoopt met daarop de gouden helm. Op de site staat de tekst. Misschien hebben jullie gehoord over de verhalen rondom de gouden helm, maar ik wil er een positieve draai aan geven. Douglas werd ondanks die positieve draai veroordeeld tot 3 jaar en 11 maanden gevangenis. Maar daarna kan hij zeker de reclamewereld in.
2: Het is woensdag 10 juni. En dit zijn de nieuwe feiten.
8: Er bestaat zoiets als een Oost-Duits orgasme. Er is een groot tekort aan huisdierenbloed. We zoeken een woord voor mensen die in het station meestappen met een trein. En waarom zijn onze dieren grijs en grauw? Vraag dat maar eens aan Gilles. Nieuwe feiten. Goedemiddag.

0: groeiende liefde bij Edison Lighthouse.
1: Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
0: Zelf heb ik er geen huisdieren, maar mocht ik er eentje hebben, dan zou ik misschien gevolg geven aan de oproep van Cynthia. Goedemiddag, Cynthia.
3: Goedemiddag.
0: Cynthia van Wassenhoven, jij bent praktijkmanager bij Anicura, dat is een keten van dierenklinieken, en jij hebt bloed nodig.
3: Ja, dat klopt, inderdaad.
0: Welk bloed?
3: Wel, specifiek honden en katten mogen bloed doneren. En dan vraag je waarschijnlijk af, is er iets belangrijk van leeftijd of gewicht? Dus eigenlijk honden boven de 20 kilo tussen de 1 en de 9 jaar. En katten eigenlijk boven de 3 kilo. Belangrijk is dat ze gezond zijn en gevaccineerd zijn. En misschien ook al wat sociaal, want dan maakt het ook wel gemakkelijker om de bloeddonatie uit te voeren.
0: Maar we zijn nu boven de 20 kilo voor een hond?
3: Ja, klopt.
0: Dus dat zijn echt allemaal grote beesten. Kleine Pekinesjes, daar heb je niks aan.
3: Nee, omdat we de bloedafnames, dan is het eigenlijk, dan gaan we te veel gaan afnemen, dat het eigenlijk ongezond wordt voor het dier. En we hebben toch wel 10 tot 20 milliliter per kilogram. En dat is toch wel wat voor een klein hondje.
0: Ja.
3: En om een bloeddonatie te geven, hebben we ook wel een aanzienlijk volume nodig, waardoor dat een klein hondje niet geschikt is.
0: Ik had er eerlijk gezegd nooit bij stilgestaan dat er ook een circuit is van gedoneerd bloed bij honden en katten.
3: Ja, dat is inderdaad niet zo algemeen gekend. Ik denk dat dat ook is omdat de laatste tijd de dierengeneeskundige zorg er enorm vooruit op gaat. Dat ook de huisdiereigenaar er veel meer voor over heeft om eigenlijk die complexere zorg toch te gaan laten uitvoeren.
0: Ja. Vroeger was het geven maar een spuitje.
3: Ja, en nu gaan ze eigenlijk wel heel ver in die zorg.
0: Ja, en dus is er op dit moment een groot tekort aan honden- en kattenbloed?
3: Ja, zoals gezegd, veel mensen zijn eigenlijk niet op de hoogte dat we ook eigenlijk bloeddonoren nodig hebben voor dieren. Momenteel kunnen we met het bloed dat we hebben via onze bloeddatabank 2 op 5 huisdieren helpen die bloed nodig hebben. Maar dat wil dus wel zeggen dat we 6 op 10, meer dan de helft, niet kunnen helpen door eigenlijk het tekort aan bloed dat we momenteel hebben.
0: Oké, dat is wel veel. En kan een labrador bloed geven aan een collie?
3: Ja, het is gewoon belangrijk. We doen eigenlijk een bloedgroepbepaling. Als een dier nog nooit bloed heeft gehad, dan gaan we eigenlijk de bloedgroep gaan bepalen en dan gaan we eigenlijk een match gaan zoeken. Heeft een hond wel al eens bloed gehad, dan is het iets complexer, omdat na een eerste bloedname kunnen ze eigenlijk antistoffen gaan ontwikkelen tegen eigenlijk die bloedcellen van de eerste donor. En dan gaan we eigenlijk een crossmatch doen. Maar dat zijn eigenlijk allemaal testen die we in huis hebben, die relatief snel kunnen gebeuren om zo eigenlijk de juiste match qua donor en bloed te zoeken.
0: Maar het is dus ook met bloedgroepen en zo, net zoals bij de mens. A, B,
3: ja,
0: AB.
3: Klopt.
0: Bloedgroep O, bestaat dat ook?
3: Ja, bij katten is het minder complex, dan is het A, B of AB. Maar bij honden heb je eigenlijk tot 13 mogelijke combinaties. Waardoor dat het inderdaad het bloed doneren iets complexer maakt.
0: En als een hond al eens bloed gekregen heeft, dan verandert dat iets definitiefs aan zijn bloed.
3: Ja, eigenlijk maken ze antistoffen aan, waardoor dat als we dan hetzelfde type bloed zouden geven, dan gaan ze eigenlijk een soort allergische reactie ontwikkelen tegen het bloed van de donor. Wat dus eigenlijk ook een fatale reactie is. Daarom doen we eigenlijk een crossmatch. Dat is eigenlijk een test waar we die rode bloedcellen van de donor gaan testen tegen het serum en plasma van de ontvanger. En als we daar zien dat er dus geen antistoffen op de test te zien zijn, dan kan eigenlijk de donatie veilig verlopen.
0: En als ik nu een dier heb die aan de voorwaarden voldoet, grote, zware honden, gezonde honden of een gezonde kat, die al een beetje sociaal is, ik denk, oké, ik ga bloed geven. Overigens, dat doe ik gratis. Neem ik aan.
3: Ja, er zijn zelfs ook nog een aantal mooie voorwaarden. Omdat we natuurlijk ook wel een ja, we willen er ook iets leuks aan koppelen voor de eigenaar en het dier. We zorgen er ook voor dat de ervaring voor het dier iets leuk is. Die bloedname proberen we eigenlijk ook zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Ze krijgen heel veel knuffels, snacks. Maar daarnaast krijgt eigenlijk ook de huisdiereigenaar nog een volledige check-up, klinisch of alles oké is met een huisdier. En dan ook een bloedonderzoek. Ja. Dus ze nemen altijd een klein beetje extra bloed. Dat ze eigenlijk ook nog een gezondheidscheck krijgen.
0: En moet ik daarvoor bij een van jullie aangesloten dierenklinieken zijn?
3: Ja, specifiek bij Plantijn en Anicura. Daar gaan we eigenlijk die bloeddonatiedagen gaan organiseren. Dus, als
0: maar iemand... kan ik bij de veearts om de hoek terecht? Of...
3: Ze kunnen zeker de vraag stellen aan de dierenarts aan de hoek. Want als je daar gaat vragen van we willen graag bloeddonor worden, kunnen ze ook steeds online op de website van BSA, dat is eigenlijk van de bloeddonorenbank, kunnen ze ook altijd terecht. Dus ofwel via ons rechtstreeks, ofwel via de dierenarts die hun ook wel in de juiste richting zal sturen.
0: Helder, dankjewel Cynthia van Wassenhoven. Nog een fijne dag.

0: Ze heeft dus kennelijk tot overmaat van feestelijkheid ook nog eens een zus. Dolly Parton. Stella Parton. Power in the Blood.
1: Het ontbreekwoord. Wouter de Pree gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
0: En die zoektocht heeft al heel wat opgeleverd. Goedemiddag trouwens, Wouter.
2: Goedemiddag, lieve.
0: En goedemiddag ook, Ruud Hendricks.
3: Goedemiddag.
0: De hoofdredacteur van Vandalen en de hoofdredacteur ook van het ontbreekwoord.
3: Dat, ja.
0: Daar moeten we eerlijk in zijn. Spiegelnoot bijvoorbeeld, hè? Spiegelnoot. Heb ik spiegelnoot?
3: Ja. Ik denk het niet. Spiegelnoot. zo een soort toverwoord om aan te geven van er is iets mis met je. Bijvoorbeeld er zit iets tussen je tanden of, ja, of je gulp staat op.
0: Je hebt even spiegelnoot.
3: Ja.
0: Juist, ja, om snel even discreet tegen iemand, ja, te fluisteren. Wat is zonnecologne, Wouter?
2: De heerlijke geur die je huid aanmaakt als de zon erop heeft geschenen.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En ja, de zon schijnt, dus misschien dat er
2: een beetje zonnecologne
0: straks in de lucht hangt. Goed, wij zoeken dus weer zo'n woord voor een fenomeen dat we allemaal kennen, maar waar nog geen woord voor is. Welk fenomeen?
2: Ja, wat doen mensen als ze met de trein meewandelen in het station?
0: Juist.
2: In de hoop om als eerste te kunnen opstappen, om vlak voor de deur te eindigen.
0: Ik doe dat zelf nooit, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vind het wel heel vreemd om het mensen te zien doen.
2: Dat is heel verleidelijk toch?
0: Het schijnt ook iets heel Belgisch te zijn.
2: Ah ja.
0: Ja, dat heb ik me ooit laten wijsmaken. Ik moet dat eens checken als ik ook nog eens in verre streken ben. Goed. Dat is een heel bekend fenomeen. Mensen hadden allerlei ideeën daarover.
2: De luisteraar kon er zich helemaal in vinden in deze opgave. En zei, het zijn treintjeszuigers.
0: Treintjeszuigers.
2: Ja, ze doen aan peronsurfen.
0: Peronsurfen.
2: Ja. Het zijn wagonwandelaars.
0: Ja.
2: Ze doen het opstaploopje. Ze doen aan treinvangen. Vond ik ook mooi.
0: Ja.
2: En poëtischer. Ze doen aan wagonwalsen. Als allemaal mensen achter elkaar lopen, dan krijg je een perronpolonaise. Of misschien zelfs een peronaise, als we dat mogen samentrekken.
0: Peronaise. Oké. Okay.
2: Een enorm observatievermogen deze week bij onze luisteraars. De verschillende types, dus eerder positief. Het zijn instapstrategen.
0: Mm-hmm.
2: En eerder voorzichtig, als ze een beetje schaatsend zich voortbewegen, dan ben je een perronschuiver.
0: Peronschuiver. Mm-hmm.
2: Traag bij je treinslenteraar, een meetjokker, je perron schokt. Als je het onrustig doet, dan ben je een perronschuimer.
0: Peronschuimers.
2: Een beetje rapper, dan doe je aan perronhollen. Heel snel, dan ben je een spoorspeer.
0: Als je, spoorspeer.
2: Daar is de spoorspeer weer. Als je grote wandelpartijen doet, dan ben je een perrontrotter. Of je doet aan treintrotten. Sommigen lopen heel ver en doen een heuse perronmarathon.
0: Ja.
2: En als je geen ruimte laat voor anderen, dan ben je een perronnetje de voorste.
0: Een perronnetje de voorste, zo zijn er heel wat.
2: Ja, je voelt de ergernis komen. En er was veel ergernis. Het zijn deurkapers. Ze doen aan instapstelen. Als je het heel agressief doet, dan ben je een perrontrol. Een perronpredator. Een perronpiraat.
0: Ja, van die mensen, hè, die altijd erin slagen om als eerste op te stappen.
2: Ja. Veel dieren deze week. Hè. Dat is heel uitzonderlijk. Viermaal werd het woord opstapkonijn ingestuurd. En ik begrijp het niet helemaal, maar ik vind het wel heel grappig.
0: Ja, dat is een konijn dat heel snel... Ja, een konijn. Dat roept toch een beetje de associatie op van snel. Snel.
2: Ja, opstapkonijn. Ik vond het wel geestig. Een perronrat, dat is hard.
0: Ja, dat is hard, ja.
2: Een perronkrab. Daar zat wel iets van dat een beetje... Mensen gaan vaak een beetje naar voor en weer naar achter.
0: Ja.
2: En daar zit dat opzijgen van de krab.
0: Dat zijn we aan het wandelen. Perronkrabben.
2: Ja. En als je het overdreven, vastberaden en impulsief doet, dan ben je een perron pitbull.
0: Aha, ja.
2: Hogere kwaliteit van inzending.
0: Ja, dat belooft voor de top 7.
2: Ja, Sam Lankman onder andere... vaste waarde. Je doet aan treintrippelen.
0: Treintrippelen.
3: Ja, trippelen, kleine pasjes nemen. Dus dat is een bepaalde manier van lopen om de trein, om het eerst bij de deur te zijn.
0: Ja,
3: zou kunnen.
0: Zou kunnen, maar niet overdreven.
4: Maar daar zat net eentje in dat lijstje van Wouter nog in waarvan ik dacht,
0: ja, maar
3: ik weet het niet meer. Het was iets met perron, maar zo moet er nog wel meer komen.
2: Ja, ongeveer de helft is met perron. Thomas Meijnaert, die spreekt over locomotie. En ik denk dan, je doet aan locomotie, of je doet de locomotie.
0: De locomotion.
3: Ja, inderdaad. Ja, een beetje ondoorzichtig vind ik het wel. Van, het heeft uitleg nodig. Hè. Ja,
0: wat, is, wat is de locomotion eigenlijk? Wat is dat? Weet iemand? Ik heb geen idee.
3: Ja, nu zit ik daar weer mee. Ja. Ja, met de locomotion. Ja.
2: Dat is een tandje.
0: Hoe dan ook. Heel helder is het niet. Mooie vondst. Maar nummer drie.
2: Van de luisteraar Treinzogger. Mm-hmm. Je doet aan wagonzappen. Je bent een wagonzapper.
3: Daar heb ik een ander beeld bij. Zo. Ja. Want zappen is van het ene naar het andere tv-kanaal gaan.
2: Ja.
3: Dus een wagonzapper, dat zou iemand zijn die voortdurend van wagon wisselt.
0: Die heb je ook, hè? Maar dat is iets anders.
3: Dat lijkt mij iets anders.
0: Er zijn zeer onrustige types die drie, vier keer door je wagon komen gewandeld.
3: Ja.
0: Om welke reden dan ook. Maar dat zou een wagonzapper kunnen zijn.
3: Ja.
0: Nummer vier.
2: Monique Maas, je doet aan perron positioneren.
0: Ja, daar heb je dat perron.
3: Positioneren, ja, misschien een beetje een duur woord voor wat we willen positioneren.
2: Ja.
3: Ja. Het wordt daardoor ook een heel lang woord.
2: Ja.
3: Als we nu iets hebben waar dat perron in zit en een plaatsje zoeken.
0: Dat stappen zit er niet in.
3: Nee, niet echt.
0: Je positioneert je, je blijft staan.
3: Juist ook.
2: Ja. Ik hou een hele sterke voor helemaal op het einde. Maar hier eentje met perron van Sam Langman. Je doet de perronprocessie.
3: Ja.
0: Ik vind ik goed.
3: Ja. Ah, nu weet ik het weer. Het was zo die woordspeling op Polonaise.
0: De perronprocessie.
3: Ja.
0: Dan vind ik de perronprocessie helderder. Polonaise is vrolijk.
3: Is vrolijk.
0: Een processie, dat is neutraler.
3: Dat is waar.
0: En je ziet inderdaad die hele slang van mensen naar voren mee met die trein lopen.
2: Ja. Maar is de processie bij de jeugd nog goed gekend? Misschien is Polonaise beter gekend bij jonge mensen.
0: Ja, dat is ook een overweging. Maar processie,
3: je hebt ook de...
0: De processie van
3: Echternacht. En de eikrups, die heeft ook een processie. In een rijtje achter elkaar lopen.
0: Dat doen we zeer beeldend.
3: Ja, vind ik ook.
0: Het zegt ook wat het is.
3: Ja.
0: Oké,
2: Roel Matthijs zegt zulke mensen dat zijn deurpanikeurs.
3: Ja, dat is een. Vind ik wel. Dat is wel mooi.
0: Deurpanikeurs.
3: Maar het roept toch wel een ander beeld op. Hè? Zo van iemand dat is voor mij iemand die in paniek slaat omdat hij juist niet voor een deur staat.
2: Ja.
0: Maar daarom hopen ze dus ook. Ze denken dat er geen deuren meer komen.
3: Ja, ik ben niet zo'n ervaren treingebruiker. Bij mij stopt de trein altijd zo knal in het midden tussen twee deuren.
0: Altijd, bij mij ook.
3: Ja.
2: Je zult het altijd zien.
0: Ja. Nummer 7.
2: Daniel Sterks, je perroneert. Je bent een perroneur.
0: Perronneur. Het kan natuurlijk alles betekenen. Perronneur.
3: Juist.
0: Iets met perron.
3: Iets met perron. Het is dus inderdaad wel wat zwakjes. Wat dat betekent. Maar tegelijkertijd is het een werkwoord. Hè. Dus daar kun je dus perroneren. Ja. Alhoewel, dat moet je dan weer denken aan onaneren.
0: Waarmee zit jij? Dat is dan hoofdredacteur van Van Dalen,
3: Waarschijnlijk moet ik al die dingen lezen in het woordenboek.
2: Ja.
0: Goed, maar dan zal toch een beslissing moeten vallen.
3: Ja.
0: Perronprocessie. Positioneren. Wat wordt het?
3: Ik ga dan toch voor de perronprocessie.
0: De perronprocessie, fantastisch.
3: Ja. Dat is een leuk beeld, hè?
0: Zijn we blij om perronprocessie? Ik zie het inderdaad voor me. Vanaf nu is dat de perronprocessie. Als je nog eens als de trein binnenrolt. Eigenlijk gaat iedereen mee met de trein.
3: Ja.
0: Heel bizar. En toch gebeurt het meer dan eens per dag. Dat betekent, we hebben een nieuwe opgave nodig, Wouter.
2: Ja, de eindeloze tijd die je verliest met doelloos scrollen op sociale media. Ja. Hebben we daar niet dringend een woord voor nodig om het daarna misschien te kunnen uitroeien?
0: Ja, ik moet er vooral mee stoppen, denk ik. Ja. Maar misschien om ermee te kunnen stoppen.
2: Ja, moet je eerst het probleem benoemen.
0: Inderdaad.
3: Het probleem benoemen, ja.
0: Wat, doe jij dat wel eens?
3: Doelloos scrollen? Nee.
0: Ik ben trots op je.
3: Ik scroll wel heel veel, maar
0: dat heeft doelloos.
2: Ja.
0: Nee, dat heeft met dat onaneren te maken van de...
3: sorry. Nee, maar ik scroll wel heel vaak, maar ik scroll... Ik ben eigenlijk een nieuwsscroller.
0: Aha.
3: Vreselijk.
0: Dat bedoelen wij dus niet. Wij bedoelen dat je jezelf eigenlijk door het algoritme van al die big tech-firma's gevangen voelt. En je wil stoppen, maar je kunt niet. Je denkt, nog een foto, nog een berichtje.
2: 6 filmpjes van hondentrainers, daarna parodieën op hondentrainers.
0: En dat algoritme weet precies waar je je aan zult laten vangen.
2: Mm-hmm.
0: En je zou eigenlijk de strijk moeten doen. Je zou eigenlijk boodschappen moeten gaan Maar je stelt het nog wel even uit, want misschien komt, is het volgende filmpje. En het is altijd zo net niet echt leuk. Mm-hmm. En je denkt, misschien komt er nog, toch nog iets leuk aan. Mm-hmm. Ja.
2: Ja. Heel verwant met gokken, hè? Met gevoel bij gokken.
0: Verslavend, hè? Mm-hmm. We hebben er een woord voor nodig. Heeft u een idee? Reageer via de grote ontbreekwoordknop in de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal op VRT Max. Heren, dankjewel. En veel plezier met de inzendingen, Wouter, die in grote getalen nu op je afkomen.
2: Dat hoop ik en dat verwacht ik. Tot volgende week.
3: Tot volgende week.

0: gevangen zitten in het algoritme van een of andere Instagram of TikTok of welk sociaal medium dan ook. Hoe voelt dat? Wat ben je dan aan het doen aan dat doelloze scrollen? Hoe heet dat? Laat het ons weten via de grote ontbreekwoordknop in de app van Radio 1 of op het Radio 1 kanaal. Op VRT Max heb jij een idee, Gilles?
1: Nee, ik vind dat ook niet per se doelloos, want ik haal er best veel uit.
0: Ja, het zal wel, maar hou je controle? Hoeveel uren per dag?
1: Dat ik geen idee heb. Ik doe dat als ik op het toilet ben, dus dan is dat sowieso multitasken.
0: If you have a problem, door.
2: God, no one else can help. Als niemand het antwoord weet...
3: Wordt dan echt niemand, hè?
2: Vraag het aan Gilles.
0: Gegroet Gilles en team Nieuwe Feiten, schrijft Jeroen Elst. We hebben onlangs een bezoekje gebracht aan Paradisa en wat ons opviel is dat tropische vissen en vogels zoveel mooier gekleurd zijn dan vissen en vogels van bij ons. Maar hoe komt dat eigenlijk? Bomen zijn in de tropen toch ook gewoon groen? Water is in de tropen toch ook gewoon blauw? Oranje, blauw, rood, geel, groen, al dan niet gevlekt, gestreept, gestipt enzovoort. Je kunt die toch niet echt camouflagekleuren noemen. Leg dat maar eens uit, Gilles. Groeten van Jeroen. Dankjewel Jeroen voor je brief.
1: Ja.
0: Interessante vraag, Gilles. Waarom hebben wij geen felgekleurde dieren?
1: Omdat wij in koude, voedselarmere gebieden leven. Dus in de tropen, logischerwijs, is er meer voedsel, meer fruit, meer eten in de zee. Dat leidt tot meer diersoorten, meer biodiversiteit. En hoe meer diersoorten je hebt, hoe meer bontgekleurde exemplaren daar ook tussen
0: gaan zitten. Dus het is een kwestie van energie hebben om het te doen.
1: Ja, en diversiteit. Hè. Natuurlijk, als je heel veel diersoorten hebt, dan moeten die op een bepaald moment zich natuurlijk kunnen onderscheiden van elkaar. En kleur is een van de manieren om dat te doen. Dus dat is waarom dat wij weinig...
0: Maar zeggen nu dat die vissen hun energie gestopt hebben in felle kleuren om zich te onderscheiden van andere vissen?
1: Nee, want Jeroen zegt van die felgekleurde vissen, dat zijn toch geen camouflagekleuren? En daar heeft hij het fout.
0: Ah.
1: Ja. Want de meeste felgekleurde vissen die je gaat zien, die leven in koraalriffen.
0: Felgekleurde?
1: Felgekleurde koraalriffen. Dus dan maakt het minder uit dat je zelf felgekleurd bent.
0: Integendeel, als je je wil camoufleren, moet je ook felgekleurd zijn.
1: Als je naar open watervissen gaat kijken, haaien, tonijnen bijvoorbeeld, die zijn grijs natuurlijk, om in het grijsblauwe water te kunnen, kunnen camoufleren. Inderdaad, je hebt inderdaad ook, zoals Jeroen zegt, heel veel gestreepte vissen. Bijvoorbeeld geel, blauw, die strepen, die combinatie komt heel vaak voor. Dat geel, dat camoufleert ten opzichte van de geelachtige rotsen en koralen. Dat blauw camoufleert dan weer heel goed tegenover de zee. En dat is natuurlijk heel goed zichtbaar als je die dieren in een aquarium bekijkt. Maar ben je in de zee zelf en bekijk je die dieren van op een grotere afstand, dan beginnen die contrasterende kleuren en die strepen elkaar op te heffen, waardoor dat het dier ook weer minder goed zichtbaar wordt.
0: Oké, maar dat zijn dus vissen.
1: Ja.
0: Maar er zijn ook landdieren in de tropen die felgekleurd zijn.
1: Vogels natuurlijk.
0: Vogels, ja.
1: Ja.
0: Dat is toch geen camouflage?
1: Nee, maar kleur wordt niet alleen gebruikt om te camoufleren, maar ook om te communiceren. En als jij in een groot Amazonewoud bent, dan wil je natuurlijk een partner van dezelfde soort vinden. En dan helpt het natuurlijk wanneer je een zeer onderscheidende kleur hebt tussen al die verschillende vogelsoorten die je daar hebt.
0: Het is ook om te verleiden, hè?
1: Ja, hoe feller gekleurd een mannetjesvogel is, hoe aantrekkelijker voor het vrouwtje. Want hoe feller gekleurd, hoe gezonder dat dier waarschijnlijk is, want dat maakt de kleuren feller. En dat maakt dan natuurlijk ook weer dat er op kleur geselecteerd worden. Maar het is natuurlijk ook een kwestie van aandacht. Er zijn evenveel bruine, saaie vogels in het Amazonewoud. Maar ja, die zijn natuurlijk minder interessant om in een natuurdocumentaire op te voeren of om in een zoo te stoppen. Dus
0: die worden gediscrimineerd.
1: Die blijven een beetje onder.
0: Die blijven achter.
1: Ja.
0: Nu, dat zijn bontgekleurde vogels. Die hebben natuurlijk in het wild, in de tropen, heel vaak. Maar bontgekleurde zoogdieren. Ik zit te denken, een olifant is toch altijd grijs? Ik kan me ook een roze olifant, dat kan ik me voorstellen, maar dat is iets anders.
1: Dat heeft verschillende redenen. Ten eerste onze voorouders tijdens de tijd van de dinosaurussen. Wij waren klein, wij leefden onder de grond of 's nachts en in het donker maakt het natuurlijk weinig verschil of je nu paars, geel, groen of bruin bent. Dus dan kan je maar net zo goed opgaan in donkerte.
0: Dan hebben we het over de zoogdieren.
1: De zoogdieren, inderdaad. Ten tweede, haren zijn eigenlijk heel simpele structuren vergeleken met veren. Veren hebben een heel complexe structuur, die kunnen licht op verschillende manieren breken, wat ook weer bijdraagt tot een divers kleurenpalet. En ook veren en schubben bij vissen kunnen heel veel kleurstoffen bevatten, terwijl haar heeft maar één voorname kleurstof, en dat is melanine, en dat is gewoon 50 shades of brown. En tenslotte, heel veel zoogdieren zijn ook best kleurenblind. Wij als apen kunnen heel veel kleuren zien, maar een tijger die lijkt voor ons oranje. Maar voor het hert dat de prooi is van die tijger, lijkt een tijger groen. En dat camoufleert natuurlijk weer heel goed ten opzichte van het bos waarin dat die tijger woont. En de tijger zelf is ook niet al is ook niet zo goed in het zien van kleuren. Dus ook voor andere tijgers zijn andere tijgers groen. Dus zelfs al ben je een paars, gele, blauwe tijger, je partner gaat dat toch niet zien. Dus dat maakt toch niet uit.
0: Ja, ik hoop dat Jeroen Elst daarmee van antwoord gediend is. Als er nog mensen zijn met vragen aan Gilles, ze zijn welkom op nieuwefeiten@radio1.be. Tot volgende week, Gilles. Enfin, je mag eerder komen ook natuurlijk. Hè.
1: Je moet
0: nog kussen.
4: Sort de chez moi, il m'attendait, il était là. Il sautillait sur le trottoir. Mon Dieu qu'il était drôle à voir. Le petit oiseau, toutes les couleurs.

0: Le petit oiseau de toutes les couleurs, Gilbert Beco natuurlijk.
1: Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
0: Ik wist het niet, maar er bestaat kennelijk zoiets als een Oost-Duits orgasme. Ik verklaar mij nader. Vrouwen in de DDR, die hadden betere seks en in ieder geval meer orgasmes dan vrouwen in West-Duitsland. Daarover las ik vorige week een column in Trouw. Ulrike Nagel, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ulrike, jij bent journaliste, jij bent niet de auteur van die column.
3: Nee.
0: Maar jij bent wel opgegroeid in de DDR.
3: Klopt, wel als kind. Dus ik kan daar niet meteen proefondervindelijk bewijs voor
0: leveren. Die vraag kan ik al schrappen. Want ja, in een column wordt wel eens overdreven. Maar zijn er eigenlijk ook cijfers over dat Oost-Duits orgasme?
3: Nou, die column haalt wel cijfers aan. Dus blijkbaar hebben ze wel een keer gemeten in de jaren 70 hoeveel vrouwen er een orgasme hebben of krijgen. En dat was dan in de jaren 80 bijgedraaid. Want er wordt wel gerefereerd aan een voorlichtingsfilmpje. En dat geloof ik op zich wel, dat die bestaat. Ik heb hem zo snel niet online kunnen vinden. Dus ik denk dat je in de krochten even moet zoeken.
0: Hebben we gedaan.
3: En?
0: Maar eerst even die cijfers.
3: De cijfers. Nou, het schijnt toch dat er eerst 15% maar een orgasme kregen. En dat was dan later, was dat toch echt een heel stuk minder. Meer dus geworden, die dat wel hadden. En dat zou dan te danken zijn mede aan die voorlichtingscampagne van de overheid. Dan vraag ik me af of dat daaraan heeft gelegen, hoor.
0: In 1972 zei de helft van de Oost-Duitse vrouwen, de helft, dat ze nooit of bijna nooit een orgasme had. De helft. Midden jaren 80 is dat nog maar 15%.
3: Ja.
0: En dus als je dat vergelijkt bij ons, heeft ongeveer 3 op de 4 vrouwen, hetero vrouwen, problemen met klaarkomen tijdens seks. Maar dus in de vroege jaren 70 was dat maar de helft. En dat zou...
3: Maar je kunt je ook afvragen, ik bedoel, wie heeft daarna gevraagd? Hè? En geef je een wenselijk antwoord of
0: juist
3: niet? We hebben het wel over een dictatuur in Oost-Duitsland. Dus dan is het ook wel heel erg belangrijk. Dan zou je het echt nog dieper moeten graven en uitzoeken van wie heeft die enquête afgenomen, bij wie en wat is het belang om daar positief op te antwoorden.
0: Juist. Dus, korreltje zout wel... is hier wel nodig.
3: Ja.
0: Maar je had het over voorlichtingsfilms. Ik heb hier eentje gevonden uit de vroege jaren 80. En eens even checken wat hij te vertellen heeft.
4: Manche Männer wissen nicht, dass zahlreiche Frauen nur durch Stimulation an der Klitoris zum Orgasmus kommen können.
0: Voilà.
4: Wie das zu erfolgen hat. Wo und wann, das muss sie dem Mann wissen lassen. Und er sollte dankbar darauf eingehen mit viel Geschick und Gefühl, statt zu glauben, das sei abartig und beide müssten immer sozusagen in einem Arbeitsgang zur Befriedigung kommen.
0: Ja, das, ja in einen das Arbeitsgang zur Befriedigung zu kommen, das bedeutet, samen klarkommen doch, hè? Ja.
3: Ja, in einem Arbeitsgang, da ist echt, diktatuur is ook verweven, verweven in dit filmpje.
0: Ja,
3: fantastisch dat je het hebt gevonden.
0: De arbeidersklasse moet op alle mogelijke manieren bevrijd worden, kennelijk.
3: Ja, en ook op die manier. Daarin liepen ze wel echt voor. Kijk, wat er ontzettend bij helpt is voor de economie in Oost-Duitsland. Dat was natuurlijk een planeconomie. Dat was een socialistisch, communistisch systeem. Had niets te maken met een eigen bedrijf en geld verdienen zoals jij daar zin in hebt. Maar alles was van iedereen. Die economie was aangewezen op mannen en vrouwen. Als je had gezegd, doen jullie maar lekker wat jullie willen. Kom maar werken wie dat wil. En alleen de mannen gaan werken en de vrouwen blijven thuis. Had dat land... Nou ja, dan was het gewoon niet gelukt. Je had iedereen nodig. 17 miljoen mensen. Iedereen moest aan het werk om deze economie overeind te houden. En dus waren vrouwen aan het werk. En op een bepaald moment in de jaren 80 was de DDR het land waar het hoogste aantal vrouwen gewoon ooit aan het werk was. Dat heeft geen ander land ooit nog weer gehaald. Dus wat dat betreft was het een heel geëmancipeerd land. Want daarmee gaan natuurlijk heel veel dingen gepaard. In West-Duitsland en ook in Nederland was op hetzelfde moment in de jaren 70 moesten vrouwen nog de handtekening van hun man vragen als ze ergens wilden werken of als ze iets anders wilden gaan doen.
0: 1976.
3: Nou, dat waren ontzettend afhankelijk van hun man. Ja, en dat is ook echt iets waar mijn ouders altijd besmuikt gemaakt van waar hebben ze het over in West-Duitsland als het gaat over de participatie van de vrouw aan de arbeidsmarkt en dat ze meer zouden moeten gaan werken. Nou, daar lachen mijn ouders om, want 30, 40 jaar geleden was dat in de DDR al realiteit. Ja. Dus wat dat betreft heeft dat wel degelijk meegeholpen om de vrouwen te emanciperen. Los daarvan, dat heeft ook Angela Merkel altijd gezegd, ook al werkten ze allemaal in Oost-Duitsland, was het wel degelijk ook het geval dat de vrouw veel meer in het huishouden deed. En toch, die rolverdeling en ook dit soort filmpjes, je hoort daar iets in wat wij tegenwoordig hier echt super normaal en heel modern vinden. En toch is dat dus 50 jaar, of nou 40 jaar geleden, begin jaren 80, 40 jaar geleden. Moet
0: juist,
3: nagaan.
0: Ja, en in België kan een getrouwde vrouw pas sinds 1976 zonder restricties bankieren. Dat is ongelooflijk, hè, 1976.
3: Ik vind dat, ja, nou, en voor een Oost-Duitser is dat dus echt ongelooflijk.
0: Heel bizar.
3: Dat je echt denkt van, hoe kan dat?
0: Ja, en er waren weinig taboes. Ook geen taboe op de pil in de DDR?
3: Ja, die heette ook wenspil. Een wenskindpil. Ik vind dat een ontzettend goed woord. Want hij heette in West-Duitsland anti-abortuspil. Dus daar zegt hij wat je niet wilt. En daar hebben ze de nadruk gelegd op wat je wel wilt. Er ging veel mis in die propaganda. Maar dit lijkt me toch echt een hele goede uitvinding om het een wenskindpil te noemen. Ja, was gewoon daarover was er veel openheid. Mensen zeggen ook, psychologisch bezien zeggen ze, in een dictatuur zijn mensen, worden mensen gekortwiekt. Kunnen ze niet altijd alles zeggen wat ze willen, vooral dat. Kunnen ze politiek niet altijd zeggen waar ze voor staan. Daar moet je vooral je mond over houden. Maar er zijn natuurlijk zat van onderwerpen waar je wel heel vrij over kan zijn. Het lichaam, erotiek. De DDR had je ook gewoon erotieke blaadjes die wel een bepaald intellect hadden. Dat magazine bestaat nog steeds trouwens bijvoorbeeld. Dus er was een hele mooie vorm van naaktheid, blootheid. Veel mensen gingen naar het naaktstrand. Je had een FKK, de vrijkörpercultuur. En dat had dan weer heel weinig met seksualiteit te maken. Dat had er gewoon mee te maken dat je normale mensen om je heen ziet. Waardoor ook Oost-Duitsers veel vaker naar een sauna gaan. Bijvoorbeeld dan je dat in Nederland of in West-Duitsland gewend bent. Die schaamte van, maar als ik de badkamer inga, dan doe ik daar de deur op slot. Nou, dat bestond in mijn familie niet. We liepen altijd in en uit. Die deuren die hadden wel sloten, maar in principe was dat totaal nutteloos. Het was heel normaal om elkaar bloot te zien. Vooral op het strand, maar ook gewoon thuis, niet zomaar in het openbaar. Dus het heeft dan ook weer niks te maken met het naturisme dat we kennen. Dat mensen naakt willen winkelen en naakt willen tafeltennissen en weet ik veel. Dat niet. Gewoon beperkt tot bepaalde locaties. Een naaktstrand aan het meer of een naaktstrand aan zee. En dat was allemaal wel heel erg onderdeel van de cultuur.
0: Dus geen taboes. Het zal je plezieren, ik heb nog een filmfragmentje teruggevonden. Enfin, ik kan het niet laten zien, ik kan het wel laten
3: horen. Heel
0: graag. Vraagt een man aan een vrouw, wat vind jij nu het fijnst?
2: Nou, wat is denn schön für dich bei der ganzen Angelegenheit?
5: Mich an dich kuscheln. Deine Nähe. Deine Wärme spüren, wenn du mich streichelst.
2: Und was ist mit meinem Glied? Ist das überhaupt nicht nötig?
5: Eigentlich nicht.
2: Ernsthaft? Und ich, Camille, habe gedacht, das ist das Größte für dich. Wenn ich mein Glied in dich stecke.
0: Mein Glied in dich stecke.
3: Ich kann es nicht hören.
0: Ich dachte altijd
3: dat,
0: ja, ik dacht altijd dat je dat het schoonste vond. Als ik mijn lans in je schede duw. Maar die vrouw zegt, dat vind ik eigenlijk niet zo interessant, jouw lans. Als je mij
3: het
0: maar
3: is wel
0: streelt.
3: Slecht geacteerd, hoor, vind ik.
0: Ja, dat wel.
3: Het is slecht geacteerd, maar de essentie. Ja, het is gewoon heel erg wel open.
0: Ja.
3: Maar het is afgedwongen open. Ik bedoel, je hoort dat het een ja, als het bedoeld is van ga erover praten. Maar eigenlijk kan je er niks slechts aan vinden. Het is gewoon goed om te doen.
0: Ja.
3: We hebben dit. Nu zeggen we dit in misschien 10 jaar geleden begonnen we hiermee van meer openheid of 20 jaar geleden. En dit klinkt dan gewoon zo oud en een beetje oudbollig gemaakt. Maar het is ook gewoon heel lang geleden. Dus het is ook wel logisch.
0: Voor alle duidelijkheid, we willen niet terug naar de DDR. Maar dit hebben ze goed gedaan.
3: Oh nee, zeker niet. Dit hebben ze goed gedaan. Maar dat pleidooi, daar zul je meer Oost-Duitsers over horen. Niet alles was slecht, is de meest gehoorde zin van mensen die er wel eens gefrustreerd over zijn dat land uiteindelijk toch soort van geannexeerd is. En natuurlijk, er zaten ontzettend veel goede dingen. Kijk, de vrouwen die aan het werk waren, die beschikten ook over goede kinderopvang. Je kinderen kwamen altijd goed terecht. Wij hadden als kinderen veel vrijheid met groepjes kinderen om tijd met elkaar door te brengen zonder onze ouders. Daar zijn we we heel erg verantwoordelijk en volwassen door geworden. Dus dat had ook bijvoorbeeld weinig te maken met verwaarlozing, zoals ze dat in het Westen wel eens zien. Hè, van hoezo bekommer je je niet om je kinderen? Er was altijd zorg voor, ook door de hele maatschappij, om de kinderen te bekommeren. Niet alleen de verantwoordelijkheid van je ouders. Hè. It takes a village to raise a child. Ook daar waren ze op zich goed in.
0: Dat dan weer wel. Ulrike Nagel, dank je wel. Nog een fijne dag.
3: Graag gedaan.

0: God mag weten wat ze daar op dat onbewoonde eiland hebben uitgespookt. Die twee, Sonja Sievert en Armin Kempf. Muziek uit Oost-Duitsland. Dit is Joe van Castiel.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Goedemiddag. Ik hoorde een tijdje geleden op Nieuwe Feiten iets over het Dunning-Kruger-effect. Het effect waarbij mensen met weinig kennis of vaardigheden op een bepaald gebied hun eigen competentie enorm overschatten. Soms zie je het effect in iets dwaas, zoals mensen die denken dat ze een wereldster zijn omdat ze ooit op een karaokeavond zijn geweest. Maar er zijn ook mensen die denken dat ze een ervaren bergbeklimmer zijn omdat ze ooit de muur van Gerardsbergen zijn opgewandeld met hun poedel. Ze zeggen dan, ik heb geen ervaring nodig om de Mount Everest te beklimmen. En dat is ook exact wat er op hun grafsteen staat. Maar er is ook een omgekeerd effect. En dat is dat zeer competente mensen de neiging hebben om hun eigen vaardigheden te onderschatten. Als de stewardess op een vliegtuig in paniek vraagt of er iemand aan boord is die kan vliegen, dan is de kans groot dat de gedecoreerde militaire piloot met 25 jaar ervaring denkt, oh, ik ben hier eigenlijk niet goed genoeg voor. Terwijl de 19-jarige TikTok-influencer zichzelf klaar voelt om veilig met het vliegtuig te landen, omdat hij ooit een computerspel met vliegtuigen heeft gespeeld. Voorbeelden van het Dunning-Kruger-effect zijn overal te vinden. Zijn mensen die zich lifecoach of therapeut noemen niet ook vaak de meest chaotische, gekke mensen die je ooit hebt ontmoet? Ze organiseren jouw leven met post-itjes waarop je kunt het staat geschreven en daarna gaan ze naar huis om vanaf hun dak met een jachtgeweer in de hand tegen de buren te roepen dat de muziek te luid staat. Het is jammer dat er geen pil bestaat om het Dunning-Kruger-effect te genezen. Of beter nog, een spray. Dan zou je als een 22-jarige je begint te vertellen hoe jij je job moet doen, gewoon in je handtas grijpen en hem of haar in het gezicht kunnen spuiten. En dan zouden we de spray ook op onze wereldleiders kunnen gebruiken.
4: Wat is er gebeurd? Waarom heb ik controle over de nucleaire codes? Ik weet absoluut niks van de wereld. Wat doe ik hier?
3: Met zo'n spray zal de wereld een betere plek worden en er zal eindelijk vrede zijn. Iedereen zal gelukkig zijn en mensen zullen in de straten dansen. En met een beetje geluk zijn dat alleen de mensen die echt kunnen dansen.

0: Anders, ja, als je dan toch die spray hebt, kun je die mensen ook besprayen. En overigens, in afwachting van het echte spul, kunnen we misschien gewoon alleen het geluid overhouden. Dus vanaf nu betekent dit iets. Ik ga hem gebruiken. Dankjewel, Joe van Castiel. Blijf dus bij ons. Blijf bij Radio 1.
1: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
2: Dit was een herhaling van Nieuwe Feiten.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Iran heeft vannacht nieuwe aanvallen gelanceerd op Amerikaanse doelwitten in de Golfstaten. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Onder meer in Bahrein ging het luchtalarm af. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze communicatieantennes en radarsystemen van de luchtafweer heeft bestookt met drones. Ook Amerikaanse doelen in Kuwait zouden zijn geviseerd. De aanvallen van Iran volgen op Amerikaanse luchtaanvallen eerder vannacht. Iran meldt ook dat het de straat van Hormuz volledig heeft afgesloten en dat het zal schieten op elk schip dat door de zeestraat wil varen. Washington ontkent dat die vaarroute is afgesloten. Het is gisteravond opnieuw onrustig geweest in Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland. Relschoppers bekogelden de politie met stenen en andere voorwerpen. De politie gebruikte daarna het waterkanon. De onrust komt er na een mesaanval maandagavond waarbij een man zwaar gewond raakte. Dinsdagavond kwam het al tot zware rellen en geweld waarbij woningen in brand werden gestoken. Het geweld was gericht tegen mensen van buitenlandse afkomst. De verdachte van de mesaanval is een man uit Sudan. Hij zit in de cel. Het is nog niet duidelijk wat zijn motief was, zegt journalist Arjen van der Horst uit Belfast.
3: Het gaat dus om een 30-jarige Soedanese immigrant die hier een tijdelijke verblijfstatus heeft. We weten nog steeds niet wat het motief achter de daad kan zijn. Wel melden verschillende Britse media dat de verdachte en het slachtoffer waarschijnlijk in hetzelfde wooncomplex woonden. En verder zegt de politie dat ze er nog steeds niet van uitgaan dat het hier om een terreurdaad gaat.
2: In Frankrijk is zanger Patrick Bruel

0: Dag werd Bruel opgepakt. Het parket vroeg dat hij in voorlopige hechtenis zou blijven, maar volgens een van zijn advocaten is Bruel voorlopig weer vrijgelaten onder gerechtelijk toezicht. Bruel ontkent alle aantijgingen. Hij is 67 en vooral bekend van de hit Casser la voix. Van alle mensen die vorig jaar een woning kochten, is nu al 42% alleenstaande. Dat is 2% meer dan het jaar ervoor. Bij alleenstaanden valt de keuze meestal op een appartement, zegt Bart van Opstal van de Notaris Federatie.
1: Dikwijls appartementen die ergens gelegen zijn in de buurt van een stedelijk centrum, ofwel appartementen die interessant zijn qua prijsklasse. Maar een single koper moet natuurlijk nog veel meer dan andere kopers die meestal met twee kopen, letten op het budget.
0: Het aandeel alleenstaande kopers is het grootst in de leeftijdscategorie van 26 tot en met 30 jaar. Sport. De Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, hebben hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. De Red Dragons klopten vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen het thuisland Brazilië. En in de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie, hebben de New York Knicks de vierde finale wedstrijd gewonnen van de San Antonio Spurs met 107 tegen 106. De Knicks haalden in de match een achterstand van 29 punten op, de grootste comeback in de NBA Finals. Het staat nu 3-1 in matchen. Als New York zaterdagnacht wint, dan is het kampioen. En het weer, eerst opklaringen gevolgd door buien. In de namiddag zwaar bewolkt met regen vanaf het westen en temperaturen tot 17 graden. Ook morgen veel bewolking met periode van de regen. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. De Ochtend.
3: Met Leen de Witte en Jasper Verhulst.
4: En straks gaat die bal dus aan het rollen in Mexico. Wij uiteraard naar daar, maar we richten de blik veel verder. Dat weet u. Goedemorgen.

0: Tori Amos en Cornflake Girl om 6:08. Jasper, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Leen.
0: Met een pak verse kranten, de voorpagina's. Wat zien we daar vanmorgen?
1: De uitvaart van Margriet Hermans, vooraan veel kranten. Het laatste applaus lees ik onder meer. Afscheid met een lach en een traan. En natuurlijk ook het WK voetbal in de morgen. Het WK gaat van start in de schaduw van de oplaaiende oorlog. Het nieuwsblad koopt dat 42% van alle woningen gekocht wordt door alleenstaanden. Het laatste nieuws, niemand weet hoeveel ambtenaren langdurig ziek zijn. Gazet van Antwerpen koopt dat zij-instromers de tekorten in crèches moeten oplossen. De Tijd, de industrie duwt de deur grotendeels dicht voor flexijobs. En dan in de Standaard, nieuws van gisteren eigenlijk, 3 thuisverpleegkundigen factureerden in 4 maanden al meer dan 235.000 euro.
0: Maar dat blijven wel indrukwekkende cijfers. Over die crashes gaan wij ons buigen vanmorgen. En ook over de situatie in Belfast. Opnieuw onrustig gisteravond. Dat is voor zometeen na 5:00.

0: 1, 2, 3, 4 van Leslie Feist.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Naar de Noord-Ierse hoofdstad dus, Belfast, want opnieuw onrustig gisteravond.
3: Ja, voor de tweede avond op rij zochten relschoppers de confrontatie op met de politie. Agenten werden bekogeld met stenen en andere voorwerpen waarop de politie het waterkanon heeft ingezet. En NOS-verslaggever Arjen van der Horst was gisterenavond ter plaatse.
4: Het is nog steeds grimmig, want we zagen ook al weer groepen gemaskerde jongeren op straat komen die zich aan het verzamelen waren voor mogelijke nieuwe avond van ongeregeldheid. En wij werden zelfs gewaarschuwd om vooral niet in hun buurt te komen, anders zouden ze onze apparatuur vernielen. Dus dat geeft wel aan hoe gespannen de situatie nog is. Dit is een stad onder hoogspanning die nog steeds niet is bekomen van de gebeurtenissen van de afgelopen 48 uur.
3: Ja, en die onrust in Belfast begon na een mesaanval begin deze week, waarbij een man zwaar gewond raakte. De verdachte van dat steekincident is een Soedanese vluchteling. En na de aanval werd opgeroepen tot anti-migratieprotesten en die zijn ontspoord in zware rellen. Honderden gemaskerde mannen hebben op verschillende plekken in de stad woningen aangevallen waarvan ze dachten dat er migranten woonden. En het gaat om protestantse wijken waar bewoners zich onderdrukt voelen, zegt Arjen van der Horst.
4: Met een slinkende bevolking zie je dat in deze wijken de afgelopen jaren woningen zijn vrijgekomen. Ja, en veel van die woningen zijn ingenomen de afgelopen jaren door migranten. Dat zijn geen grote aantallen, maar in deze wijken voelen ze dat echt als een aantasting van hun wijk. En er zijn dus mensen, bewoners, die bereid zijn om zich daar desnoods met grof geweld tegen te verzetten. Nogmaals, het is niet de eerste keer dat het gebeurt, maar dit soort wijken zijn een kruidvat waarvoor niet veel nodig is om tot een ontploffing te komen.
3: Ja, en Harry de Pape, kenner van het Verenigd Koninkrijk, is niet verrast door het geweld. Gisterenavond in Ter Zake zei hij dat het extreme geweld het gevolg is van de paramilitaire geschiedenis van Noord-Ierland in het conflict tussen protestanten en katholieken. Zij stonden lijnrecht tegenover elkaar vroeger, maar volgens de Pape zien ze nu een gemeenschappelijke vijand in migranten.
5: De snelheid waarbij die groepen zich kunnen verenigen om dat geweld uit te voeren hoeft eigenlijk niet te verbazen. Je zit nu eenmaal in een stuk van het Verenigd Koninkrijk dat een paramilitaire geschiedenis heeft. Noord-Ierland is ook sociaal-economisch nog altijd het zwakste broertje van het Verenigd Koninkrijk. En als je dan nog steeds heel sterke katholieke en heel sterke protestantse wijken hebt en waarbij dan ook het minste van verandering, denk aan migranten die daar gaan vestigen, leidt meteen tot grote frictie.
0: En dat is wat we nu zien in Belfast. Wij kunnen vanmorgen nog naar Katrien van der Schoot. Die is daar voor ons. En zometeen naar Mexico voor, jawel, het WK voetbal. Want vanavond dus de openingswedstrijd, maar ook daar al een hele tijd protest.

0: IMB hen rien AVT. Zijstromers voor de klas, die kennen we intussen al een tijd. Wel, binnenkort moeten ze ook in crèches aan de slag kunnen. Daar gaan we het na 6:30 over hebben. Eerst even naar de weg kijken. Het is rustig vanmorgen. Maar wel een defect voertuig op de E314 richting Nederland. Dat staat in Zonhoven op de invoegstrook.
1: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.

0: ABBA en SOS.
1: De ochtend WK.
0: Jawel, het is zover. Vanavond wordt in Mexico-stad het WK-voetbal op gang getrapt. En beginnen, dat doen we traditioneel met die openingsceremonie. Om 9 uur volgt dan de eerste wedstrijd. Duitsland-Mexico tegen Zuid-Afrika. Vraag is of Mexico-stad daar klaar voor is. Want de stad wordt sinds vorige week geplaagd door hevige protesten. En de demonstranten die willen er eigenlijk zelfs gewoon voor zorgen dat er geen bal rolt in Mexico. Wij kunnen naar Jan-Albert Hootse in Mexico-stad. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dat klinkt toch als een heel moeilijke situatie in aanloop naar die start. Als we eens gaan kijken naar wie er op straat komt, wie is dat dan allemaal?
2: Het is zeker een hele moeilijke situatie. En het gaat om een bondgezelschap van verschillende sociale groeperingen. Het grootste deel bestaat uit dissidente afdelingen van een onderwijsvakbond. Die heet de CENTE. En dat zijn boze leraren die veranderingen in de sociale zekerheid, met name de pensioenen eisen en ook een hoger loon. Maar daarnaast zijn er ook mensenrechtenactivisten en andere pressiegroepen aanwezig.
0: En die laten duidelijk van zich horen. Wat willen ze eigenlijk?
2: De docenten willen vooral dat de Mexicaanse regering onmiddellijk een pensioenhervorming doorvoert, waardoor ze weer teruggaan naar een oud systeem. Dat willen ze zo snel mogelijk. Ze zijn niet bereid om voor het WK een pauze in te schakelen daarin. Sterker nog, zij willen eigenlijk dat het openbare leven in de stad helemaal lam wordt gelegd gedurende het WK. Om op die manier de Mexicaanse regering te dwingen om met ze om tafel te gaan zitten. En de andere groepen die willen eigenlijk vooral een antwoord van de Mexicaanse regering op de veiligheidssituatie in het land.
0: En ze zijn met velen, of zo lijkt dat toch van hieruit. Met hoeveel zijn ze eigenlijk?
2: Ze zijn er met behoorlijk veel, enkele tienduizenden. Vaak lijkt dat aantal overigens groter, omdat dit mensen zijn die heel veel ervaring hebben met het uitvoeren van protesten. Ze zijn heel goed in het afsluiten van belangrijke verkeersaders. Ze zijn zeer goed georganiseerd. Dat zijn mensen die weten wat ze doen. En dat maakt het juist voor de Mexicaanse regering ook zo spannend op dit moment.
0: En Mexico is een voetbalgek land, horen wij dan voortdurend. Nu wordt dat wel ingezet, natuurlijk, dat WK, voor veel grotere doelen. Zijn ze ook tegen het WK of is het echt vooral dat moment pakken om dit signaal nu te kunnen geven?
2: Nou, ze hebben meermaals gezegd dat ze niet echt tegen het WK zijn. En de consensus onder de Mexicanen is ook dat dit een heel belangrijk moment voor het land is. Uh-huh. Maar ze hebben zelf gesteld dat hun doelen en de sociale zekerheid in Mexico belangrijker zijn dan het WK. En dat dit een offer is dat het land maar moet brengen. En dat zet natuurlijk enorme druk op de regering van Claudia Sheinbaum. Want een overgrote meerderheid van de mensen in Mexico-stad wil natuurlijk liever niet dat dit gebeurt.
0: En vanavond worden daar zoveel mensen verwacht. Er zijn geruchten dat ze zouden proberen de toegangswegen naar het stadion te blokkeren. Dan is het wel bang afwachten, hè? Hoe ook de ordediensten daar bijvoorbeeld gaan op reageren?
2: Nou, de Mexicaanse regering heeft al gezegd tegen de fans dat zij gaan garanderen dat er toegang komt tot het stadion. Mm-hmm. En je moet bedenken, het stadion staat langs een hele drukke weg in het zuidwesten van de stad. Er zijn dus eigenlijk twee toegangswegen daar naartoe. Dat is een grote autoweg. Die is heel moeilijk af te zetten. En wat de regering van Mexico-stad van plan is, is om zoveel mogelijk politieagenten die kant op te sturen om te voorkomen dat er blokkades worden opgericht. En verder proberen ze ook om alternatieve ruimtes voor die demonstranten te zoeken, zodat ze toch hun stem kunnen laten horen zonder dat dat zorgt voor problemen bij het WK. En het is de vraag of dat gaat lukken, of zij daarmee akkoord gaan.
0: En dan is er het risico natuurlijk voor confrontatie. Is dat eigenlijk een beetje de positie van de president ook? Of heeft ze toch ergens ook al laten zien, ja, ik wil op zich wel tegemoetkomen aan wat jullie vragen?
2: Nou, de president Claudia Sheinbaum zit juist in een heel lastig pakket. Want zij heeft eigenlijk jarenlang dezezelfde vakbond gesteund. Er werd vandaag zelfs een tweet van haar uit 2016, dus 10 jaar geleden, massaal gedeeld, waarin zij een vorige grote protestactie in Mexico-stad juist behoorlijk enthousiast steunde. Dus zij moet eigenlijk een beetje laveren tussen het belang van de stad en het belang van het land en het doorlaten gaan van het WK. En tegelijkertijd niet te veel van zich laten vervreemden vreemde van die vakbond, die een belangrijk deel van haar eigen achterban ook is. Dus zij zal waarschijnlijk de hele nacht door en morgenochtend ook nog met ze gaan onderhandelen. En verder proberen om een politie-ingrijpen te organiseren dat niet voor grote chaos gaat zorgen. En dat wordt waarschijnlijk de grote uitdaging morgen.
0: Nou, gaan we toch even moeten afwachten nog. Dat wat Mexico-stad betreft, daar zijn alle ogen uiteraard op gericht met die openingswedstrijd. Maar er wordt ook in andere steden gespeeld. Monterrey, Guadalajara. Zijn ze daar klaar?
2: In Monterrey in ieder geval wel. Daar is eigenlijk opvallend weinig nieuws. Daar gaat het allemaal prima. In Guadalajara bestaan er grote zorgen over de onveiligheid. Dat is natuurlijk de plek waar in februari een kleine burgeroorlog uitbrak tussen de Mexicaanse regering en een zeer machtige drugsbende genaamd het Jalisco Nueva Generación Cartel. Sindsdien zijn er tienduizenden soldaten en politieagenten die kant opgestuurd. Ik was er zelf 2 weken geleden en alles leek eigenlijk vrij rustig te verlopen. Het stadion is helemaal af. De stad zelf lijkt er klaar voor. Maar de zorgen over de veiligheid die blijven toch bestaan. En vooralsnog lijkt het erop dat alleen Monterrey de speelstad is waar helemaal geen probleem worden verwacht.
0: Ja, maar dus toch nog even afwachten hoe dat loopt. Kun jij dat inschatten? Kan dit een probleem worden voor Mexico?
2: Ja, dat is inderdaad heel moeilijk in te schatten. Het kan uit de hand lopen morgen. Het kan ook zo zijn dat de vakbond besluit dat deze grote acties ze in een dermate slecht daglicht plaatsen dat ze op een andere plek gaan proberen te demonstreren. In Guadalajara gaan er veel geruchten rond op basis van mediaberichten dat de georganiseerde misdaad heeft besloten om een soort gevechtspauze in te lassen. En vooral buitenlandse fans en voetballers en bondsofficials niet lastig te vallen. Dus daar houdt men het hart vast, maar is de verwachting toch wel dat het waarschijnlijk rustig zal verlopen. En voor de rest, in Mexico kunnen dit soort situaties altijd heel snel veranderen. Dus het hangt er altijd een beetje vanaf wat er morgen gaat gebeuren. Mm-hmm. Als het morgen rustig blijft, is de kans heel groot dat het WK verder rustig gaat verlopen. Gebeurt dat niet, dan zou het een chaos kunnen worden.
0: Hopelijk horen we vooral supporters die brullen en misschien ook huilen als het niet zo goed afloopt. Want voetbal kan verbinden. Ik ben benieuwd of het dat zal doen. Dankjewel voor die kijk vanuit Mexico-stad. Jan-Albert Holtsen.
2: Graag gedaan.

0: She Said van Plan B.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Goedemorgen. Om 6:30 moeten we melden dat Iran opnieuw aanvallen heeft uitgevoerd vannacht.
3: Ja, en ze waren gericht op Amerikaanse doelwitten in de Golfstaten, Bahrein en Kuwait. Die Iraanse aanvallen waren een reactie op Amerikaanse luchtaanvallen eerder vannacht. Iran zegt ook dat de straat van Hormuz volledig is afgesloten. De VS ontkennen dat de vaarroute dicht is. Het is gisterenavond opnieuw onrustig geweest in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast door geweld van relschoppers tegen de politie. De onrust is er gekomen na een mesaanval maandagavond door een Soedanese man. Dinsdagavond kwam het al tot zware rellen en geweld dat gericht was tegen mensen van buitenlandse afkomst.
0: Katrien van der Schoot, onze collega, die is vannacht aangekomen. Wij kunnen straks nog met haar praten.
3: En in Frankrijk is zanger Patrick Bruel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Er is sprake van 13 slachtoffers. Bruel werd maandag opgepakt. Het parket wilde hem in voorlopige hechtenis houden, maar volgens zijn advocaat is hij intussen voorlopig weer vrijgelaten onder gerechtelijk toezicht.
0: En wat brengt het weer?
3: Eerst nog opklaringen, gevolgd door enkele buien. In de namiddag wordt het zwaar bewolkt met ook weer regen vanaf het westen en we halen temperaturen tot 17 graden.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Leen de Witte en Jasper Verhulst.

0: En met Simon & Garfunkel geraken we waar we moeten zijn op dit tijdstip bij de kranten op deze donderdag met Laat Me Raden.
1: Veel WK-nieuws. En het gaat onder meer over de centen. Want alle spelers samen op dat WK die zijn maar liefst 13 miljard euro waard. Dat schrijft het laatste nieuws. En de duurste speler is Lamine Yamal van Spanje. En de duurste rode duivel is Jeremy Doku. En wat is dat met die roze schoenen?
0: Ja.
1: Dat vraagt het nieuwsblad zich ook
0: af. Dat heb ik ook al afgevraagd.
1: Ja, dat is blijkbaar de hype, dit WK. Dat roze, dat zou goed contrasteren op tv, is dan de uitleg met het groene gras op het veld.
0: Kijk, kan ik niet tegenspreken.
1: Ja, het wordt het meest politieke WK ooit, schrijft de Tijd. Gastland de VS heeft ruzie met de andere organisatoren, met Canada en Mexico. En voert natuurlijk ook een oorlog met een deelnemend land, met Iran. En de morgen verwacht dan weer het meest commerciële WK ooit, met peperdure tickets, halftime optredens en nog veel meer show allemaal tussendoor.
0: Het staat ons allemaal te wachten. We waren al in Mexico daarnet en we gaan uiteraard nog vooruitblikken naar het sportieve met Peter van den Bemt. Die is ook in Mexico, dat is voor na 7 uur.
1: In veel kranten ook dit. Alleenstaanden veroveren de huizenmarkt. 4 op de 10 woningen worden gekocht door singles. En dan vooral 20ers en 30ers die de sprong alleen wagen. En die krijgen dan vaak financiële steun van ouders of grootouders. En de meeste kiezen voor een appartement. Dat is nogal logisch. Betalen gemiddeld ongeveer 300.000 euro. En vaak hebben ze ook weinig keuze. Want huren wordt alsmaar moeilijker door het beperkte aanbod.
0: En het laatste nieuws dan, daar staat een opmerkelijk verhaal over langdurig zieken.
1: Ja, niemand weet exact hoeveel ambtenaren langdurig ziek zijn. Want niemand houdt de cijfers exact bij, blijkbaar. Officieel zijn er bijna 580.000 langdurig zieken in België. Maar in die cijfers ontbreken de vastbenoemde ambtenaren, zoals leerkrachten, politieagenten, militairen en treinbegeleiders. De krant heeft dat proberen uit te zoeken. Ja. Hoeveel van hen langer dus al een jaar ziek thuis zitten. Maar dat bleek heel moeilijk onmogelijk, want elke overheidsdienst telt anders, gebruikt andere definities, houdt de cijfers soms ook gewoon niet bij. En zelfs de overheid weet dus niet exact van haar eigen ambtenaren hoeveel ze er thuis zitten.
0: Ik voel de discussie weer oplaaien. De Tijd dan, die kijkt naar de uitbreiding van de flexijobs. Vanaf 1 juli is dat.
1: Ja, dan worden die flexijobs in principe mogelijk in alle sectoren. Maar veel industriële bedrijven die willen daar niet van weten. In sectoren zoals de chemie, staal, gas, petroleum blijven flexijobbers grotendeels uitgesloten. En dat heeft te maken, zeggen de vakbonden, met de veiligheid. Want er wordt gewerkt met zware machines, met gevaarlijke producten. En niet iedereen kan zomaar zo'n job gaan uitoefenen. In de zorg komt er waarschijnlijk wel ruimte voor flexijobs. Daar denken ze aan gepensioneerde verpleegkundigen die kunnen bijspringen in ziekenhuizen en woonzorgcentra. En Leen, eet jij graag Franse kazen?
0: Wat later op de dag wel, ja.
1: Kijk, dat is een goed plan, want je zou er langer van leven als je veel kaas eet van rauwe melk.
0: Ah bon?
1: Blijkt uit een nieuwe studie. Uh-huh. Het gaat dan om brie bijvoorbeeld, comté, roquefort. Ze hebben dat niet op mensen getest, wel op wormen. Wormen die kaas kregen, die leefden langer en die bleven ook langer mobiel. En dat zou dan komen door de goede bacteriën in die kazen. Kijk, 2 kazen sprongen er ook uit. Saint-Nectaire, die ken ik niet persoonlijk.
0: Ah ja, die heeft zo'n oranje korstje.
1: Kijk, voilà. En ook geitenkaas zou heel goed zijn. Tegen ontstekingen, tegen slijtage van kraakbeen ook. Er is wel meer onderzoek nodig, lees ik. Niet alleen op wormen, maar misschien ook op mensen.
0: Misschien toch ook even testen. Maar kaas en wijn staat misschien op het menu.

0: Morcheeba and Rome wasn't built in a day.
1: De ochtend.
0: Een nieuw initiatief in de kinderopvang, daar gaan we het over hebben. Want vanaf volgende week starten zeker 80 organisaties met nieuwe trajecten. En die moeten zij instromers klaarstomen voor een job in de sector. En ze doen dat door hen op te leiden op de werkvloer zelf. Op die manier hoopt Vlaams minister van Welzijn voor vooruit Caroline Genee de personeelstekorten te kunnen wegwerken. En hoe dat allemaal in zijn werk moet gaan, kunnen wij vragen aan Lieven de Bosser. Goedemorgen, mevrouw de Bosser.
2: Goedemorgen.
0: U bent directeur van de dienst kinderopvang van de stad Gent. En jullie gaan dat plan mee uitrollen, hè? Wat is precies de bedoeling?
2: Het is zo dat we natuurlijk in Vlaanderen heel veel kinderopvangplaatsen missen. En dus wij hebben ook ingetekend op vorige uitbreidingsrondes van minister Genee. Maar er zijn vooral opgeleide handen en hoofden nodig. En daar komt dit plan van de praktijkcentra echt helemaal aan tegemoet. Mm-hmm. Wij dienden 4 dossiers in en we hebben het geluk dat wij met die 4 dossiers de middelen hebben ingehaald om van 6 kinderdagverblijven een praktijkcentrum te maken.
0: Een praktijkcentrum. Want dat is de bedoeling, hè, dat mensen een opleiding krijgen, tegelijkertijd ook werken. Hoe gaat dat precies eruit zien?
2: Eigenlijk zijn er 4 componenten die bijzonder belangrijk zijn. Enerzijds de cursist zelf. Hè, dat is iemand met enige afstand tot de arbeidsmarkt. Die zal betaald kunnen werken, uiteraard, en leren. Mm-hmm. Anderzijds een halftijdse per 4 cursisten, die zorgt voor de leersteun, die zorgt voor de begeleiding van die cursist. Een ervaren kinderbegeleider op de vloer, die als mentor kan dienen, maar niet overbelast wordt, net dankzij die steun van die leerondersteuner. En daarnaast uiteraard ook de verantwoordelijke van de voorziening, die samen met de leersteuner alles in goede banen leidt.
0: Ja, en tot een nieuwe kinderverzorger of verzorgster leidt. Die opleiding, het klinkt alsof er heel veel mensen heel nauw bij betrokken zullen zijn, maar waarin verschilt die dan van een gewone opleiding?
2: Die verschilt in van een gewone opleiding enerzijds voor de kinderopvang, omdat deze mensen boven de ratio komen. U weet dat de druk nog altijd zeer hoog is in de kinderopvang. Wat betekent dat er geen overdruk komt, dat is de ene kant. De andere kant, voor de cursist betekent het dat die een combinatie kan hebben van werken en leren. Want vanuit het secundair onderwijs zien wij dat de instroom van medewerkers steeds kleiner wordt en onvoldoende is. Uh-huh. Dus hier hebben we het over volwassenen die opgeleid worden door een centrum voor volwassenenonderwijs en eigenlijk deels de job zullen aanleren door onderwijs voor de helft en deels de job zullen aanleren op de vloer.
0: Oké, dus u zegt dat is eigenlijk een heel specifiek publiek waar we ons tot nu toe niet op gericht hebben.
2: Ja, dat klopt wel. Niet op een manier dat er middelen waren voorzien om die mensen die heel vaak ook een huishouden, kinderen, rekeningen te betalen hebben, die toegang tot dat onderwijs konden realiseren. Ja. En we hebben ook gemerkt door een ander recent project dat wij in de wijken van Gent nog heel veel enthousiastelingen vinden die voor onze allerkleinste willen zorgen. En voor die mensen net komt dit project als een zegen, evenals voor de kinderopvang.
0: Die wil u aantrekken. U zei ook, mensen die jullie opleiden zullen betaald worden. Mag ik vragen over welk bedrag dat gaat?
2: Ik kan nu niet exact het loon benoemen van die mensen. Maar het is zo dat zij een eerlijk loon zullen ontvangen. Dat zal iets lager liggen dan de lonen die voorzien zijn voor de reeds gekwalificeerde opgeleide medewerkers. Uh-huh. En ik kan u wel vertellen dat dat ook volledig gesubsidieerd is. Dus dan zien we dat we voor een 50.000 euro loonkost ontvangen per zij-instromer. Okay. Van de Vlaamse overheid en dus dankzij minister Genee.
0: Ja, wat mensen natuurlijk misschien ook doet overwegen om de stap te zetten. Hè. Voor u zal er ook heel wat bij komen kijken. Is dat iets wat u kan met uw huidige personeel of moeten er mensen bij komen?
2: Uiteraard moeten er mensen bij komen. Dat zijn de cursisten in de eerste plaats. Wij zullen met de 4 praktijkcentra die zullen kunnen beschikken elk over een halftijdse. Dus 2 fulltime mensen kunnen aanstellen. Wij hebben eigenlijk meteen een interne vacature gelanceerd. Wij denken dat daar makkelijk zal op ingetekend worden door mensen met ervaring in de kinderopvang die dan op hun beurt ook kunnen vervangen worden. Maar dat zijn nieuwe mensen die betaald worden met nieuwe subsidies.
0: Ja, het gaat over hele kleine aantallen. Hè. Als de minister zegt, ik wil op die manier honderden nieuwe kindbegeleiders opleiden, ziet u dat dan mogelijk? Zijn die mensen er?
2: Ja, ik zie dat absoluut mogelijk. En dat is uit de ervaring die we hadden met onze wijkgerichte recrutering. Wij roemen ons erop dat we een kwalitatieve kinderopvangorganisator zijn, maar ook een inclusieve werkgever. En er zijn nog heel veel mensen die op dit moment door die arbeidsmarkt, en die nu wel aangroeit, nog niet hun weg gevonden hebben en die heel specifiek naar die zorg willen gaan. Ja. Ook vaak mensen die wij leren kennen door onze goede samenwerking met de Gentse inburgeringsagentschap, AMAL. Mensen die dus vaak al een opleiding of werkervaring hebben die niet per se kan omgezet worden in Vlaanderen, maar die dus de enthousiastelingen zijn voor onze kleintjes van morgen.
0: Dat klinkt als een hele goede oplossing, hè? We hebben natuurlijk wel gezien in het onderwijs dat er ook wat valkuilen zijn. Waar ziet u die?
2: Ik zie valkuilen. Het is een manier van leren waar er ook gewerkt wordt met erkenning van eerder verworven competenties. Ik zie mogelijk een valkuil bij mensen die bijvoorbeeld al verantwoordelijk waren in een verder land van herkomst, die toch een beetje door die frustratie heen moeten. Ja. Ik zie mogelijk een valkuil in de tijdelijkheid, terwijl het wel zo is dat 2,5 jaar echt een ruime periode is. Maar dat zijn kleine valkuilen. Ik zie vooral winsten doordat de kinderopvangvloeren nu eindelijk ondersteund worden om die enthousiastelingen op te leiden, binnen te trekken in hun huizen. En ook die ervaring met dat gecombineerd leren werken vergroot in de kinderopvangsector.
0: Vanaf volgende week begint dat, die nieuwe trajecten. Dank u wel om ons daar beter zicht op te geven vanmorgen. Lieve de Bossers, u bent directeur van de dienst kinderopvang van de stad Gent.
2: Dank u wel. Een prettige dag verder.
0: Voor u ook. File rijden richting Brussel op de E40, 20 minuten erbij vanaf Aalst. Op de binnenring verlies je een kwartier tussen Grootbijgaarde en Jette. En richting Antwerpen ook een kwartier erbij op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent dan. Vertragen tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Naar Nederland is er hinder in Linkeroever. Daar is een ongeval gebeurd op de middenrijstrook. En er staat ook een defect voertuig op de N16 richting Willebroek op de Nieuwe Scheldebrug.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

0: Blur en Barbaric.
1: De ochtend.
0: Jarne Poli, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zullen we in Amerika beginnen?
2: Graag.
0: Niet bij het voetbal, want er was ook die basketwedstrijd. De finale van de NBA tussen de San Antonio Spurs en de New York Knicks.
2: Ja, en dat was deze keer zonder Donald Trump. Hij was er niet bij om uitgefloten te worden. De koningin was er wel. Queen Taylor Swift of popprinses. Ik weet niet hoe we haar juist moeten noemen. Maar zij zag alleszins een spectaculaire wedstrijd. Heel spannende wedstrijd ook. Met uiteindelijk een nieuwe overwinning voor de New York Knicks. 107-106 nu in die NBA Finals. Het zag er lang niet goed uit voor de Knicks. Met op een bepaald moment zelfs 29 punten achterstand in het tweede kwart. Maar toch keerden ze die rollen nog om. En dan met 1,2 seconden nog te gaan, tikte OG Anunoby de rebound binnen. En zo toch nog de zege dus voor de Knicks. Het is meteen ook een record. De grootste comeback in een wedstrijd in de NBA Finals ooit. Het vorige record stond op naam van Boston, dat 24 punten kon goedmaken in 2008 tegenover de Lakers. De Celtics wonnen dat jaar ook de kampioenschapsring. Dus dat kan
0: in New York geloven ze
2: niet. Ja, inderdaad. De Spurs zullen nu een comeback nodig hebben zelf. Want in de match staan de Knicks 3-1 voor. Bij winst zaterdagnacht op zondag zijn de Knicks kampioen. En dat voor het eerst in 53 jaar.
0: Wat gaat dat teweeg brengen? Dus zoals een Amerikaan gisteren nog zei bij Karel van Nieuwkerken op VRT1. Daar zijn de mensen veel meer mee bezig in New York dan met dat WK voetbal. Het is ook nog een maand voor die uiteindelijke finale daar gespeeld wordt. Hè. Geschiedenis uit het basket nog een beetje dichter bij huis dan wel. Want in Nederland hebben we een kampioen met een Belgische link, een stevige Belgische link.
2: Zeker. In de Belgisch-Nederlandse B-Next-competitie is de Nederlandse kampioen bekend, Landstede Hammers Zwolle, met coach Gaël Bouzin. En zij is de eerste Belgische coach ooit die kampioen wordt in Nederland. En dan is ze ook nog eens de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. In België is de titelstrijd nog in volle gang. De beslissende wedstrijd, of mogelijk beslissende wedstrijd, tussen Oostende en de Antwerp Giants is voor vanavond. En als Oostende wint, dan is het kampioen.
0: En dan kijken we ook even naar volleybal. De Red Dragons, de Belgische mannen, die hebben hun debuut gemaakt in de Volley Nations League.
2: Ja, dat was meteen een debuut om te onthouden. De Belgen klopten Bulgarije met 3-1. Bulgarije is de nummer 9 van de wereld en ook verliezend finalist op het vorige WK. De Dragons zijn zelf nummer 15. Het is de eerste keer dat ze mogen deelnemen aan dat toernooi met de beste landen. Dus deze binnenkomer doet deugd, weet speler Ferre Reggers.
3: Ik weet niet of het direct als geheel verwacht had dat het zo ging lopen. Maar natuurlijk wel veel vertrouwen. Je ging met vol goede moed een toernooi in. Maar tegen Bulgarije, een ploeg die het vorig jaar zo goed gedaan heeft en ook echt vol vertrouwen zit. Hadden we denk ik niet verwacht, wat natuurlijk wel gewild. Maar dat het zo vlot ging verlopen. De eerste set was niet makkelijk. Ze hebben heel veel druk gezet en wij waren nog een beetje zoekende. Maar daarna hebben we de knop omgedraaid en zijn we heel vrij beginnen spelen. En dan is het vanaf daar goed gelopen.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. En in die Volley Nations League vallen meer punten te halen richting de Olympische Spelen van 2028. Reggers vindt na deze zege dat de Belgen ook effectief een reële kans maken om naar LA te mogen.
3: Ik denk dat heel veel zegt, niet alleen over deze VNL. Er zit echt potentieel in deze groep dat we vorige zomer, zeker gezien eigenlijk al de vorige zomers. En we blijven dat maar bevestigen. Het is natuurlijk één momentopname. Het is nog maar één match, dus we moeten kijken hoe de volgende matchen lopen. Maar ik denk dat we zeker content mogen zijn en met grote open ogen naar de toekomst mogen kijken en vol vertrouwen.
2: De volgende wedstrijd daar in Brazilië is meteen tegen Brazilië om 1:00 komende nacht.
0: Oké, en dan is er al gevoetbald. We hebben nu niet over het WK gehad, maar dat is geen toeval. Straks horen we jou daar nog eens over terug. Hè, over al het nieuws van de Rode Duivels en het WK voetbal.
2: Als het mag.
0: Dat mag je zeker. Dankjewel voor nu.
4: Dit is deze week onze Vox-tip.
5: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal

0: should have had a throw a party.
1: Well, it's all the room.
2: The Avalanches and every single weekend, dat is de volkstip. En stemmen, dat kan altijd.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel. Leef beter.
6: Eindelijk even rust.
7: Bankafschriften.
6: Nee, hè.
7: Kredietkaartafschriften.
6: Niet nu.
7: Loonboekingen.
5: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren. 7 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Iran zegt dat het de straat van Hormuz weer volledig heeft afgesloten na nieuwe aanvallen van de VS. Ook gisteravond was er weer geweld in Belfast en we blikken vooruit naar de start van het WK-voetbal vanavond. De Verenigde Staten hebben vannacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. En Iran heeft gereageerd met nieuwe aanvallen op de Golfstaten. Veerle de Vos, de Amerikaanse president Trump, heeft zijn dreigement van gisteren dan uitgevoerd.
14: Ja, dat klopt. Hè. Het Amerikaanse leger heeft bombardementen uitgevoerd op verschillende militaire doelen in Iran, in de buurt van Teheran en op steden in het zuiden, in de buurt van de straat van Hormuz. Gisteren dreigde president Trump met zware aanvallen omdat Iran geen haast zou maken met de onderhandelingen over een vredesakkoord. En in de loop van de nacht klonk dan het luchtalarm in de Golfstaten, Bahrein en Kuwait. En ook Jordanië werd het doelwit van Iraanse aanvallen. De Iraanse revolutionaire garde zou onder meer communicatieantennes, radarsystemen en een Amerikaans commandocentrum onder vuur hebben genomen. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz opnieuw hermetisch heeft afgesloten, maar de VS ontkennen dat. In elk geval staakt het vuren op zeer losse schroeven.
13: Veerle de Vos, dankjewel. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het gisteravond opnieuw onrustig geweest. Honderden jongeren wilden een hotel aanvallen waar migranten verblijven. Daarop ontstond er een gevecht met de politie. Katrien van der Schoot kwam gisteravond aan in Belfast en zag de ravage.
15: De railschoppers zijn weg hier op Antrim Road, maar heel de straat is een slagveld. Links van mij een overkop gedraaide auto, helemaal uitgebrand. Een beetje verder staat een uitgebrande bestelwagen en een heel huis hier is in vlammen opgegaan. De bewoners hier zijn doodsbang. Paul vertelt wat er gebeurd is.
16: It was like a war zone. I lived in Belfast city center during the troubles in the 70s. I've seen this before, but not here. This is a residential area.
15: De jongeren hadden het gemunt op een hotel met migranten hier wat verder aan de overkant. De politie was deze nacht met meer mankracht hier en heeft hen kunnen terugdrijven in deze straat. Maar het is duidelijk een tweede nacht van zeer zwaar geweld hier in België.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Radio 1, live.
2: Veel vroeger kan opsporen. Het is alsof je voor het eerst een bril opzet, zegt professor Koen van Laren van het UZ Leuven.
3: Dit maakt dat wij heel kleine structuren die tot nu toe onzichtbaar waren, kunnen in beeld brengen. Helemaal diep in de hersenen, ook in de hersenstam, zelfs kernen in het ruggenmerg. Dat zijn bijvoorbeeld zaken die belangrijk zijn bij dementie, bewegingstoornissen, ALS. Maar ook heel kleine hersentumoren, die kunnen wij nu in beeld brengen, zodanig dat wat we niet zagen op klassieke scanners nu gemeten kan worden en de neurochirurg ook kan ingrijpen.
2: Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder laat zelfrijdende Teslas toe op de openbare weg. De goedkeuring geldt voor alle Belgische wegen. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en van de rijstrook kan wisselen. De bestuurder moet wel op elk moment kunnen ingrijpen en blijft verantwoordelijk. Volgens de Ridder kan het systeem bijdragen aan de verkeersveiligheid, omdat het een defensieve rijstijl heeft en sneller en consistenter reageert dan mensen. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel officieel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Maandag werd hij opgepakt en verhoord. Bruel ontkent alle aantijgingen. Hij zit in de cel, maar is vrijgelaten onder gerechtelijk toezicht. Uitleg door correspondent Frank Renaud.
4: De 67-jarige zanger is 2 dagen verhoord door de politie. 9 vrouwen beschuldigen de zanger van verkrachting, poging tot verkrachting, seksueel geweld en seksueel wangedrag. Voor 4 van deze 9 zaken is Bruel nu officieel aangeklaagd. In 4 andere zaken wordt hij later opnieuw verhoord en 1 zaak is verjaard. Justitie heeft nog 13 onderzoeken tegen hem liggen en in de Franse pers hebben zo'n 30 vrouwen hun verhaal gedaan over seksueel wangedrag van de zanger.
2: Vanavond start het WK-voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Mexico mag het toernooi op gang trappen tegen Zuid-Afrika en die wedstrijd heeft ook een Belgisch tintje. Tom Boudeweel blikt vooruit.
5: Het grootste WK ooit met 48 landen in plaats van 32. Wel, dat WK opent met een Belgisch tintje. Want Hugo Broos, 74 ondertussen, begint zijn afscheid als trainer met een duel tegen Mexico, een van de 3 gastlanden. De eerste wedstrijd van maar liefst 104. Kleurrijk en exotisch wordt het zeker met het kleine Curaçao, Jordanië, Kaapverdië, Haiti en Oezbekistan. Maar uiteindelijk zullen het toch weer de sterkste landen zijn die ver doorstoten. De klassiekers, zoals Spanje, Frankrijk, Portugal, Engeland uit Europa, Brazilië en titelverdediger Argentinië. De landen dus met de grootste sterren en de mooiste voetbalgeschiedenis. En de Rode Duivels, zij moeten vechten in de schaduw na het bijna volledig verdwijnen van de gouden generatie.
2: En de vraag is of Mexico's stad klaar is voor dat WK. Want er zijn sinds vorige week hevige protesten in de Mexicaanse hoofdstad. Die worden georganiseerd door verschillende actiegroepen, maar het zijn vooral de onderwijsvakbonden die op straat komen voor een hoger loon en een betere pensioenregeling. Dat zegt correspondent Jan Albert Hootsen.
6: Ze hebben zelf gesteld dat hun doelen en de sociale zekerheid in Mexico belangrijker zijn dan het WK. En dat dit een offer is dat het land maar moet brengen. En dat zet natuurlijk enorme druk op de regering van Claudia Sheinbaum. Want een overgrote meerderheid van de mensen in Mexico-stad wil natuurlijk liever niet dat dit gebeurt.
2: De demonstranten willen de toegangswegen naar het stadion blokkeren en ook grote wegen afsluiten. En de Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, hebben hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. De Red Dragons klopte vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen het thuisland Brazilië. Het weer. Eerst opklaringen, gevolgd door enkele buien. In de namiddag zwaar bewolkt met regen vanaf het westen en temperaturen tot 17 graden. Ook morgen veel bewolking met periode van regen en tot 19 graden dan. Zaterdag wordt het zonniger met maxima tot 20 graden. Vooraan in dit nieuws. De Verenigde Staten hebben vannacht nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. En Iran heeft gereageerd met aanvallen op de Golfstaten. Volgens Iran is de zeestraat van Hormuz ook weer volledig afgesloten. Maar de Verenigde Staten ontkennen dat. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
7: De Ochtend.
0: Met Leen de Witte.

0: Jasper Verhulst.
1: Goedemorgen. Naar Mexico-stad gaan we het komende uur. Een stad onder hoogspanning, nu het WK voetbal echt begint. En zo meteen aan Ivan de Vadder vragen waarom Jordan Bardella van Rassemblement National in het Vlaams parlement is vandaag.

0: Blondie Genkalmi.
1: De ochtend.
0: Omstreden bezoek dus vandaag in het Vlaams parlement. Jasper, het is Jordan Bardella die daar vanavond een lezing geeft.
2: Ja, en Bardella, dat is de voorzitter van het uiterste recht Rassemblement National in Frankrijk. En hij zetelt ook in het Europees parlement. Voor Vlaams Belang is het een goed moment om de band die ze hebben met die partij in de verf te zetten. Een band die al lang teruggaat, dat zegt Vlaams Belang voorzitter Tom van Grieken.
3: Wel, je hebt natuurlijk een historische band tussen Vlaams Belang en het Rassemblement dat al 40 jaar oud is. Dus die is zeer goed, maar ook tussen mij en Jordan is een band, ik mag zelfs bijna zeggen een vriendschapsband, die toch al een goede 8 jaar bestaat. De eerste keer dat ik heb ontvangen in het Vlaams parlement was hij nog president van de jongeren van het Rassemblement. Vandaag is hij president van het Rassemblement Nationaal. En je weet, de volgende keer als ik hem naar het Vlaams parlement haal, misschien is hij wel president van de Franse Republiek.
2: Ja, en ze voeren ook dezelfde strijd. Het verzet tegen het nieuwe Europese migratiepact bijvoorbeeld.
3: We zijn letterlijk op de vooravond van de goedkeuring van het nieuwe EU-migratiepact. En het Vlaams Belang heeft daar intensief verzet tegen gepleegd. Maar ook onze Franse collega's. Dus het leek ons een laatste tour de force om Jordan naar hier te halen. En te laten zien dat we schouder aan schouder ons verzetten tegen een nieuw EU-migratiepact. Waardoor we geen baas meer zijn over onze eigen grenzen.
0: Symboliek, maar dus ook meer dan dat. Wij naar Ivan de Vadder. Goedemorgen, Ivan.
4: Dag Leen, goedemorgen.
0: Want dat blijft toch een opmerkelijke gast, nee? Van Vlaams Belang?
4: Ja, maar Vlaamse Belang heeft wel de gewoonte om vaker mensen uit te nodigen. Ik denk aan Steve Bannon, weet je nog, die adviseur van president Trump in de eerste legislatuur. Omstreden man uit ultra-rechtse beweging in de Verenigde Staten hebben ze ooit uitgenodigd. Marine Le Pen van Rassemblement National. Je moet weten dat de band, zoals Tom van Grieken zelf ook uitlegt, met die Franse partij, radicaal-rechtse partij, Front National, vroeger Rassemblement National, is heel, heel oud en stevig. Je hebt Gerold Vannemans in dat Europees parlement die dan ook heel goed die banden onderhoudt met die Fransen. Dat zijn twee partijen, Vlaams Belang en Rassemblement National, uit de jaren 80 eigenlijk. Radicaal-rechtse partijen van de eerste generatie. Om een vergelijking te maken, in Nederland bijvoorbeeld, is pas na Pim Fortuyn, dat is na de jaren 2000, radicaal-rechtse partijen zijn daar opgestaan. Of Duitsland, AfD, is een veel jongere partij. Dus dit zijn twee van de oudste radicaal-rechtse partijen. En kijken heel goed naar elkaar en proberen elkaars successen te kopiëren. In dit geval zit het succes vooral in Frankrijk, waar die partij toch al een paar keer, zelfs aan de presidentsverkiezingen, zelfs aan de laatste ronde van die presidentsverkiezingen heeft deelgenomen. En ook in verschillende gemeenten al burgemeesters levert en bestuurt. En dat is natuurlijk een voorbeeld waar Vlaams Belang heel graag naar kijkt.
0: Ja, en waar ze misschien een stukje van de schittering proberen op zichzelf over te zetten. Is dat wat hierachter zit of waarom doen ze dit?
4: Ja, dat denk ik wel. De laatste peilingen hebben aangetoond dat Vlaams Belang niet de wind in de zeilen heeft. Het heeft te maken met het feit dat we in een crisisgevoel zitten. Dat is de analyse uit de stemming, dat laatste onderzoek, electoraal onderzoek dat wij organiseerden bij de Universiteit Antwerpen, samen met de Standaard en de RTBF, gaf eigenlijk aan dat we vooral in een crisisgevoel van sociaal-economisch, ook geopolitiek, internationale crisis, en daar renderen een aantal partijen, of daar profiteren een aantal partijen van. De PvdA is een mooi voorbeeld, de N-VA in Vlaanderen voor een stuk ook, maar veel minder Vlaams Belang dateert op thema's als bijvoorbeeld migratie. En dat is een sluimerend thema op dit moment, maar veel minder actief dan die sociaal-economische crisis. En, zoals Tom van Grieken daarnet ook aangaf, ja, Vlaams Belang probeert dat thema opnieuw op het front, op de eerste rij te krijgen, bijvoorbeeld met dat Europese migratiepact, met kritiek op het beleid van Annelien van Bossuyt in dit land, en dus ook met de komst van Jonathan Bardella in Frankrijk, met hetzelfde programma. maar in Frankrijk natuurlijk.
0: Ja, en die timing kunnen we dan linken aan dat migratiepact dat morgen in werking treedt. Maar dan blijft die plaats toch bijzonder, hè? Want waarom in het Vlaams parlement?
4: Oh, dat is heel eenvoudig. Het Vlaams parlement biedt natuurlijk mogelijkheden aan politieke partijen om evenementen te organiseren. Daar zijn zalen, je hebt daar een infrastructuur en die is relatief simpel en eenvoudig te boeken door een politieke partij. Mm-hmm. En bovendien heb je ook niet, vermits Vlaams Belang een van de politieke partijen is die vertegenwoordigd zijn in dat Vlaams parlement, en heb je niet het nadeel dat je eventueel zou kunnen hebben bij een privézaal, waar je natuurlijk met de naam Bardella of met de naam Vlaams Belang misschien op bezwaren zou kunnen stuiten. Organisatoren die niet zo happig zijn om die zaal ter beschikking te stellen. In het Vlaams Belang is dat heel eenvoudig. Je bent een politieke partij, je bent daar vertegenwoordigd en dus heb je recht om die infrastructuur te gebruiken. Wordt voorgelegd aan wat heet het politiek bureau en die keurt dat goed.
0: Ja. Dus er zijn wel regels, maar niet eigenlijk uitgesproken over wie je dan vraagt of
4: nee,
0: mag vragen.
4: Nee, klopt. Nee. En zolang alles klopt, organisatorisch en met de regels van het Vlaams parlement, is er ook niks aan de hand. Nu goed, in 2022 las ik, zijn er wel rellen geweest. Bijvoorbeeld toen Marine Le Pen is uitgenodigd door Vlaams Belang. Dus ja, er zijn wel gevolgen natuurlijk. Maar het inhuren van het Vlaams parlement is voor een politieke partij die daar vertegenwoordigd is heel eenvoudig.
0: Ja, maar niet onomstreden, want er zijn ook nu weer protesten aangekondigd. Dat kan je dan misschien ook wel inschatten dat dat het gevolg zal zijn?
4: Ja, wellicht wel, omdat het ook in de slipstream komt van die betogingen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Er zijn al een paar dagen, is het heel onrustig, zeker in het begin van de week, eind vorige week, is het heel onrustig geweest in de straten van Brussel. En je zag toen al dat er opgeroepen werd door diezelfde groeperingen om dus vanavond te gaan betogen tegen de komst van Jonathan Bardella. Een Fransman die natuurlijk ook wel bekend is in Franstalig België. Wat je met Steve Bannon misschien net iets minder hebt, maar Bardella is een naam die daar wel klinkt en doorklinkt en wellicht gevolgen zou kunnen hebben, ja, inderdaad.
0: En dus vanavond die lezing geeft in het Vlaams parlement. Gaan we in de gaten houden. Dankjewel om ons bij te praten, Ivan de Vadder.

0: altijd goed. Clouseau en brandweer. Naar de weg dan. 171 kilometer file richting Brussel. 20 minuten op D40 vanaf Aalst. Op de A12 opletten voor een ongeval in Londerzeel. Een vrachtwagen op de rechte rijstrook is daarbij betrokken. En ook 10 minuten extra op de E19 vanaf Peuty. Een kwartier erbij op de E314 tussen Rotselaar en Wilselen. En 20 minuten op de E40 vanaf Haasrode.
1: Op de binnenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Grootbijgaarden en Jette. Richting Antwerpen op de E313 een kwartier vanaf Ranst. Een half uur op de E17 vanaf Kruijbeke. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier trager tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Naar Nederland hetzelfde tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En er staat een defect voertuig op de N16 richting Willebroek op de Nieuwe Scheldebrug. Je verliest er een kwartier vanaf de E17.
2: De ochtend.
0: We gaan ons even buigen over een wel heel bijzonder dossier in de rechtbank in Brussel vanmorgen.
1: Ja, straks komt het vonnis in de zaak rond de Russische zakenman Viktor L. Het federaal parket vraagt 7 jaar cel voor de man die ook de spion van Poetin wordt genoemd. Freelance justitiejournalist voor onze redactie Chris Verhagen legt uit waar deze zaak over gaat.
3: Wel, dat is eigenlijk een Russische zakenman die hier in Brussel een aantal bedrijven heeft en een aantal vennootschappen in ons land. En die blijkbaar dus een aantal goederen via buitenlandse vennootschappen naar Rusland zou hebben geleverd. Al ontkent hij dat wel. Komt er eigenlijk op neer dat volgens het federaal parket zijn de goederen die hij verstuurde, die hadden als eindbestemming landen zoals Turkije of Oezbekistan. Maar volgens het federaal parket gingen die goederen eigenlijk verder naar Rusland. En dat op het moment dat er eigenlijk sancties waren opgelegd tegen Rusland, zodat die goederen daar niet terecht zouden mogen komen. Het gaat dus om lidmaatschap aan een criminele organisatie en het omzeilen van de in- en uitvoerbeperkingen van defensiegerelateerde producten, zoals dat mooi heet.
0: En dat is al niet min, maar hij wordt dus ook verdacht van spionage.
1: Ja, hij ontkent dat zelf wel, maar al uit eerdere rapporten van Staatsveiligheid bleek al dat hij een spion zou zijn voor Rusland. En het onderzoek bevestigt dat nu opnieuw, zegt Chris Verhagen.
3: Er zijn vermoedens dat de man lid zou zijn van de GRU, van de Russische geheime dienst. Zelf ontkent hij dat, maar er zijn een aantal aanwijzingen in het dossier die dat zouden staven. En ook op het proces heeft het federaal parket gezegd dat de beweringen dat die man lid is van de GRU, dat gestaafd wordt uit het onderzoek. Op zich is dat niet iets waarvoor dat hij terecht staat. Dus hij wordt niet vervolgd. Het is ook niet strafbaar om een spion te zijn of lid te zijn van een militaire inlichtingendienst.
0: Maar straks dus wel dat vonnis in die zaak tegen Viktor L. Dat zou nog voor 9 uur kunnen zijn. Dan hoort u dat uiteraard meteen hier bij ons. Bijna 7:30 intussen. Dit zijn Editors.

0: al erin. De aftrap van het WK voetbal komt dichterbij. We kunnen straks naar Peter van den Bemt in Mexico-stad. En die boodschap van kom op tegen kanker in een open brief. Durf kiezen voor de patiënt. Daarover gaan we het hebben met een oncoloog zometeen.
1: De WK-tribune. Het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
2: Feeststemming op die nieuwe tribune.
1: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
2: En er wordt met van alles gegooid.
1: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
2: Oh, jonge, jonge, jonge, wat is dit hier?
1: Want, zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
3: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
1: De WK-tribune met mij, Dorian Ausums. Elke ochtend van 9 tot 10 op Radio 1.
4: Bankafschriften, kredietkaarten.
5: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
6: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
7: Honda, the power of dreams.
8: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
10: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
11: VRT Radio 1. De ochtend.
0: Goedemorgen, 7:30. En we moeten opnieuw aanvallen melden tussen Iran en de Verenigde Staten vannacht.
12: Ja, president Trump had er gisteren al mee gedreigd en het Amerikaanse leger heeft dus verschillende luchtaanvallen uitgevoerd, onder meer in de buurt van de Iraanse hoofdstad Teheran. Iran heeft dan weer Amerikaanse doelwitten in de Golfstaten aangevallen. Het is gisterenavond ook opnieuw onrustig geweest in Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, door geweld van relschoppers tegen de politie. De onrust is er gekomen na een mesaanval maandagavond door een Soedanese man. Dinsdagavond kwam het al tot zware rellen en geweld dat gericht was tegen mensen van buitenlandse afkomst.
0: Onze collega Katrien van der Schot is in Belfast. Na 8:00 kunnen we naar haar.
12: En vanavond start het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. Mexico mag het toernooi op gang trappen tegen Zuid-Afrika, maar er is veel onrust in de Mexicaanse hoofdstad. Er zijn protesten van verschillende actiegroepen. De demonstranten willen vanavond de toegangswegen naar het stadion blokkeren. Wij zaten daar net al in Mexico-stad bij correspondent Jan Albert Hootsen.
13: Het gaat om een bondgezelschap van verschillende sociale groeperingen. Het grootste deel bestaat uit dissidentenafdelingen van een onderwijsvakbond. Maar daarnaast zijn er ook mensenrechtenactivisten en andere pressiegroepen aanwezig. Ze zijn er met behoorlijk veel, enkele tienduizenden. Ze zijn heel goed in het afsluiten van belangrijke verkeersaders. Ze zijn zeer goed georganiseerd. Dat zijn mensen die weten wat ze doen. En dat maakt het juist voor de Mexicaanse regering ook zo spannend op dit moment.
0: Benieuwd hoe Peter van den Bemt zich op zo'n blokkade voorbereidt. We kunnen het hem zo meteen vragen, maar eerst naar Bram voor het weer. Goedemorgen, Bram.
14: Goedemorgen.
0: Wat krijgen we vandaag?
14: Wel, geen blokkade van het weer. Er zit genoeg mobiliteit in het weer, dus snelle veranderingen. We starten meestal nog droog met zon- en wolkenvelden. Maar in de loop van de namiddag wordt het zwaar bewolkt weer, met ook periodes van lichte regen. Die regen gaat pas tegen vanavond ook Limburg bereiken. Temperaturen vandaag, ja, ondermaats, 16 of 17 graden en matige tot aan zee vrij krachtige westenwind. Ook vanavond en vannacht zwaar bewolkt, regenachtig weer, minima tussen 10 en 13 graden. En ook morgen, ja, wordt een grijze regendag, dus veel wolken, af en toe wat lichte regen of motregen. In de latere namiddag wordt het droog vanaf het westen, bij een frisse 18 graden en opnieuw vrij veel wind. Zaterdag dan start nog regenachtig, maar na de middag volgen er opklaringen bij temperaturen rond 19 of 20 graden. Zondag dan een overgangsdag, we maken de overgang naar droger weer, want vanaf maandag krijgen we droog, vrij zonnig weer en ook wat warmer weer. We gaan dan naar 20 graden en meer.
0: Dankjewel, Bram.
11: Radio 1.
15: De Ochtend.
11: Met Leen de Witte en Jasper Verhulst.

0: Eerste beat goes on, Sonny en Cher.
1: De ochtend WK.
0: Vanavond is het zover. De eerste van 104 wedstrijden op het WK voetbal die begint. Die openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika. Dat is voor vanavond. Wij kunnen nu al naar Peter van den Bemt in Mexico-stad. Goedenavond, Peter, moet ik dan wel zeggen natuurlijk.
2: Ja, goedenavond.
0: Benieuwd, wij horen regelmatig de voorbije dagen dat er duizenden mensen op straat komen in Mexico-stad om te protesteren tegen een pensioenwet. Tegen leerkrachten komen ook buiten omdat zij een hoger loon willen. En er is uiteraard ook die oproep om dat WK te boycotten. Zie jij daar iets van?
2: Zien niet, moet ik zeggen. Ik hou mij er bewust ook wel ver vandaan, maar ik hoor het wel de hele tijd. Er zijn sirenes en ik heb vandaag ook nog op de nieuwsagentschappen beelden gezien en berichten gezien over weerprotesten. Onder andere op het Zocaloplein, dat is daar waar de fanzone is, waar vele duizenden mensen verwacht worden om naar de wedstrijd te kijken. Vanavond, moet ik zeggen. En ook daar zijn die leraren dat gaan verstoren. En natuurlijk, de vrees is nu en de vraag is nu, gaan ze doen wat ze gisteren hebben gedaan, namelijk de grote invalswegen naar het Azteca-stadion blokkeren, zodanig dat de vele duizenden fans, er zijn er 83.000 die er naartoe moeten, niet door kunnen. En dan is de andere vraag, wat gaat de politie dan doen eigenlijk? Want eergisteren, dinsdag, ja, dan was er ook nauwelijks volk dat naar het stadion ging, was dat niet zo erg, hebben zich een beetje afzijdig gehouden, maar je kan je wel voorstellen dat, ik zou zeggen, de Mexicaanse regering het niet wil laten gebeuren, dat de mensen niet in het stadion geraken voor de ogen van de hele wereld. En dan wordt er misschien wel een beetje gevreesd dat de politie hardhandig gaat optreden om de betogers uiteen te drijven en dat het dan kan escaleren en het een gewelddadige scène wordt. Maar dat moeten we afwachten.
0: Gaan we moeten afwachten, maar heeft het voor jou gevolgen? Moet jij extra maatregelen nemen om daar zeker binnen te geraken?
2: Heel vroeg vertrekken, dat ben ik van plan. Ja. Dus ik denk dat ik toch een uur of vijf zo ongeveer voor de wedstrijd begint. En laten we zeggen 4,5 uur zo voor de openingsceremonie begint al veilig in het stadion hoop te zijn. Dat betekent heel vroeg opstaan en heel vroeg vertrekken voor eventueel de betogers uit bed zijn geklommen en zich naar de grote baan hebben begeven. Dus dat is mijn plan eigenlijk.
0: Vroege vogels, die hebben altijd gelijk. Dus ik hoop dat dat een goede keuze is. Die wedstrijd zelf, Mexico en Zuid-Afrika. Is dat iets wat je op straat ziet, dat die er zit aan te komen? Is er gekte in Mexico?
2: Ja, ja, Mexico is een voetbalgek land. Kijk, er zijn 133 miljoen Mexicanen. En onlangs hebben ze nog eens een enquête gehouden. En 75% van die 133 miljoen zei van zichzelf dat ze compleet voetbalgek waren. Dus dat leeft wel enorm natuurlijk. Het zal een geweldige ervaring zijn. En straks in het Azteca-stadion met zo ongeveer 83.000 vooral Mexicanen. Natuurlijk dus het land is wel helemaal in de ban van de nationale ploeg en van de wereldbeker voetbal. En ze hopen dat Mexico doet wat het eigenlijk bij de vorige twee gelegenheden dat het mocht organiseren in 70 en 86 toch minstens weer de kwartfinale zou halen. Dan hebben ze niet de sterkste mogelijke ploeg. Maar dat het voetbal hier wel leeft natuurlijk, veel meer dan in de Verenigde Staten, dat is wel duidelijk natuurlijk. En die wedstrijd van straks is ook voor ons een beetje bijzonder. Ik heb hem daar straks nog even ontmoet op de persconferentie. Ja. Want Hugo Broos is natuurlijk de bondscoach van Zuid-Afrika. Hij keek zich wel de ogen uit, moet ik zeggen. En dat zei hij zelf ook door de enorme drukte in de perszaal, de grootsheid van het event. Maar ja, hij staat ook voor een prachtige uitdaging om als afscheidnemende coach. Want straks stopt hij ermee. Klopt. Hier Mexico, de ploeg. En ook nog eens die 385.000 Mexicanen te proberen het zwijgen op te leggen. Dus het is wel iets om naar uit te kijken, sowieso, zou ik zeggen. En ik heb ook gezien, overigens, dat ze al vele tienduizenden kartonnen sombrero's op de stoelen hadden gelegd. Want ik ben al een keer gaan kijken. Dus het zal zeker ook een kleurrijk aanblik zijn.
0: Dat kan niet anders met Mexicanen. Maar Broos, ja, er zit wel wat druk op de ketel. Hè? Wat denk je dat hij nog kan op zijn allerlaatste WK?
2: Ik zou zeggen, hij heeft al heel veel voor elkaar gekregen. Want niet vergeten, het is van 2002 geleden dat Zuid-Afrika zich nog eens heeft kunnen plaatsen voor een wereldbeker eindronde in 2010. Waren ze zelf organisator natuurlijk. En waren ze erbij, zijn ze er ook uitgegaan in de eerste ronde. Ik zou zeggen, dat is de uitdaging voor Zuid-Afrika en voor Hugo Broos. Om voor het eerst in de geschiedenis Zuid-Afrika door de groepsfase te krijgen. Dat is niet vanzelfsprekend, hè, want ze zitten in een groep met ook nog Zuid-Korea. Traditioneel altijd een zeer vervelend voetballand en de toch niet te onderschatten Tsjechen. Dus een hele opgave. Maar hij gelooft er wel in. Hij zegt, als we echt op niveau zijn, dan kunnen we best wel de tweede ronde halen. Vooral proberen één wedstrijd te winnen, want door de speciale formule met 48 landen en extra veel ploegen in nog een keer een tussenronde, zou het kunnen dat één overwinning volstaat, 3 punten, om naar de volgende ronde te gaan. Maar sowieso is het voor hem wel een prachtig afscheid. Hij heeft de nationale ploeg van Zuid-Afrika weer geliefd gemaakt, want die was eigenlijk helemaal dood, werd uitgelachen, werd nauwelijks nog naar omgekeken. En Hugo Broos heeft ervoor gezorgd dat de stadion bij de nationale ploeg weer vol lopen, dat er toch een ploeg staat met een structuur en organisatie waar er weer enthousiasme rond is. Dus als dat kan bekroond worden met, wie weet, straks een mooie overwinning of de tweede ronde, dan zou het helemaal af zijn natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Voor eindwinst zal hij niet meteen gaan. Niet Zuid-Afrika, Mexico ook niet echt in het lijstje van mogelijke favorieten. Nee. Wie zijn dat voor jou wel?
2: Ja, ik denk wat iedereen zegt. Hè. Frankrijk voorop, omdat het over een ongelooflijke selectie beschikt. Ik zeg altijd, Frankrijk kan eigenlijk twee ploegen opstellen die allebei kwartfinale van dit WK kunnen spelen. Zo enorm is de weelde, zeker ook in het offensieve compartiment. Alleen is de vraag of Didier Deschamps, die aan zijn laatste toernooi bezig is, dat goed zal managen en die ploeg een keer bevrijd zal laten spelen. Meer dan toch wat zijn plan altijd is geweest, meer behoudend. Dus Frankrijk voorop, denk ik, en Spanje er dicht tegenaan, waren toch sensationeel goed en spectaculair op het voorbije Europees kampioenschap. En die zijn niet noodzakelijk zwakker geworden, al is het wel afwachten of Lamine Yamal dan echt wel helemaal fit komt. Nico Williams aan de overkant was ook net iets minder. En daaronder heb je een heleboel ploegen die er ook dicht tegenaan leunen. Uiteraard Engeland kijkt er ook naar uit met die eigenzinnige coach Thomas Tuchel, die een paar radicale en zeer besproken keuzes heeft gemaakt. Maar heeft ook een enorme selectie. Duitsland is een beetje een twijfelgeval. En wie weet, kan Lionel Messi, maar daar geloof ik helemaal niet in voor alle duidelijkheid, en nog een keer stunten. En de ploeg van Cristiano Ronaldo, Portugal, heeft ook een zeer goede selectie met de basis van Paris Saint-Germain, aangevuld met nog een paar toppers uit de Premier League. Alleen loopt Cristiano Ronaldo daar nog voorin rond. Meer dan 40 jaar ondertussen. En voor de ene is dat een zege. En voor de andere is dat een lodenbol aan het been. Dus dat zou kunnen dat dat nog een rolletje gaat spelen, denk ik.
0: Ik ben benieuwd hoe de bondscoach hem aan de lijband kan houden, als dat zelfs al mogelijk is. Je hebt de Rode Duivels niet genoemd. Hè. Sinds zaterdag denk ik dat heel wat Belgen overtuigd zijn dat wij misschien ook favoriet zijn of zouden kunnen zijn. Waar zet je de Duivels?
2: Maar de Duivels, ik heb het al een paar keer aangegeven, zijn in goede doen. De sterren staan gunstig. Het zit echt heel goed met deze nationale ploeg. Maar om te concurreren met de allerbeste en de allergrootste, dat is voor deze generatie niet weggelegd. Op dit moment nog niet, zal ik zeggen. De kwaliteit is toch altijd minder dan in 2018, toen België wel echt wereldtop was en ook ging om wereldkampioen te worden. En dat had zeker ook gekund in die editie van het WK. Maar goed, België moet proberen en is het aan zijn stand verplicht om als eerste uit deze groep te komen. Dan hebben ze een vrij makkelijk parcours, zou je kunnen zeggen. Maar in principe bot je dan in de kwartfinale op Spanje. En dat is misschien toch net iets te moeilijk. Je zou kunnen zeggen, maar in 2018 was het kwartfinale tegen Brazilië. Ja. Een sterk Brazilië. Dat hebben ze toen toch ook voor elkaar gekregen. Maar nog een keer, ik herhaal het. Het is nog niet hetzelfde. Nog zeg ik er een beetje hoopvol bij als in 2018. Wat de kwaliteit van deze selectie betreft.
0: We gaan beginnen met de openingsmatch tegen Egypte. Dat is voor maandag straks de echte openingswedstrijd van dat WK. Mexico-Zuid-Afrika. Om 9:00 vanavond uiteraard hier te volgen op Radio 1. Ook op Sporza. Heel veel succes en hopelijk raak jij vlot en op tijd in dat stadion. Peter van den Bemt vanuit Mexico-stad. Dankjewel.
2: Dankjewel. Dag.

0: Ze zag gisteren de New York Knicks nog die vierde basketwedstrijd in de finale van de NBA winnen van de San Antonio Spurs. Elizabeth Taylor was dit van Taylor Swift. 250 kilometer file vanmorgen op de binnenring rond Brussel. Verlies je een uur tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Er staat een defect voertuig op de rechte rijstrook. En file rijden richting Brussel op de E40. 20 minuten erbij vanaf Aalst. Op de A12 in Londerzeel opletten voor een ongeval met een vrachtwagen op de rechte rijstrook. Ook 20 minuten erbij. Net zoals op de E19 vanaf Mechelen-Noord tot Peutie. Een kwartier extra op de E314 tussen Rotselaar en Wilselen. Ruim een half uur op de E40 vanaf Haasrode. En een kwartier op de E411 vanaf Jezusijk.
1: Richting Antwerpen op de E313 vanaf Ranst tot het knooppunt Antwerpen-Oost door een ongeval voor wie de Antwerpse ring richting Gent op wil. De linkerrijstrook is daar versperd. Een 50 minuten file. Op de E17 een half uur vanaf Kruibeke en 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier trager tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En op de buitenring rond Gent richting Zelzaten verlies je nog een kwartier ter hoogte van Westeldonk.
2: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
3: De ochtend.
0: Meer gecentraliseerde zorg voor zeldzame en complexe kankers. Daarvoor pleit Kom op tegen kanker samen met meer dan 30 partnerorganisaties in een open brief. Wij gaan daarover praten met oncoloog Willem Liebaert. Goedemorgen, meneer Liebaert.
4: Goedemorgen, mevrouw De Witte.
0: U werkt bij Vitas, ook in het UZA, en u bent ook secretaris van de Belgian Society of Medical Oncology. En u heeft dus die brief mee ondertekend met die vraag. Ja. Waar loopt het nu mis dan?
4: Goh, op dit moment, Leen, is het zo dat wij als oncologen natuurlijk de grote tumortypes zoals borst en long en darm in grote getalen zien. Maar voor de zeldzame tumoren natuurlijk is er veel minder expertise. Alle ziekenhuizen zien die patiënten, maar in kleine getalen. Mm-hmm. En dat is niet optimaal dat die zorg zo versnipperd zit. En daarom de oproep van Kom op tegen kanker en de Stichting tegen kanker om daar toch meer geraffineerde zorgpaden voor te voorzien. En het adagio is eigenlijk waar de patiënt ook in België in welk ziekenhuis binnenkomt, van zodra die tumor zeldzamer is, die kanker zeldzamer of complexer is, moet er contact opgenomen worden met een expertisecentrum van waaruit de zorg kan gestart worden, gecoördineerd worden en gekeken worden welke aspecten van de zorg echt moeten doorgestuurd worden in een centraler centrum met expertise. En dan kijken we bijvoorbeeld naar complexe chirurgie of gespecialiseerde technieken zoals bestraling en welke aspecten van de zorg toch dicht bij huis kunnen blijven. Maar de patiënt moet toch in een zorgpad terechtkomen waar er een garantie geboden wordt op een optimale zorg voor een zo goed mogelijke overleving uiteindelijk, mm-hmm, maar ook kwaliteit van zorg.
0: Want u zegt, nu hangt dat nog af van het ziekenhuis waar je in eerste instantie terechtkomt.
4: Ja. Elk ziekenhuis ziet die patiënten, maar niet elk ziekenhuis stuurt de patiënten in het juiste zorgpad voor zo'n zeldzame tumor. Want je weet ook, hoe meer je een bepaald type tumor ziet, hoe meer je eigenlijk ook expertise kan opbouwen. Mm-hmm. En het is zo, het spijtige van de zaak is ook altijd, als er iemand is die we allemaal kennen met een zeldzamer type, komt dat in de media, maar de aandacht voor zeldzamere types en complexe kankers is uiteraard minder dan bijvoorbeeld voor borst- of long- of darmkanker eigenlijk. Hè.
0: Ja, waar veel mensen mee geconfronteerd worden. Om hoeveel patiënten gaat het als we het over zeldzame kankers hebben?
4: Ja, je moet toch rekenen alleen dat een 20-25% van de patiënten met kanker een of andere vorm van zeldzamere of complexe kanker heeft. Dus dat is toch 1 op de 4 patiënten die een ziekenhuis binnenwandelt met een kanker, heeft toch een iets complexere of zeldzamere kanker. Dus 3/4 is meer courant, 1/4. Zeldzamer. Hè. En binnen die zeldzame tumoren heb je dan nog heel veel subtypes eigenlijk, waardoor het inderdaad ook nog zeldzamer wordt, uiteraard. Hè. En het is ook belangrijk, hè, want we spreken natuurlijk over behandelingen, ook paramedische zorg, verpleegkundige zorg. heeft vaak ook specifieke aspecten voor dit type patiënten. Maar je hoort ook continu de media, ja, er is enorm veel vooruitgang in de oncologische zorg. De overleving verbetert, dat klopt ook, omdat we heel veel patiënten kunnen laten deelnemen aan innoverend klinisch onderzoek. Veel mensen kunnen deelnemen aan een studie. Maar voor zeldzamere tumortypes is die evolutie toch veel trager. Omdat natuurlijk als die zorg overal versnipperd zit, kan je heel moeilijk die mensen ook aanbieden om nieuwe innoverende behandelingen aan te bieden eigenlijk. Om ook op het einde natuurlijk voor een betere overleving te zorgen. Dus die mensen geraken ook veel moeilijker in studies voor innovatie. Ja. En ook om betere behandelingsopties te gaan aanbieden voor die zeldzamere tumoren. Dus
0: er zijn veel aspecten aan als ik u zo hoor. Ja, het klinkt ook allemaal heel logisch, maar hoe moet dat dan concreet? Want u zegt de expertise is er wel.
4: De expertise is er wel, maar laten we zeggen, onze overheid moet in samenspraak met de beroepsverenigingen een goede methodiek gaan eigenlijk ontwikkelen om die zorgpaden voor zeldzame en complexere kankers beter in kaart te brengen en beter te reguleren. Hè. Die netwerken moeten gevormd worden. De overgang om patiënten te verwijzen van één ziekenhuis naar een ander om samen te werken met een expertisecentrum, dat moet versterkt worden. Daar moet wat beleid om komen. En natuurlijk de ziekenhuisfinanciering. Ook de artshonoraria, de paramedische honoraria gaan ook wel veranderen de komende jaren. Dus er is ook de hoop dat door dat veranderend ziekenhuislandschap dat ook veel meer, veel gemakkelijker zal kunnen gebeuren. Die samenwerking om rond expertise te gaan werken. Nu heb je toch de indruk dat heel veel ziekenhuizen, maar dat is ook door ons financieringsmodel, ook historische groei, dat elk ziekenhuis zowat alles wil doen en dat de samenwerking tussen ziekenhuizen toch nog vaak op heel wat juridische en ook organisatorische aspecten botst die optimale zorg voor bijvoorbeeld die zeldzamere en complexe tumoren wat in de weg staat.
0: Ik wil nog even blijven hangen bij de timing van die open brief, want er komt een ziekenhuishervorming aan deze maand. Hè. Is wat jullie vragen daar nog niet genoeg in opgenomen? En hoopt u dat dan ook nog te kunnen veranderen?
4: Goh, die ziekenhuishervorming die is al bezig eigenlijk, maar dat gaat ook wel jaren nemen, Leen, eer dat in volle voegen is. Hè. Dus jij zegt de ziekenhuishervorming is er volgende maand. Dat zit al wat in de papieren, zal ik zeggen, maar die zal toch nog een 5 à 10 jaar duren voor optimalisatie. Ook de hervorming van de honoraria voor artsen en verpleegkundigen zit daarbij. Kom op tegen kanker, grijpt nu ook het momentum aan, omdat we ook dit jaar de lancering van een nieuw kankerplan zullen zien. Dus eigenlijk het opvolgingskankerplan van Lorette Onklings. Er komt een nieuwe versie. En daarin zal ook een methodiek ontworpen worden, een soort schabloon, waarin die samenwerkingen rond zeldzame kankers en complexe kankers gaan opgenomen worden. Dus er zit ook nog wel wat in wording. Er moet ook nog wel wat uitgeschreven worden, maar kom op tegen kanker wil een beetje gas geven en wij gaan als beroepsvereniging van de oncologen daar echt heel sterk onze schouders ook onder steken. We hebben er heel positieve moed in dat we met een heel goed front dat gaan kunnen doordrukken.
0: U heeft in elk geval duidelijk gemaakt waarom dat zo belangrijk is, die meer gecentraliseerde zorg voor zeldzame kankers. Dank u wel voor uw tijd, oncoloog Wim Liebaert.
3: De ochtend.
0: En dan nog een goedkeuring die ons opviel, want het was een korte testperiode, maar Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder geeft nu groen licht voor zelfrijdende Teslas op onze wegen.
1: Ja, voor alle duidelijkheid, het gaat niet om auto's waarin je achterover kan leunen, een dutje kan doen of rustig de krant kan lezen in de file. Zoals AI-expert Steven Latree van IMEC vorige maand al uitlegde bij ons, moet de bestuurder altijd aandachtig blijven en kunnen ingrijpen.
5: Wat het wel is, is een zelfrijdende wagen waar je als bestuurder ten allen tijde heel aandachtig moet zijn ook. En die wagen eigenlijk nog wat moet helpen. Maar die rijdt wel zo goed als autonoom. Tesla noemt het full self-driving car. Het is niet echt full self-driving car. Het is een beetje meestal self-driving car. Dus wat betekent dat? Dat betekent dat je kan aangeven, ik wil van A naar B. Die wagen zal voor jou rijden, autonoom rijden. Maar je moet als bestuurder ten alle tijde heel aandachtig zijn op de weg.
1: Ja, je blijft dus verantwoordelijk achter het stuur. We gaan erover praten. Hè. Na 8 uur dan kunnen we bellen met minister van Mobiliteit, Annick de Ridder.
0: We hebben wel wat vragen. Vanaf wanneer zullen die kunnen rijden bijvoorbeeld?
6: Uitgesproken in de wereld van Sophie.
7: Het wachtwoord dat je het meeste moet beveiligen is eigenlijk je e-mail wachtwoord.
6: Want vanaf dat iemand in jouw Gmail of in jouw Outlook of zo binnengeraakt, dan kunnen ze op eender welke website het wachtwoord opnieuw gaan instellen en dan zijn ze overal binnen.
7: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
2: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
8: Hoe is het mogelijk geweest? Met heel veel verwijten aan jezelf toe.
2: Ik ben Filip Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
8: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
2: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
8: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar... Ja.
2: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
10: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Voorwaarden op kia.be.
12: Eindelijk even rust.
13: Bankafschriften.
12: Nee, hè.
13: Kredietkaartafschriften.
12: Niet nu.
13: Loonboekingen.
14: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com.
15: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
16: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
1: 8 uur, een goeiemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen en volgens Iran is de straat van Hormuz opnieuw volledig dicht. Ook gisteravond was er weer geweld in Belfast en we blikken vooruit naar de start van het WK voetbal vanavond. De Verenigde Staten hebben vannacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. En Iran heeft gereageerd met nieuwe aanvallen op de Golfstaten. Veerle De Vos, de Amerikaanse president Trump, heeft zijn dreigement van gisteren uitgevoerd.
17: Ja, dat klopt. Het Amerikaanse leger heeft bombardementen uitgevoerd op verschillende militaire doelen in Iran, in de buurt van Teheran en op steden in het zuiden, in de buurt van de straat van Hormuz. Gisteren dreigde president Trump met zware aanvallen, omdat Iran geen haast zou maken met de onderhandelingen over een vredesakkoord. En in de loop van de nacht klonk dan het luchtalarm in de golfstaten, Bahrein en Kuwait. En ook Jordanië werd het doelwit van Iraanse aanvallen. De Iraanse revolutionaire garde zou onder meer communicatieantennes, radarsystemen en een Amerikaans commandocentrum onder vuur hebben genomen. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz opnieuw hermetisch heeft afgesloten, maar de VS ontkennen dat. In elk geval staakt het vuren op erg losse schroeven.
1: Dankjewel, Veerle. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het gisteravond opnieuw onrustig geweest. Honderden jongeren wilden een hotel aanvallen waar migranten verblijven en daarop ontstond er een gevecht met de politie. Katrien van der Schoot kwam gisteravond aan in Belfast en zag de ravage.
18: De railschoppers zijn weg hier op Antrim Road, maar heel de straat is een slagveld. Links van mij een overkop gedraaide auto, helemaal uitgebrand. Een beetje verder staat een uitgebrande bestelwagen en een heel huis hier is in vlammen opgegaan. De bewoners hier zijn doodsbang. Paul vertelt wat er gebeurd is.
19: It was like a war zone. I lived in Belfast city center during the troubles in the 70s. I've seen this before, but not here. This is a residential area.
18: De jongeren hadden het gemunt op een hotel met migranten hier wat verder aan de overkant. De politie was deze nacht met meer mankracht hier en heeft hen kunnen terugdrijven in deze straat. Maar het is duidelijk een tweede nacht van zeer zwaar geweld hier in Belfast.
1: Het geweld begon dinsdagnacht nadat een Soedanese vluchteling een man had neergestoken in Belfast. De familie van het slachtoffer heeft al gezegd dat geweld niet de oplossing is. Het UZ Leuven gebruikt als eerste ziekenhuis ter wereld een nieuwe...
12: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
20: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon. Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
12: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Bankafschriften, kredietkaarten.
3: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
4: Radio 1 live.
5: Opvangorganisaties krijgen extra middelen om zij-instromers in de kinderopvang op te leiden op de werkvloer. Zo wil Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee mee het personeelstekort in de opvang aanpakken. De zij-instromers zullen tijdens de week deels in de opvang werken en deels een opleiding volgen. Ze krijgen ook coaching op de werkvloer. Lieve de Bosser van de kinderopvangdienst van Stad Gent ziet veel mogelijkheden.
6: Er zijn nog heel veel mensen die op dit moment door die arbeidsmarkt nog niet hun weg gevonden hebben en die heel specifiek naar die zorg willen gaan. Vaak mensen die wij leren kennen door onze goede samenwerking met de Gentse inburgeringsagentschap. Mensen die vaak al een opleiding of werkervaring hebben die niet per se kan omgezet worden in Vlaanderen, maar die dus de enthousiastelingen zijn voor onze kleintjes van morgen.
5: Vanaf volgend jaar moet er 1 begeleider zijn per 7 kinderen in de kinderopvang. Nu is dat nog per 9 kinderen. Maar deze zij-instromers zullen niet meetellen in die berekening. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder laat zelfrijdende Tesla's toe op de openbare weg. De goedkeuring geldt voor alle Belgische wegen. Het gaat om een systeem waarbij de auto's zelf kunnen sturen, binnen de rijstrook kunnen blijven en van rijstrook kunnen wisselen. De bestuurder moet wel op elk moment kunnen ingrijpen en blijft verantwoordelijk. Volgens de Ridder kan het systeem bijdragen aan de verkeersveiligheid, omdat het een defensieve rijstijl heeft en sneller en consistenter reageert dan mensen. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel officieel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Maandag werd hij opgepakt en verhoord. Bruel ontkent alle aantijgingen. Hij zit niet in de cel, maar is vrijgelaten onder gerechtelijk toezicht. Uitleg door correspondent Frank Renaud.
7: De 67-jarige zanger is 2 dagen verhoord door de politie. 9 vrouwen beschuldigen de zanger van verkrachting, poging tot verkrachting, seksueel geweld en seksueel wangedrag. Voor 4 van deze 9 zaken is Bruel nu officieel aangeklaagd. In 4 andere zaken wordt hij later opnieuw verhoord en 1 zaak is verjaard. Justitie heeft nog 13 onderzoeken tegen hem liggen en in de Franse pers hebben zo'n 30 vrouwen hun verhaal gedaan over seksueel wangedrag van de zanger.
5: Vanavond start het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Mexico mag het toernooi op gang trappen tegen Zuid-Afrika en die wedstrijd heeft ook een Belgisch tintje. Tom Boudweel blikt vooruit.
8: Het grootste WK ooit met 48 landen in plaats van 32. Wel, dat WK opent met een Belgisch tintje. Want Hugo Broos, 74 ondertussen, begint zijn afscheid als trainer met een duel tegen Mexico, een van de 3 gastlanden. De eerste wedstrijd van maar liefst 104. Kleurrijk en exotisch wordt het zeker met het kleine Curaçao, Jordanië, Kaapverdië, Haiti en Oezbekistan. Maar uiteindelijk zullen het toch weer de sterkste landen zijn die ver doorstoten. De klassiekers, zoals Spanje, Frankrijk, Portugal, Engeland uit Europa, Brazilië en titelverdediger Argentinië. De landen dus met de grootste sterren en de mooiste voetbalgeschiedenis. En de Rode Duivels, zij moeten vechten in de schaduw na het bijna volledig verdwijnen van de gouden generatie.
5: De vraag is of Mexico's stad klaar is voor dat WK, want er zijn sinds vorige week hevige protesten in de Mexicaanse hoofdstad. Die worden georganiseerd door verschillende actiegroepen, maar het zijn vooral de onderwijsvakbonden die op straat komen voor een hoger loon en een betere pensioenregeling. Dat zegt correspondent Jan Albert Hootse.
9: Ze hebben zelf gesteld dat hun doelen en de sociale zekerheid in Mexico belangrijker zijn dan het WK. En dat dit een offer is dat het land maar moet brengen. En dat zet natuurlijk enorme druk op de regering van Claudia Sheinbaum. Want een overgrote meerderheid van de mensen in Mexico-stad wil natuurlijk liever niet dat dit gebeurt.
5: De demonstranten willen de toegangswegen naar het stadion afsluiten en ook grote wegen blokkeren. Het weer. Eerst opklaringen, gevolgd door enkele buien. In de namiddag zwaar bewolkt met regen vanaf het westen en temperaturen tot 17 graden. Ook morgen veel bewolking met periode van regen en tot 19 graden dan. Zaterdag wordt het zonniger met maximaal tot 20 graden. Vooraan in dit nieuws. De Verenigde Staten hebben vannacht nieuwe luchtaanvallen.

0: aanvallen uitgevoerd op Iran en Iran heeft gereageerd met aanvallen op de Golfstaten. Volgens Iran is de zeestraat van Hormuz ook weer volledig afgesloten, maar de Verenigde Staten ontkennen dat. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. De Ochtend.
2: Met Leen de Witte en Jasper Verhulst.
3: Zelfrijdende Teslas op de Vlaamse wegen. Dat zou dus wel eens sneller kunnen dan we misschien allemaal dachten. We gaan bellen met minister de Ridder. En na opnieuw een woelige nacht in Belfast meten we straks de schade op met Katrien van der Schoot. Die is daar vannacht aangekomen. Een hele goeiemorgen en welkom bij de ochtend.

0: Dit alles van Frans Gaal om 8:12.
1: De ochtend.
0: En we buigen ons nog eens over de vraag hoe het verder moet in het Franstalig onderwijs. Want die veelbesproken besparingen die zijn intussen goedgekeurd, maar dat ongenoegen dat is niet verdwenen. In Brussel liep dat protest al een paar keer stevig uit de hand. En die betogingen zijn ook niet voorbij, want de actiegroep Mars Attacks bijvoorbeeld zegt dat het de komende weken elke dag blijft actie voeren. We hebben de fractievoorzitter van de PS in het parlement van de Franse gemeenschap uitgenodigd. Martin Cazier, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik zag uw voorzitter, Paul Magnet, meelopen met die betogingen. Bent u ook mee opgestapt?
2: Ja, ik was daar ook met de mensen bezig. Ik denk dat de protest eigenlijk echt plaatsvindt. Want de sector, professoren, de leerkrachten, maar ook de directeurs, alle organisators van de schoolbewegingen zeggen gewoon, niemand heeft naar ons geluisterd. En dat is eigenlijk de kernpunt van alle betogingen. De regering heeft gewoon maatregelen zelf beslist. Top-down en naar de sector doorgeduwd en dat werkt niet.
0: Daarom komen zij op straat. We zien dat wel ontsporen natuurlijk. Hè. Dat is zwaar uit de hand gelopen. Is het dan ook niet uw taak als politicus om daar een beetje tot kalmte op te roepen als
2: Jawel.
0: U daartussen loopt?
2: Jawel, en dat hebben we ook geprobeerd. Ik denk de leerkrachten hebben zich ook tussen de politieagenten en de leerlingen geplaatst om kalm te kunnen creëren. Dus ik denk dat iedereen daar heel serieus over gaat. Maar ja, dat is waar. Je hebt altijd casseurs binnen een betoging en dat is zeker nooit een goede teken zelf voor de betogen zelf. Dus ja, daar moet zeker iets aan gebeuren. En wij hebben als politicus, denk ik wel, een heel grote verantwoordelijkheid daaromtrent. Maar de verantwoordelijkheid ligt ook bij de regering om nu echt eindelijk aan de tafel te gaan luisteren naar de sector om de druk te doen dalen. En dat is niet mijn verantwoordelijkheid, maar wel degene van de regering.
0: Daar wil ik zo meteen dieper op ingaan. Maar eerst nog, u zegt, relschoppers moeten gestraft worden. De voorzitter van uw zusterpartij, Conor Rousseau, zegt dan, stuur ze op bootcamp. Wat vindt u daarvan?
2: Ja, wel, in een familie moet je niet altijd akkoord gaan met je broer of zus. Ik denk dat dat echt een slechte oplossing is. En ik hoorde ook, eergisteren was ik denk het bij de afspraken, of ja, bij de afspraken op jullie, op VRT. Ja, als het een zo gemakkelijke oplossing zou zijn, dan zou iedereen het al weten. Hè. Dus dat werkt niet. Ik denk ook om misschien met die studenten wapens leren gebruiken, is waarschijnlijk geen goede oplossing. Wat we wel moeten doen, is zeker een jeugdmaatregelen met opvangcentra, beter financieren, meer plaats hebben en een echte preventiepolitiek hebben. Dat is belangrijk. En zeker ja, als je de scholen gaat minder financiering, ja, dan gaat het niet beter. Gaan, hè. De kerntaak van een maatschappij is met die kinderen op school opvoeden, leren, allemaal naar boven trekken. En dat is de kerntaak. Ja, als je gewoon denkt naar wat doen we als er problemen zijn, ja, dan gaan we nooit eigenlijk de oorsprong van die problemen aanpakken. En dat is het belangrijkste,
0: ja,
2: denk ik.
0: Daarvan bent u overtuigd, hè, dat daarom leerkrachten op straat moeten komen zelfs, maar het gevolg daarvan is natuurlijk dat heel wat leerlingen al maanden geen les meer hebben. Je hebt het stakingsrecht, maar er is ook het recht op onderwijs. Die kinderen worden daar niet beter
2: van. Nee, dat is zeker. En ik hoor, en eigenlijk zelf van de leerkrachten die nu in staking zijn, hoor ik zoveel mooie dingen uitkomen. De leerkrachten doen soms specifieke lessen gewoon voor de studenten die moeilijkheden hebben. Of gaan die examens niet doordoen, maar wel voor de studenten die het wel nodig hebben. Daar komen ook heel mooie en heel veel maatregelen binnen de school specifiek aangeduid aan de
0: dat zijn de goede verhalen, maar er zijn ook heel veel leerlingen die dat misschien niet krijgen. En ja,
2: dat is waar, maar ik denk wel dat alle leerkrachten in hun hoofd één doel hebben. Hè. Hun leerlingen helpen. Dat is wat ze willen doen. En ze denken wel voor stuk van hem dat de stakingen wel nodig zijn. Maar ze proberen altijd, en ik hoor eigenlijk bijna geen leerlingen zeggen van het gaat niet. De meeste van de leerlingen, dat is ook heel indrukwekkend in wat er nu gebeurt, zijn met de leerkrachten aan het betogen. Hè. Ze zijn daar, want ze weten wel dat het hun toekomst is die ook op de lijnen zit. En ik denk dat dat ook een mooie teken is dat er een echte solidariteit komt van de hele wereld van de scholen. Niet alleen maar de leerkrachten, de directeurs, de studenten, de ouders ook. Je sprak daar straks van Marsattack, maar je hebt ook een parentattack voor de ouders van de leerlingen die op school zijn. En ik denk dat dat echt toont dat het niet alleen maar de leerkrachten zijn die niet blij zijn. Het is de wereld van de scholen. Alle scholen zeggen van het kan niet zomaar verder.
0: Maar de betogingen gaan wel verder en het protest ook, terwijl het decreet is goedgekeurd. Hè?
2: Dat is waar.
0: Wat decreet kan er zelfs
2: werd donderdag goedgekeurd, maar het decreet werd ook goedgekeurd tegen alle regelingen van het parlement. Dat was ook een heel rare, moet ik wel zeggen, als democraat, een heel rare moment toen de meerderheid in het parlement gewoon de reglement van het parlement niet heeft toegepast.
0: Op welke manier?
2: Daar is normaal een tijd, een tussentijd tussen de commissie en de plenaire. Gewoon, dat is een element van het reglement, een democratisch element, want we moeten tijd hebben als minderheid om dat allemaal te kunnen bekijken. En de tijd is normaal 84 uur. En ze hebben een plenaire gepland een dag later dan de commissie. Dus ze hebben, en dat is een eerste in België.
0: Maar u heeft dat niet kunnen tegenhouden vanuit de oppositie?
2: Nee, want als de meerderheid beslist, dan beslissen ze. Maar ze hebben een beslissing genomen tegen het reglement van het parlement. Dat heb je zelf nooit gezien, op federaal niveau, nooit gebeurd. Je hebt nu 8 constitutionalisten in Franstalig België die zeggen van, maar dat gaat niet, dat is ondemocratisch. Ze hebben gevraagd om de voorzitter van het parlement te kunnen ontmoeten, om daarover te kunnen discussiëren, want ze zeggen, het is een echt gebrek in democratie.
0: Uh-huh. Maar wel een discussie. De decreet zal er niet door teruggedraaid worden, daar ziet u geen enkele mogelijkheid in.
2: Nee, ik denk het niet, spijtig niet. Wat ik wel zie is dat de vakbonden, maar ook de leerkrachten en directeurs ook nu zich klaarmaken om naar de Cour constitutionnel te gaan.
0: En grondwettelijk hof, om te kijken of er daar nog iets kan gebeuren. Ja. We moeten alles natuurlijk uitzetten, ook tegen de bredere achtergrond zijnde. Er zijn gewoon besparingen nodig.
2: Dat is waar.
0: Als we teruggaan naar de jaren 90, was het een minister van uw partij die bevoegd was voor onderwijs, Laurette Onkelings. Die heeft ook heel wat stakingen over zich heen gekregen, omdat zij ook moest besparen. Ik vermoed dat u dat toen misschien wel steunde, maar wat is het verschil met nu dan? Oh,
2: toen was ik nog op de schouders van mijn vader. En mijn vader was leerkracht en ik was in de betoging met hem in die tijd. Dus ik was zeker nog niet in politiek. Ja, besparingen zijn nodig, maar wat is politiek? Politiek is beslissen waar dat je bespaart. Dat is het. En hier heeft de regering beslist om eigenlijk 1300 posten af te schaffen. Dus dat is ongeveer 115 miljoen euro. Dat is een keuze. Je kon ook bijvoorbeeld binnen de Pacte d'Excellence, die eigenlijk een grote doel was, 10 jaar werk van alle partijen, maar ook van de vakbonden, van de leerkrachten, van al de wereld van de school, hadden zich eigenlijk hadden een akkoord gehad over hoe kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs verhogen. En daarin zat bijvoorbeeld dat de verdubbeling van de studenten 400 miljoen per jaar kost. Hè. Als een student hetzelfde jaar 2 keer doet, of 3 keer soms, kost dat 400 miljoen per jaar. Daar, de doeleinde was om eigenlijk daarin te besparen. Dus meer aandacht geven aan de studenten, zodat ze een betere leerproces kunnen hebben. Uh-huh. En we moesten daar normaal 150 miljoen besparen. En daar komt geen enkele maatregel van.
0: Dus u zegt, er zijn andere keuzes gemaakt.
2: Er zijn andere keuzes.
0: Maar als we teruggaan naar mevrouw Onkelings, die heeft toen zo fors bespaard dat er eigenlijk een goede situatie was. En 20 jaar later zit het onderwijs opnieuw in zo'n moeilijke papieren. Maar de partij heeft ook 20 jaar in de regering gezeten. Hè?
2: Onafgebroken. En mij ook. Hè.
0: Neemt u die verantwoordelijkheid
2: en mij ook
0: op?
2: En CDH ook. Dus, maar ik denk, en dat zegt eigenlijk, dat is ook het geval in Vlaanderen, hè, de gemeenschappen zijn niet goed gefinancierd door federaal niveau. Dus dat is een enorme uitdaging en structureel probleem. In Vlaanderen is het wat gemakkelijker, want gemeenschap en gewest zijn samen, dus je kunt toch financieren door geld van de gewest. Dat is niet mogelijk bij de Franstaligen. En dat is
0: dus
2: zeker
0: dat moet
2: een probleem.
0: Anders. Maar dat is een heel andere discussie.
2: Ja, maar dat is wel de oorsprong van het probleem eigenlijk. En ik denk voor wat je zegt van Onkelings, dat is zeker waar. Maar we hebben ook de lessen getrokken van wat we niet meer moeten doen. En zomaar leerkrachten afschaffen, dat werkt eigenlijk niet. Dat creëert heel wat problemen binnen de scholen. En dat is ook wat we eigenlijk gezien hebben na de problemen met Onkelings. En hier doet de regering gewoon weer hetzelfde.
0: De vakantie komt eraan, hè?
2: Ja.
0: Wat denkt u voor september? Gaat het tegen dan geluwd zijn?
2: Wel, ik ben mevrouw Irma niet, dus ik kan niet weten wat er gaat gebeuren. Ik ben ook een politicus, ik ben geen vakbond. Ik heb niks te zeggen aan de leerkrachten, maar wat ik wel zie, is dat ik al hoor dat de vakbonden en leerkrachten zeggen van ja, we gaan eens stoppen, hè. We gaan niet stoppen. We willen. De decreet werd gestemd, dat is waar. Ja. Maar we willen nu eindelijk dat de regering naar ons luistert. Eindelijk weer naar de tafel komt. Dat we nu weer maatregelen kunnen vinden om dat allemaal een beetje te kunnen verminderen. En daar komt toch niks van de regering. Dus,
0: we gaan het afwachten hoe het loopt in september. Ik denk dat madame Irma, madame Soleil is bij ons. Dank je wel voor de komst. Martin Cazier, fractievoorzitter voor de PS in het parlement van de Franse gemeenschap.
2: Dank je wel.
0: Intussen file rijden richting Antwerpen op de E313 vanaf Rans tot het knooppunt Antwerpen-Oost. Daar is een ongeval gebeurd voor wie de Antwerpse ring richting Gent op wil. De linkerrijstrook is daar versperd. Je moet 1,5 uur bijtellen. Nog een ongeval op de E19 in Rumst op de linkerrijstrook en ook op de E17 in Deinze op de linkerrijstrook ook. Een kwartier erbij, verder ook 1,5 uur vanaf Kruibeke. En op de E19 nog een ongeval vanaf Sint-Job. Dat is een ongeval met een vrachtwagen. Je moet daar over de pechstrook en 1,5 uur bijtellen.
3: Op de Antwerpse ring richting Nederland mensen een klein half uur erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel 1 uur verlies je daar tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. De weg is er vrijgemaakt. Op de buitenring een half uur file golven tussen Waterloo en Zaventem. Naar Brussel op de E40 20 minuten vanaf Aalst, ook 20 op de A12 vanaf Londerzeel. 3 kwartier op de E40 vanaf Haasrode en 20 minuten op de E411 vanaf Jezuseik en op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten file.
4: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: De ochtend.
0: En zelfrijdende Teslas die gaan denk ik ook in de file staan, maar binnenkort zou dat dus wel gewoon kunnen. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder die heeft daar de toestemming voor gegeven. En die auto's die zijn uitgerust met het full self-driving system, waardoor die dus automatisch van punt A naar punt B kunnen rijden. De bestuurder, dat is wel duidelijk, die moet ten alle tijde alert blijven. Goedemorgen, mevrouw de Ridder.
5: Ja, goedemorgen.
0: Ik wil even beginnen bij dat gegeven dat het over Teslas gaat. Zelfrijdende Teslas, dat is dus de enige auto die toegelaten wordt dan op dit moment.
5: Ja, op dit moment, maar wij verwachten nog wel uiteraard dat de markt zal volgen. Maar het is een model dat al heel veel, ik mag zelfs zeggen miljarden kilometers achter de kiezen heeft, dat al in vele delen in de wereld rondrijdt. Ook in Nederland een uitgebreide testperiode, dus zij staan daar het verste in. En vandaar dat wij nu als vijfde land binnen Europa ook beslist hebben om de technologie toe te laten.
0: Op basis dan van die tests uit Nederland, want die waren heel uitgebreid voor alle duidelijkheid, maar kunnen wij daarop voortgaan? Want ons wegennet is toch helemaal anders?
5: Nee, niet zo helemaal anders. Maar het klopt wel dat men nog 5000 kilometer bijkomend heeft gevraagd om te mogen testen. Dat was in goede afspraken ook met mijn dienst, met de diensthomologatie, die dat nodig achten om toch de verschilpunten, zoals u terecht zegt, met het Nederlandse wegennet nog even goed te screenen. Dat heeft Tesla dan volbracht. Op een aantal weken hebben zij met een aantal wagens die extra testen gedaan. En vandaar dan is er een advies gekomen van mijn administratie. Dat wijst op de enorme voordelen, maar ook wel wijst op het feit dat het altijd, want u spreekt over de Tesla FSD, maar het moet altijd ook supervised blijven. Uh-huh. Dus in deze toestand, dus dat wil zeggen dat de eindverantwoordelijkheid altijd bij de bestuurder ligt. Het kan dus niet de bedoeling zijn dat je op de achterbank gezellig een koffietje gaat drinken. Je moet altijd ten allen tijde kunnen interveneren, maar die technologie is verrestaand en zal ook een enorme verbetering zijn wat ons betreft voor de verkeersveiligheid.
0: Ja, u zegt het wordt veiliger, maar de indruk leeft toch een beetje dat het gevaarlijk is. U weerlegt dat volledig.
5: Ja, wij zijn in Europa heel risicoavers geworden. En dat is op zich ook goed dat je voorzichtig bent, voor alle duidelijkheid. Maar op een bepaald moment moet je ook de sprong wagen. En wanneer doen wij dat? Op het moment dat er zo massaal wereldwijd getest is geweest. Ik herhaal het nog eens, dat gaat over miljarden kilometers die wagens al achter de kiezen hebben. Dat zijn ook heel slimme systemen, computergestuurd met tal van camera's. En we stellen vast op het Vlaamse wegennet, als er ongevallen gebeuren, dat voor meer dan 90% altijd te wijten is aan een menselijke fout. En ja, die wagens en die systemen, die camera's, die zitten niet aan de drugs, die zitten niet aan de alcohol, die zitten niet op hun gsm bezig, die zijn altijd alert. Dus blijkt ook wel uit de data dat het gewoon veel beter is voor de veiligheid, omdat je al die foute marges eruit haalt.
0: Oké. Dan ben ik heel benieuwd, vanaf wanneer mogen die echt de baan op?
5: Ja, nu op zich is het aan Tesla. Niets staat nu in de weg om te starten. En in Nederland hebben we gezien, en dat is ook een voorwaarde die onze diensten hebben gesteld, dat het gefaseerd is gebeurd. Dus dat begint dan met enkele tientallen wagens die de toelating krijgen. Dan is er een klein evaluatiemomentje. Dan zijn dat enkele duizenden wagens die toelating krijgen. Ja. En dan wordt het finaal naar het hele wagenpark de mogelijkheid uitgerold. Voor alle duidelijkheid van het type Tesla wel. En de toelating is ook meteen voor het hele Belgische grondgebied.
0: Ah ja. Dus ze mogen de grens over met Wallonië.
5: Ja, het is in goede afspraak ook met collega's. Ook Jean-Luc Krukke, die ik wil bedanken, die ons de toelating heeft gegeven om die 5000 extra testkilometers nog te doen. Want die toelating moest komen van het federale niveau. Maar dat klopt zo. Die homologatie nu via Vlaanderen geldt dan voor het hele Belgische grondgebied.
0: Oké. Maar op welke termijn, zegt u, dat is eigenlijk heel moeilijk te voorspellen dan? Of is dat een kwestie van maanden? Moeten we daar...
5: Nee. Dat is op heel korte termijn. Ah, ja. Dat gaat over een kwestie van dagen. Dus nu heeft de homologatie is door mij nu... de toelating is gegeven, de brief is vertrokken naar mijn diensten. Dat moet ook gemeld worden aan de Nederlandse Rijksdienst, omdat zij het eerste land waren van Europa dat die early adapter, of die voorlopige goedkeuring al gaf als voorbode op de Europese goedkeuring. Dus nu moeten alle meldingen gebeuren aan Nederland. Dat is een beetje technisch hoe het werkt achter de schermen. En die melding is gisteravond door mij gebeurd in mijn diensten. Dus nu kan Tesla uitrollen in Vlaanderen en dus België. Dus dat is wat mij betreft een kwestie van... Dat moet u aan hen vragen, uren of dagen. Ja. Maar dat zal zeer snel kunnen gaan. En ik ben er toch ook wel een beetje fier op dat we vanuit Vlaanderen zowel de kop van het peloton toch nog meetrekken en het vijfde land zijn binnen Europa. Want we moeten heel voorzichtig zijn. Verkeersveiligheid is een van mijn topprioriteiten, maar toch ook heel belangrijk dat we innoveren. En zeker als die alle twee hand in hand kunnen gaan, dan is het een no-brainer om nu ook de sprong te wagen.
0: Liefhebbers zullen het graag horen. Verwacht u eigenlijk dat snel gaat opduiken in het straatbeeld?
5: Ja, absoluut. Maar je zal het dus opnieuw niet zien. Dus je moet niet gaan zitten turen naar lege stoelen op de driver's seat of mensen die achteraan een koffietje drinken of de krant lezen. Dus je zal nog altijd moeten heel alert achter het stuur zitten, omdat je ten allen tijde moet kunnen ingrijpen. Ja, er zijn ook controlesystemen in de wagen om erop te letten dat je niet eventjes de ogen dicht doet of een krantje leest.
0: Ik onderbreek dus dat even, hoort... omdat iemand in de app vraagt, gaat zo'n auto jou bijvoorbeeld laten weten, hey, je mag niet bellen met een telefoon in je hand.
5: Nu ben u heel operationeel bezig. Ik zit niet mee in de programma's. Dus ik heb wel gevraagd om heel binnenkort zelf eens te kunnen meerijden. Want dat vind ik natuurlijk heel interessant om aan de lijve te ondervinden. Maar het is wel zo dat in Nederland, als ik het goed heb, die wagen ook wel reageert als je niet meer alert bent. Dus als je bijvoorbeeld je ogen zou sluiten of van de weg afhalen, of je zou toch niet op de stoel zitten, dan werkt het systeem niet. Dus dan schakelt het automatisch over op... dat je zelf moet rijden. Dus dat is wel met veiligheidschecks en balances dat je echt je aandacht bij de weg moet houden. En dat is maar goed ook, want je moet ten allen tijde kunnen ingrijpen en je blijft de eindverantwoordelijke. Mensen vragen dat ook wel. Wie zal dan aansprakelijk zijn? Ja. Dat is heel simpel. De bestuurder blijft ten allen tijde aansprakelijk.
0: Daar verandert niks. Ook al is dat een auto met een full self-driving system, voorlopig dus alleen van Tesla. Hè? Op welke termijn ziet u andere merken volgen?
5: Ja, de markt zal doen wat de markt moet doen. Hè. Dus ik verwacht uiteraard dat er ook andere systemen toelating zullen vragen en de markt zullen betreden. Het voordeel is nu dat de weg is vrijgemaakt, om het zo te zeggen. Dat onze diensten, die ik ook uitdrukkelijk wil bedanken, zeer snel hebben geschakeld om ook zelf met die nieuwigheid aan de slag te gaan. En dat maakt ons klaar, ook in ons land, om ook in de toekomst andere modellen en andere innovaties te gaan omarmen. Dus laat maar komen, zou ik zeggen. Open for business.
0: Dank u wel voor uw tijd vanmorgen. Vlaams minister voor Mobiliteit, Annick de Ridder.
5: Graag gedaan.
6: De WK-tribune. Het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
7: Feeststemming op die nieuwe tribune.
6: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
7: En er wordt met van alles gegooid.
6: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
7: Jonge, wat is dit hier?
6: Want, zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
8: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
6: De WK-tribune met mij, Dorian Ausums. Elke ochtend van 9 tot 10 op Radio 1.
9: Bankafschriften, kredietkaarten.
10: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
11: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
12: Onmogelijk.
11: Zekerheden?
12: Onmogelijk.
11: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be.
13: Ja, beginnen meter.
14: Oh. Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
15: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
16: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
17: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
18: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
17: Meer merk.
18: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
17: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
19: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
20: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
19: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
21: VRT Radio 1.
1: De Ochtend.
0: Goedemorgen. En om 8:45 melden we dat de VS en Iran elkaar opnieuw hebben aangevallen vannacht.
3: Ja, het Amerikaanse leger heeft verschillende luchtaanvallen uitgevoerd, onder meer in de buurt van de Iraanse hoofdstad Teheran. Iran heeft dan weer Amerikaanse doelwitten in de Golfstaten aangevallen. Het is gisteravond ook opnieuw onrustig geweest in Belfast in Noord-Ierland. Honderden jongeren raakten slaags met de politie. Ze bekogelden agenten met stenen en andere voorwerpen. De politie reageerde met het waterkanon. En vanavond begint het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. Mexico mag het toernooi op gang trappen tegen Zuid-Afrika. En die wedstrijd heeft ook een Belgisch tintje. Dat vertelde Peter van den Bemt daarnet vanuit Mexico-stad.
22: Die wedstrijd van straks is ook voor ons een beetje bijzonder. Ik heb hem daar straks nog even ontmoet op de persconferentie. Ja. Want Hugo Broos is natuurlijk de bondscoach van Zuid-Afrika. Het is wel iets om naar uit te kijken, sowieso zou ik zeggen. En ik heb ook gezien overigens dat ze al vele tienduizenden kartonnen sombrero's op de stoelen hadden gelegd. Want ik ben al een keer gaan kijken. Dus het zal zeker ook een kleurrijke aanblik zijn.
0: Goedemorgen Bram.
23: Goedemorgen.
0: Ik zie blauw als ik naar buiten kijk.
23: Ja, ja, de zon krijgt zeker nog haar kans deze voormiddag. Nu vanaf het westen gaat de bewolking wel toenemen in de loop van de namiddag. En dan gaat er ook regen volgen. Het gaat om periodes van lichte regen in de loop van de namiddag en vanavond. Dus ook bij temperaturen rond 16 of 17 graden. En ook vrij veel wind, matige tot aan zee vrij krachtige westenwind. Ook vanavond en vannacht zwaar bewolkt weer, regenachtig weer. Minima van 10 tot 13 graden. En ook morgen wordt een zwaar bewolkte dag met periodes van motregen of lichte regen. Pas in de latere namiddag wordt het droog met opklaringen vanaf het westen. Temperaturen ook morgen wat ondermaats, 17 of 18 graden. En ook dan staat er vrij veel wind. Zaterdag dan start nog regenachtig met dan na de middag wel een paar opklaringen. Temperaturen rond 19 graden. Zondag een overgangsdag naar droger weer, zonniger weer. En dan zijn we echt wel vertrokken vanaf maandag dus. En dan gaan de temperaturen ook naar 20 graden en meer.
0: Dankjewel, Bram.
21: Radio 1.
1: De Ochtend.
21: Met Leen de Witte en Jasper Verhulst.

0: van de Headless Thompson Gun van Warren Zevon. We gingen nog naar Belfast vanmorgen.
1: De ochtend.
0: Want het was daar opnieuw heel onrustig. Voor de tweede nacht op rij dus. Honderden jongeren die wilden een hotel aanvallen waar migranten verblijven. En daarop ontstond er een gevecht met de politie. En dat geweld leidde op nadat eerder deze week een man op straat een andere man aanviel. En het slachtoffer raakte daarbij zwaar gewond. De verdachte, dat is een vluchteling uit Soedan. Goedemorgen, Katrien van der Schot.
2: Goedemorgen, Leen.
0: In Belfast, Noord-Ierland, na een korte nacht. Dank je wel om ons bij te praten vanmorgen, want je bent laat aangekomen. Hè? Meteen gaan rondkijken ook. En mensen hielden hun hart vast. Wat heb je gezien?
2: Wel ja, eerst leek het niet op die enorme uitbarsting van geweld zoals de nacht voordien, toen huizen en auto's en bussen in brand werden gestoken, toen mensen zelfs moesten vluchten uit hun huis. Nu was er een grotere politiemacht opgetrommeld, ook oproerpolitie, en die is toch moeten tussenbeide komen. Nu was dat vooral in een noordwestelijke buitenwijk van Belfast, Glengormley, Newton Abbey. En waarom daar? Ja, er is daar een hotel waar migranten verblijven, en op sociale media was opgeroepen om daar te gaan betogen, om er zelfs naartoe te trekken, de mensen naar buiten te jagen. De politie heeft dat verhinderd, zette eigenlijk een cordon met auto's, en ze hebben dan die intussen 200 tot 300 jongeren in een straat gedreven met het waterkanon. Daar zijn we geweest.
0: Ja, en dan heb je ook de schade kunnen opmeten, hè? Beschrijf eens wat je zag.
2: Ja, we zijn daar even na middernacht aangekomen. Toen was heel de straat echt nog een slagveld. Overal stenen, brokstukken. Ik zag een uitgebrande auto ondersteboven, een uitgebrande bestelwagen en dan een chalet helemaal gewoon afgebrand. En ik kon toch nog een paar mensen spreken. Uh-huh. En die zeiden, ja, dit is nog nooit gebeurd. Een man zei, ik heb de troubles in de jaren 90 meegemaakt in het centrum van de stad, maar dit gebeurde daar zelfs toen niet in een residentiële buurt. Ook de pers is trouwens meer en meer geviseerd. De BBC kreeg een steen door het raam van een auto. Dus ja, in elk geval, de bewoners die we spraken waren bijzonder geschokt. En dus is het afwachten wat vandaag zal brengen.
0: Ja, klinkt allemaal beklemmend, een beetje angstaanjagend ook. Willen mensen praten?
2: Ja, het is heel griezelig inderdaad. We zagen nog wat andere mensen en die zeggen, ja, we durven niet veel te zeggen omdat we bang zijn voor represailles van die jongeren. De angst zit er dus heel erg diep in. En dat moet nog veel meer zijn bij de mensen van buitenlandse origine. Er circuleren namelijk lijsten met adressen van huizen van migranten en van buitenlanders, mensen met een andere huidskleur. En ook dat hotel van gisteravond, daar is opgeroepen tot geweld tegen die huizen, tegen die plaatsen waar die mensen wonen. En dat heeft natuurlijk een grote impact. Ik hoorde van internationale staf van ziekenhuizen die niet meer naar hun werk durven te gaan of zelfs in het ziekenhuis blijven. Kinderen die niet naar school durven te gaan. En ja, zo is de sfeer hier op dit moment in Belfast.
0: Ja, gespannen. Dat zal politiek niet anders zijn, hè? Hoe wordt er gereageerd vanuit de overheid?
2: Nee, ja, iedereen roept natuurlijk op tot kalmte. Ook de familie van het slachtoffer van die steekpartij. Een veertiger die zijn oog kwijt is. En die familie zei, ja, kijk, je moet kalm blijven. Geweld lost niets op. En dat zeggen ook de politieke partijen hier. En de Britse minister voor Noord-Ierland, Hilary Benn, heeft ook gewaarschuwd dat er mensen zijn en groepen die onrust aanwakkeren via sociale media. Hij heeft geprobeerd ook een beetje de sfeer, ja, de spanning te paaien eigenlijk. En gezegd dat hij de migratie beter zal laten controleren hier. Want vooral via de open grens met Ierland, dat weet je, Leen. Ja, die komen er een aantal mensen binnen, zoals ook die Soedanees. Maar die heeft toch een vluchtelingenstatus gekregen. Dus ja, dat al. En ook erbij zeggen dat migratie hier heel laag is in Noord-Ierland in vergelijking met de rest van het Verenigd Koninkrijk.
0: Ja, maar het is niet de eerste keer, hè, dat racistisch geweld uitbreekt in Belfast. Ook in de rest van Noord-Ierland.
2: Nee. Inderdaad, hier ook. Vorig jaar waren er grote rellen na een valse beschuldiging van een verkrachting door Roma-jongeren. En toen werden Roma-inwoners van dat plaatsje Ballymena gewoon verjaagd. Het jaar ervoor was er al anti-moslimgeweld. En dus ja, je ziet dat toch dat toeneemt. De politie heeft net cijfers vrijgegeven van racistische haatmisdrijven. En die liggen niet. Bijna 2400 incidenten, 1500 haatmisdrijven. En dat is een record sinds dat die cijfers worden geteld.
0: Dank je wel voor jouw verslag vanuit Belfast. We horen jou nog de komende tijd. Katrien van der Schot.

0: was het Hans Zimmer Effect samen met Ray Click Clack Symphony.
1: De ochtend WK.
0: Dat begint vandaag en dus hebben wij uiteraard een update nodig om daar goed voorbereid aan te beginnen. Jan, je bent er opnieuw komen bijstaan. Yes. De Rode Duivels, daar gaan we bij beginnen. Goed nieuws ook, want Jeremy Doku die liep opnieuw rond op training.
2: Ja.
0: Geen blessure?
2: Nee, dat is toch ook wat de duivels van de dag zeiden gisteren. Alexis Salemakers en Koni de Winter. Zij hebben met de pers gepraat en de Winter vond het allemaal veel gedoe om niks.
3: Ah, nee. Niks erg. Dus geen zorg. Ik ken hem al van sinds we 15 zijn, dus dat is echt mijn... We noemen elkaar broeders, dus dat is echt mijn broeder. Ik ken hem al zo lang, dus hij is een enorme ster en heel topspeler. En ja, ik hoop dat hij deze WK echt ons veel kan brengen.
2: Er is trouwens een extra lid aan de Belgische familie toegevoegd.
0: Oh.
2: Max Anker. En dat is een jonge Canadees. Hij zal dan weer als vierde doelman meetrainen met de Rode Duivels. Dat is vooral handiger om wedstrijdjes te kunnen spelen. En Anker speelt bij de Seattle Sounders, waar de Duivels nu hun intrek hebben genomen. En hij heeft ook nog maar één match gespeeld in de MLS.
0: Oké, ik schaam me niet dat ik hem niet ken. Er zijn misschien nog wel wat andere nieuwe spelers, hè, die we gaan leren kennen vanavond al met de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika.
2: De bondscoach van Zuid-Afrika, die kennen we al. Ja. Daar had Peter van de Bemt het al over, Hugo Broos. Als Rode Duivel speelde hij zelf al tegen Mexico in 86. Nu is hij toe aan zijn laatste toernooi. Na dit WK stopt hij definitief als coach. Broos geniet vooral van hoe de steun in Zuid-Afrika veranderd is in zijn periode.
4: So 5 years ago, Bafana was nothing. We played for empty stadiums. Some people expect that we win the World Cup already. So I think this is a little bit unrealistic. But at the other side, I think we feel the warmth and we feel the support. Even there is 14.000 kilometers between the two countries.
2: Wereldkampioen worden, dat is inderdaad wat overdreven. Maar wie denkt aan een openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika, denkt toch ook aan het WK 2010 in Zuid-Afrika. Met toen dit memorabele doelpunt en al even memorabel dansje.
5: Ook goed doorgetikt. Tshabalala gaat die trappen met zijn linker. Tshabalala 1-0. En wat een goal van Tshabalala. Schitterende counter en vieren doen ze op deze wijze. Kijk eens aan. Dat hebben ze goed getraind, hoor.
0: Dat was lang geleden.
2: Ja, en zowel Frank Raas als de Vuvuzelas zullen er deze keer niet bij zijn.
0: Nee, het is met kartonnen sombreros, zei Peter. Vannacht is er trouwens ook gevoetbald, hè, in de Verenigde Staten. Nog die laatste oefenwedstrijden.
2: Ja.
0: Interessante?
2: Zeker. Schaduwfavoriet Engeland won van Costa Rica met 3-0. En de Engelsen hebben kennis gemaakt met het Amerikaanse weer. Door de hevige regen en bliksem werd de match met een uur uitgesteld, wat straks dus ook kan gebeuren op het WK. Hè. Verder won ook Portugal, een van de favorieten, met 2-1 van Nigeria. Cristiano Ronaldo scoorde niet, ook al kreeg hij een paar heel grote kansen. Het lijkt wel duidelijk te zijn dat we niet de allerbeste Ronaldo zullen zien, maar dat is ook geen schande op zijn 41ste en toch ook al 6e WK.
0: Het zal toch naar uitgekeken worden, denk ik, hoe je het doet. En de cijfers blijven indrukwekkend voor alle duidelijkheid. Oké, nu kunnen we echt kijken, hè. Naar 9 uur vanavond, die openingswedstrijd. Daarna ook Zuid-Korea tegen Tsjechië om 4 uur.
2: Ja.
0: Dat is net op tijd gedaan voor onze uitzending morgenochtend. Dus dan gaan we er opnieuw tegenaan.
2: Ideaal.
0: Dankjewel voor nu, Jarne. De files dan richting Antwerpen, een uur en een kwartier extra op de E313 vanaf Massenhoven. Een half uur erbij op de E34 van Oelegem tot Randst. En op de E19 is het nog altijd aanschuiven tussen Mechelen-Zuid en Rumst door een eerder ongeval, een kwartier bijtellen. Ook vertragen op de A12 in Wilrijk en op de E17 opletten voor een ongeval tussen Kruisum en Deinze. Op de linkerrijstrook is dat 40 minuten bijtellen en verder vanaf Kruibeke 20 minuten. En ook opletten voor een ongeval op de E19 tussen Brecht en Sint-Job met een vrachtwagen daar. Je moet over de pechstrook en een half uur extra tellen.
6: Op de Antwerpse ring naar Nederland, 20 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel 40 minuten tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. Op de buitenring een half uur file golven tussen Waterloo en Zaventem. Naar Brussel op de A12, 20 minuten vanaf Londerzeel. Op de E19 een kwartier vanaf Peutie. Op de E40 35 minuten vanaf Haasrode en op de E411 nog 20 minuten vanaf Jezus Eik.

0: books and things I've seen. Bijna aan het einde van deze ochtend.
1: De ochtend.
0: Maar niet voor we ons toch eens buigen over het volgende. China, dat al 2 keer deze maand een belangrijke diplomatieke ontmoeting met de Europese Unie annuleerde. Abrupt, dat mogen we zo zeggen. En dat lezen we ook in de Financial Times vanmorgen. Dus halen wij onze China-kenner erbij, Veerle de Vos. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want ik hoop dat jij dat dan kan zeggen waarom ze die meetings geannuleerd hebben. Wat zit daarachter?
2: Nee, ik weet dat ook niet. Het zijn anonieme bronnen, het komt van binnen de Europese Unie. Het is wel heel duidelijk. Nu, waarover gaat het? Het is een discussie over digitale kwesties die in Peking gehouden gingen worden op ministerieel niveau. Uh-huh. En een ontmoeting met de vice-secretaris-generaal van de diplomatieke dienst van de EU. Toch ook niet onbelangrijk, ook in Peking. En die 2 meetings zijn geannuleerd zonder reden. Het is in elk geval een signaal, dat weten we wel, van China. Niet toevallig misschien, want volgende week is er in Brussel een top van de Europese Raad. Wat staat daar op het programma alleen? Competitiviteit en globale economische uitdagingen. En eigenlijk is dat codetaal voor China.
0: Ja, inderdaad. Daar zal dan over gesproken worden en over hoe Europa zich moet opstellen tegenover China. Daar zien we al een tijd dat ze eigenlijk proberen om zich wat minder te laten omverblazen, als ik het wat kort door de bocht zeg. Het feit dat ze dat proberen lijkt nu dan wel reactie uit te lokken.
2: Ja, dus je merkt dat de Europese Unie eindelijk, zou je kunnen zeggen, probeert om zo een gemeenschappelijk beleid te ontwikkelen, om een aantal wapens te creëren waarmee ze die concurrentie uit China aankunnen. Dat heeft ook een naam, dat wapen, namelijk de Industrial Accelerator Act, zo heet dat. Wat gaan ze proberen doen? Ze gaan bedrijven hier verplichten om leveranciers binnen de EU te zoeken, die misschien duurder zijn dan Chinese leveranciers. Overheidsopdrachten moeten voortaan voorrang geven aan Europese bedrijven. En ze willen eigenlijk ook Chinese bedrijven verplichten om technologische kennis over te dragen als ze hier willen investeren. Een praktijk die heel lang in China gold voor Europese bedrijven. Hmm. Er wordt dus een vuist gemaakt. En wat is de bedoeling? Ja, dat enorme handelsonevenwicht dat er is, dat al maar groeit. Wij importeren veel meer vanuit China dan omgekeerd. Het handelsonevenwicht bedraagt momenteel 1 miljard euro per dag. Dat is een enorm...
0: Aanzienlijk.
2: Ze proberen dat nu tegen te dringen. En je merkt nu meteen, China is not amused. China is niet amused. Ik sprak vorige week nog met de ambassadeur. Die zei toen, we moeten meer met elkaar praten. Uh-huh. Het feit dat ze nu die dialoog stopzetten, betekent wel iets. Ja.
0: Ja, dat ze reageren misschien ook. Dat het wel degelijk iets in beweging zet.
2: En dat China toch ongerust is. Er zijn ook economische problemen in China. En dit is misschien iets wat ze er niet meteen bij willen nemen. Maar het is wel betekenisvol. Je zou kunnen zeggen, de Europese aanpak werkt.
0: We gaan het blijven opvolgen. Beter zicht op gekregen. Dankjewel daarvoor, Veerle de Vos. Volgende week dus inderdaad die Europese top waar de regeringsleiders het gaan hebben over hun relatie met China onder meer. Dit was de ochtend voor deze donderdag. Veel over het WK gehad. Gaan we nog even doen.
3: Ik heb mezelf ook vast voorgenomen van niet de gekste dingen te doen om alles te willen zien. Daar ga je kapot aan.
4: Als zelfs Filip Joos zich zorgen maakt over het WK voetbal, dan weet je hoe laat het is.
5: Zeer laat.
3: Veel wedstrijden van het WK voetbal worden diep in de nacht gespeeld.
6: En daarom maken wij de volgende ochtend een podcast met onze analisten.
3: Met Filip Joos, Peter van der Bijmt, Tom Boutwil, maar ook met stemmen uit het veld zoals Hannes van der Brugge, Rick de Mil.
6: Dus Filip moet geen 5 weken wakker blijven?
3: Ja, nee. Nee, het is een beurtrol.
6: Hij zal blij zijn.
4: De WK-podcast Sportza WK Daily. Elke dag een samenvatting van de nacht. Met Jonathan Mettepenningen en Gilles Meulemans.
6: 5 weken.
3: Zal van nog.
4: Vanaf morgenochtend 7 uur op VRT Max.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Lift het op, laat het op, werkt het tot stroom. Lift het op, laat het op, werkt het tot stroom.
9: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Hou je van het nieuws in de ochtend?
1: De ochtend.
4: Of
5: luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
10: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
11: Ho, ho, dat is lekker scoren.
10: Dat is de ja van Jumbo.
12: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Eindelijk even rust.
14: Bankafschriften.
13: Nee, hè.
14: Kredietkaartafschriften.
13: Niet nu.
14: Loonboekingen.
15: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
17: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten. Aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hem komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
18: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
19: Zometeen voor de eerste keer van op de WK-tribune. We kijken naar de fanatieke supporterscultuur van Mexico. En je krijgt genoeg redenen waarom je deze nacht al moet kijken naar een match. Tot zo.
20: VRT Radio 1.
21: Alles begint bij luisteren.
22: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Heel binnenkort mogen ook in België zelfrijdende Tesla's rondrijden. Na een uitgebreide testperiode in Nederland en bijkomende testen bij ons, wordt België dan het 5e land in Europa waar de zelfrijdende Tesla's toegelaten worden. De bestuurder moet nog altijd op elk moment kunnen ingrijpen en blijft verantwoordelijk. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder is weliswaar niet bang dat er onveilige situaties zullen ontstaan, integendeel.
23: We stellen vast op het Vlaamse wegennet als er ongevallen gebeuren dat voor meer dan 90% te wijten is aan een menselijke fout. En ja, die wagens en die systemen, die camera's, die zitten niet aan de drugs, die zitten niet aan de alcohol, die zitten niet op hun gsm bezig. Die technologie zal ook een enorme verbetering zijn voor de verkeersveiligheid.
22: Het UZ Leuven gebruikt als eerste ziekenhuis ter wereld een nieuwe hersenscanner die ziekten zoals Parkinson en dementie veel vroeger kan opsporen. De scanner is 20 keer scherper dan een klassieke scanner en kan in detail kijken naar plaatsen waar fysieke, maar ook psychiatrische ziektes ontstaan, zegt professor Koen van Laren.
24: Bijvoorbeeld de thalamus, wat een beetje het centrale station van onze hersenen is, waar heel veel wegen samenkomen. Bij psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie zijn daar bepaalde kernen verstoord die voor de integratie van visuele prikkels, auditieve signalen en dus gehoorsignalen zorgen en die helemaal fout kunnen lopen wanneer mensen een zogenaamde psychotische aanval doen.
22: 80 kinderopvangorganisaties krijgen extra middelen om zij-instromers in de kinderopvang op te leiden op de werkvloer. Op die manier wil Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet mee het personeelstekort in de opvang aanpakken. De zij-instromers zullen tijdens de week deels in de opvang werken en deels een opleiding volgen. Ze krijgen ook coaching op de werkvloer. Lieve de Bosser van de kinderopvangdienst van Stad Gent ziet vooral veel mogelijkheden.
25: Ik zie mogelijk een valkuil bij mensen die bijvoorbeeld al verantwoordelijk waren in een verder land van herkomst, die toch een beetje door die frustratie heen moeten. Maar ik zie vooral winsten doordat de kinderopvangvloeren nu eindelijk ondersteund worden om die enthousiastelingen op te leiden en ook die ervaring met dat gecombineerd leren werken vergroot in de kinderopvangsector.
22: Vanaf volgend jaar moet er 1 begeleider zijn per 7 kinderen in de kinderopvang. Nu is dat nog per 9 kinderen. Maar deze zij-instromers zullen niet meetellen in die berekening. Het is gisteravond opnieuw onrustig geweest in Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, nadat een man maandagavond zwaar gewond was geraakt tijdens een mesaanval. De verdachte is een 30-jarige Soedanees. Na de aanval werd op sociale media meteen opgeroepen om te protesteren tegen migranten. Huizen en auto's werden in brand gestoken.
0: De politie gebruikte gisteren het waterkanon nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen.
2: Bankafschriften, kredietkaarten.
15: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid,

0: Van woensdagavond 10 juni. De winnennummers zijn 7, 11, 12, 16, 22, 34 en het extra nummer is 33. Er was ook een Joker Plus trekking. De winnende nummers zijn naar 8, 1, 8, 0, 4, 8 en het symbool is leeuw. De resultaten en de winstverdeling kan je nalezen op lotto.be of bel naar het betaalnummer 0900 22 300.
1: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vast goedplannen. Mogelijk.be.
2: Radio 1.
3: De WK-tribune.
2: Met Dorian Ausems.
0: Goedemorgen, eindelijk 11 juni. Straks begint het WK voetbal en straks begint ook de WhatsApp-conversatie met mijn vader, waarin dat wij elkaar foto's sturen van onze voeten. Ja, we hebben zo'n soort van traditie dat wij een foto van onszelf nemen, onderuitgezakt voor tv, voeten omhoog en dan de match op. En voilà, ook om een beetje te laten zien. Ik ben ook aan het kijken vanavond. We doen het samen. Al zullen er vanavond en andere dagen heel veel foto's ontbreken, want veel matchen zijn in het holst van de nacht, dat weet je. Maar goed nieuws, want voor dit programma met weetjes en nog onbekende verhalen van het WK moet je hier maar op een aangename 9 uur 's morgens zijn. Ik heet u hartelijk welkom in de WK-tribune. Zometeen gaan we al live naar gastland Mexico om iets te leren van hun fanatieke supporterscultuur. Of zit er bij dit WK toch iets in de weg? Tot zo en goedemorgen.

0: mag haar dankbaar zijn, Shakira. Miriam Makeba. Shakira die gebruikte verschillende elementen van dit nummer van Pata Pata om Waka Waka te maken. Het WK-lied van het WK 2010 in Zuid-Afrika. Het land dat straks trouwens de openingsmatch gaat spelen, hè, tegen gastland Mexico. Nog iets minder dan 12 uur, dan start het WK Voetbal 2026 officieel, waarin Mexico deze keer de eer moet delen in het organiseren van een wereldbeker met Canada, met de Verenigde Staten. Dat zijn twee landen waarvan iedereen toch meteen denkt, maar wat hebben die met voetbal? Hoe komt het dat een Zuid-Amerikaan totaal verliefd is op voetbal en de Noord-Amerikaan eigenlijk ijshockey en baseball verkiest? Aan wie kunnen we dat beter vragen dan aan iemand die in Mexico zit? Goedemorgen, Boris van der Spek.
1: Goedemorgen.
0: Boris, jij bent correspondent in Mexico, dus jij zal het weten. Hoe komt het dat de

0: Zuid-Amerikanen en zeker de Mexicanen zo zot zijn van voetbal en de Noord-Amerikanen daar dan weer heel weinig mee hebben?
1: Nou, dat heeft zeker te maken met de geschiedenis, de toernooien die zich hebben plaatsgevonden in die landen, de voetballers die zijn voortgebracht. De cultuur in Zuid-Amerika is altijd rondom voetbal geweest. Het is, zoals je zegt, een volkssport, iets waar iedereen dol op is. Zelfs mensen die zelf niet voetballen, kijken er graag naar op het moment dat er wedstrijden plaatsvinden van Mexico, maar ook andere landen in Latijns-Amerika. Dan ja, komt het hele leven tot stilstand en zit iedereen achter de televisie of in het stadion. En er zijn natuurlijk in Mexico hele grote toernooien hebben daar plaatsgevonden. 1970 hè, met die Brazilianen van Pelé die het WK wonnen. In 1986 de legendarische wedstrijd tussen Argentinië en Engeland met de doelpunten van Maradona. Ja, dat soort wedstrijden, dat soort toernooien die wakkeren een sentiment aan, een cultuur aan. Die dus zo sterk gevoeld wordt in Latijns-Amerika. Als je gaat kijken naar landen als Canada en Verenigde Staten, die hebben natuurlijk ook enorme toernooien, maar die hebben minder met voetbal, want een Super Bowl of een NBA Final of de ijshockeywedstrijden, ja, dat is waar veel in wordt geïnvesteerd, waar veel jongeren op zitten, en dat is in Latijns-Amerika weer veel anders. Dus ja, dit is echt het continent van voetbal, waar van jongs af aan iedereen voetbalt, op de pleintjes doorbrengt, en nu ook met zo'n toernooi weer enorm uitkijkt naar wat er gaat gebeuren.
0: Heeft het jou ook meteen geraakt, Boris?
1: Ja, ik ben sowieso een enorme voetbalfan. En ik woonde voordat ik in Mexico woonde in Chili. Ik heb in Colombia gewoond. Dus in Latijns-Amerika krijg je het gewoon enorm mee. En Mexico is niet anders. Je hebt een legendarisch stadion daar. Dat is ook waar straks de openingswedstrijd gevoetbald gaat worden. Het Estadio Azteca. Waar ook dus die legendarische wedstrijden hebben plaatsgevonden. En ja, je wordt toch ook wel heel erg geprikkeld hoor. Als je iedereen op straat ziet lopen in zo'n voetbalshirtje. Als je iedereen in de kroeg ziet staan of in het stadion. Ook als ze achterstaan, ook als hun clubs of landenteams al met 4-5-0 achterstaan, dan blijven ze in het stadion zitten tot de 90ste minuut juichen. Ja, die passie, dat is eigenlijk nergens te zien.
0: Om bijna jaloers op te zijn voor ons land. Het zou altijd nog meer mogen. Hoe vervelend vinden ze het dan dat ze de eer moeten delen? Want ja, daar is Canada, daar zijn de Verenigde Staten.
1: Nou, op het moment dat dit WK gepresenteerd werd, toen stond iedereen daar ook wel achter. Hè? Trump, Claudia Sheinbaum, iedereen zei van ja, dit wordt een toernooi dat wij met z'n drieën gaan doen. Er zijn natuurlijk ook grote handelsbelangen tussen die landen, dus ze voelden zich ook al één blok. Maar de afgelopen tijd zijn er natuurlijk op politiek niveau enorm veel ontwikkelingen geweest, waardoor er veel spanningen zijn, onder meer tussen Mexico en de Verenigde Staten. Dus dat hele sentiment van samen een toernooi organiseren is wel een beetje verdwenen. Dus ja, eigenlijk is er wel enthousiasme in Mexico. Maar ook als we kijken naar de wedstrijden in de VS, daar is helemaal niet zoveel enthousiasme voor. Dus het is een ongelooflijk merkwaardig toernooi geworden op die manier. Want er zijn dus waanzinnig veel wedstrijden. Maar de belangrijkste wedstrijden vinden plaats in de VS. Waar eigenlijk heel weinig mensen welkom zijn. Waar de prijzen heel hoog liggen. En de echte voetbalsfeer, ja, die vind je eigenlijk alleen in Mexico. Dus dit toernooi is op voorhand al een uniek toernooi. En ook dus ook ja, behoorlijk opmerkelijk.
0: Ondanks dat past Mexico zich wel aan. Ik heb gelezen dat scholen 40 dagen vroeger dichtgaan omwille van het WK. Is iedereen daar blij mee?
1: Nou, het was eigenlijk het plan om de vakanties helemaal naar voren te schuiven. En dat ze dus inderdaad vanaf de week, vanaf het WK, alle scholen in heel Mexico vrij zouden zijn. Een maand lang. Dus in plaats van de 2 maanden schoolvakantie die ze sowieso al hebben, juli en augustus, zou juni eigenlijk ook een hele vakantiemaand zijn. Nou ja. Je kan je voorstellen, ik heb zelf kinderen. Als ik thuis moet werken en mijn dochtertje rent rond, dan is het moeilijk werken. Ja. Dus heel veel ouders gingen in protest. En ja, daarnaast was natuurlijk ook de vraag, waarom zou heel Mexico vakantie moeten hebben als er maar in 3 steden gevoetbald wordt? Daarnaast is het ook niet een heel toernooi wat plaatsvindt in Mexico. Hè? Er zijn iets van 11, 12 voetbalwedstrijden. Dus dat hebben ze wel teruggedraaid. Maar Mexico-stad, wie er is geweest zal weten, het verkeer is er verschrikkelijk. Dus op de dagen dat er wordt gevoetbald, waaronder dus 11 juni, hè, de openingswedstrijd vandaag. Ja, dan wordt er wel vrije dag gegeven op scholen om te zorgen dat de fans en de voetbalbobo's en de voetballers zelf zich zonder grote problemen door de stad kunnen bewegen.
0: Oké, zonder al te grote problemen. Er zijn er natuurlijk wel, want ja, is het de beste locatie? Hè? Je hebt de aanhoudende drugsoorlog, puur praktisch zinkgaten gemeld rond het Estadio Azteca. Kan dat echt fungeren als een goede locatie voor het WK?
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel de vraag. Historisch gezien is Mexico natuurlijk wel het land om zo'n toernooi te organiseren. Maar het zijn wel plekken, stadion, maar ook het vliegveld van Mexico-stad. Dat was gewoon in 50 jaar al niet gerenoveerd. En die bouwwerkzaamheden, ja, die vinden het eigenlijk nog steeds plaats terwijl het WK al is begonnen, omdat het zo'n enorme klus is geworden. Hetzelfde met Estadio Azteca, dat werd gerenoveerd. Maar ondertussen om het stadion heen ontstonden problemen met elektriciteit, met water, met dus inderdaad die zinkgaten. En dan heb je natuurlijk ook nog veiligheidsproblemen, onder meer in Guadalajara, hè, de hoofdstad van Jalisco, waar veel kartelactiviteiten zijn. Dus zo zijn er nog wel wat problemen die zijn komen kijken bij de organisatie van dit toernooi. En ja, we gaan zien of dat tijdens het toernooi, zolang dat duurt, nog andere problemen gaat opleveren.
0: Ja, die problemen zijn er al nog voor het toernooi moet beginnen, duidelijk. Want we horen daarnet nog van Peter van den Bente in de ochtend dat de protesten nu al bezig zijn.
2: De vrees is nu en de vraag is nu, gaan ze doen wat ze gisteren hebben gedaan, namelijk de grote invalswegen naar het Azteca-stadion blokkeren, zodanig dat de vele duizenden fans, er zijn er 83.000 die er naartoe moeten, niet door kunnen. En dan is de andere vraag, wat gaat de politie dan doen eigenlijk? Want ik kan je wel voorstellen dat, ik zou zeggen, de Mexicaanse regering het niet wil laten gebeuren, dat de mensen niet in het stadion geraken voor de ogen van de hele wereld.
0: Niet iedereen is dus duidelijk blij met een derde keer een WK in Mexico. Zijn er te veel andere problemen die eerst aangepakt moeten worden voor er weer plaats is voor feest?
1: Absoluut. En dat is ook echt wel een probleem hier in Mexico. Laten we eerst kijken naar de mensen die rondom het voetbalstadion wonen. Het voetbalstadion ligt echt in een volkswijk. En die mensen zijn er best wel aan gewend dat er een voetbalstadion is. Maar waar ze niet aan zijn gewend is dat op het moment dat er een WK wordt gehouden, je eigenlijk zo'n stadion en de hele omgeving uitlevert aan de FIFA. Ja. Rondom 1,5 kilometer rond het stadion, een straal van 1,5 kilometer, mag je niet komen op wedstrijddagen als je geen geldig wedstrijdticket hebt. Dus alle mensen die daar in de omgeving willen zijn, kunnen gewoon ineens daar niet meer naartoe. Daarnaast heb je in Mexico, als je ooit bent geweest, geweldige straatverkopers die tacos verkopen. Op iedere straathoek vind je ze. Maar als je geen licentie hebt van de FIFA, en zo'n licentie kost $10.000... dan mag je niet verkopen in een straal van 2 kilometer van het stadion. Dus al die straatverkopers, al die tacoverkopers die al decennia lang hun eten daar verkopen, die zijn ook allemaal weggehaald en naar straatjes verderop gebracht. Dus die zien ook minder inkomsten. Dus dat enthousiasme is al gedaan. Maar dan heb je dus ook nog leraren die nu zeggen van, nou, we hadden ook wat betere salarissen gewild, maar het geld gaat naar het WK. Boeren die daarover klagen. En de families van vermiste Mexicanen die woedend zijn dat er zoveel aandacht is voor het WK. Al die mensen willen gaan demonstreren. Misschien ook wel op de dag van de openingswedstrijd. Dus dat wordt natuurlijk ook nog spannend. Dus inderdaad, er is ook heel veel, onder heel veel Mexicanen toch wel enigszins woede, teleurstelling of zorgen over de aandacht en het geld dat wel naar het WK is gegaan en niet naar hun.
0: Denk je dat dat het feestgedruis aanzienlijk gaat doen verminderen? Ga je dat echt kunnen waarnemen in straat?
1: Nou, met de mensen met wie ik heb gesproken, en dat zijn dus met name families van vermiste Mexicanen, die zijn uit heel Mexico naar Mexico-stad gekomen. Dus echt uit allemaal plekken uit het hele land zijn ze hiernaar afgereisd. Op 10 juni, dus vandaag, stonden ze op het Zocalo, het grote plein in Mexico-stad. En daarna een mars naar het stadion. Ja, kijk, dat, of zij hoe lang zij gaan blijven, dat blijft natuurlijk heel interessant om te zien en hoe de Mexicaanse regering daarop gaat reageren. Maar we kunnen ook tijdens het toernooi nog momenten zien dat bijvoorbeeld leraren zeggen van, nou, ik ga staken nu, ik ga een paar wegen blokkeren. Ja, dat zou organisatorisch natuurlijk een ramp zijn. En dan is het natuurlijk heel interessant om te zien, gaat de Mexicaanse regering in dialoog of krijgen we een soort van veldslag in de hoofdstad?
0: Ja, dat is nog heel spannend. Wanneer is volgens jou een WK geslaagd voor de Mexicaanse supporters?
1: Nou, dat is natuurlijk ook heel erg afhankelijk van het succes van het Mexicaanse team zelf. Voor Mexico is 2014 een toernooi wat heel erg in hun geheugen staat gegrift. Het ging heel goed met ze. Ze kwamen best ver, totdat ze tegenover Nederland kwamen te staan. Ze kwamen voor in die wedstrijd. Vlak voor het einde van de wedstrijd kwam het nog gelijk. En toen in de blessuretijd maakte Arjen Robben een enorme zwalbe. Dat zeggen de Mexicanen. Wij Nederlanders zeggen natuurlijk dat het een penalty was. Maar Mexico werd zo wel uit het toernooi geschoten. Tot op de dag van vandaag is no era penal. Het was geen penalty. Nog een soort van lijfspreuk voor Mexicanen als ze het over voetbal hebben. Dus dat toont aan hoe diep dat sentiment zit. Dus voor Mexicanen zal het toernooi eigenlijk alleen geslaagd zijn als zij hun team enigszins ver zien komen, laten we zeggen kwartfinale. Want ja, het is zo'n grote stad en er zijn eigenlijk maar zo weinig wedstrijden in Mexico dat het voor de ondernemers en voor de fans zelf ook niet zoiets is van, ja, toernooi is gewoon überhaupt al geslaagd voordat het is begonnen.
0: Oké, okay. Waar ga jij vanavond kijken? Of is het in jouw rol als correspondent?
1: Nou, ik ga lekker naar de openingswedstrijd. Ik zit in het Estadio Azteca tussen die 90.000 supporters. En ik hoop dat het inderdaad, net zoals destijds in 2010, weer een hele mooie Mexico-Zuid-Afrika wordt.
0: Fantastisch. Mexico al voor een derde keer gastland van het WK. En straks als eerste dus in actie om 10:00 tegen Zuid-Afrika. Heel erg bedankt voor dit gesprek, Boris. En ik wens je een heel mooi WK.
1: Dankjewel.

0: Hier zou nu de bijna 30 graden van ergens volgende week wel veel beter bij passen, maar oké. Okay. Through the changes om bijna 21:30, 25 over 9. Er staat 177 kilometer file richting Antwerpen op de E313 in Hasselt-Oost door een ongeval op de linkerrijstrook. 25 minuten trager daar en verder vanaf Massenhoven 30 minuten extra. Op de A12 in Wilrijk door een ongeval op de linkerrijstrook 20 minuten. Op de E17 tussen Kruisem en Deinze door een eerder ongeval 40 minuten en verder vanaf Kruibeke 20 minuten. Op de E19 tussen Brecht en Sint-Job door een eerder ongeval 20 minuten. Op de Antwerpse ring naar Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Zuid. Daar is de weg vrijgemaakt. Richting Gent 15 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel verlies je een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring een kwartier filegolven tussen Waterloo en Zaventem. In Brussel is de Rijerscentrumtunnel afgesloten. Dan richting Brussel op de A12 in Strombeek door een ongeval op de rechterrijstrook 15 minuten. Op de E19 vanaf Peutie 20 minuten. Op de E40 vanaf Haasrode een half uur en op de E411 vanaf Jezuseik 20 minuten. Er staat ook 30 minuten op de N31 richting Zeebrugge tussen de E40 en Sint-Andries. Door een ongeval is dat op de linkerrijstrook en verder verlies je nergens meer dan 10 minuten.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: De WK-tribune.
0: Ik heb het nog eens berekend voor jou, al is het vrij simpel samen te vatten. Want net iets meer dan de helft van de 104 matchen ga je pas kunnen kijken hier bij ons als de zon eigenlijk al onder is. En de vraag is, waarom in godsnaam zou je bijvoorbeeld deze nacht om 4 uur opstaan om Zuid-Korea-Tsjechië te volgen? Wel, Max Vrijens gaat er misschien wel in slagen om jou daarvoor te overtuigen. Dag Max.
3: Ja, dag Dorian. Ja, eigenlijk zou je beter iets vroeger opstaan dan 4 uur, want ze beginnen om 4, dus jou zo. Of zo.
0: Okay.
3: Maar ik snap dat iedereen zit te wachten op Engeland en op Frankrijk en op Spanje. Zo de grootmachten waar de Lamine Yamals, de Mbappés en de Harry Kanes spelen. En dat is natuurlijk heel erg leuk om naar te kijken. Ik snap dat je daar naar wilt kijken. Alleen, die spelen niet elke dag. Die spelen de komende weken al zeker niet tegen elkaar. En de Belgen, die spelen pas maandag. Dus we gaan het moeten doen met de rest van de wereld. Maar ik heb al gezien dat dat helemaal geen straf is. Er is elke dag, in elk land en in elke selectie wel iets te beleven. Ja, ook straks in het holst van de nacht om 4 uur. Zuid-Korea tegen Tsjechië speelt dan, en je hebt het al gezegd. En ik geef je graag 3 redenen om de prut uit de ogen te wrijven, naar de tv te sluipen, heel stilletjes, terwijl de huisgenoten nog liggen te slapen en dan die zinderende Zuid-Koreanen net iets dichter in de gaten te houden. Reden nummer 1 is Lee Kang-in. Of zoals ze in Korea zeggen...
4: I Kang-in,
3: dat wist ik niet. Je moet die L laten vallen, blijkbaar.
0: Okay.
3: Dat is trouwens een van de 6 Lee's, of een van de 6 I's in de selectie. Dat is nog altijd de populairste naam bij de Koreanen. Iets populairder dan de Kim's. Die zijn maar met 5, de Kim's. Je zou wel een hele ploeg kunnen samenstellen met de Lee's en de Kim's. Maar Lee Kang-in dus, dat is een aanvaller, een middenvelder eigenlijk, speelt bij PSG. Dat is een van de grootste clubs ter wereld. Hebben 2 keer de Champions League gewonnen, maar daar speelde hij natuurlijk niet altijd. Want hij begon ooit als een klein Lee Kangetje op een iets minder voor de hand liggende plek. Niet op een verregend jeugdveld met een houten kantine waar het bier al vloeit voor de koffie, maar wel hier. Korea number one.
0: Je voelt het wel, hè, Max?
3: Ja, toch? Dat is toch echt om erin te komen. Je hoort de begintune van Fly Shoot Dory. Dat is een razend populair Koreaans tv-programma. En jij vraagt je nu af, wat heeft dat in godsnaam met voetbal te maken? En ik ga je zeggen, Dorian, alles. Want in Fly Shoot Dory worden er 9 kleuters bij elkaar gezet om te gaan voetballen.
0: Okay.
3: Ja, en in seizoen 3 is er eentje die alles compleet kapot speelt. En ik ga je laten gokken, wie zou dat kunnen zijn?
0: Lee Kang-in.
3: Ja, klopt, I of Lee Kang-in. Hij valt op, hij wordt gescout en hij komt dan, iets later op zijn 10 jaar, in Spanje bij Valencia al terecht. En vandaag is dat kleine jongetje uit een reality-tv-show in Zuid-Korea een van de bepalende spelers.
0: Wow.
3: En dan zeggen de mensen dat reality-tv nergens goed voor is. Dat snap je eigenlijk niet, hè?
0: Exact.
3: Voilà. Reden nummer 2 om naar Korea te gaan kijken heet Jens Kastrop. Jij hoort die naam, Dorian, en jij denkt...
0: Klinkt niet heel Koreaans.
3: Nee, dat is zo. Dat klopt ook. Want Jens Kastrop, dat is ein Deutscher. Hm? Een Duitse papa, een Koreaanse mama. Hij speelde voor alle Duitse jeugdploegen. Maar hij koos vorig jaar voor Zuid-Korea. En daarmee is die man historisch. Het is de eerste speler met een dubbele afkomst in een Zuid-Koreaanse WK-selectie. In andere landen is dat echt doodnormaal. Je gaat dat nog zien, dit WK. Qatar bijvoorbeeld, ga daar eens kijken. Haiti, Kaapverdië, ook allemaal dubbele nationaliteiten. Maar bij Zuid-Korea lag dat echt wel gevoelig. En daar was het wachten tot de geesten rijpten. En die zijn gerepen, dat zeg je zo, hè. En dus is Jens Kastrop een historisch figuur in deze nationale ploeg. En ook op het WK. Al gaat hij naar eigen zeggen nog een beetje aan zijn Koreaans moeten werken.
4: Can you speak some Korean?
5: Not yet. I'm learning. It's very hard.
4: Try some. But...
5: 안녕하세요. 저는 Jens입니다. 저는 22살입니다. I'm trying my best.
3: Ja, dat vond ik heel goed gedaan.
0: Heel, ja, ja, vlot.
3: Mijn Koreaans natuurlijk niet zo goed, maar ik vond het prima. Ben je al een beetje opgewarmd?
0: Ik voel het. Het begint te komen.
3: Ja? Oké, dat is goed, want ik ga je nog iets warmer maken met reden nummer 3 om vannacht om 4 uur op te staan voor Zuid-Korea. En dat zijn de Rode Duivels. Ja, jij dacht natuurlijk meteen aan Lukaku en aan De Bruyne en aan Courtois. Maar het zijn de Red Devils en zo heten de fans van Zuid-Korea. En die hoorde je zo net in al hun glorie. Sinds Zuid-Korea zelf het WK organiseerde, in 2002 is dat al, voor de mensen die het toen gevolgd hebben. Toen haalden ze de halve finale. Daar is een soort van supporterscultuur gegroeid, waar eigenlijk de meeste landen op dit WK alleen maar van kunnen dromen. En sinds het vorige WK wordt er zelfs gesproken over de K-popification van het voetbalfandom. Met andere woorden, ook BTS-fans die hebben de weg naar het voetbal gevonden en we weten, die kunnen nogal intens zijn. Dus dat belooft voor straks. Maar ik sluit toch graag af, Dorian, met de OG Red Devil. Het is de oprichter van die hele supportersbende, Ban Woo Jong. Die man die heeft sinds het WK in Frankrijk in 1998 naar eigen zeggen geen enkele WK-wedstrijd van de Koreaanse ploeg gemist op een groot toernooi. En ik heb dat eens zeer conservatief berekend. En je zou dan moeten uitkomen op minstens 45.000 euro die de man ondertussen geïnvesteerd heeft.
0: Daar droom ik van zoveel geld.
3: Okay. Ja, en dat je dat kan steken in een nationale ploeg of gewoon de reis naar daar. Dus al was het maar om Ban Woo Jong een hart onder de riem te steken en zodat zijn vrouw hem niet helemaal gek verklaart. En om toch vannacht ook al wat Rode Duivels in actie te zien, zet de wekker. Om iets voor 4 dus. De Tsjechen, die zijn ook heel tof. Daar zullen ook leuke spelers spelen. Maar ik zeg toch vooral, kom op Korea. Of zoals ze in het Koreaans zeggen,
6: Haiting.
3: Haiting.

0: It ain't over till it's over. Lenny Kravitz om 9:30. 11 juni nog steeds. Je las het de voorbije weken zelf overal. Nog nooit namen zoveel landen deel aan een wereldbeker. 48 in totaal. Maar dat betekent natuurlijk ook dat je maar één kans op 48 hebt om wereldkampioen te worden. Maar elk land daarvan is wel in iets wereldkampioen. Dat hebben wij ontdekt.
1: En het gaat... Iedereen wereldkampioen.
0: De komende weken zeker duidelijk worden in onze quiz. Het is zo meteen dat je hier voor de allereerste keer iedereen wereldkampioen kan spelen. Het gaan 5 vragen zijn en daarin gaat het dus over andere verborgen talenten van al die naties. Met vandaag Tsjechië en Zuid-Korea. Dus als je het wil proberen, voor de eerste keer de Radio 1-app, daar mag je nu iedereen wereldkampioen insturen. Of als je het makkelijker vindt met quiz, mag dat ook. Hè. Ik zou zeker eens proberen, want je kan een Bluetooth-speaker mee winnen. Dat is handig. Dus in de app van Radio 1, iedereen wereldkampioen. Succes en hopelijk tot zo.

0: Ze hebben al veel mensen doen wenen. Van schoonheid en kwetsbaarheid natuurlijk. Oscar and the Wolf en Steen met Safe and Sound.
1: Iedereen wereldkampioen.
0: Na de openingsmatch vanavond is de eerstvolgende match op het WK die om 4:00 in de nacht Zuid-Korea tegen Tsjechië. En iets zegt mij dat ze allebei geen wereldkampioen voetbal gaan worden. Maar natuurlijk, iedereen is wereldkampioen in iets. En daarover gaat onze quiz zo meteen. Allemaal vragen over andere talenten en prestaties van telkens twee landen. We spelen dit voor de allereerste keer met Stefan en Tuur. Goedemorgen Stefan en Tuur.
2: Goedemorgen.
0: Hey. Stefan, present op de eerste dag van het WK. In welke setting ga jij straks naar de openingsmatch kijken?
2: Ik ga toe op café kijken.
0: Oh, echt?
2: Goed starten. Ja, het is om 9:00, dus kinderen al in bed. Dus ik kan dan op mijn gerust gevoel naar het WK gaan kijken.
0: Dat is ideaal. Wat is het eerste dat je gaat bestellen als je daartoe komt?
2: Ik denk toch een 33, ja.
0: Ik had zoiets gedacht en dat is terecht.
2: Ja,
0: Tuur, ben jij fervent volger van zo van die wereldkampioenschappen? In die zin, ga je ooit eens nachtje doordoen?
3: Misschien niet voor een ander land, maar zeker voor België. Want België gaan we spelen in de nacht en dan ga ik wel zeker volgen.
0: 5:00, dat is gesproken. Ja, moeten we nog even op wachten, maar dat gaat gebeuren en jij gaat daarbij zijn. Oké, Stefan en Tuur, 5 vragen dus zometeen over dingen waarin Tsjechië of Zuid-Korea wereldkampioen is of zou kunnen zijn. We gaan beginnen met jou, Stefan. Zolang je juist antwoordt, blijf jij aan de beurt. Antwoord je fout, evident gaat de beurt naar Tuur. En dan is die 5e en laatste vraag beslissend. Zijn jullie er klaar voor?
3: Yes.
0: Oké, okay, here we go. Stefan, waarin heeft Zuid-Korea al 6 wereldtitels? Is dat League of Legends of in het kleiduif schieten?
2: Het eerste.
0: Goeie gok. League of Legends, inderdaad. De tweede vraag, meteen een goede start, gaat ook naar jou. De Tsjechen zijn dan weer wereldkampioen bier drinken. Haha, dat is een voor u. Hoeveel liter consumeert de gemiddelde Tsjech jaarlijks? Is dat 95 of 145 liter?
2: 95.
0: Het is nog een groter, een harder tempo, 145 liter. Ja, dan gaan we naar Tuur. Okay. Tuur, jouw eerste vraag. Gelukkig kunnen de Tsjechen ook nog iets anders. In welke sport haalden ze al 2 wereldtitels binnen bij de junioren? Is dat handbal of ijshockey? Wat denk je?
3: Handbal.
0: Oh, ijshockey. Oké, meteen weer naar Stefan. Wie van de twee zou het WK economische groei winnen? Zuid-Korea of Tsjechië?
2: Zuid-Korea.
0: Goeie. Yes. De laatste vraag. Beslissend, Stefan. Het moet erop zijn, anders is sturen mee gaan lopen na 1 juiste vraag. Zuid-Korea staat ook bekend als een van de landen met het meeste aantal boy- en girlbands per inwoner, met dank aan het genre K-pop. Welke K-pop-band horen we hier?

0: Komt er al iets, Stefan?
1: BTS.
0: BTS is juist. Top. Het was even met een langzame twijfel en toen kwam de afkorting. Goed gedaan. Tuur, jammer, één vraag heb je maar gekregen, dus ik hoop dat je de volgende keer nog eens een kans krijgt. Merci om mee te doen. En Stefan, jij wint een Bluetooth speaker. Goed voor elke match in het luid op café, als je het allemaal niet goed hoort daar. Dus veel plezier en ik wens jullie allebei een heel mooi WK.
2: Merci.
1: Ja,
0: tot de volgende.

BTS ga je binnenkort ook op een veld zien staan. Hè? Want zij zijn een van de namen van de soort van Super Bowl halftime show tijdens de finale van het WK op 19 juli. Met onder andere Madonna en Shakira. Coldplay zelf gaat trouwens niet optreden, omdat Chris Martin meer de bedenker wou zijn van de show. Dat kan ook een leuke toevoeging zijn. Morgen hier in de WK-tribune een nieuwe kans op een Bluetooth-speaker om het WK overal deftig te kunnen volgen als je in groep bent. Dus ik zou zeker terugluisteren. En natuurlijk gaat er nog van alles anders gebeuren. Straks om 9 uur de openingsmatch Mexico-Zuid-Afrika. Vanaf 8 uur is Sporza erbij voor jou hier op Radio 1. En voor mensen die dus zin hebben om meteen de nachten te pakken, om 4 uur kan je Tsjechië-Zuid-Korea volgen. En je weet nu waarom je voor Zuid-Korea supportert en waarin de Tsjechen ook goed zijn naast het voetbal. Je kan het zeker herbeluisteren ook via VRT Max. Morgen ook voor een nieuwe WK-tribune in de ochtend ga je natuurlijk horen hoe de WK-nacht is geweest. En om 7 uur een nieuwe Sporza Daily met Jonathan met de Penningen en Gilles Meulemans, die je helemaal gaan bijpraten. Dus veel plezier op die eerste dag van het WK. Ik zie je heel graag morgen terug om 9 uur. Een heel aannemelijk uur. Ik zeg het er nog maar eens heel graag bij.

0: duiken in de wereld van Sophie.
1: Het wachtwoord dat je het meeste moet beveiligen is eigenlijk je e-mailwachtwoord. Want vanaf dat iemand in jouw Gmail of in jouw Outlook of zo binnengeraakt, dan kunnen ze op eender welke website het wachtwoord opnieuw gaan instellen en dan zijn ze overal binnen.
0: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
2: Jalen Nganda, de reizende ster van de moderne soul, speelt zijn nieuw album live in België. Op 6 oktober in Alcien, Belgique. Jalen Nganda live. Krachtig en subtiel. Tickets en info, livenation.be. Samen met Radio 1.
3: Het is zondagochtend in 1983. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
4: Ik ben geen mens, maar ook geen echt beest. Ik ben het superliegebeest.
3: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Liegebeest en alle programma's van toen.
0: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Bij VAR krijgt je merk
7: meer aandacht.
6: Meer merk. En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR. Bereik meer.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
9: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
10: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
12: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
11: Tot 10 jaar?
12: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
11: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
12: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
13: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
14: Een zeer goedemorgen en welkom bij Radio 1. Zometeen is er de wereld van Sophie en ik wil het heel graag hebben over familiegezelschappen op een podium. Dat is voor na het nieuws van 10.
0: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. 1 op de 4 kankerpatiënten heeft een meer zeldzame of complexe vorm van kanker, maar nu hangt de zorg voor die patiënt te veel af van de kwaliteit en ervaring van het ziekenhuis. Daarom pleit Kom op tegen kanker samen met 30 organisaties in een open brief voor expertisecentra voor die zeldzame en complexere kankers. Dat schrijft De Morgen. Dat expertisecentrum moet samen met het ziekenhuis mee instaan voor de zorg, vindt ook oncoloog Willem Liebaert.
16: Een expertisecentrum van waaruit de zorg kan gestart worden, gecoördineerd worden en gekeken worden welke aspecten van de zorg echt moeten doorgestuurd worden in een centraler centrum met expertise. En dan kijken we bijvoorbeeld naar complexe chirurgie of gespecialiseerde technieken zoals bestraling en welke aspecten van de zorg toch dicht bij huis kunnen blijven.
15: Meer dan de helft van de mensen die een eigen woning hebben, maakt zich zorgen over het energieverbruik. En toch stellen veel Belgen een renovatie liever uit. Dat blijkt uit onderzoek van de bank Belfius. Reizen, nieuwe meubels en een nieuwe auto krijgen voorrang. Renovatie komt pas op de vierde plaats. We beseffen dus wel dat renoveren belangrijk is, maar het komt er niet altijd van, zegt Jan Waterschoot van Belfius.
7: Als we dan gaan kijken naar het renoveren zelf, dan blijkt dat 3 op 10 al werken heeft uitgevoerd, 1 op 10 ermee bezig is en dat 2 op 10 eigenlijk wel plannen in de toekomst heeft. En we merken dat er toch wel een verschil is tussen het plannen van een project en uiteindelijk realiseren. Onder andere budget zou een struikelblok kunnen zijn, maar vooral ook de techniciteit, vakmannen vinden en dergelijke.
15: Ook in België zullen er binnenkort, binnen een paar dagen zelfs, zelfrijdende Tesla's mogen rondrijden. Na een uitgebreide testperiode in Nederland en bijkomende testen bij ons, wordt België dan het 5e land in Europa waar dat toegelaten wordt. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder zegt dat we niet bang hoeven te zijn voor de zelfrijdende auto.
17: Je moet niet gaan zitten turen naar lege stoelen op de driver's seat of mensen die achteraan een koffietje drinken of de krant lezen. Dus je zal nog altijd moeten heel alert achter het stuur zitten, omdat je het aan allen tijden moet kunnen ingrijpen. Er zijn ook controlesystemen in de wagen om erop te letten. Die technologie is verre staand en zal ook een enorme verbetering zijn wat ons betreft voor de verkeersveiligheid.
15: Sport. In de Verenigde Staten heeft de jonge atleet Jacoby Tarp het wereldrecord verbeterd op de 110 meter horde. Hij deed 500ste van een seconde af van het vorige record uit 2012. Opvallend is dat Tarp nog student is. Hij liep het record ook tijdens de collegekampioenschappen, waar atleten hun studies kunnen combineren met topsport. Het weer. Eerst opklaringen, gevolgd door enkele buien. In de namiddag zwaar bewolkt met regen vanaf het westen en temperaturen tot 17 graden. Ook morgen veel bewolking met periode van regen en tot 19 graden dan. Zaterdag wordt het zonniger met maximaal tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
18: De wereld van Sophie.
0: Met Sophie Lemaire.
14: Een zeer goeiemorgen.

0: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: Radio 1 live.

0: Lenny Lenny met Tambourine.
1: De wereld van Sophie.
0: Een zeer goeiemorgen. U kent misschien Michael de Kok, afscheidnemend artistiek directeur van de KVS in Brussel. Bij gelegenheid ook wel eens presentator hier bij Radio 1. Die heeft 5 kinderen, 4 dochters en 1 zoon. En alle 4 die dochters die zijn nu samen het theater ingestapt. Als zussen spelen ze onder het gezelschap De Zussen, de voorstelling 4 Zusters. En ze zijn op bezoek, alle 4. Een zeer goeiemorgen, Luna Winter, hallo. Toulouse en Jules de Kok.
2: Hey, goeiemorgen.
0: Blij dat jullie er met z'n 4 bij konden zijn. Met de voorstelling 4 Zusters gaan jullie deze zomer spelen, op de zomer van Antwerpen.
2: Ja, yes.
0: Daarna ook toeren, het hele land rond. 4 zussen die samen het theater ingaan, was dat al lang een plan van jullie?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ja, eigenlijk, omdat wij van kleins af aan al heel lang bezig waren met toneeltjes maken samen. En wij deden al van kleins af aan heel veel dingen samen.
2: Ja, er is zelfs zo'n verhaal dat ooit meneer Pastoor blijkbaar in de living zat en wij een toneelstukje hadden gemaakt en in onze pyjama-kleedjes ratslagen deden en we hadden geen onderbroeken aan. Heel, heel gênant verhaal voor ons. Maar dus inderdaad, dat is echt iets dat we al heel lang doen. Toneeltjes, optredetjes.
3: Ja, als dan zo'n baby ziet kwam, hadden we altijd echt de grootste toneeltjes keilang gemaakt. En die wou ik helemaal niet, die wou ik studeren. En dan waren we zo, nee, je moet kijken. En dan was hij zo, oh joh, nee.
0: Het zat eraan te komen.
2: Ja, ja. Het was onvermijdelijk.
0: Ja, jullie hebben ook alle 4 podiumstudies gevolgd.
3: Ja, ja of nog bezig. Ja.
0: Of nog bezig, maar allemaal met een ander accent, als ik het goed heb. Wie doet wat?
4: Ja, ik studeer kleinkunst. Dus ik heb eerst taal en letterkunde gestudeerd. En dan voelde ik toch die passie om toch iets met theater te gaan doen. En ook wel om dat te kunnen combineren met muziek. Dus dan ben ik in Antwerpen kleinkunst gaan doen. En ik zit nu mijn 3e jaar.
0: Ah ja, oké.
2: Ik heb woordkunst gedaan, dus meer de nadruk op audio en schrijven ook.
3: Ja, ja. En ik doe acteren, drama acteren in Brussel. En
2: Jo, ik ook.
3: Doet dat nu ook, zo ziet. Ja.
0: Ah ja, oké. Okay.
3: Dat is mijn eerste jaar nog.
0: Dezelfde school, Rits is dat.
2: Ja. Ja, dus ja. Die gaan altijd samen naar school met de trein. Ja. Wel erg schrikken, daar wat FOMO van soms.
3: Ja, dat is veel soms.
2: Wij mogen niet mee.
4: Nee, dat is goed, want wij zijn lekker dichtbij.
2: Dat is waar.
4: Want,
0: dit is waanzinnig, jullie stemmen zijn quasi identiek. Ja. Dus ik zie wel andere monden babbelen, maar ik hoor dezelfde dingen.
2: Ja, dat geloof ik.
0: Maar goed, het is begonnen wel degelijk met een solo die jij Toulouse moest spelen aan het Ritz.
3: Ja, dat is eigenlijk een soort moment bij ons op school dat je eigenlijk de kans krijgt om zoiets alles uit te proberen eigenlijk een beetje. En je wordt ook niet beoordeeld en zo.

0: En dan krijg je zo in de paasvakantie tijd om daaraan te werken. En dan mag je gewoon iets tonen. En vorig jaar was ik zo van, oei, wat ga ik doen? En ik had niet per se direct een idee. En toen waren winter en zo, waren ze van, oh, leuk, misschien moeten we eens iets met ons vieren doen. En dan was ik zo, oh, leuk, dan moet ik niks alleen verzinnen.
1: Ja. Het was zo wat een experiment, zo voor de grap. Zo van,
2: we gingen het eigenlijk ook als niet te serieus nemen. Nee. Het was een beetje om te lachen.
1: We hadden ook niet veel nagedacht, we gingen gewoon.
0: Ja, we hadden ook niet zoveel tijd.
1: Nee, maar het grappige was dus dat we heel hard zoiets hadden van, wij zijn vier zussen, maar ook vier spelers. Dus we willen het niet hebben over ons. We willen gewoon een stuk spelen.
3: Ah, ja.
1: En dat is niet gelukt.
3: Ah, ja, nee, natuurlijk niet.
4: Want we zijn altijd gestoten op wij die samenwonen, samen nog allemaal in hetzelfde huis. Wij die allemaal zussen zijn, onze ouders die ons
1: op elkaar lijken.
2: Ja, we deden veel schrijfsessies zo over ons. Wat deden we? Over dat wij onze broer zouden vermoorden, zo'n dingen. En dan uiteindelijk ging het dan toch over onze dynamiek en toch over...
1: Ja, we wilden maar de fictie, maar het is niet gelukt. We zijn in de...
3: Nee, blijkbaar, want het stuk nu heet Vier Zusters en gaat wel degelijk over jullie. Ja. Vier Zusters, wat vertellen jullie in de voorstelling?
1: Ze kijken allemaal naar mij. De voorstelling gaat dus over ons, maar eigenlijk over alle gezinnen. Of dat willen we toch dat de voorstelling vertelt. Over dynamieken binnen een gezin. U vergelijken met elkaar, maar ook uw eigen weg zoeken. Onze eigen weg in de liefde zoeken. Onze dromen, verlangens. Het feit of we al dan niet uit huis gaan. En wat er dan bij komt. Omdat we ook vier jonge vrouwen zijn die elks een eigen plek in de wereld zoeken. Maar het gaat vooral over ons. De scheiding van onze ouders, onze band.
4: Klopt. En wat je daarnet ook zei, we hebben allemaal een verschillende opleiding gedaan. En dat vind ik zelf wel fijn, dat we in onze voorstelling ook met verschillende vormen werken. Audio, maar ook dans, muziek. En dat is mooi, omdat we allemaal op zoek zijn naar wie zijn we als jonge vrouw in deze wereld of zo. Die eigenheid, maar dan toch ook samen zijn als zussen en die samenhang. En dat zie je dus zowel in de inhoud, maar dan hebben we dat ook geprobeerd in vormen, ook in de voorstelling te verwerken.
3: Dat uit huis gaan, dat is inderdaad een rode draad doorheen de voorstelling. Ja. Jullie wonen alle vier ook nog thuis.
1: Absoluut.
3: Ja, klopt. Ja, dat maakt het wel behoorlijk intens.
1: Goh, intens is zelfs licht uitgedrukt. Nee,
2: maar het is sowieso intens naast dan dat je dan een proces samen aan het doen bent. Maar dan kwam dat proces erbij en dan zie je elkaar zoveel dat we soms echt moesten zeggen, ik ga bij een vriendin slapen, omdat we gewoon te veel elkaar zagen.
0: Inderdaad, normaal in zo'n heftig proces kom je thuis en dan doe je je eigen ding. Maar nu kwamen we thuis en dan was het eten en oei.
2: Ja, hetzelfde mens.
4: Ja, je blijft ook praten over de voorstelling, omdat je inderdaad ook gewoon alles samen doet. En soms was dat ook moeilijk als we dan gingen vertrekken naar een repetitie. Oei, wie doet wat? En dan maak je ruzie in de ochtend of zo. Terwijl als je met andere mensen samenwerkt, dan vertrek je gewoon. Maar nu zorg je dat soms voor spanningen dan ook. Die,
3: hebben jullie op voorhand...
1: Vooral ons broertje.
3: Ja, want die is er ook, hè, Sam.
1: En die moet maar luisteren naar ons gezin.
2: Die moet de hele tijd luisteren naar ons
1: gezin. Och, garme.
3: En die mag niet meedoen of die wil niet meedoen?
1: Die mag zeker.
0: Wil dat keigaan.
2: Maar die wil niet.
1: Maar hij doet een beetje mee, want zijn stem zit erin, in audio's. Ja. Maar hij wilde niet op de vloer. Of nog niet. Maar
2: pas op,
0: hij zit nog in het middelbaar, hij heeft nu ook examens. Hij heeft ook niet zoveel tijd om in het geheel mee te doen.
2: Maar hij is dus wel komen kijken en hij zei voor het eerst, misschien wil ik ook iets met theater doen, als ik jullie zo bezig zie.
4: Ja, en dat is wel mooi, omdat hij heel erg wetenschappen en sport is en zo. En hij is heel erg ook veel naar de gym aan het gaan en zo. En soms maken we ons wat zorgen van, oei.
0: Blijf maar. We maken ons geen zorgen.
4: Ik wel, soms.
2: Ik maak mij ook geen zorgen.
3: Ja, maar ik dacht dat er dus één iemand ontsnapt was aan het feest van de genetica. Maar mogelijk
2: maar ik denk
3: heeft
2: wel
3: hij toch ook dat... podiumbeentjes.
0: Maar, en hij heeft vroeger ook wel zo op de academie zo toneel en zo gedaan. En hij was wel goed en hij vond het ook wel leuk, denk ik. Want nu even, ik denk nu even...
1: Maar ook als enige jongen, ik denk sowieso met vier oudere zussen, dat je sowieso een beetje verzet.
3: Ja.
1: Maar hij was heel enthousiast en hij heeft zelfs een taak geschreven over de voorstelling. Ja. Recensie. Recensie geschreven.
3: Dat is wel leuk. Heel leuk. Zeg maar, hoe is dat nu om elkaar niet alleen als zussen te kennen, maar ook te leren kennen als maker en als speler? Ontdek je dan toch weer nieuwe dingen van elkaar?
2: Ja en nee, hè. Vinden jullie van wel?
1: Ja.
0: Ik vind dat het wel vrij snel vrij natuurlijk was.
1: Ja.
0: En dat alles wel gewoon... Ik was nooit van, amai, zo zou die niet... Allee, ik weet niet. Maar dat ben ik.
1: Maar het is gewoon, je neemt natuurlijk je dynamieken die je in het leven hebt per ongeluk mee naar het repetitieproces. Dus de rollen die we thuis een beetje hebben, namen we ook in tijdens...
3: Zijn er afspraken gemaakt? Is er iemand de baas?
2: Ja, minder is een klein beetje.
1: Dat is niet waar.
2: Soms.
0: Dat is niet de afspraak.
2: Ja, nee, dat is niet de afspraak.
4: We hebben wel echt geprobeerd om allemaal evenveel inspraak. Ja, belangrijke maken. Keuzes werden wel altijd samen besproken. Maar het is wel Winter die... jij neemt wel vaker het voortouw en ook de productionele dingen doe jij wel.
1: Een natuurlijke leider misschien. Ja, per ongeluk.
2: Ja, maar zij voelt ook een beetje als de oudste zus bij ons.
1: Ja, maar je bent niet te oud.
4: Ik was heel bang dat ik dat allemaal ging moeten doen. Want ik ben een beetje een iets terughoudender persoon, denk ik, dan Winter. En Winter is ook wel een beetje de grootste, de oudste.
2: Maar die rollen zijn ook wel nooit besproken geweest.
1: Nee, maar wat we wel heel hard moeten doen is, omdat het dus een voorstelling is die over onszelf gaat, waar we onszelf spelen, moeten we... We hadden één keer een repetitie waarin we dus helemaal in de war waren of dingen dan gespeeld waren of echt emoties en zo als we kwaad worden of dat dan erbij hoorden of niet.
3: Ah ja.
1: Want dat is heel verwarrend en dat is de bedoeling ook voor een publiek dat zij denken wat is nu gespeeld en wat niet. Maar we waren zelf in de war ook. Dus nu proberen we, voor we spelen, gaan we in een kringetje staan en kijken we naar elkaar en zeggen we en nu begint het spel. Ja. Dat we weten, vanaf nu gaan we...
3: Ah ja, oké.
1: Is alles gespeeld.
3: Nu is alles ook gepermitteerd op een manier.
0: Want toen, we deden dan zo'n doorloop. En in onze voorstelling wordt er ook ruzie gemaakt en zo. En na die doorloop, er waren wat mensen komen kijken en die waren zo... Wow, amai, ik voelde het echt zo goed.
2: Dat was precies
0: en we waren gewoon echt boos, we waren gewoon echt verdrietig. Ik en Jules hadden gewoon echt ruzie.
2: Ja, echt ruzie, ja.
3: Wat ik me afvraag, want jullie staan natuurlijk met vieren samen. Treden jullie de wereld tegemoet? Je staat sterk met z'n vieren. Ja. Anderzijds maakt het jullie ook kwetsbaar, want je staat daar met z'n vieren. Mensen gaan ook vergelijken, denk ik dan.
2: Daar gaat het ook een klein beetje over. Maar dus, we hebben het al een paar keer dan gespeeld en we krijgen heel snel het antwoord of feedback van ah ja, die vond ik de mooiste en die vond ik de beste. Ah, en die vind ik het grappigst. Terwijl je dan zo bent van, ah ja, ja oké.
4: Okay. Ja. Je voelt wel dat dat meer wordt gedaan dan misschien tussen andere spelers, omdat we misschien ook op elkaar lijken en ook onze stemmen dus dan een beetje op elkaar...
3: Het nodigt uit tot vergelijkingen.
2: Ja, ja, mega.
3: Het nodigt allicht ook uit tot vergelijkingen met jullie ouders. Want ik vermelde natuurlijk al jullie vader, Michael de Kok. Maar jullie moeder, Sophie de Rijcke, is ook een actrice.
2: Ja. Ja.
3: Ook daar zal veel naar verwezen worden, naar hun werk en wat zij al gedaan hebben.
1: Ja, zeker. Ook omdat we natuurlijk, onze achternaam is de Kok, dus dat valt snel. Maar we zijn kei blij. Onze ouders zijn allebei supergoeie spelers. Onze mama ook. Die dan na de voorstelling meteen zegt van, ah, ik zou misschien dit of dit proberen. Of misschien kunnen jullie dat zo of zo doen. Dus die kijken echt met een theatermakerbril.
0: Dat is ook soms wel eng, vind ik. Want als je zoiets doet, normaal als je ouders al komen kijken, is dat al spannend. Omdat, ja, dat is gewoon spannend. Maar dan, nu is dat nog harder, vind ik. Omdat dat daarna is dat dan direct van, ah ja, en dat. En die zien direct dan zo ook de slechtere kant. En dan weer direct van, oh ja.
2: Heel snel, die keuze, die had ik, en dat vond ik niet goed.
1: Ze zijn vooral jaloers, want die willen keigraag meedoen.
2: Ze willen echt meedoen. Maar ze mogen niet, hè. Maar...
1: Allebei. En kan ik niet toch eens dit of dat? Nee, gewoon. Dat gaat niet.
3: Dat is
1: van ons.
3: Ze mogen het niet.
4: Maar misschien kunnen we wel eens een voorstelling maken met ons... Dat weet even ooit.
1: Ze mogen niet overlopen over de vloer, maar voorlopig is het gewoon van ons, toch?
4: Ja, het is van ons.
3: Ah ja, oké. Okay. Is er een reden dat ze niet mogen meedoen? Want het zou wel een mooi verhaal zijn, hè? Als Sam dan ook nog meedoet.
1: Dat is waar.
4: Ja, maar nu ook inhoudelijk. Het gaat ook hier en daar een beetje over de scheiding. Dus en we wouden ook echt een beetje het perspectief van... Hoe is dat als kind van gescheiden ouders? Hoe gaan kinderen of hoe ga je daarmee om in een gezin? Dus of bij deze voorstelling zou dat raar zijn, moesten die meedoen.
3: Het is jullie verhaal.
4: Ja.
1: Ja. En bij de volgende mogen ze meedoen. En hopelijk hebben we dan allemaal Lief die ook meedoen. En dan zijn we heel... Oh, mijn droom.
3: Het moet wel confronterend geweest zijn voor hen om in de zaal te zitten en hun vier dochters hun scheiding te horen bespreken.
2: Ja. Maar ik denk dus dat ze daar echt naar... Of proberen hebben naar kijken als theatermakers en niet echt als dat gaat over mij... Omdat het ook out of fictie is.
0: Ja, dus we
2: hebben alles wel uit perspectie een beetje getrokken.
1: Ja, en we hebben echt op voorhand gezegd, het is fictie, het is spel. Dus neem het niet persoonlijk. Ja, moeilijk natuurlijk, want als het gaat over dingen die ze herkennen, dan weten ze dat het gebaseerd is op...
4: Want het gaat over de scheiding, maar het was niet... Het heeft lang geduurd. We hebben daar veel gesprekken over gevoerd, van willen we dat doen? Willen we dat betrekken? Willen we het daarover hebben ook? Dus dat was ook wel niet zo'n gemakkelijke keuze. Er waren veel discussies over ook rond.
3: Ja, en blij met de beslissing dat jullie deze voorstelling gemaakt hebben.
2: Zeker ook omdat het heel fijn was, omdat we als zussen denk ik ook veel dichter bij elkaar zijn komen staan, omdat we die gesprekken hebben gevoerd, omdat we daarover hebben gepraat.
1: Ja, wij spraken daar eigenlijk niet over.
2: Nee.
1: Ah, nee? Zo. Nee, en dan door de voorstelling te maken en te voelen dat onze pen dus de hele tijd schreef naar ons verhaal, heeft dat echt gesprekken geopend over gevoelige onderwerpen die we denk ik misschien anders nooit hadden gehad.
3: Ja. Met een professioneel excuus konden jullie een aantal familiezaken toch benaderen. En heeft dat tot nieuwe inzichten gebracht? Heeft dat of misschien zelfs therapeutisch gewerkt?
1: Voor mij wel.
0: Ik denk dat ook.
1: En Toulouse en Jules zijn ook een familieopstelling gaan doen als onderzoek.
3: Dat was
0: heel speciaal.
2: Dat was wel cool.
1: Dus op dat vlak sowieso.
4: Wij moeten dat nog doen.
1: Ja, Luna en ik gaan nog.
4: Dat heel graag ook nog
2: doen. Dat is wel echt, ik raad dat iedereen aan. Dat is kei leuk.
3: Is dat zo met stoelen die dan gezet worden, waarbij er gewezen wordt, daar zit ingebeeld?
0: Ja, dat is echt met andere mensen.
3: Ah, ja.
0: En dan trekken zij een kaartje bijvoorbeeld. Of, ja, je hebt zo gesloten en open, maar wij deden gesloten. En dan, zij weten niet wie zij zijn, maar jij wel, want jij weet aan nummer 1 is bijvoorbeeld je mama. En zij moeten gewoon reageren op hoe ze zich voelen. Dus dan gaan ze bijvoorbeeld helemaal wenen of heel blij zijn of ik weet niet. En dan is dat soms wel eng, want soms zie je echt wel, wow, dat is wel eng dat die nu zo reageert. Ik weet niet, dat is wel...
2: Dat is precies ook wel wat theater en theaterles. Want iedereen staat recht en opeens beginnen mensen te huilen. Dan denk je, dat kan toch niet. Dat is toch niet echt, maar dat is dus wel echt.
3: Blijkbaar. Maar zeer interessant.
0: Goed. Ja, wel zeker.
3: Ik vind het zalig om jullie bezig te horen babbelen. Jullie hebben een enorm aanstekelijke energie samen. Dus dat zal vast ook te zien zijn op het podium. Deze zomer staan jullie op de Zomer van Antwerpen. Dat is van 5 tot 16 augustus. Ja. Daarna gaan jullie verder met dezelfde voorstelling onder een andere naam.
1: Ja, dus het ding is, de binnenvoorstelling heet Schwestern.
3: Om het gemakkelijk te maken.
1: Om het gemakkelijk te maken. En daar hebben we dus eigenlijk ook nieuws over. Want sinds gisteren is bekend dat we dus op Theater aan Zee staan. Ja. Met die voorstelling ook. Leuk. Dus we spelen eerst op Theater aan Zee met dus Schwestern. Van 31 juli tot en met 3 augustus. Dan Vier Zusters, de buitenversie, op de Zomer van Antwerpen. En dan dus op tournee met de binnenvoorstelling.
2: Trekken we de zalen in.
1: Ja.
3: Okay.
1: Dus het wordt een zalige zomer, vuurwerk.
3: Ja, hebben jullie een website waar mensen al jullie data kunnen terugvinden?
1: Dat zou moeten. Nog niet. We hebben wel een Instagram-account gemaakt.
2: Een half uur meer. Instagram-account.
1: Onder de naam Schwestern?
2: Nee. Schwestern. Ah, ja. Om een nog andere naam te vinden.
1: Maar ja, of Luna Toulouse Winter Jules de Kok. Ja. Vind je ook...
3: Zoek het op. Artificiële intelligentie zal jullie wel de juiste weg uitzoeken. Ik wens jullie alle succes met de voorstelling. Heel erg bedankt om langs te komen. Luna Winter Toulouse en Jules de Kok.
4: Dank je wel.
1: Merci. Radio 1.

0: Prachtige wervelwinden in de studio. De vier gezusters de Kok. Seu Jorge en Marissa Moontje hoorde je met Quando Chego. Op de N16 van Willebroek naar Sint-Niklaas is er hinder door een ongeval op de linkerrijstrook in Temse. Naar Antwerpen is op de A12 in Wilrijk de weg weer vrij. Op de Antwerpse ring 10 minuten erbij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Op de binnenring rond Brussel kwartiertje aanschuiven tussen Wemmel en Vilvoorde. Elders alleen nog lichte vertragingen.
1: De wereld van Sophie.
0: De zussen, zo heet dat gezelschap dus dat de vier zussen de Kok oprichten en onder welke naam ze deze zomer hun eerste voorstelling samen spelen. Vier zusters, zo heet die, maar dat wordt dan dus daarna Schwesten. Het is een uitzonderlijk gegeven, zo met vier zussen tegelijk samen op het podium. Maar dat families samen het podium opstappen, dat is het natuurlijk niet. Er zijn wel meer performance families te vinden in de wereld. In ons land ook. 3 jaar geleden stond Tine Rijmer samen met haar man Peter van den Begin en hun dochters Charlie en Thelma ook voor het eerst samen op een podium. Ze maakten toen de muziekvoorstelling A Family Affair, waarin ze samen nummers zingen uit het repertoire van Rijmer. Ook bij hen werd de liefde voor muziek en theater van ouders op kinderen doorgegeven. Eigenlijk al generaties lang, want ook bij Peter van den Begin sloeg de vonk over toen hij vanuit de coulissen van de Ancienne Belgique, Oud-België, naar zijn vader op het podium keek. Hoe vinden zij het om samen als gezin het podium te delen? Anke van Meer zocht Tina, Peter en hun dochter Thelma op, terwijl de andere dochter Charlie ook even aansloot via videocall.
2: Ah, kijk. Dat is Charlie.
3: Tudu. Zo.
4: Hallo.
5: Hi.
4: Hi, Dodi.
5: Hi, mommy.
4: Ik denk dan eigenlijk direct aan de Carter family. Zo, performance families. Dat is de eerste die in mijn hoofd komt. Een country family.
5: Of zo, de familie van Trapp.
4: Ah ja, die.
3: Ja. Ik denk direct eigenlijk aan Circus Ronaldo dan. Qua performance van
4: en dan pas denken we aan onszelf als.
3: Ja.
5: Maar ik denk dat het misschien nooit heel performance voelt. Omdat het allemaal vrij organisch is gelopen, voelt dat, of denk ik niet direct bij performance familie aan. Ja, wij horen daar ook bij. Dat is zo precies wat de living ontgroeit en dan op een podium belandt.
4: Ja, klopt. Ja.
2: Dank u wel. Mag ik nog eventjes een beetje zaallicht alsjeblieft, Florentijn? Om te kunnen zien waar al die mooie mensen... Kijk eens aan hier, Full House in Merksem. Goedenavond, Merksem.
4: Wel, ik had een heel zware burn-out 6 jaar geleden. Nadat ik een plaat had gemaakt onder de naam Rijmer met een andere band. Alleen met mijn echte band, vroeger.
5: Professionele band.
4: Mijn professionele band. En dus ik ben gecrashed na 2 releaseconcerten. Dus heel de tour die aan die plaat vasthing is toen gecanceld. En dan heb ik eigenlijk een aantal jaar niet kunnen werken. En op elke vraag nee moeten zeggen. Tot er na 2-3 jaar terug een beetje energie kwam en goesting. En dan belde er een vrouw uit Ekeren voor in de Ekerse theaterzaal, klein zaaltje daar, te komen spelen. En ik dacht, goh, ik voel wel terug wat kracht en wat goesting om dat te doen. Maar niet met de band, want dat gaat te intens zijn. Dus hoe ga ik dat doen? Ik was daar eigenlijk hardop aan nadenken. En Charlie zei al lachend, oh mama, wij zullen wel backing vocals doen. Want Thelma en Charlie die zongen al wel eens thuis hier mee aan de piano. En ik dacht, vind dat niet zo grappig. Ik vind dat een heel goed idee. Dus laat ons dat doen. En dan dacht Peter...
2: Ja, nee, zeg maar.
4: Wat dacht je toen?
2: Nee, ik dacht, ik wil wel meedoen, dacht ik toen.
4: Ja, en toen dacht ik, tja, maar Peter...
2: Kan niks.
4: Wat doet hij? Die kan echt niks. En dan heb ik je voor je verjaardag een trompetcadeau gegeven.
2: Dat is waar.
4: Ja? En dan zei jij daarop wat beginnen oefenen. Mm. En daar kwam op den duur echt geluid uit.
2: Ongelooflijk.
4: En dan hebben we een trommel van de zolder gehaald. Daar is Peter wat op beginnen oefenen. Ja. En ja, zo is dat eigenlijk gegroeid.
6: Stay inside, secret I carry. All these years I've tried to bury you, swallow you.
4: En vorige week stonden wij in een burla, dus dat was een soort van... Oh. Hè? Wat doen wij hier?
5: Dat is
6: echt heel raar. We dreaming is our over.
7: Ik zei het al lachend, maar ik had daar sowieso wel zin in. Of dat leek mij wel leuk. En nooit meer het idee van, oh, we gaan met 4... 2 jaar spelen, maar eerder als het is nodig is, dan wil ik wel mee een stemmetje in zingen, of dan lijkt me wel leuk.
6: Never mind the words we talk.
3: Die repetities in het begin, dat was wel pittig.
8: Pure chaos.
4: Wat zeg je?
8: Dat dat chaos is soms.
3: Ja, vooral natuurlijk omdat, ik spreek voor mezelf in de eerste plaats, omdat ik geen professionele muzikanten zijn. Dus ik had dan die, inderdaad die grote trom voor mijn rekening genomen. Dus de ritmeafdeling, zeg maar. En omdat we natuurlijk met weinig instrumenten werken, luistert dat allemaal heel nauw. Dus je hoort elke fout in de zin dat Tine ook een absoluut gehoor heeft.
4: Helemaal niet, ik heb geen absoluut gehoor.
3: Ja, maar
4: Nee. Voor muzikanten, een absoluut gehoor is dat je out of the blue een la kunt zingen.
3: Ah, nee.
4: Maar voor ik heb een perfectionistisch gehoor als in...
3: Ja, dus dat was in het begin wel van... Oei, krijgen we dit wel zo goed genoeg om voor het publiek op te treden? Dus dat was spannend. We hebben echt wel veel gerepeteerd toen. Mm-hmm.
7: Ja, en daarnaast komt kijken dat wij... in ons tuinhuis repeteren. Dus morgens wakker worden en iedereen moet gedoucht en ontbeten hebben en verzamelen om dan... En dat klinkt gemakkelijk, maar dat is bij ons soms chaotischer dan gepland. Vorige week of een paar weken geleden, toen wij aan het repeteren waren voor de Boula, weet ik nog dat wij om 11:00 hadden afgesproken en om 11:30 zaten wij met 4 thuis te ontbijten. En toen zei mama, de repetitie is al 1:30 bezig. Maar ook dat is fijn, dat nooit... heel hard werken voelt.
4: Het grappige is wel dat ik dat dus in die vorm ben beginnen doen, omdat ik dacht, met een band gaat dat te intens zijn. Dit was eigenlijk nog veel intenser, omdat je natuurlijk aan niet-muzikanten moet uitleggen wat je hoopt te horen. Eigenlijk was dat veel meer werk.
5: Mama moet ook alles voordoen, want ik ken Charlie wel een beetje, maar ik kan bijvoorbeeld geen noten leren, dus je moet alles voordoen en uitleggen en dan is dat gewoon zo... Dan speelden we een nummer en dan is dat gedaan. En dan 5 seconden... direct daarna kijken wij zo allemaal zo naar mama van... En was het juist? En ze zo even... de noot.
4: Ja. Het resultaat was gewoon wel superleuk om te doen, live.
7: Ja. We voelden allemaal na die eerste 2 keer in Ekeren... 3 jaar geleden ondertussen of zo, denk ik... Dat ons wel zo heel veel energie bracht... En dat wel iets teweeg bracht in dat klein zaaltje.
4: En reacties van mensen ook zijn eigenlijk zo hartverwarmend. Dus dat is ook wel heel bijzonder om te voelen... dat echt aankomt bij het publiek.
3: En we zijn wat dat betreft natuurlijk gedurende de jaren... door veel te spelen, zijn we wel muzikaal echt gegroeid. Ik bedoel, het blijft voor ieder van ons nog altijd spannend... om te beginnen, om eraan te beginnen zo. Maar je voelt wel dat we iets meer bagage hebben ondertussen. Dus dat is wel fijn om te merken.
6: I know how to pull my hair out of my head. Now
7: ja, je groeit echt wel een beetje op. En of toch, Thelma en ik, jullie zijn al semi-opgegroeid, relatief.
3: Semi-opgegroeid.
7: Maar dus voor ons is inderdaad, er gebeurt ook nog veel in die tijd. En je bent ondertussen wel samen aan het spelen, dus... Ik denk dat dat wel voor een extra verbinding zorgt. Wat misschien muziek sowieso al doet, maar in deze context nog meer.
6: Your movie played inside my head. I couldn't get my...
4: Ik vond vooral die allereerste keer heel spannend. Omdat je dan beseft van... Wow, ik doe mijn dochters dat aan om hier op dat podium... onze nummers te brengen. En je weet zelf hoeveel spanning daar toch wel bij komt kijken... Zeker voor de eerste keer. Dat was spannend. En na de eerste keer dacht ik... Amai, die doen dat zo goed. En die voelen zich hier thuis. Dus ik wist vanaf toen... Ik moet daar niet van wakker liggen. En anderzijds... Mensen komen dat dan nadien heel de tijd zeggen van... Amai, we zien dat gezin staan. En dat is zo bijzonder. En je staat er met je dochters. En dan beseft je dat van... Ah ja, inderdaad. Wij staan daar met 4. En dat is bijzonder. Maar als wij bezig zijn, is dat gewoon... We zijn aan het spelen en we proberen allemaal zo goed mogelijk te spelen. Dus dat wordt heel... Dan heb je geen tijd om te denken... Oh my, ik zit hier op het podium met mijn man en dochters. En hoe bijzonder is dat? Nee, je bent gewoon aan het denken... wat is het volgende akkoord of het volgende nummer?
3: Het is natuurlijk wel zo dat ze zijn opgegroeid terwijl wij aan het spelen waren of aan het repeteren. Dus Charlie en Thelma gingen regelmatig wel mee of naar een optreden kijken. Bijvoorbeeld op een filmset of naar theater. Wat dat betreft ja, zijn ze er wel in opgegroeid. Zoals ik vroeger naar mijn papa ging kijken die speelde, die toneel speelde of die stukken regisseerde. Ging ik ook altijd meekijken. Dus ik heb daar ook die microben te pakken gekregen... door gewoon naar mijn papa te kijken. En toen dacht ik al heel jong van... ja, dat is iets, dat wil ik ook graag gaan doen later. Maar zo, we zijn er nooit echt in die mate mee bezig geweest... of dat opgedrongen, of dat is een beetje organisch gegroeid, denk ik.
9: Ja, ik denk dat dat gewoon ook... als je ziet dat je ouders hun job zo gepassioneerd doen... dat dat ook wel inspirerend is, maar dat dat... in deze zin daar meer aandacht op komt, omdat dat op een podium is. Maar dat als uw vader een bakker is en je ziet die hele leven lang gepassioneerd brood bakken, dat is misschien heel dom, hè? Maar ik bedoel dat je dan ook daar zin in krijgt om dat te doen, omdat je ziet dat iemand dat met zoveel liefde doet.
10: Ik heb al wel gehad voor mijn toelatingsexamen nu op de toneelschool dat ik aan het spelen was en dat er mensen in de jury... nog niet wisten dat wij familie waren, maar achteraf wel kwamen zeggen... Amai, ik had dat achteraf pas door, maar ik zag u spelen en ik dacht, jij zult de dochter van Peter zijn. Dus misschien zit er toch een soort zelfde... ja, je woont samen, je deelt inderdaad een soort... of toch DNA. Er zullen wel gelijkenissen zijn, denk ik.
3: Ja, ik geloof dat ook wel. Als ik terugdenk zo hoe ik ben opgegroeid naar mijn papa te kijken... dat is iets dat je toch waarschijnlijk wel ook onbewust dan... doorgeeft, of waardoor dat je, zoals Thelma zei, heel sterk door gepassioneerd zijn en dat dat dan overslaat op een gegeven moment. Ik was toen, 10 jaar geleden, toen was Charlie 11, 10. Toen was ik bezig met Richard Dray voor het toneelhuis van Shakespeare. En toen hielp Charlie mij al met de teksten memoriseren, dus hij vroeg mij af... En ze kent ondertussen, kent ze die monologen, kent ze nog veel beter dan ik na 10 jaar. Dus ja, dat is iets dat je dan toch meepakt of doorgeeft.
4: Ik denk dat ook, want allez, gelijk dat je je kleur ogen of de vorm van je oren doorgeeft, denk ik dat ook de som van onze talenten ook bij die meisjes wel ergens aanwezig is. En het feit dat zij dat dan oppikken of willen doen, is omdat ze net dat aangeboren talent ook hebben.

0: Ja, die piano staat hier in het midden van de living eigenlijk. En de meisjes, ja, die wisselen elkaar af met als die thuis zijn of 's avonds of zin hebben met liedjes te spelen. Daar staat altijd ook een micro en een versterker. Dat is wel iets, ja, dat weer klinkt hier dikwijls. De stemmen van iedereen. Ja.
1: En dat is keileuk, dat is zalig.
2: Wij mogen soms niet stoppen van u, papa.
1: Ja, dan denk ik, oh, is het nu al gedaan?
3: Nee, dan zeg je gewoon nog eens.
1: Nog eens. Of bijvoorbeeld 's morgens vroeg, als ik wat langer in bed lig, dan vind ik het zalig om wakker te worden als jij aan het spelen bent, Tina, aan de piano.
4: When love collides, when love collides.
1: En gisteren zei jij nog van, oh, het is lang geleden dat we nog eens met z'n allen gedanst hebben hier in de living. Dus dat gebeurt ook, maar nu de laatste tijd wat minder.
0: Ja, maar dat is gewoon muziek opzetten, hè?
1: Ja, maar dat is ook expressief bewegen.
0: Zeker, expressief bewegen, ja.
2: Papa is ook heel goed in expressie. We hebben naar So You Think You Can Dance gekeken en dan kon jij het niet laten om elke keer ook een dansje voor ons te doen.
3: Ja, dat is waar.
0: Dat is keileuk. En eigenlijk beseffen we dat soms te weinig, denk ik. Ik denk dat wij pas als we heel oud en bejaard gaan zijn, wij twee... Jij niet helemaal, maar ik en papa, dat wij dan pas gaan beseffen van, wat een cadeau was dat, om dat te mogen doen. En eigenlijk is dat echt door een heel donkere periode dat dat ontstaan is. Dus dat maakt het nog extra speciaal en dat is echt een cadeau. Ja.
3: Je denkt dat je, als je bejaard bent, van ons af bent,
0: dan gaan wij dan nog op het podium staan.
3: Ja, nee.
0: Tuurlijk. Dat is goed. Zolang als jullie willen, meisjes.
2: Als jullie ons betalen, dan is dat helemaal goed.

0: Secret van Reimer hoorde je nog eventjes. De voorstelling A Family Affair gaat vanaf november dit najaar opnieuw op tour. Als je daar graag naar wil gaan kijken, alle data daarvoor vind je op reimer.be.
1: De wereld van Sophie.
0: Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Daar hebben we het eigenlijk over, hè, vandaag. De vier dochters van theatermaker Michael de Kok spelen als zussen in het toneelstuk Vier Zusters. Peter van den Begin en Tine Reimer spelen, maken muziek met hun dochters Charlie en Thelma onder de noemer A Family Affair. En hoewel toneelspelen in gezinsverband misschien minder voorkomt, is muziek maken in gezinsverband niet zo uitzonderlijk als het lijkt. Een zeer goedemorgen, Vincent Bilo.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Wel meer muzikale projecten zijn een family affair.
2: Ja, en op zich is dat eigenlijk ook niet zo onlogisch. Hè? Als je op jonge leeftijd een gitaar omgort en op zoek bent naar compagnons om een groepje mee te beginnen, ja, dan kun je een annonce zetten in de gazet. Zanger zoekt drummer of bassist en dan wachten tot iemand reageert. Maar veel makkelijker is het natuurlijk om eens te kijken wie er in de kamer naast jou slaapt. Mm-hmm. Zo zijn onnoemelijk veel bands ontstaan van broers en zussen. Het bekendste en meteen ook het meest beruchte voorbeeld is de band rond deze eeuwig bekvechtende broers. Maybe I don't really wanna know how you got in girls, 'cause I just wanna fly. Oasis natuurlijk, de band rond Noel en Liam Gallagher, de Romulus en Remus van de rock'n'roll. Ze hebben een hobbelig parcours afgelegd, meer dan 10 jaar niet met elkaar gesproken.
0: Ja.
2: En hebben zich 2 jaar geleden dan verzoend. Hè. Maar ze zijn hoe dan ook het type voorbeeld van het soort bands dat is opgetuigd rond een centraal duo van broers of zussen. Laten we daar ons lijstje van zingende families misschien mee beginnen. De vele groepen die starten als een familiaal duo. Want de lijst muziekbands die bestaan uit 2 broers of zussen is schier eindeloos.

We hoorden The Carpenters, de 60s band van broer en zus Richard en Karen Carpenter. We hoorden de Everly Brothers met Phil en Don Everly, die elkaar trouwens eigenlijk even fel naar het leven stonden als de broers Gallagher. Mm-hmm. Je herkende de Kinks, wordt altijd de groep van Ray Davies genoemd, maar zijn broer Dave Davies zat ook in de Kinks. En het is trouwens hij die met Death of a Clown een van de misschien wel mooiste Kinks-klassiekers heeft geschreven. We hoorden CCR met John Fogerty, maar zeker ook zijn broer Tom Fogerty. AC/DC, opgericht door de broers Angus en Malcolm Young. En Crowded House met Neil en Tim Finn. En dan vergeten we nog de Jesus and Mary Chain rond de broers Jim en William Reed. En Nickelback met Chet en Mike Kruger. Of nee, laten we die misschien wel gewoon even vergeten. Hier bij ons hebben we natuurlijk ook een groep rond twee onafscheidelijke broers. Ja, ten tijde van Louise waren ze nog met vijf, intussen nog maar met twee. Maar het zal geen toeval zijn dat de enige twee overgebleven leden van Clouseau uitgerekend de twee broers zijn, Koen en Chris Wouters. Nu, binnen die categorie van bands rond twee broers of zussen zijn er nog twee groepen die zich extra onderscheiden, zoals deze.

0: The Ronettes natuurlijk bestonden niet alleen uit twee zussen, namelijk Victoria Bennett, bijgenaamd Ronnie Spector, en haar oudere zus Estelle Bennett, maar ook uit een nichtje, Nedra Telly. En binnen de broer-zus-duo's verdient ook deze band van begin jaren 2000 een speciale vermelding. Dit zijn The Magic Numbers, die bestaan uit twee broer-zus-paren. Te weten Romeo Stoddard en zijn zus Michelle Stoddard aan de ene kant en Sean Gannon en zijn zus Angela Gannon aan de andere kant.
1: Leuk.
0: Dat is ook bijzonder. Maar naast die broer-zus-duo's zijn er ook bands waarvan de centrale as niet bestaat uit twee broers of zussen, maar uit...
2: Drie.
0: Zoals deze Swingende Sisters van een eeuw geleden.
3: Heartbreaker.
0: De Andrews Sisters, oftewel Laverne, Maxine en Patricia Andrews. Ze waren al actief in de jaren 20 van de vorige eeuw, vooral populair natuurlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar ze waren, ja, laten we zeggen, het eerste broeder-zuster-trio in een lange, lange rij.
3: When it's

0: herkende de Bee Gees rond de gebroeders Barry, Maurice en Robin Gibb. De Pointer Sisters, wat ook echt drie Pointer-zussen zijn. June, Anita en Ruth Pointer. De Isley Brothers, bekend van Twist and Shout, bestonden uit drie broers. O'Kelly, Rudolph en Ronald Isley. En Haim natuurlijk, hè. Dat zijn zoals bekend drie zussen.
1: Allemaal topmuziek, hè?
0: Absoluut. En het schattigste broertrio is dan weer zonder twijfel deze band die doorbrak gelukkig voor ze de baard in de keel kregen. Hansen genaamd, naar de familienaam van de broertjes, hè? Isaac Taylor en Zack Hansen. En een band, of een band waarvan ook misschien niet echt algemeen geweten is dat ze bestonden uit drie broers, is deze Australische groep.
1: Allee, zeg.
0: Ja. Iedereen kent In Excess van de flamboyante frontman Michael Hutchence, maar de spil van de groep bestaat uit de drie broers die de band hebben opgericht. Andrew, John en Tim Ferriss.
1: Wist ik inderdaad niet.
0: En dan heb je nog een bijzondere subcategorie van bands die bestaan uit drie broers of zussen. Namelijk plus nog een familielid van de tweede of de derde graad, zoals deze. Respect your... Staple Singers, soulgroep uit de jaren 60, bestond uit twee zussen en een broer, Cleotha Staples, Mavis Staples en Purvis Staples. Die broer werd trouwens een paar keer vervangen door Yvonne Staples, maar ze werden vooral aangevoerd door hun vader, Pops Staples. Dus eigenlijk waren ze met vier, soms met vijf, en zelfs af en toe met zes leden van hetzelfde gezin. Mm-hmm. En nog zo'n trio van broers die het podium zijn opgeduwd door hun vader, zoals die Pop Staples met zijn Staple Singers deed. Dat waren de Beach Boys natuurlijk. Hè. Vader Murray Wilson heeft zijn drie zonen samen in een groep geduwd. Brian, Carl en Dennis Wilson. Maar er was nog een familielid bij, namelijk Mike Love. Een neef van de drie broers. Mm. En ook dat is niet uitzonderlijk, want ook Kings of Leon bestaat uit drie broers plus een neef. Te weten Caleb, Nathan en Jared Followill, aangevuld met hun neef Matthew Followill. Dat waren dus allemaal bands waarvan de spil bestaat uit drie broers dan wel zussen. Maar het kan nog beter. Wie? Zoals de Neville Brothers bijvoorbeeld. Een funk R&B band die begon in de jaren 70, bestaat uit de broers Art, Charles, Aaron en Cyril Neville. Met z'n vieren dus. Maar het bekendste zussenkwartet is natuurlijk deze band die het in hun bekendste hit ook letterlijk uitschreeuwden, hè, dat ze met vier zussen waren. We are family. I got all my sisters with me. Ja, en die sisters, dat waren respectievelijk Debbie Sledge, Joni Sledge, Kim Sledge en Kathy Sledge. Samen dus Sister Sledge. Maar het kan nog beter dan vier natuurlijk.
1: Wij.
0: Want wie waren er met vijf?
1: Ah, dat weet ik.
0: De Jackson 5. Easy, terugkerend patroon, net als de Beach Boys en de Staple Singers. Ook een stel broers en zussen die onder lichte dwang in de spotlights zijn geduwd door hun vader, in dit geval een zeer tyrannieke vader, Joe Jackson. Jackie, Tito, Jermaine, Marlon en natuurlijk Michael Jackson. En ja, hier hoor je net als bij de Beach Boys waarom dat zo goed werkte. Een groep in gezinsverband, die zitten qua stem in hetzelfde register. Die blenden natuurlijk in hun close harmonies. De Jackson 5 dus, met vijf. Maar één groep doet nog beter. En dat zijn die Osmond Brothers, een muzikale geslacht uit de Amerikaanse staat Utah. De broers Alan, Wayne, Merrill en Jay Osmond. En later kwamen daar nog eens hun jongere broers Donnie en Jimmy bij. Toen waren ze dus met zes. En ja, af en toe kwam ook nog een jongste zusje Marie meezingen. Dus op hun uitgebreidst waren die eigenlijk al met
1: zeven. Ja, te verdekken.
0: Straf, hè? Maar het kan nog straffer.
1: Ah, ja.
0: We zijn er, de familie Von Trapp. Uiteraard konden we niet voorbij, daarnet al vermeld natuurlijk ook. Ja, Oostenrijks gezin dat de wereld veroverde in de jaren 30 van de vorige eeuw, op de vlucht sloeg voor de jodenvervolging door de nazi's, emigreerde naar de VS en daar dus model kwam te staan voor de film, de musical, The Sound of Music. De Von Trapp family die bestonden uit vader Captain Von Trapp, zijn vrouw en dan 10 kinderen. Dat maakt dus samen...
2: 12.
1: Wauw.
0: Dat is toch al een serieuze bende, hè?
1: Mm-hmm.
0: Er is toch nog één zingende familie die dat record nadien heeft weten te evenaren en zelfs verbeterd heeft.
1: Wauw.
0: Heb je ze herkend?
1: Ja, zeker. De Kelly family. Ik was ze ook echt vergeten. Maar daar zijn ze ineens weer. Levendig, ja. Als nooit tevoren.
0: Sorry dat ik je er moet aan herinneren bij deze. De Kelly family, inderdaad. Vader en moeder. En dan de kinderen. Kathy, Patricia, John, Joey, Kimmy, Paul, Daniel, Caroline, Paddy, Barbie, Maite en Angelo. 2 ouders, 12 kinderen in totaal. Dat maakt dus...
3: 14
0: in totaal.
1: Indrukwekkend.
0: Ja, een soort vagebond familie. Die gingen ook op tournee in een dubbeldekbus. Want ja, zo groot was die familie. Maar bij deze is dus ook bewezen dat het niet opgaat om te zeggen met hoe meer gezinsleden je samen zingt, hoe beter de muziek is. Dat dan weer niet.
1: Ook al is het harmonieus, het geheel, het is niet per se nodig daarom. Heel leuk. Dankjewel, Vincent Bilbon. Het moet toch iets zijn, hè? Zo heel wat broers en zussen om je heen om samen spektakel mee op poten te zetten. Heb jij veel broers en zussen?
0: Nul.
1: Oké, dat wordt een eenzame performance. Maar daarom niet minder plezant, hè?
0: Want solo-artiesten moeten er ook zijn, hè?
1: Zeker dat. Vincent, dankjewel. We gaan nog eens luisteren naar de Sisters Sledge. Met hoeveel waren ze? 4?
0: 4.
1: We are family. Goedemorgen. Blij dat je luistert.

0: Sister Sledge met We Are Family. Het is bijna 11 uur, tijd voor nieuws. Straks na het nieuws duiken we het circus in.
1: Welkom in de Bourla en in Kambala voor een nieuw seizoen van Toneelhuis. Met nieuwe creaties van Lisa Boa Houbrecht, Benjamin Abel Meijerhagen, FC Bergman, Olympiek Dramatiek en vele anderen.
2: Ontdek het volledige programma en boek je tickets op toneelhuis.be. Samen met Radio 1.
3: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
4: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
5: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
8: Krevel.
6: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
8: Krevel. Leef beter.
9: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
10: Oké, Maarten, Frankrijk-Noorwegen, ik zeg 4-1.
11: Mon netes, 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
10: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè, Maarten.
11: Jij gunt het mij gewoon niet, dat ik gelijk heb.
10: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
12: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
13: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
14: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
2: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De rechtbank in Brussel heeft een vermoedelijke Russische spion veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar effectief. De Russische zakenman woont al jaren in Brussel en smokkelde vanuit ons land via nepbedrijven in onder meer Turkije militair materieel naar Rusland, onder meer explosiedetectoren. Hij vervalste documenten en omzeilde zo de Europese sancties. De man zou ook voor de Russische inlichtingendienst gewerkt hebben. Ook zijn zoon, die in Rusland is, werd bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel. Een hevige brand in Wechelderzande in de Antwerpse Kempen is mogelijk aangestoken. Vorige nacht brandde daar een schuur uit en twee mensen die vlakbij wonen kunnen nog niet terugkeren naar huis omdat er te veel rookschade is. Er zijn aanwijzingen dat er opzettelijk brand is gesticht en twee verdachten zijn ook al opgepakt, mannen van 44 en 45 jaar. Meer dan de helft van de mensen die een eigen woning hebben maakt zich zorgen over het energieverbruik. En toch stellen veel Belgen een renovatie liever uit. Dat blijkt uit onderzoek van de bank Belfius. Reizen, nieuwe meubels en een nieuwe auto krijgen voorrang. Renovatie komt pas op de 4e plaats. Belgen weten dus wel dat renoveren belangrijk is, maar vinden het vaak te duur en vooral te ingewikkeld. Dat zegt Jan Waterschoot van Belfius.
17: Het zit er vooral in de complexiteit van het, oké, welke werken moet ik nu doen, in welke volgorde moet ik dat doen, waar vind ik betrouwbare vakmannen die snel mijn dingen kunnen realiseren, dat ik niet heel lang moet opwachten om een afspraak vast te leggen. Het zit er meer in die begeleiding, in die ontzorging die er moet komen, eigenlijk willen we er een versnelling in krijgen. Dat blijkt uit de studie.
16: 1 op de 4 kankerpatiënten heeft een meer zeldzame en complexe vorm van kanker, maar nu hangt de zorg voor die patiënten te veel af van de kwaliteit en de ervaring van het ziekenhuis. Daarom pleit Kom op tegen kanker samen met 30 organisaties in een open brief voor expertisecentra voor die zeldzame en complexere kankers. Dat schrijft De Morgen. Dat expertisecentrum moet samen met het ziekenhuis mee instaan voor de zorg. Dat vindt ook oncoloog Willem Liebaert.
18: Een expertisecentrum van waaruit de zorg kan gestart worden, gecoördineerd worden en gekeken worden welke aspecten van de zorg echt moeten doorgestuurd worden in een centrale centrum met expertise. En dan kijken we bijvoorbeeld naar complexe chirurgie of gespecialiseerde technieken zoals bestraling en welke aspecten van de zorg toch dicht bij huis kunnen blijven.
16: Het weer, eerst opklaringen, gevolgd door buien. In de namiddag zwaar bewolkt met regen vanaf het westen en temperaturen tot 17 graden. Ook morgen veel bewolking met periode van regen en tot 19 graden dan. Zaterdag wordt het zonniger met maxima tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
19: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be
2: Radio 1.
15: De wereld van Sophie.
2: Met Sophie Lemay.

0: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman.
1: Radio 1 live.

0: Start. Van The Jam hoorde je.
1: De wereld van Sophie.
0: Zeer goedemorgen. Welkom bij Radio 1. We hebben het over Family Affairs. Dat is ons thema van de dag. We lazen over de vier zussen de kok die samen het gezelschap De Zussen starten en voor hun eerste voorstelling uitpakken met een stuk dat Vier Zusters heet. Over de zussen die ze zijn. En dus dachten we daar eens over te hebben. Families die samen op het podium staan. Die niet alleen samen leven, maar die ook samen dansen en spelen en zingen en andere mensen entertainen. Want dat soort families, zo zijn er wel wat. Circusfamilies, bijvoorbeeld. Circussen die worden zo vaak gerund door rondreizende families. En als we het daarover hebben, kunnen we onmogelijk om Circus Ronaldo heen. Al 7 generaties lang maakt dezelfde familie prachtig, betoverend circustheater in binnen- en buitenland. Als je ze nog nooit zag, dan moet je daar snel iets aan doen, want ze zijn echt heel goed. De motor achter het circus in de 20e eeuw, Johnny Ronaldo, die overleed in 2020. En zijn zonen Danny en David, die zetten zijn werk verder. Danny staat voor het eerst alleen met zijn zoon Pepijn op de bühne met het wondermooie Sono Io. En de voorstelling Da Capo, dat is hun familiekroniek die ze vertellen. Anne Roodveld sprak met David, Pepijn en Danny.
2: Questa sera, signore e signori, sono glorioso di presentare la grande storia del Circo Ronaldo. Cominciare il 3 aprile 1971, il primo giorno del Circo Ronaldo.
3: Het da capo is een beetje zoals de muziekterm het zelf zegt, terug vanaf het begin. Dus we hebben een voorstelling gemaakt die bij de eerste generatie begint in 1842, toen mijn overgrootvader op zijn 15e van huis is weggelopen en met een Duits circus is meegetrokken dat op dat moment in Gent stond. Heel dat verhaal tot vandaag. Ja, er zijn verschillende redenen waarom we die voorstelling wouden maken. Ook omdat bijvoorbeeld heel veel mensen ons dezelfde vragen bleven stellen. Interview na interview of gesprek na gesprek. Zijn jullie echt 7 generaties? En zijn jullie Italianen? Omdat we dan die naam Ronaldo hebben. En die vreemde grammelootaal hebben in de voorstelling. Ja, zoveel vragen dat we dachten, oké, misschien moeten we gewoon maar eens een voorstelling maken die al die antwoorden in zich al draagt. En daarbij ook voor onszelf een beetje, omdat het echt wel heel, heel fijn is om met gans uw familie een voorstelling te spelen die gaat over de familie. Ja, het is een cadeau voor het publiek, maar eigenlijk misschien nog een groter cadeau voor onszelf. Ja, ik ben ook echt in het circus geboren. Ja, zo intens zelfs dat ik zo, zeker als kind, mij niet kon inbeelden hoe het is om niet in een circus geboren te zijn. Omdat het voor mij allemaal heel normaal was. Zo de voorstelling die een stuk van het leven is. Echt zo een ritueel dat zich altijd herhaalt. Net zoals eten en gaan slapen. Hoe normaal dat allemaal voor mij was.
4: Ik ben David Ronaldo. Dat was een evidentie als wij klein waren. Ik heb dat ook zo niet door dat je daar anders waard. Ik heb me ook nooit anders gevoeld dan andere kinderen of zo. We hebben ook wel een redelijk normale jeugd gehad, doordat we gewoon naar school zijn blijven gaan en bij mijn grootmoeder dan vaak verbleven. Dus je had ook je vriendjes in onze hometown, zal ik maar zeggen.
5: Ik ben Pepijn, zoon van Danny. Dus altijd opgegroeid tussen de tenten en de woonwagens. En eigenlijk altijd met ene voet op de scène. Altijd naar school gegaan. En dan in de gaatjes eigenlijk kunnen meegaan met dat circus. Wat dat maakte dat je wel zo het fijne van dat circus kon voelen. Het mee reizen, het mee bouwen, het zien weer vertrekken. En het podium kunnen opgaan als klein manneke. En spelen tussen de tribunes. En zwaaien naar het publiek. Dat dan eigenlijk zo de magie van het circus kunnen voelen.

0: ja, alles is in elkaar verweven. Het familie zijn, het artiest zijn. Alles is met elkaar verweven en dat is best heftig. Ja, dat constateer ik soms wel eens, hoe heftig dat is. Soms heb ik ook wel het gevoel dat het gewoon groter is dan wij zelf. Dat ik met iets bezig ben dat veel, veel groter is dan ik zelf. Waar generaties voor mij zich al hebben totaal compleet ingeleefd. Ja, dat iets is dat ik zelfs niet helemaal kan waarnemen, wat dat daar dan het werkelijke succes van is of zo.
1: Die grens tussen werk en privé, dat die zo dun is, ik denk dat dat ook een heel interessant iets is. Bijvoorbeeld als we op tournee zijn een paar maanden, zijn we eigenlijk nooit thuis en tegelijkertijd zijn we altijd thuis. Want ja, zo, je neemt eigenlijk altijd je hebben en houden mee. En je bent altijd tussen de familie.
2: Het voordeel is ook, je blijft altijd familie, gelijk wat je tegen elkaar zegt. Ik denk soms ook dat je tegen elkaar dingen kan zeggen. Als je dat tegen iemand die bij ons werkt zou zeggen, dan zou hij zich beledigd voelen of zo. En als je familie bent, is dat toch heel anders. Dan kan je die dingen gewoon uitspreken. En je zal misschien even denken van, goh, dat is niet leuk wat hij zegt. Maar je blijft familie, dus je gaat dat niet... Je neemt dat anders op. En dat is wel een belangrijke, denk ik, als je met familie samenspeelt. Dat vertrouwen dat er is om, je kent elkaar al van altijd eigenlijk. Dus...
0: Pepijn is zo de zoon die ik het meest heb moeten missen. Zo. Omdat ik net toen hij geboren is, had ik heel grote tournees. Echt zo van die wereldtournees die heel lang duurden. Dus van mijn vier kinderen heb ik hem eigenlijk het meeste moeten missen door mijn reizend werk. En uiteraard wat hij naar school moest. Dus voilà, het was ook wel fijn om dan die tijd in te halen of zo. Want nu is eigenlijk hij degene waar ik dan het meeste tijd mee doorbreng, omdat we dan samen op tournee zijn met de voorstelling Sono Wio. Dus dat op zich was al heel bijzonder, dat we die tijd konden inhalen. En ook was super fijn om een voorstelling te maken over vader en zoon. En niet alleen over ons, maar over alle vaders en zonen in de wereld. Want dat is een heel groot thema.
1: Ja, het vader en zoon gegeven en de balans tussen inderdaad zo alle gelijkenissen en maar ook de verschillen. Zo. Ik en mijn papa lijken best wel veel op elkaar, zowel fysiek. Zo. We hebben dezelfde neus en we hebben dezelfde grimassen vaak. Maar tegelijkertijd, voilà, zijn we ook van een andere generatie. Zijn we ook, ben ik piepjong, ik heb wat meer kilometers op de teller staan. Wat maakt dat we ook wel een andere kijk hebben op dingen of een ander... toch andere kleuren bezitten. En ik denk die rijkdom, maar ik denk dat ook de kracht is van het familiale, dat je ook samenwerkt en de verschillen wat gaat opzoeken.
0: Ik denk niet dat ik in staat had geweest om met mijn papa een voorstelling te maken zoals ik nu met Pepijn een duo-voorstelling gemaakt heb. Zo echt over dat thema vader en zoon. En ik denk dat het komt omdat Pepijn en ik zo alle twee mensen zijn die afstand kunnen nemen van ons eigen verhaal. Om dan als derde persoon naar ons eigen verhaal te kijken en er dan iets moois mee te doen. Ik denk dat ik daar met mijn vader niet toe in staat zou geweest zijn om die afstand te creëren. We zaten heel erg in die relatie van vader en zoon. Maar ze heeft mij wel onwaarschijnlijk geïnspireerd ook wel om de voorstelling Sono Wio te maken.
2: In onze tienerjaren zijn we ons eigenlijk, ik en mijn broer, ons een beetje binnen afzetten tegen ons vader eigenlijk. Mijn vader was eigenlijk een heel conservatief iemand die zoiets had van, ja, we doen wat we doen en we moeten dat blijven doen. Vooral blijven gaan zo. Terwijl wij zoiets hadden, we moeten het hier over een andere boeg gooien. En dat is dan weer het nadeel van, denk ik, van met familie te werken. Dat je zo moet soms dan gaan opboksen tegen die vorige generatie die het wil blijven doen zoals zij het deden. En jij wil het dan anders gaan doen. Gelukkig heeft de richting die wij wilden gaan wel succes gebracht. En nu spelen we bijna sluitend voor uitverkochte voorstellingen. Dus dat is, maar dat was wel niet zo'n gemakkelijke periode om daar op dat punt te geraken. Je moest daar echt voor vechten. En er waren ook weinig middelen in die tijd. Nu is dat makkelijker voor de nieuwe generaties, voor mijn neven. En makkelijker in de zin, er zijn veel meer mogelijkheden. Maar natuurlijk ook wel moeilijker in de zin van, de lat ligt nu veel hoger. Dus zij moeten dadelijk, als ze mee op podium stappen, aan die lat voldoen. En dat moesten wij als kinderen niet eigenlijk. Dus wij konden nog doen wat we wouden, niemand lag ervan wakker. Dus dat is een heel ander gegeven natuurlijk.
0: En ik heb ook wel periodes in mijn leven gehad dat ik me er zo begon tegenaf te zetten. Omdat het dan misschien te veel of te groot of te intens was. Of te moeilijk. Hè. Er zijn ook periodes geweest dat het wel best moeilijk was om te kunnen blijven doen wat we doen.
1: Ik heb als jongere heel veel in zo de circusschool gezeten. Zo na schools dan. En dan heb ik een middelbare circusopleiding gedaan. En ik denk dat het voor mij ook fijn was om zo even een zijspoor te voelen. Om zo even te voelen van, er is ook nog heel veel anders. Of niet altijd iemand heeft uw hand vast om u te begeleiden. En ergens moet je ook ergens een eigen weg beginnen zoeken en kijken wat er nog allemaal kan. En ik ben altijd wel opgegroeid met de naam Ronaldo achter mijn naam. Dus ergens, duwt dat je ook wel altijd voort, maar houdt u dat ook wel soms wat tegen. Het is wel een misselwerking. Ergens leeft je altijd door in het plaatje van een groter geheel. Dan heb ik een theateropleiding gedaan in Brussel. En ik denk dat ik dat bijvoorbeeld heel interessant vond in mijn opleiding. Die had zoiets van, Circus Ronaldo, daar hebben we nog nooit van gehoord. Dus ineens was het aan mij. Het was gewoon Pepijn. En ik voel me dat mij dat nu ook wel sterker doet terugkomen. En ook wel meer doet appreciëren. En meer doet voelen van, nu heb ik een hele, nu heb ik mijn kader terug. En ben ik eigenlijk terug in de foto. Maar heb ik is dat plekje weer in te nemen. En is het een heel mooi plekje. Ik heb dan ook even kunnen voelen hoe het is om dat plekje niet te hebben. Ja, ik denk dat het ook thuiskomen is. En ik denk dat ik blij ben dat ik even ben weg geweest. Omdat je dan pas kunt thuiskomen. Hè. Als je al thuis bent, merk je soms niet hoe schoon dat thuis is.
3: Circus Ronaldo. A family affair is het al 7 generaties lang. Op circusronaldo.be vind je info over alle voorstellingen die ze de komende maanden nog zullen spelen. Radio 1.

0: Arsenal en Amplify. Naar Antwerpen is het ruim 20 minuten file rijden op de E17 van voor Kruibeke. Op de Antwerpse ring een half uur vertragen richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. In de Kennedy-tunnel is de rechterrijstrook versperd door een defecte bus. En richting Gent 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Elders alleen maar kleinere vertragingen gemeld.
1: De wereld van Sophie.
0: Ja, we hebben het over podiumfamilies. De families die van de bühne hun living gemaakt hebben of omgekeerd van hun woonkamer een bühne hebben gemaakt. Ze vallen op omdat het een beetje een curiositeit is, enerzijds. Maar ze vallen ook op omdat je je dan toch gaat afvragen waarom talent in sommige families zo duidelijk doorgegeven werd van generatie op generatie. Het is genetica at work. Maar wat is dat dan precies dat je doorgeeft? Zit talent in je genen? Zit een artistieke aard in je DNA? Of geven we vooral een passie door en is het het vuur waarmee opgetreden wordt dat dan aanstekelijk blijkt te zijn? Dat check ik graag even bij Sonja van Doren. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Professor en innovatiemanager in het UZ Brussel met een expertise in moleculaire genetica. Zo'n artistiek talent, hoe erfelijk is dat bepaald?
2: Wel, laten we zeggen dat artistieke talenten zijn deels erfelijk bepaald en deels natuurlijk zijn omgevingsfactoren heel belangrijk. Mm-hmm. De erfelijkheid hangt een beetje af van wat voor type artistiek talent waarover het gaat. Dus als het gaat bijvoorbeeld over acrobatie, dan kan je ook zeggen daar dat is geen louter over erfbare aandoeningen. Er zijn verschillende factoren die een rol spelen, maar er zijn verschillende. Het is een combinatie van aangeleerde skills, maar ook van die genetische, fysische kenmerken die belangrijk zijn. Bijvoorbeeld bij acrobatie is het lichaamssamenstelling die belangrijk is, flexibiliteit en soepelheid. En daar heb je een overerfbaarheid van ongeveer 50%. Spierweefselsamenstelling is ook heel belangrijk. Ook daar heb je tussen de 45-50% over erfbaarheid. Maar dan neuromusculaire coördinatie en lichaamsverhouding zijn ook factoren die eigenlijk genetisch wel doorwegen.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus een deel van de dingen die je nodig hebt om een artistiek vak uit te oefenen, die kan je genetisch cadeau krijgen, ja. Van moedertje natuur. Een ander deel van de factoren die zal bepalen of je goed in iets bent, die zal je dan moeten aangeleerd krijgen.
2: Ja, aangeleerd krijgen is natuurlijk belangrijk, maar het is ook waar je opgroeit. Hè. Als je in een artistieke familie opgroeit, dan ben je van jongs af aan al constant in contact met artistieke talenten en met kunst op zich. En dus die mensen hebben natuurlijk ook al van bij de start veel meer ervaring, trainen ook dikwijls meer, al met de ouders mee. En vandaar, dat speelt natuurlijk ook een rol. Dat zijn dan de omgevingsfactoren die veel belangrijker worden. Mm-hmm. En die echt bepalend kunnen zijn ook.
0: Ja. Kan u zo nog wat voorbeelden geven van wat dingen zijn die je concreet kan erven, genetisch?
2: Ja, er is ook een studie geweest die heeft aangetoond dat eigenlijk muzikaliteit en dansen, als ook visuele kunsten, dat daar ook heel wat erfelijke factoren aan te pas komen. Daar is breinactiviteit eigenlijk heel bepalend en is er dus een associatie met cognitief gerelateerde genen. Het zijn vooral genen die instaan voor de netwerken van de neurotransmitters in de hersenen, uh-huh, die daarbij betrokken zijn, maar ook wel andere loci, dus die ze gevonden hebben op bepaalde chromosomen. Dat is bijvoorbeeld voor muziektalent zo, maar dan voor muziek en dansen gaat het dan meer over die neurotransmitters die eigenlijk van belang zijn.
0: Ja, ja. Oké, okay. En dan andere zaken die je aanleert, dat is dan bijvoorbeeld krachttraining doen, stemtechniek.
2: Ja.
0: Dat zijn dingen die leer je.
2: Ja, ja, inderdaad. Ja. Dat zijn belangrijke zaken in functie van wat voor type talent je wilt ontwikkelen of artistieke bezigheid die je wilt hebben. Daar moet je specifiek gericht gaan. Meer muziek bijvoorbeeld is eigenlijk ook een mathematisch gebeuren. Dus daar is, in de hersenen gebeurt daar ook wel. Dat is toch wel een heel ander iets dan een acrobatisch talent natuurlijk. Dus ja, dat is wel belangrijk om te onderscheiden.
0: In zo van die familiegezelschappen waar we het nu vandaag over hebben, circusfamilies, theaterfamilies, muzikale families, zal dat talent altijd naar boven komen?
2: Wel ja, dat hangt er een beetje vanaf. Dat is een beetje in functie van de type overerving. Hè. Dus in overerving, in genetica, spreken we over dominante overerving of recessieve overerving.
0: Oei, oei, flashbacks naar de middelbare school. Ja.
2: Ik ga een beetje uitleggen. Ja, dus, ja. Wat dat je wil, dus normaal gezien, hè, iedere persoon erft een chromosoom over, of DNA over van zijn moeder en DNA over van zijn vader. En bepaalde aandoeningen of kenmerken die komen tot uiting. Als het dominant is, is het voldoende dat je het op één van de chromosomen, dus van je moeder of je vader, hebt. En in een recessieve tot uiting komen, is het belangrijk dat je het op beide chromosomen. Dus dan is het een kenmerk dat zowel bij de moeder als bij de vader voorkomt. En dan pas tot uiting komt.
0: Oké. Dus je kan bijvoorbeeld twee ouders hebben die fenomenaal goed kunnen zingen. En jij kan dat talent dan toch ontbreken.
2: Ja, in realiteit, want dikwijls is het maar op één van beide chromosomen, dus als dat dan niet overgeërfd zou worden. Maar ik moet wel aangeven, zoals ik in het begin zei, artistieke talenten zijn niet zoals wat wij noemen monogenetische aandoeningen. Het is een combinatie van associaties van varianten in verschillende genen of rondom genen die eigenlijk bijdragen aan een artistiek talent. Dus het is niet zo gemakkelijk om te zeggen van het is maar alleen die locatie in uw DNA die ertoe bijdraagt. Het is meestal een combinatie van. En dan maakt het natuurlijk, waarom wij ook algemeen als mensen uniek zijn, elke persoon is uniek, maar dat maakt ook waarom we binnen families toch wel grote verschillen hebben tussen mensen.
0: En waarom je ook in bijvoorbeeld theaterfamilies één iemand hebt die bijvoorbeeld niet meedoet. Bestaat er eigenlijk een manier om te weten welk potentieel in je genen verborgen ligt?
2: Je kan daar genetische testen voor laten doen. Maar laten we zeggen, wat we eigenlijk doen, is dat we twee typen van onderzoek doen. Of meestal populatieonderzoek. Mm-hmm. En dat doen we met genoomwijde associatiestudies. En dan wordt eigenlijk het volledige genoom op bepaalde locaties gescreend om te kijken of dat er binnen een populatie, dan ga je vergelijken met een controlepopulatie, of dat er bepaalde associaties meer aanwezig zijn dan bij anderen. Mm. Een andere manier om dat type onderzoek te doen is dat je tweelingenonderzoek doet en dat je dus bij één eigen of twee eigen tweelingen dergelijk onderzoek gaat doen. Want die zijn één eigen tweelingen zijn genetisch volledig identiek. Dus daar kan je dan eerder zien van hoe fel is de bijdrage van de omgeving of de epigenetica in sommige gevallen ook wel ten opzichte van, van de echte genetica.
0: Maar je kan niet vragen, analyseer eens even mijn DNA, zodat ik weet in welke richting ik moet gaan studeren om te weten waar ik al aanleg voor heb. Dat kan eigenlijk niet, om dat dan te gaan exploiteren eigenlijk.
2: Ja, dat is een brug te ver, denk ik. Ja. Op dit moment, er worden dus wel redelijk wat studies gedaan en associatiestudies, maar dat is meer om op populatieniveau te kunnen aantonen of dat er effectief associaties zijn. En associatie is niet het gen of niet de plaats in het DNA dat er effectief verantwoordelijk is voor een kenmerk dat tot uiting komt. Het is meer van, ze zien dat daar bepaalde, ik kan het niet anders noemen, associaties zijn.
0: Ja, spijtig eigenlijk. Het zou wel handig zijn mocht je een staalkaart hebben van, kijk, je talenten liggen meer in bijvoorbeeld rekenen. Als je dat weet op voorhand, zou je veel moeite kunnen besparen.
2: Dat is juist.
0: Ja. Er bestaan wel wat clichés over artistieke mensen. Dat ze een nogal bijzondere manier hebben van in het leven staan. Dat ze misschien wat flamboyant zijn, een beetje zotter misschien dan de gemiddelde mens. Zijn dat aspecten die meekomen met het milieu waarin artistieke mensen verkeren? Of kan dat ook genetica zijn?
2: Wel, in die review dat ik aangaf, dat ging over muzikaliteit en dansen en visuele kunst. Daar is toch effectief ook wel aangetoond dat mensen die bijvoorbeeld dansers, dat daar meer mentale kenmerken aanwezig zijn. Zoals bijvoorbeeld spiritualiteit, bewustzijnsverandering, sociaal contact en communicatie zijn echt belangrijke kenmerken bij die mensen. Mm-hmm. Je hebt ook wel andere zaken, zoals bijvoorbeeld in de review zie je ook dat bijvoorbeeld mensen met visuele kunst, dat daar meer synesthesie aanwezig is. En dat is eigenlijk een neurologisch verschijnsel waarbij een ene zintuigelijke prikkel aanleiding geeft tot een andere zintuigelijke prikkel.
0: Ja, ja, ja.
2: De combinatie van beide dan. En dat is veel meer aanwezig bij artiesten. En eigenlijk ook wel bij mensen bijvoorbeeld met autisme.
0: Ah ja. Super interessant ja. om te weten te komen. Maar dus eigenlijk komt het daarop neer. Je kan talenten meekrijgen, ja. genetisch gezien. Maar als het niet gevoed wordt, als je in een milieu zit waarin die aspecten niet tot uiting kunnen komen, dan kan dat ook gewoon passeren, bijvoorbeeld.
2: Ja, ja zeker en vast.
0: Oh, al die gemiste kansen.
2: Langs de andere kant denk ik wel dat er heel veel mogelijkheden zijn om zaken te ontwikkelen. Dat is wat ik zeg, die omgevingsfactoren spelen ook een hele belangrijke rol. Maar op vele vlakken kan genetica op zich een bijkomende rol spelen.
0: Ja, dankjewel. Sonja van Doren, u bent moleculair geneticus aan het UZ Brussel. Dankjewel.
2: Dank u. Radio 1.

0: met jou.
1: Floris, Francis, Arthur en Wolfje.
2: De wereld van Sophie.
1: We hebben het over familiegezelschappen. Families die samen optreden. Zij het in het theater, in de muziek, in het circus. Gezelschappen die niet alleen een podium, maar ook een woonkamer, een badkamer en een fotoalbum met elkaar delen. Zoals de familie achter het Circus Ronaldo, die hoorden we daarnet al, zoveel muzikale familiebands. Het gezin van Tine Rijmer en Peter van den Begin en de zussen De Kok kwamen allemaal aan bod. Mocht je wat gemist hebben, weet dat je al die fragmenten kan terugvinden op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Maar... En ik zeg meteen goedemorgen, Bart Bogaert.
3: Goedemorgen.
1: Als we deze uitzending 100 jaar geleden hadden gemaakt, in de jaren 30 pakweg, tussen de twee wereldoorlogen, dan zouden we het zonder enige twijfel vandaag ook eens gehad hebben over de familie Ovits. Wie waren zij?
3: De familie Ovits, dat was een Hongaars-Roemeense familie die in de jaren 30 inderdaad, zeker in Oost-Europa, waanzinnig populair was. Het waren rondtrekkende muzikanten, acteurs, performers die sketches en muziek speelden met z'n zevenen. Vijf zussen en twee broers. En om je een idee te geven van hun muziek, we zitten in deze sferen. Ja, hè? Je voelt de sfeer al helemaal. Je kan je het zo voorstellen.
1: Goran Bregovic.
3: Ja, voilà. Ja, veel ritme, veel klarinetten, violen, gitaren. Inderdaad, een beetje Goran Bregovic. Maar dan opkrakend vinyl. Je hoort hier Naftule Brandwijn, trouwens. Opnames uit de jaren 30. Tijdgenoot dus van de familie Ovits. Maar dus, ja, ik verklapte het al, hè. Wat je nu net hebt laten horen, dat is niet de Ovits-familie. Er zijn namelijk geen opnames van hen. Het is een klein beetje vervelend om er op de radio over te willen vertellen dan. De enige die ooit opnames zou gemaakt hebben, is, niet schrikken, Jozef Mengele.
1: Aha.
3: De engel des doods, de kampbeul van Auschwitz. Hoe dat komt dat hij de enige is, dat leg ik subiet uit. Maar onthoud voorlopig, er zijn dus geen opnames van de familie Ovits. En dat is doodjammer en een beetje vreemd ook, want ze waren echt wel enorm populair in hun tijd. Traden op voor enorme menigtes in grote zalen en dergelijke meer. En waarom waren ze nu zo populair? Waarom waren ze zo beroemd? Wel, in de eerste plaats natuurlijk omdat ze steengoede muziek maakten, maar ook omdat ze heel hard opvielen. In de jaren 30 trokken ze Hongarije en Roemenië en Tsjechoslowakije en Polen door als de Lilliput Troupe. Lelijk vertaald, de bende Lilliputters. De hele familie bestond uit 12 mensen, waarvan 7 dus, 5 zussen en 2 broers, dwerggroei hadden. En zij waren het, de mensen die dwerggroei hadden, die 7, die op de bühne stonden. De rest, nog 2 broers en een zus en 2 aangetrouwden. Ja, die regelden ze zowat, ja, alles achter de schermen. En dat gegeven, mensen met kleine gestaltes die performen, dat was toen in de jaren 30 een ongelooflijke rage. Zeker toen in 1937 deze bende iets bekendere dwergen, die toevallig ook met 7 waren, op de proppen kwamen.

0: Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen uit 1937. En zij zorgen ervoor dat mensen met een kleine gestalte, excusez le mot, big business werden in de showbusiness in heel Europa. Er zijn minstens 75 impresario's uit die tijd bekend die zich daar echt op gingen toeleggen. Die overal kleine mensen gingen ronselen voor freakshows en circussen allerhande. Maar op dat moment was de Lilliput Troupe al lang aan het toeren. Zij waren wat we nu zouden noemen de OG's. En ze speelden met zelfgemaakte outfits, ook met zelfgemaakte instrumenten op hun maat. Kleine gitaartjes, kleine viooltjes, kleine accordeons. En de mensen die smulden daarvan in die periode. Maar daar kwam natuurlijk aan al die onbezorgde vrolijkheid, daar kwam natuurlijk allemaal een einde aan toen de oorlog uitbrak in 1939 en de nazi's aan die gruwelijke klopjacht begonnen, tegen alles en iedereen dat niet 100% beantwoordde aan hun ideaalbeeld van de ariër, bijvoorbeeld ook tegen mensen met dwerggroei. En die familie Ovitz, die had dan nog eens dubbel pech, want niet alleen hadden ze dwerggroei, ze waren ook nog eens Joods. En het zag er dus heel slecht uit voor hen toen ze in mei 1944 op een treintransport gezet werden naar Auschwitz-Birkenau. Mm-hmm. Mensen die daar aankwamen met de trein, die werden onmiddellijk getrieerd. En wie niet geschikt was voor zware arbeid, vrouwen, kinderen, bejaarden, mensen met wat voor fysieke beperking dan ook, die werden bijna per definitie rechtstreeks naar de gaskamers gebracht. En dat gruwelijke lot stond dus normaal gezien ook de hele familie Ovitz te wachten. Maar dan gebeurt er iets heel merkwaardigs. De Ovitzen hebben geen flauw idee, zoals heel veel mensen op hun transport, waar ze naartoe gebracht zijn. En ze hebben dus hun kleine instrumentjes meegenomen en hun zelfgemaakte kleren ook, omdat ze denken van wij gaan gewoon ergens naartoe verhuizen. En wat ze ook meegebracht hebben, dat is een stapeltje foto's. Fankaarten eigenlijk, om te signeren en uit te delen en zo. En Mickey, een van de broers, die stapt bij aankomst in Auschwitz op een bewaker af. En dat is een cruciaal moment in dit verhaal. En hij geeft hem heel enthousiast zo'n kaartje af. En ik ga nu eens Perla, dat is het jongste zusje van de zeven, laten horen. Van haar is er wel een interview bewaard gebleven van lang na de oorlog. En tenzij je me nu gaat verrassen door te zeggen dat jij vloeiend Hongaars spreekt.
1: Wel, het toeval. dat ik daar geen reet van versta.
0: Ah, daar ging ik dus vanuit. Je zal er dus niet veel van begrijpen, maar je zal wel één woord, één naam herkennen. Een naam die hier ten andere al gevallen is.
2: Allá la fer, gam nazi. De huamar alta zuzu achanil ojozer in dokter Mengele. Mise dokter Mengele attentirukwa.
0: Ja, Perla vertelt hier over die kampbewaker die een foto in zijn handen geduwd krijgt door haar broer Mickey. En ze vertelt dat die bewaker meteen het bevel geeft om er dokter Mengele bij te halen. Maar ondertussen worden die Ovitzen al naar de gaskamer geleid en Perla vertelt dat ze hun kleren al hadden uitgetrokken in de gaskamers en dat ze zelfs al gas begonnen te ruiken toen Jozef Mengele in hoogst eigen persoon hen uit die gaskamer is komen halen. Waar zijn mijn zeven dwergen, zou hij geroepen hebben. Zoals je weet voerde Mengele in Auschwitz allerhande afschuwelijke experimenten uit. En Mengele was meteen geobsedeerd door die familie Ovitz, waar zowel dwerggroei als gemiddelde groei voorkwam. En dat wou hij maximaal onderzoeken. Hij wou op zoek gaan naar het geheim van de menselijke groei. Maar ze waren ook zo uniek dat hij ze anderzijds ook niet te veel in gevaar wou brengen. En dus gaf hij ze een aparte verblijfsplaats in het kamp. Ze kregen meer eten ook dan de andere gevangenen. Hun haar werd niet afgeschoren, omdat hij dat nodig had voor zijn experimenten. En Perla, die vertelde dat Mengele altijd aan het zingen was terwijl hij met hen bezig was. Mengele zong Über den sieben Bergen of hinter den sieben Bergen heb ich sieben Zwergen. Wat dan ongeveer, ik heb een opname gezocht uit die tijd, zo geklonken moet hebben.

0: Hinter den sieben Bergen.
1: Dat ja, maakt hem nog griezeliger dan ik hem al vond.
0: Dat maakt hem inderdaad nog griezeliger. Mengele zou dus ook opnames van de familie Ovitz gemaakt hebben, daar in Auschwitz, maar die zijn nooit meer opgedoken. En er zijn ook overlevenden die later beweerd hebben dat die familie Ovitz ook optrad voor de bewakers in het kamp. Dat het een soort attractie was voor de bewakers in het kamp. Maar goed, dat hebben ze zelf, de familie Ovitz zelf, heeft dat altijd in alle toonaarden ontkend. Kent dat ze daar ooit opgetreden hebben. Ze hebben Auschwitz in elk geval allemaal overleefd. Ook de Ovitzen met normale groei. En daarmee zijn ze de enige familie ooit die het kamp integraal overleefd heeft. Er is een heel mooie documentaire over hen gemaakt door Warwick Davis. Grote naam is dat, een beroemde acteur met dwerggroei die onder andere in Willow en in Harry Potter en in Star Wars te zien is. The Seven Dwarfs of Auschwitz heet die documentaire. En hij vat de hele situatie zo samen.
2: The Ovitzes were brought here because they were Jews, but they managed to buy some time. Because they were dwarves.
0: De familie Ovitz kwam in Auschwitz terecht omdat ze Joden waren, maar ze wonnen tijd omdat ze dwerggroei hadden. Na de oorlog zijn ze eerst nog een tijdje in Antwerpen beland, waar ze in de diamantsector gewerkt hebben. Maar in 1949 zijn ze dan allemaal naar Israël verhuisd, waar ze nog een paar jaar rondgetrokken en opgetreden hebben. Maar ook daar zijn dus helaas geen opnames meer van te vinden. We zullen het met de mondelinge overleveringen, met de documentaire van Warwick Davis moeten doen en met veel foto's, onder andere van in Auschwitz. Die zijn er gelukkig wel nog.
1: Die documentaire wil ik nu eigenlijk wel heel graag zien. The Seven Dwarfs of Auschwitz.
0: Ja, zo
1: was het. Dankjewel, Ward Bogaert.
3: Radio 1.

0: familie Kezaya hier samen met mama Maridoon van Zapmama. Déjà hoorde je en het is déjà 12 uur.
1: Deze zomer komt OLT Rivierenhof opnieuw tot leven. Midden in het groen, concerten om nooit te vergeten. Met onder andere Father John Misty, Garbage, Black Country, New Road, Counting Crows, Owl, John Grant en Richard Hawley Band. OLT Rivierenhof, onvergetelijk natuurlijk. Het volledige programma op oltrivierenhof.be. Samen met Radio 1.
2: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
3: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten naar mezelf toe.
2: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
3: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
2: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
3: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
2: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
4: Bankafschriften, kredietkaarten.
5: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Taco met kip en...
6: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
12: Honda, the power of dreams.
13: Selection! Naar 2K, naar 2K, naar 2K.
14: Ja, schatje, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
15: Wow, de LG OLED Evo Smart TV in 65 inch. Uh-huh. Dat is met zo'n superhelder beeld. Ja. Zonder reflectie, perfecte kleuren, perfect zwart. En
14: met €200 inruilkorting.
15: En dat kunnen we alle matchen zien.
14: Met al onze vrienden.
15: Ja, dat scoren, hè.
14: Zal nog niet zijn.
16: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
17: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
18: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
17: Echt? Oh, merci.
16: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
19: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
20: In Australië woedt er al 100 jaar een oorlog tegen konijnen. En op dit moment zijn de konijnen aan het winnen. Meer daarover in Nieuwe Feiten zo dadelijk. Eerst het nieuws.
21: VRT Radio 1.
22: Alles begint bij luisteren.
23: Het is 12 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Een vermoedelijke spion uit Rusland die in ons land actief was, krijgt een gevangenisstraf. En paus Leo XIV is aangekomen op de Canarische eilanden, de laatste bestemming van zijn bezoek aan Spanje. De rechtbank in Brussel heeft een vermoedelijke Russische spion veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar effectief. De Russische zakenman woont al jaren in Brussel en smokkelde vanuit ons land militair materieel naar Rusland. Ja, Dries Jeroen, wat dan precies?
0: Wel, onder meer explosiedetectoren. Materiaal in ieder geval dat in Rusland mogelijk gebruikt wordt door het leger en zo ook mogelijk ingezet wordt door de Russen in Oekraïne. De zakenman vervalste douanedocumenten en verschepen het materiaal illegaal via onder meer nepbedrijven in Turkije naar Rusland en omzeilde zo ook de Europese sancties tegen Rusland. En hij zou ook gewerkt hebben voor de Russische inlichtingendiensten. Ook zijn zoon, die CEO is van een Russisch bedrijf dat op de sanctielijst staat, werd veroordeeld tot 6 jaar cel bij Stek wel, want hij is op dit moment in Rusland.
23: Dankjewel, Dries. In Antwerpen heeft een politiecombi een voetganger aangereden op een zebrapad. De combi zou met zwaailichten onderweg geweest zijn en haalde op de Scheldekaaien een stilstaande vrachtwagen in. Maar die liet net een voetganger oversteken en de combi kon die voetganger niet meer ontwijken. Het slachtoffer is een man van 23, hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Nog maar een maand geleden gebeurde in Antwerpen een soortgelijk ongeval met een politiecombi. Toen raakte een jongen van 6 zwaar gewond. Een hevige brand in Wechelderzande in de Antwerpse Kempen is mogelijk aangestoken. Vorige nacht brandde daar een schuur uit en 2 mensen die vlakbij wonen kunnen nog niet terugkeren naar huis omdat er te veel rookschade is. Er zijn aanwijzingen dat er opzettelijk brand gesticht is en 2 verdachten zijn opgepakt, mannen van 44 en 45 jaar. Bedrijven voelen weinig voor de invoering van de verhoogde kilometervergoeding. Die is onderdeel van de energiesteun die de federale regering eind april heeft afgeklopt. De regering geeft bedrijven de mogelijkheid om de kilometervergoeding voor werknemers die met de eigen auto gaan werken tijdelijk te verhogen met maximaal 10 cent. Via een belastingkrediet worden de werkgevers achteraf grotendeels terugbetaald. Maar HR-dienstverlener Atentia merkt weinig interesse bij hun klanten. Dat zegt hun woordvoerder Barbara Vroegstraten.
1: Amper 4% van onze klanten heeft ons gecontacteerd omdat ze die verhoogde kilometervergoeding willen invoeren. Nu het is ook nog pas maandag in Staatsblad verschenen, dus dat kan nog wel een stukje toenemen, maar we verwachten toch niet dat dat echt massaal ingevoerd zal worden.
23: Renoveren staat niet bovenaan op de to-do-lijst van de Belgen. Ook al maakt meer dan de helft van de woningeigenaars zich zorgen over het energieverbruik. Dat blijkt uit een onderzoek van Belfius. Belgen investeren liever eerst in reizen, nieuwe meubels en een nieuwe auto. Renovatie komt pas op de 4e plaats. We vinden het vaak te duur en te complex. En comfort gaat ook nog voor op energiezuinigheid, zegt Jan Waterschoot van Belfius.
3: De nummer 1, dan is het toch dat comfort, dan is het toch die badkamer, die nieuwe badkamer die eruit komt. Op nummer 2 staan de schilderwerken en behangwerken, dus het opfrissen van de woning. En op nummer 3 de keuken. En pas op de volgende plaatsen komen dan de meer structurele, energiegerelateerde investeringen. En daar vinden we heel hoog alles wat met dakwerken te maken heeft en dakisolatie en nieuwramen en deuren.
23: Na de inzegening van een toren van de Sagrada Familia in Barcelona gisteren is paus Leo XIV vandaag doorgereisd naar de Canarische eilanden. Vanmorgen is hij aangekomen op Gran Canaria. Dat hij daar zijn reis eindigt is niet toevallig, Peter de Kroebelen.
7: Nee, de focus ligt op wat voor hem een van de belangrijkste onderwerpen is van zijn Spanje-reis. En dat is migratie. Want vele migranten die hun leven riskeren om in Europa te geraken, komen uit West-Afrika op de Canarische eilanden aan. En paus Leo is nu in de haven van Arginegin op Gran Canaria. Daar heb je het zogenoemde dok van de schaamte. En tijdens de coronacrisis kwamen daar duizenden migranten aan. Ze moesten er wekenlang in onmenselijke omstandigheden leven. Er zijn ook duizenden bootmigranten verdronken. En de paus wil met dit emotionele bezoek nog eens benadrukken dat vluchtelingen een menswaardige behandeling moeten krijgen. Leo spreekt er ook met migranten en met medewerkers van humanitaire organisaties die vluchtelingen probeert te integreren in de Spaanse samenleving. En later vandaag houdt de paus ook een misviering in een stadion. Morgen reist hij door naar Tenerife, dat is ook gelinkt aan het hele migratieverhaal, om dan terug te keren naar het Vaticaan.
23: Oké, dankjewel Peter. Straks gaat in Mexico-stad het WK voetbal van start, dat deze keer in Mexico, in de Verenigde Staten en in Canada wordt gehouden. Aan de openingsceremonie en de openingswedstrijd in het Aztekenstadion zit ook een Belgisch randje. Want landgenoot Lennart Balthazar is er verantwoordelijke stadion, zit ook een Belgisch randje. Want landgenoot Lennart Balthazar is er verantwoordelijk voor de cameravoering. Hij is al bijna een maand ter plaatse en dat was nodig.

0: Gastland Mexico het op tegen Zuid-Afrika van nog een Belg, Hugo Broos. Het weer vanmiddag neemt de bewolking toe, gevolgd door lichte regen vanuit het westen. Temperaturen tot 17 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen. In de namiddag wordt het droger in het westen. En tot 20 graden dan. Zaterdag eerst regen, daarna geleidelijk meer opklaringen in de namiddag. Dit nieuws begon met de veroordeling van een vermoedelijke Russische spion door de rechtbank in Brussel. Hij krijgt een celstraf van 4 jaar effectief. De man smokkelde vanuit ons land militair materieel naar Rusland met vervalste documenten en hij omzeilde zo de Europese sancties. Meer op vrtnieuws.be.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: Radio 1.
3: Nieuwe feiten.
2: Met Lieven van den Houten.
4: De mahoniehouten stem van Toon Janssens in het nieuws van 12 uur. Waarvoor dank, Toon. Maar het nieuws van de dag is toch de communicatiestrategie van de FIFA. Vanavond, openingsmatch van het WK voetbal in Mexico. U heeft er misschien al iets van gehoord van dat WK. De voorbereidingen liepen niet altijd even vlot. Klachten over hoge ticketprijzen, €350. €350 voor een kaartje in de groepsfase. Klachten over wie er al dan niet de Verenigde Staten binnen mag. Scheidsrechter Omar Artan uit Somalië niet, in ieder geval. Maar de grote baas van de FIFA, Gianni Infantino, die heeft zijn antwoord op al die klachten klaar.
5: Chill, relax. We work on everything. We try to solve everything.
4: Ja, dat is een hele geruststelling. Ontspan, relax. We hebben het allemaal onder controle.
2: Het is donderdag 11 juni. En dit zijn de nieuwe feiten.
4: Menselijke urine is een prachtig alternatief voor kunstmest. Wat als je kind worstelt met haar of zijn gewicht? Vraag het aan Rika Ponet. In Australië zijn de konijnen de 100-jarige konijnenoorlog aan het winnen. En Elon Musk kan geld toveren. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Er valt veel te vertellen over de jaren 70, maar niet dat de muziek niet tof was. Bang, bang, fun van B.A. Robertson. Naar Antwerpen ruim een half uur file rijden op de E17 van voor Haasdonk tot het parkeerterrein in Kruibeke. Daar zijn de rechter- en de middenrijstrook dicht voor het blussen van een brandend voertuig. Op de Antwerpse ring ook een half uur vertraging richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. En ook op de E34 richting Eindhoven gaat het traag voorbij Reti. Daar is vanaf vandaag maar één rijstrook beschikbaar, komt door werken.
1: Nieuwe feiten.
0: Zou Elon Musk ons geld nodig hebben om oude schulden af te betalen? Tom Simons, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Tom, jij bent econoom bij KBC. Morgen kunnen jij en ik aandelen kopen, heb ik begrepen, in SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Hij zou op die manier $75 miljard... $75 miljard, dat is een bedrag waar ik geen flauw idee van heb hoeveel dat eigenlijk is. Te vergelijken, denk ik, met het budget van een Afrikaans middelgroot land ophalen. 75 miljard. En in één moeite door zou hij, althans dat zegt jouw collega-econoom Matthijs Bouwman op de Nederlandse televisie, in één moeite door zou hij ook oude schulden kunnen inlossen.
3: Maar er zit ook een andere kant aan. Heel veel van de particuliere beleggers die bijvoorbeeld meegebelegd hebben in Twitter toen hij dat kocht, die meebelegd hebben in zijn AI-bedrijf, die meebelegd hebben in het begin in SpaceX. Dus niet via de beurs, maar gewoon door daar miljoenen in te steken. Ja, die willen een keertje hun geld terug. En dit is het moment dat al die grote investeerders, omdat het naar de beurs gaat, kunnen zeggen: oh, wacht even, nu krijg ik een deel van mijn geld terug.
0: Dus, dat zei Matthijs Bouwman bij Jeroen Bollaars in Nieuwsuur op de Nederlandse televisie. Ik beluister dat en ik denk, hoe zou dat dan kunnen werken? Jij begrijpt het, hè?
2: Ja, dus ja, dat zijn tenminste dat denk ik.
0: Ja, dus dat zijn investeerders ooit in eerdere bedrijven van Elon Musk.
2: Ja.
0: En die zouden op die manier een beetje van hun geld terug kunnen krijgen. Want die aandelen in die bedrijven die zijn op dit moment niet zoveel meer waard. Of minder waard dan ze er ooit hebben ingestoken.
2: Goh, je moet eigenlijk zien, vanuit het perspectief, een bepaald moment inderdaad investeert iemand in een bedrijf, in dit geval in Twitter bijvoorbeeld, of in andere Elon Musk bedrijven. En je hebt dan eigenlijk drie opties. Ofwel verkoop je die aandelen, ofwel verkoop je een deel van die aandelen, ofwel zorg je ervoor dat je inderdaad genoeg dividenden krijgt om die investering terug te betalen. Nu, als het gaat over vandaag SpaceX en Twitter en die oude investering, zullen we zeggen, dan zitten we eigenlijk volledig in het eerste scenario. Namelijk, zij hebben aandelen gekocht met Elon Musk van Twitter, vooral dan Twitter, wat tegenwoordig X noemt. En dat ga je niet verkopen op een beurs, dat ga je niet wegdoen. Wat is daarmee gebeurd? Elon heeft gezegd, kijk, we plooien Twitter eerst in het AI-bedrijf, met andere woorden de datacentra van Elon Musk, met Grok als assistent. Dus dat is al een upgrade. En dan ga je dan nog eens plooien in SpaceX.
0: Ja.
2: Zodanig dat als je ooit Twitter-aandelen had, bijvoorbeeld de Saoedische kroonprinsen, ja, dan heb je nu indirect aandelen SpaceX gekregen.
0: Dus
2: ik hoor u zeggen van, ja, die aandelen zijn misschien niks meer waard. Nu, Twitter doet het helemaal zo slecht niet als je zou denken.
0: Aha.
2: Maar vooral, ja, de waardering van SpaceX vandaag reflecteert hoop in de toekomst. En dan maalt niemand nog om wat er überhaupt ooit betaald is in Twitter. Want juist, eigenlijk heb je een beetje de realiteit van Twitter geruild voor de hoop van de ruimte.
0: Juist, goed. Maar dat zijn dus Twitter-aandelen die SpaceX-aandelen zijn geworden.
2: Daar
0: komt dus het dan uiteindelijk op neer.
2: Ja, daar kom je op neer. Heel simpel gezegd. Je hebt bijvoorbeeld drie bedrijven en Twitter is daar eentje van. En na een tijd ga je dat gewoon zodanig bouwen dat die drie bedrijven één bedrijf wordt. Noem het misschien een koekjesproducent die in het grote Lotus Bakeries worden ingeplooid. Zodanig dat je aandelen dat van een klein koekjesfabriek en dan worden dat automatisch aandelen van het grote Lotus Bakeries. Ja. Maar dit keer dan op SpaceX.
0: SpaceX, maar die SpaceX-aandelen die zijn veel meer waard dan die oude Twitter-aandelen.
2: Wat ze waard zijn, weten we morgen. Hè? Maar als je kijkt naar wat vandaag op tafel ligt, zijn die zeer veel meer waard.
0: Ja.
2: Zeer veel meer waard.
0: Maar is dat dan niet een beetje hocus-pocus geld getoverd?
2: Nee, dat is eigenlijk een beetje het proces waarbij dat je waarde creëert, zoals wij dat dan noemen, door een aantal kleinere bedrijven die actief zijn in kleinere niches te combineren in één groot bedrijf, een moloch met meer slagkracht, meer toekomstperspectief, die op misschien grotere trends kan surfen. Dus hocus pocus zou ik dat niet noemen. Ik zou dit echt wegzetten als bedrijven bouwen. Ja. En dat zie je overal, hoor. Daar moet je geen Elon Musk voor zijn. Daar kan je perfect een Belgische industrieel voor zijn. Of een Belgische investeerder die bijvoorbeeld kleine biotechjes bedrijven koopt om dan een grote farmaspeler mee te bouwen. Juist. En eens je die grote speler hebt, kan je dat verkopen. Wij noemen dat local becomes global. Met andere woorden, je betaalt weinig voor lokale, je verkoopt veel voor globaal.
0: Nu, het is een droom, hè, die Elon Musk verkoopt.
2: Yes, helemaal.
0: En wat is die droom?
2: Die droom is eigenlijk dat hij met SpaceX in de polepositie staat, zelfs met veel voorsprong, om, laten we zeggen, alles wat betreft ruimte. En dan denk ik aan Mars, dan denk ik aan datacentra, dan denk ik aan het ontginnen van ertsen op asteroïden. Dat allemaal een klein beetje in geld om te zetten en daar de aandeelhouders een plezier mee te doen.
0: Ja, Mars koloniseren zelfs, hè?
2: Ja, absoluut. Dus over droom gesproken, dat lijkt wel een zeer verre droom.
0: Ja.
2: Maar als je dan ziet wat dan eigenlijk in SpaceX zit, is alles van Elon Musk, behalve Tesla en de robots die Tesla aan het maken is.
0: Ja.
2: Nu, als je dat allemaal ziet, dan zit er echt alles in. Hè. De raketten, maar ook de AI-datacentra, de autonome agents, waar dat het dan vandaag om gaat.
0: Starlink.
2: Dus je moet eigenlijk Starlink.
0: Zit er allemaal in.
2: Ja, Starlink is met voorsprong dat deel van SpaceX dat echt nog iets opbrengt.
0: Ja, de rest is eigenlijk totaal verlieslatend. Is bouwen op een hele verre toekomst. Ik heb maar één vraag nog. Wat gebeurt er met die droom van Elon Musk als hij doodvalt?
2: Wel, dat is wat mij betreft het belangrijkste waar de markt vandaag precies niet naar kijkt. Ik zal het andersom draaien, beste lieven. Als je Elon Musk uit SpaceX haalt, kan de droom dan überhaupt door iemand verwezenlijkt worden? En dat is een vraag waar je waarschijnlijk nee op moet zeggen. Ik denk niet dat iemand Elon Musk kan vervangen. En dus zou je eigenlijk moeten kijken morgen naar wat SpaceX waard is op de financiële markten. En dan moet je eigenlijk daar de factor Elon Musk van aftrekken. En dan is het wel interessant om te zien dat onafhankelijke partijen dat die berekening gedaan hebben. En dat die zeggen, SpaceX zal niet 1700 miljard dollar waard zijn, maar eerder 800 miljard dollar of zo. Ja. Nu, laat ons gewoon hopen dat Elon Musk nog lang zijn scepter
0: dat hopen,
2: over de ruimte mag blijven regeren.
0: Ik weet niet of je dat moet hopen. Want het is wel een enorme financiële macht in één persoon, hè?
2: Ja, dat is juist. En voor mij is dat een gevolg waar je inderdaad een aantal bedenkingen bij kunt zetten. Corporate governance, ethiek, noem maar op. Machtsconcentratie. Maar aan de andere kant is Elon wel, en dat is waar beleggers vandaag heel hard naar kijken, wel de man die elektronisch betaalverkeer heeft ontwikkeld als eerste. Zelfrijdende auto's aan het najagen is. Elektrische auto's, robotisering. Die ervoor gezorgd heeft dat raketten nu aan 100ste van de prijs van vroeger kunnen worden de lucht ingestuurd. Dus hij is wel de man die een droom kan omzetten in realiteit. Ja. En dan pak je daar die ongemakkelijke ethiek graag bij. Maar terecht hoor, goed punt. Ik vind niet dat we dat zomaar onder de mat moeten schuiven. Maar we kijken naar de droom en daar is ethiek waarschijnlijk geen deel van.
0: Ja, jij gaat kopen. Helaas, jij gaat kopen, ik hoor het.
2: Nee, ik ga niet kopen. Ik vind dat het risico van Elon Musk, die misschien niet kan opleveren wat hij zou moeten opleveren, iets te groot. Dus ik ga kijken, niet kopen.
0: Tom Simons, dankjewel. Nog een fijne dag.
2: Met veel plezier.

0: Ja, mochten ze nog bestaan, dan zouden ze zeker intekenen op de Dream Express van Elon Musk. Dream Express, een groepje rond Stella, dacht ik. De zangeres Stella, Belgische groep Dream Express. Hebben ze met dit nummer niet ooit meegedaan aan het Eurovisie Songfestival? Dat zou ik eens aan André Vermeulen moeten vragen. 1977, denk ik. Daaromtrent moet het geweest zijn. A Million in 1, 2, 3.
1: Nieuwe feiten. Met Lieven van den Houten.
0: In Australië woedt er al 100 jaar een oorlog tegen konijnen. En de konijnen zijn op dit moment aan het winnen. Meike Weijers, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent journalist, jij woont in Australië. Hoeveel konijnen zijn er in Australië?
2: Op dit moment zijn er ruim 250 miljoen konijnen in heel het land.
0: Jeetje, dat is 10 keer meer dan er mensen zijn bijna.
2: Ja, zeker. Er zijn ruim 25 miljoen mensen. Dus ja voor ieder mens nu zeker 10 konijnen.
0: En dat is een groot probleem?
2: Ja, absoluut. Want konijnen, Europese konijnen, horen niet thuis in Australië. Australië heeft een hele eigen, unieke biodiversiteit. En dit zijn dus invasieve diersoorten in Australië die voor grote problemen zorgen, ja.
0: Wat voor problemen bijvoorbeeld?
2: Nou, konijnen die woelen eigenlijk het hele landschap om. Ze veranderen zelfs hele ecosystemen, zegt men. Ze graven natuurlijk veel holen, ze eten gras. Dus landschappen die voorheen heel wilderige verschillende plantsoorten hadden, die zijn nu veranderd in kale vlaktes. Eten ze het voer weg van inheemse diersoorten. Dus die raken daardoor in de verdrukking. Ook de boeren hebben er heel veel last van, want er is dan geen gras meer over voor hun schapen en hun koeien. En daarnaast zijn konijnen ook weer een prooi voor andere invasieve diersoorten, zoals vossen en wilde katten, die ook grote schade aanrichten in Australië en inheemse diersoorten jagen. Ja. En daarvoor zorgen dat die weer bedreigd zijn. Dus ja, het konijn heeft eigenlijk zorgt voor een soort domino-effect, waardoor heel veel inheemse soorten in de verdrukking komen.
0: Arme skippy, hè? Arme buideldieren, arme kangaroes, arme koala's.
2: Zeker. Die zie je nergens anders in de wereld. Dus dit zijn echt unieke soorten dat als ze daar verdwijnen, ja, dan zijn ze ook echt weg.
0: En hoe zijn die konijnen ooit in Australië geraakt?
2: Ja, het is wel een opvallend verhaal. Het is een hele tijd geleden was er een Engelsman die een groot stuk land had in Australië aan de oostkust. En die miste zijn thuisland eigenlijk, Engeland. En vooral ook zijn grote hobby, konijnen jagen. Dus hij besloot om 24 konijnen mee te laten nemen op een schip vanuit Engeland naar Australië, zodat hij die daar op zijn land goed kon uitzetten en kon jagen. En hij dacht, nou, dat zal allemaal niks, geen problemen opleveren.
0: Wat zijn 24 konijnen?
2: Ja, inderdaad, 24 konijnen voor een hobby en om je een beetje te helpen met je heimwee. Dat dacht hij toen, maar ja, niets was minder waar. Binnen een paar jaar sprongen er tienduizenden konijnen rond op zijn landgoed en ver daarbuiten dus. En er is een paar jaar geleden genetisch onderzoek gedaan naar de wilde konijnen in Australië. En toen bleek dat zij bijna allemaal afstammen van die eerste 24 konijnen.
0: Al de 250 miljoen konijnen stammen af van die 24 konijnen die de verveling en de heimwee van die ene Engelsman moesten verjagen op zijn gigantische landgoed. Nou, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
0: dat zal wel... 100 jaar is die oorlog bezig. Ze hebben konijnenziektes verspreid, hè, meen ik.
2: Klopt, inderdaad. Uiteindelijk waren ze zo wanhopig van wat moeten we met al die konijnen die zoveel schade aanrichten, dat ze echt alles hebben geprobeerd. Van een lang hek bouwen tot ze allemaal afschieten, vergiftigen. Maar het hielp eigenlijk allemaal niets, want konijnen planten zich gigantisch snel voort.
0: Als konijnen.
2: Als konijnen, inderdaad. dat spreekwoord bestaat niet voor niets. Uiteindelijk was de wanhoop zo groot dat ze wel echt een hele extreme maatregel namen. En toen hebben ze een virus geïntroduceerd in Australië dat in Zuid-Amerika was opgedoken. En tegen dat virus zijn konijnen helemaal niet bestand. Ze gaan daar heel snel aan dood, worden heel erg ziek ervan. Dat gebeurde in de jaren 50. En toen is eigenlijk het aantal konijnen in no time van honderden miljoenen, ruim 600 miljoen waren er op dat moment, tot minder dan 100 miljoen teruggebracht. Dus dat virus heeft toen in heel korte tijd de populatie enorm uitgedund.
0: Maar werkt dat virus dan niet meer?
2: Ja, jarenlang werkte het heel goed, maar je hebt gelijk, op een gegeven moment werden konijnen resistent tegen dat virus. Zij pasten zich aan. En toen werkte het dus niet meer goed. Toen is er in de jaren 90 een ander virus uit Korea gevonden. Dat is ingezet. Maar ook dat virus werkt inmiddels niet meer goed. Dus daar zijn we op dit moment. Het virus, de twee verschillende virussen die zijn losgelaten, die werken niet meer. En het aantal konijnen neemt nu exponentieel toe. En er is geen nieuw virus gevonden.
0: Dus spannende tijden in Australië. De klok tikt. En zolang dat nieuwe virus er niet is, zullen die konijnen blijven kweken als konijnen. En is dat nieuwe virus, is dat waar die oorlog zich op richt? Dat er nu snel een nieuw virus moet gevonden worden?
2: Ja, het is wel. Wetenschappers zijn zich ervan bewust dat het heel snel moet gebeuren. Maar die urgentie wordt nog niet zo gevoeld bij de politiek. Want juist het onderzoek naar zo'n nieuw virus, wat nu zo ontzettend belangrijk is, daar is veel minder financiering voor op dit moment. Dus ze hebben eigenlijk niet genoeg geld om het onderzoek te doen dat nodig is. Dat is een groot probleem. Ja, daarnaast worden er ook wel andere manieren toegepast om iets te doen aan deze plaag. Dus konijnen worden nog steeds afgeschoten en vergiftigd. Maar ja, dan zijn er ook weer andere risico's die erbij komen. Bij vergiftiging wil je bijvoorbeeld niet dat ook de koalas en de kangoeroes daar ziek van worden.
0: Juist.
2: En het virus werkte juist zo goed omdat het echt alleen een effect had op de konijnenpopulatie.
0: De zoektocht naar een nieuw virus loopt op dit moment in Australië, waar de konijnenoorlog heviger woedt dan ooit. Meike Weijers, nog een fijne dag. Dank je wel.
2: Dank je wel.
3: Ja, dames en heren in de vloer op portemonnee. Het volgende liedje is van Eugène Flagey in het gok over zijn lievelingseetgewoontes. Eugène eet het allerliefste konijn met pruimen, dames en heren. Als Eugène pruimen het, dan eet hem er hier een konijn bij. Ja. Konijn met pruimen. In de week is bij ons geen grote stoef. We eten meestal maar simpel een boerenboef. Een patat, een lapje spek of een stukje worst. Ajuinensoep of siroop op een droge kust.

0: Eigenlijk is het UNESCO Werelderfgoed, hè? In ieder geval Vlaamse radio-erfgoed, Bart Peters en Hugo Matthijssen. En het legendarische konijn met pruimen uit het Leukenpaleis. In een ver verleden, een ver Studio Brussel verleden.
1: Vraag het aan Rika.
0: Rika Ponet, goedemiddag.
2: Dag lieven.
0: Wil jij een probleem? Een dilemma? Een knoop?
2: Graag, ik leef ervoor. Ja.
0: Ik heb er eentje gekregen van Sarah voor jou. Ik zal hem voorlezen. Een brief van Sarah. Ze schrijft: ik heb 2 dochters en 1 zoon. Onze oudste dochter is 10 en kampt al 4 jaar met een gewichtsprobleem. In het begin was het nog licht overgewicht, maar hoe ouder ze wordt, hoe meer haar overgewicht stijgt. Al 2 jaar gaat ze bij een gespecialiseerd team van pediater, diëtist en kinderpsycholoog. Maar veel heeft dat niet opgeleverd. Hoewel ze vaak beweegt en wij evenwichtig en vers eten. Diëten, dun en slank zijn, dat speelde een grote rol in mijn eigen jeugd, schrijft Sarah. Ook mijn moeder was daar heel veel mee bezig. Maar nu mijn dochter richting puberteit gaat, ziet ze dat ze anders is dan andere kinderen in haar klas, scoutsgroep of andere homies. Bij de sportlessen is ze altijd de laatste. En ze vindt haar dikke buik lelijk. Ze schaamt zich heel erg. Haar jongere zus, met wie ze een goede band heeft, heeft dat probleem niet en dat maakt haar jaloers. Ze heeft een gesloten karakter en wil er meestal niet over praten. Of alleen na weken van huilbuien, woedeaanvallen of moeilijk gedrag. En hoe slechter ze zich voelt over haar lichaam, hoe meer koekjes en snoepjes ze achter onze rug eet. Ik zou haar als moeder willen meegeven dat ze een prachtige meid is, wat ze ook is. Dat gewicht niets zegt over schoonheid en dat ieder lichaam anders is. Ik wil haar absoluut niet dezelfde waarden meegeven die ik meekreeg. Niet alleen uit mijn opvoeding, maar ook uit de toen heersende cultuur. Dun is mooi, dik is lelijk. En ik praat nooit over diëten, afvallen of over mezelf als lelijk of dik. Maar ik merk ook dat ik als ouder steeds minder invloed heb en dat leeftijdsgenoten en de sociale media aan invloed winnen op haar. Anderzijds wil ik haar ook het belang van goed voor je lichaam zorgen, voor sporten en voor bewegen en gezonde voeding meegeven. Maar hoe zorg ik er als ouder voor dat ik die 2 boodschappen kan meegeven en haar, ondanks mijn dalende invloed, toch kan ervan overtuigen dat ze een mooie meid is en haar verdriet weghalen? Schrijft Sarah in deze toch wel hartverscheurende brief.
2: Ja, en hij is onwaarschijnlijk moeilijk om als ouder machteloos, want dat ben je uiteindelijk, toe te kijken. Ja, hoe je kind daaronder leidt en ook te voelen, ja, ook aan hoe je daar zelf onder leidt, en te voelen dat je daar, dat je daar weinig of geen impact op hebt of daar vaak in vastloopt.
0: Ze gaat naar de diëtist, ze gaat naar een gespecialiseerd team.
2: Ja, en dat is ook zo. Ik weet dat ook daar waar we dan therapeutisch gaan handelen, want dat is het, dat altijd een dilemma ook is bij mensen die kinderen met eetproblematieken begeleiden. Als we vroeg ingrijpen, zijn we er misschien vroeg bij. Anderzijds maken we het dan ook vaak al tot een probleem. En zo'n kind krijgt dan ook als boodschap, ja, dat er veel focus zit op dat gewicht, op wat er wel of niet gegeten wordt.
0: En dat de evolutie van dat gewicht alleen verergeren soms.
2: Maar we weten dat natuurlijk niet op voorhand. Dus ik denk dat is altijd een afweging die gemaakt wordt. En waar we uiteindelijk niet van weten wat de uitkomst is van wel handelen of niet handelen. Daar wel mee bezig zijn of er niet mee bezig zijn.
0: Je kunt ook zeggen, het groeit er wel uit.
2: Ja, er zullen er zeker zijn die dat dan zo opnemen. Anderzijds weten we ook, als het dan echt heel erg evolueert richting echte gezondheidsproblemen, dat het dan ook soms een moeilijke weg terug is. Hè? Of dat dat dan toch iets is waar mensen vaak een leven lang of heel lang mee te kampen hebben.
0: Ja, want ik ben geen specialist ter zake, maar soms ligt het niet eens aan de voeding, maar is het gewoon iets inherent aan hoe je stofwisseling werkt?
2: Dat zal wel allemaal in dit geval.
0: Hoe je kachel draait, bij wijze van spreken.
2: Gecontroleerd zijn. En het is ook duidelijk dat het niet zozeer meer over eten gaat, maar over wat daaronder zit. Op het moment dat eten iets anders wordt als we eten een maaltijd omdat we nu allemaal eenmaal moeten eten, omdat we energie nodig hebben. Het veel meer al gaat over, ik voel me niet goed, er wordt dan gesnoept in het geniep. Ik heb schaamte over wie ik ben, waarom voel ik mij niet goed? Ik voel mij niet geaccepteerd. Ik heb het gevoel dat ik er niet bij hoor. Mijn buik is dik, ik werd weer niet gekozen in de sportles. Iemand heeft een opmerking gemaakt. En hoe ga ik daar dan mee om? Ik voel mij daar heel machteloos bij. Dat geeft mij een gevoel van wanhoop. Waar zijn de koeken? Dus ik eet dat weg. Het eten wordt dan eigenlijk een manier om te gaan met emoties. Nu, wat ik toch wel merk, en ze probeert dat zeer goed aan te pakken, ik vind dat fantastisch, maar dat ze toch zelf ook heel hard op dat uiterlijk blijft doorgaan. Hoe kan ik er haar van overtuigen dat ze een mooie meid is, zegt ze. En hoe kan ik haar verdriet weghalen. Nu, hoe de buitenwereld oordeelt over, het is afschuwelijk, hè? De wijze waarop we vandaag weer met gewicht...
0: Ja, want zij zegt, het is de cultuur van vroeger.
2: Dat is totaal niet... Het is harder terug dan ooit leven. Ja, ik kan daar heel kwaad van worden, waarom dat wij niet allemaal in verzet gaan tegen zo'n afschuwelijke schoonheidsidealen die er vandaag weer zijn. Als je kijkt naar al die rode lopers en hoe die mensen daaruit zien.
0: Ozempic.
2: Het is zo dwingend en het zet ergens een lat waar...
0: Het is kindermisbruik eigenlijk.
2: Absoluut, en mensenmisbruik. Het gaat over een industrie die ons heel hard in een tekort wil plaatsen en heel de tijd wil overtuigen dat we zoals we eruit zien niet goed genoeg zijn en er iets moeten aan doen. Dat is het. En daar kan je
0: dat is een verdienmodel.
2: Een absoluut verdienmodel. Ja. Maar los daarvan, probeer eigenlijk te stoppen met bezig te zijn met hoe ze eruit ziet. Weet je, zij weet ook perfect wat het schoonheidsideaal is. En dan als ouder gaan zeggen, je bent wel mooi en elk lichaam is mooi. Dat is Lari. Zij weet zeer goed van, maar zo werkt het niet in de buitenwereld.
0: Dus dat niet.
2: Dat niet.
0: Zeker niet zeggen van, je bent prachtig.
2: Ja,
0: dat hoef je niet te zeggen, want dan leg je weer de nadruk op dat uiterlijk.
2: Op het uiterlijk. Ja. Blijf volledig weg van uiterlijk. Ja, benoem dat zelfs niet. Dat is ook niet. Het gaat er ook over, waarom hebben wij zo'n fixatie op uiterlijk staat dan gelijk met aan iets beantwoorden dat goed is, aan zelfdiscipline hebben, aan goed zijn. Ja. We verbinden dat.
0: Maar je moet toch een manier vinden om haar verdriet weg te nemen, om haar gelukkig te maken.
2: Dat kan je eigenlijk niet. Het is iets waar ze zelf zal moeten leren mee omgaan ook. Ja,
0: maar het is omdat ze zich slecht voelt dat ze eet.
2: Ja, dat ze inderdaad... Het ene
0: dus
2: wat
0: dat
2: je
0: moet
2: kan,
0: je toch op de een of andere manier doorbreken. Moet je niet iets vinden wat ze leuk vindt en waar ze
2: Het gaat eigenlijk over, hoe kunnen we eigenwaarde voeden? Ja. En hoe kunnen we op een andere manier leren omgaan dan altijd via diezelfde loop van ik voel me slecht en dan ga ik eten en als ik eet word ik weer dikker en ik sta weer op die weegschaal en er is weer bijgekomen. Dus ik word weer afgewezen. Ik heb het weer niet goed gedaan. Zie je, dus dat is een oneindige loop van altijd weer verder, dieper in die negatieve gevoelens. Probeer als ouder gewoon je kind graag te zien zoals het is met het karakter. Ik vind jou heel lief. Los van. En ook bij jezelf bewust te zijn van hoe geïnternaliseerd, en dat heeft zij natuurlijk, haar moeder had het al, zij heeft het, hoe geïnternaliseerd die stem is van Tik is eigenlijk niet mooi. En iedereen gaat die niet mooi vinden. En ze gaat daarop afgewezen worden. Zie je dat? Ze spreekt dat niet uit, maar ze denkt dat wel.
0: Eigenlijk denkt ze dat ook, ja.
2: Ze denkt dat zelf. Ze denkt dat zelf. En dat is een heel belangrijke bewustwording. Hoe kan ik zelf daaruit stappen, uit die gedachtegang? Hoe kan ik zelf anders omgaan met hoe ziet iemand eruit en hoe belangrijk? Eigenlijk is dat niet belangrijk hoe iemand eruit ziet. Ik probeer daar bewust mee bezig te zijn van daar niet mee bezig te zijn. En ik probeer mensen op basis van alle andere eigenschappen te valideren en dat ook te doen. Ja.
0: En, zal dat genoeg zijn?
2: Ja, je lost het niet 1, 2, 3 op. Hè. Elk eetgestoord gedrag, dat neemt heel veel tijd in beslag. Dat gaat
0: zonder
2: over...
0: hulp gaat het niet, maar goed, die hulp is er al.
2: Die hulp is er, dat gaat over zelfacceptatie. Dat gaat over, als ik het lastig heb, kan ik emoties leren uitspreken. Ze is heel gesloten, hè. Dat is er eentje. Weet als je kind aan het snoepen is, en je stelt dat vast, omdat het in het geniep gebeurt. ja, dat dat niet is omdat je kind je op dat moment wil beliegen of iets in het geniep wil doen. Eigenlijk voelt ze zich slecht op dat moment. In plaats van dan dat eetgedrag aan te spreken, door dan bijvoorbeeld te zeggen van, ça va, ik heb het gevoel dat je het lastig hebt. Hè? Is er iets dat je met mij wilt delen? Dat is een heel andere vraag dan weer over het eetgedrag te praten. Ja, nog eens, het eetgedrag is maar een symptoom van wat er emotioneel in haar leeft en speelt. En dat is een veel langere weg en een moeilijkere weg, maar dat start ook nogmaals door, ja, echt bij jezelf daar heel reflectief mee aan de slag te gaan. Hoe kijk ik zelf eigenlijk naar een lichaam? Hoe kijk ik naar mijn eigen lichaam? Ook al zeg ik, devalueer ik mezelf niet, heb ik geleerd van mezelf daarin niet af te wijzen, toch zie je altijd opnieuw weer dat mensen heel sterk die blik geïnternaliseerd hebben van, een mooi lichaam is een slank lichaam. En we zijn daar allemaal maatschappelijk onderhevig aan.
0: Ja.
2: Moeilijk.
0: Complex.
2: Heel complex ding. Ja, dit is heel, en dit is een enorm groot maatschappelijk probleem waar enorm veel mensen mee worstelen. Echt, ja.
0: En daar kunnen we niet zo 1, 2, 3...
2: een antwoord op bieden. Maar ik vind het op zich een heel mooie opdracht naar iedereen toe. Kunnen we, ja, daar bij onszelf ook mee aan de slag gaan van, ja, op welke manier valideer ik mensen, devalueer ik mensen, kijk ik naar het lichaam van anderen en hoe kan ik daar zelf minder oordelend, milder in worden? En daar hebben we toch nog een behoorlijke weg in af te leggen.
0: Zeker. Ja. Dankjewel voor deze wijze les.
2: Graag gedaan.
0: Rika Ponet, tot volgende week. En als er nog mensen zijn met vragen voor Rika, ze blijven uiteraard welkom op nieuwefeiten@radio1.be. Tot volgende week.
2: Graag. Even.

0: Wie moet je anders zijn dan me, Charlie Hope uit Canada. Als er nog mensen zijn met vragen, als u een vraag heeft voor Rika, is meer dan welkom die vraag op nieuwefeiten@radio1.be.
1: Nieuwe Feiten met Lieven van den Houten.
0: Zou u met evenveel smaak uw patatjes opeten, mocht u weten dat ze zo mooi groot zijn geworden met de pipi van uw buurman? Kimo van Dijk, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent van de Universiteit van Wageningen in Nederland. Is plas goede meststof?
2: Ja, dat kan het zeker zijn. Dus menselijke urine kan een hele mooie circulaire meststof zijn.
0: En is dat milieuvriendelijker dan kunstmest?
2: Dat kan het zijn. Hangt een beetje af van hoe je het produceert. Maar bijvoorbeeld je kan urine omzetten.
0: Ik produceer urine toch op ja, er zijn toch maar één manier om urine te produceren. Veel drinken, toch?
2: Ja, dat is waar. Nee, dat klopt. Dus als het uit je lichaam komt, dan heb je al mooie urine. Goudgeel. Maar daarna is het wel handig om het eerst te verwerken. En dat is onder andere ook om bijvoorbeeld stikstof wat de lucht in kan gaan. Hè. Dat is niet zo handig voor het milieu, om dat te voorkomen. Maar ook dat het betere meststof is voor planten.
0: Dus je kunt het bewerken zodanig dat het minder stikstof bevat.
2: Ja, dus je kan het stabiliseren. Dat heet dan even met een duur woord nitrificatie. Met bacteriën, die zet het dan om. Dus de stikstof die in de urine voorkomt als het je lichaam uitkomt, die kan dan omgezet worden naar een vorm, onder andere nitraat, die beter werkt voor planten, die beter opgenomen wordt.
0: En stinkt dat niet?
2: Nee, urine wel, als het uit je lichaam komt. Niet direct trouwens, dan is het eigenlijk best wel geurloos. Maar vervolgens als je het laat staan, dan wordt het sterk van geur. Maar als je dus dan weer verwerkt, bijvoorbeeld met beluchting en dan die nitrificatiestap die ik net benoemde, ja, dan heb je uiteindelijk een meststof die weer geurloos wordt.
0: Okay.
2: Dat is echt heel interessant. Ja.
0: Dus laat de tijd zijn werk doen, dan gaat het eerst geweldig stinken en dan stopt het met stinken.
2: Ja, en die eerste stap dat het gaat stinken komt ook door bacteriën. Dat zijn andere bacteriën. En dan daarna gebruiken wij dus bewust bacteriën, dus in een bepaalde installatie, die uiteindelijk dan de geur weer eigenlijk doet verdwijnen.
0: En is het even efficiënt als kunstmeststof?
2: Ja, uit onderzoek wat wij hebben gedaan, want ik ben dus ook onderzoeker. We hebben veldproeven gedaan en daar is uiteindelijk uitgebleken dat de stikstof in een urineproduct, dus wat verwerkt is met de nitrificatiestap, dat uiteindelijk die urine ongeveer 25% beter scoorde dan een standaard kunstmest die we gebruiken in Europa.
0: Dus efficiënter dan kunstmest en milieuvriendelijker ook wellicht.
2: Ja, dat heeft eigenlijk met elkaar te maken. Dus de emissies bleken ook lager van ammoniak of lachgas. Dus twee vormen die van stikstof die de lucht in kunnen gaan. En dan blijkt dus dat die lager zijn. En dus de werking, dus de agronomische kwaliteit ervan van de meststof, dat die juist hoger is. En dat heeft alles met elkaar te maken. Want hoe minder er verloren gaat naar de lucht, hoe meer er in de grond overblijft voor de plant natuurlijk.
0: Juist. En is het dan ook milieuvriendelijker dan pakweg varkensmest die nu volop toch uitgestrooid wordt?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. We hebben in Nederland, maar voor zover ik weet in Vlaanderen, hebben jullie ook een overschot aan mest.
0: Zeker.
2: Dat betekent dat er echt te veel is. Er is meer dan dat je gebruikt. Dat betekent bijvoorbeeld in Nederland dat je ook negatieve prijzen hebt. Dus een veehouder moet betalen voor de mest om er vanaf te komen, richting
0: Zeker.
2: Een akkerbouwer. En uiteindelijk zie je dus dat leidt tot een overschot. Maar er is gelukkig wel plek voor urine. Want urine is dan eigenlijk het meest vergelijkbaar met minerale meststoffen. Dus meststoffen die vergelijkbaar zijn met kunstmest. Dus dat is wel mooi. En als je kijkt naar de milieuvriendelijkheid, dierlijke mest is er gewoon. Dat kan ook verwerkt worden. Er zijn nu ook de eerste koeientoiletten. Dus waarbij urine van koeien apart wordt ingezameld. Dus net als bij mensen. Maar het is wel, je kan gewoon een hele mooie meststof maken die milieuvriendelijk is vanuit menselijke mest, menselijke urine.
0: Menselijke urine, koeienurine ook. Er zijn koeientoiletten. Zou er ook speciale urinoirs moeten zijn voor de? Ja, want de vraag is natuurlijk, het is er in overvloed, menselijke urine. We plassen wat af, maar dat verdwijnt in het riool, dus dat is weg.
2: Ja, klopt. Ja, we plassen ongeveer 1,5 liter per dag, per persoon, per mens. Op dit moment is het zo dat in Vlaanderen en ook in Nederland en andere Europese landen hebben we natuurlijk gewoon toiletten, normale spoeltoiletten. Maar wat je nodig hebt, is dat je scheidingstoiletten hebt. Dus die dus bij de bron urine en poep scheiden. Of dat je naar het urinoirs hebt, voornamelijk voor de mannen. En daarmee kan je urine apart inzamelen en dan kan je het goed gaan verwerken en goed gaan hergebruiken.
0: Ja, maar dat zou misschien nog beter kunnen, want ja, er zijn inderdaad urinoirs voor mannen op openbare plaatsen, maar dat is ja, een druppel op een hete plaat, als ik dat zo mag zeggen.
2: Ja, nou toevallig was ik laatst in Lyon, Frankrijk, en daar staan dus aan de rivier, aan de Rhône, staan toiletunits. En ik begreep van de plaatselijke bevolking dat de urine die daarin wordt verzameld, dat die eigenlijk gebruikt wordt door boeren in de omgeving.
0: Oké, steun onze boeren, plas hier.
2: Ja,
0: en help het milieu.
2: Ja. Nou ja, kijk, er zijn wel een aantal dingen waar je op moet letten. Dus mensen kunnen natuurlijk medicijnen gebruiken. En bijvoorbeeld als je festivalurine neemt, waar ook veel onderzoek naar wordt gedaan, dan kan er ook drugsresten, residu in zitten.
0: Slecht voor de patatjes.
2: Nou ja, dat is wel een aandachtspunt, zeker. En ook voor de micro-organismes in de bodem, noem maar op. We hebben wel aangetoond met die nitrificatie-bioreactor die we dus gebruiken om die urine om te zetten. Daar blijkt dus dat de verwijdering van drugs- en medicijnresten ook gewoon goed op orde is. Dus dat je minimaal 85% van de residuen verwijdert.
0: Ja.
2: Dus dat is ook een mooi resultaat.
0: Goed, er zijn zeker mogelijkheden om die urine apart op te vangen. Misschien zijn daar nog wel ideeën over in de toekomst die nog komen. Ik heb nog één vraag. Hoe duur, want het klinkt allemaal wel duur, die bewerking van die plas.
2: Ja, nou inderdaad, dus het is, je hebt natuurlijk installatie nodig, dus dan moet je investeringen doen. Je hebt natuurlijk energie nodig. We hebben bijna geen chemie nodig, dus geen chemische stoffen, dus dat is een voordeel. Maar wat ook wel zo is, op het moment dat we nu urineren en het gaat een toilet in en het gaat het rioolzuiveringsstelsel in, daar heb je natuurlijk ook een verwerkingsstap te doen. En het interessante is dat die nitrificatiestap met beluchting, dat de eerste stap is die ze doen bij een waterzuivering.
0: Oh.
2: Dus bij de waterzuivering doen ze nitrificatie en daarna wat ze noemen denitrificatie. En wat dan gebeurt is dat de stikstof de lucht ingaat als stikstofgas. Maar wat wij doen is dus dezelfde eerste stap, nitrificatie. En vervolgens hou je het in de vloeistof en kan je het gebruiken als een duurzame meststof.
0: Okay.
2: Dus qua energie ben je eigenlijk ongeveer hetzelfde aan energie erin aan het stoppen. Maar heb je wel uiteindelijk een meststof over en gaat niet de stikstof de lucht in.
0: Mooie plannen heb jij. Ik hoop dat ze werkelijkheid worden. Kimo van Dijk, dankjewel. Nog een fijne dag.
2: Ja, fijne dag.

0: Ze hebben nog andere liedjes, Zat als een patat bijvoorbeeld, en Nou gaan we wel naar Roos, of zoiets. Hotel Amigo, de groep rond Jenne de Cler, de theatermaker. En Plassen in een plasbak. En daarmee zijn we aangekomen aan Jovan Castillo.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal. Goedemiddag. Ik heb nog nooit een wilde goudvis gezien. En ik moet toegeven dat ik niet wist waar hun natuurlijke woonplaats was. Dankzij Google leerde ik dat wilde goudvissen leven in meren, wevers en moerassen in China. Stel je voor hoe mooi het moet zijn om een wandeling te doen langs zo'n meer en daar af en toe goudvissen in het water te zien zwemmen. En als je onder het water zou kijken, zou je het mooie natuurlijke habitat van de goudvissen zien, waar ze zwemmen tussen duizenden kleine plastic kastelen en kleine standbeelden van duikers. In de verste hoek van het meer zou je een reusachtige waterfilter zien staan die alles proper houdt. En om de paar dagen zal er een jonge man eten voor de goudvissen op het oppervlak van het meer gooien, nadat zijn moeder tegen hem had geroepen dat het zijn verantwoordelijkheid was om de goudvissen te voederen en dat hij nooit een puppy zou krijgen als hij niet kon tonen dat hij tenminste voor de goudvissen kon zorgen. De wilde goudvissen in China hebben geen natuurlijke vijanden, enkel de mens. Sommige van die mensen zijn sportvissers die aan de oever van het meer zitten met hun kleine kabouterhengeltjes in de hoop wat goudvissen te vangen die ze met duim en wijsvinger omhoog houden om selfies mee te maken. Deze goedbedoelende sportvissers gooien op het eind van de dag alle goudvissen terug in het meer. Maar er zijn ook illegale vissers die de goudvissen willen verkopen op de zwarte markt, waar ze illegaal worden gefokt en voor een paar euro worden doorverkocht aan drugskartels en kermissen. Omdat er zoveel illegale goudvisstroppers bestaan, zijn er gelukkig ook internationale goudvisactivisten die de goudvissen redden door ze naar dierenwinkels over de hele wereld te sturen. Zo, de volgende keer dat u de goudvissen in het aquarium in uw woonkamer bewondert, weet u dus iets meer over hun trotse geschiedenis. En als uw vrienden op bezoek komen, kunt u zachtjes fluisteren. Dit zijn goudvissen die we hebben gered van kermissen en drugskartels. En uw vrienden zullen tranen in de ogen krijgen als ze beseffen wat voor een grote dierenvriend u bent.
0: Een gouden tip van Jovan Castillo, de Amerikaanse uit de Vlaamse Ardennen. Doe er uw voordeel mee met die gouden tip. Dankjewel, Jovan Castillo, voor dit middagjournaal. Zometeen aan het nieuws van 1 zit hier voor u Ilse Liebens. Blijf dus bij ons, blijf bij Radio 1.

0: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max. Wat plaatsen we tegenover het onmenselijke? KVS verwelkomt je in een nieuw theaterseizoen vol verhalen over hoop. Ontdek nieuw werk van Junior Mtombeni, Nona de Meij Gallagher, Marta Baltazar en Alessandra Sjötin. En voorstellingen van onder meer Ultima Ves, Peeping Tom, Comilfo en De Hoe. Het volledige programma? kvs.be. Samen met De Standaard, Brus en Radio 1. De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be. Selection! Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
1: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
2: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
3: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobmans.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobmans.be of via de app.
0: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 1 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een Rus die in Brussel woont is veroordeeld omdat hij illegaal militair materieel naar Rusland smokkelde. In Antwerpen is opnieuw een voetganger aangereden door een politiecombi. En paus Leo XIV vraagt op de Canarische eilanden een menswaardige behandeling van vluchtelingen. De rechtbank in Brussel heeft een vermoedelijke Russische spion veroordeeld tot 4 jaar effectief. De Russische zakenman woont al jaren in Brussel en Dries Hirou, hij smokkelde vanuit ons land blijkbaar militair materiaal naar Rusland.
6: Wel, onder meer explosiedetectoren. Materiaal in ieder geval dat in Rusland mogelijk gebruikt wordt door het leger en zo ook mogelijk ingezet wordt door de Russen in Oekraïne. De zakenman vervalste douanedocumenten en verscheepte het materiaal illegaal via onder meer nepbedrijven in Turkije naar Rusland en omzeilde zo ook de Europese sancties tegen Rusland. En hij zou ook gewerkt hebben voor de Russische inlichtingendiensten. Ook zijn zoon, die CEO is van een Russisch bedrijf dat op de sanctielijst staat, werd veroordeeld tot 6 jaar cel bij verstek wel, want hij is op dit moment in Rusland.
5: Dankjewel, Dries. De federale politie heeft een tiental huiszoekingen uitgevoerd bij activisten van klimaatgroep Code Rood. Dat schrijft De Morgen. Verschillende mensen werden ook opgepakt. In het verleden blokkeerde de groep onder meer de staalfabriek van ArcelorMittal in Charleroi en ook het voedingsbedrijf Cargill in Gent. Toen zijn ook auto's vernield en ramen van huizen ingegooid. Op de Scheldekaaien in Antwerpen heeft een politiecombi vanmorgen een voetganger aangereden. De man van 23 is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou niet in levensgevaar zijn. De aanrijding gebeurde op een zebrapad. Cato Belmans van het parket.
7: Het voertuig van de politie was onderweg naar een oproep van een man met een bivakmuts die een fiets gestolen zou hebben en die zich daarbij verdacht gedroeg. Het voertuig had de sirenes niet opstaan, wel de zwaailichten. Het gebeurt dat politie beslist om de sirenes af te zetten wanneer ze de verdachte naderen, om die niet te verontrusten, zodat die niet kan wegvluchten.
5: Een maand geleden raakte in Antwerpen een jongen van 6 zwaar gewond bij een aanrijding door een politievoertuig. Bedrijven voelen er weinig voor om de kilometervergoeding voor hun werknemers te verhogen. De federale regering geeft bedrijven als energiesteun de mogelijkheid om de kilometervergoeding met maximaal 10 cent per kilometer te verhogen voor werknemers die met de eigen auto naar het werk komen. Via een belastingkrediet worden de werkgevers nadien grotendeels terugbetaald. Maar bij HR-dienstverlener Atentia heeft nog maar 4% van de bedrijven die er klant zijn een verhoging gemeld. Barbara Vroegstraten verwacht verwacht ook niet dat er daar nog veel zullen bijkomen.
8: Ja, het is natuurlijk wel best een complexe ingreep. En loonadministratie is sowieso al complex in ons land. Het is ook een maatregel die maar voor een beperkte tijd geldt. Communicatie naar medewerkers is natuurlijk niet eenvoudig als je dat dan na die periode ook weer terug moet afnemen. Hè. Dus we verwachten ook niet dat die interesse nog heel veel zal toenemen.
5: Paus Leo XIV is begonnen aan de laatste etappe van zijn Spanje-reis. Vanmorgen is hij aangekomen op Gran Canaria, op de Canarische eilanden. En Peter de Kroebel, het is niet toevallig dat hij daar zijn reis beëindigt.
9: Nee, want voor de paus is migratie een van de focuspunten van deze reis. Vele migranten die hun leven riskeren om in Europa te geraken, komen vanuit West-Afrika op die Canarische eilanden aan. En paus Leo is nu in de haven van Arquineguín op Gran Canaria aan het zogenoemde dok van de schaamte. Want tijdens de coronacrisis kwamen daar duizenden migranten aan, moesten er wekenlang in onmenselijke omstandigheden leven en er zijn daar in de buurt ook wel duizenden bootmigranten verdronken. En de paus wil met dit bezoek nog eens benadrukken dat vluchtelingen een menswaardige behandeling moeten krijgen. Hij spreekt op dit moment met migrantenorganisaties die vluchtelingen proberen te integreren in de Spaanse samenleving. En straks spreekt hij ook de talrijk opgekomen komen gelovigen toe in de haven. Later vandaag is er nog een misviering in een stadion en morgen reist de paus door naar de haven van Tenerife. En dat is ook gelinkt aan het hele migratieverhaal.
5: Dankjewel, Peter. Straks begint in Mexico City het WK voetbal met een openingsceremonie en de openingswedstrijd in het Aztekenstadion. Lennart Baltazar is daar verantwoordelijk voor de cameravoering. Het werken in een verouderd stadion was niet altijd eenvoudig, zegt hij.
10: Men was er nog volop aan het verbouwen, terwijl wij al moesten overgaan tot de installatie van de camera's. Cameraplatformen waar wij camera's op zetten waren volledig verroest. En het antwoord van de Mexicanen is, ja, maar wij hebben daar vorige week nog wel een match mee gefilmd. Ja, dat zijn natuurlijk toch wel zaken waar je tegenaan loopt en die wel opgelost moeten worden. Maar we zijn er geraakt.
5: In de openingswedstrijd vanavond neemt gastland Mexico het op tegen Zuid-Afrika, dat getraind wordt door een Belg, ook Hugo Broos. In het tennis gaat Serena Williams niet meer in actie komen op het toernooi van Queens in Londen. Haar dubbelpartner is geblesseerd en moet opgeven net voor de tweede ronde. En daardoor kan ook Williams niet voortspelen. Eerder won het duo wel al de eerste wedstrijd bij de comeback van Williams na 4 jaar afwezigheid. En de Franse zeiler Charlie Dalin is overleden. Begin vorig jaar won hij nog de Vendée Globe. Dat is de meest prestigieuze solozeilwedstrijd rond de wereld. Hij deed daar toen minder dan 65 dagen over, een record. Dalin had tijdens die zeilrace kanker, maar maakte dat pas maanden later bekend. Nu is hij bezweken aan de gevolgen van zijn ziekte. Charlie Dalin was 42. Het weer vanaf het westen neemt de bewolking toe en volgt er lichte regen, maximaal tot 17 graden. Aan de kust kan het vrij krachtig waaien. Morgen en zaterdag beginnen telkens met veel bewolking en wat regen. Na de middag wordt het droger en iets warmer, tot 20 graden. Ook zondag nog vaak bewolkt, maar meer zon aan zee. Dit nieuws begon met het westen neemt de bewolking toe en volgt er lichte regen, maximaal tot 17 graden. Aan de kust kan het vrij krachtig waaien. Morgen en zaterdag beginnen telkens met veel bewolking en wat regen. Na de middag wordt het droger en iets warmer, tot 20 graden. Ook zondag.

0: Wauw, jij bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
1: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
0: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
1: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Radio 1 live.
6: Ze liepen.
7: Een heel goedemiddag en heel fijn dat je luistert naar Radio 1. Ik heb vandaag tickets in de aanbieding voor Richard Thompson in de Roma in Antwerpen. Dorian Awesome's die serveert opnieuw een song van Nelly Furtado uit haar classic album van de week. En we gaan samen de nieuwe plaat van Death Cab for Cutie ontdekken. En voor de groove en misschien ook voor een klein streepje zon op donderdagnamiddag zorgt deze band. Er is Boskijks.

Radio 1 en zijn Lowdown. Morgen namiddag tussen 1 en 4 zit Aiko hier beter op Radio 1 om jouw gezelschap te houden. En zoals elke week komt ook iemand live muziek spelen. En morgen is dat Joe Newman, die je kan kennen van bij de band All J, maar die nu solo dingen doet als J. Jerome 87. Zijn plaat komt uit eind juni.

0: Ik hoop dat Aiko hem morgen ook vraagt wat hij precies bedoelt wanneer hij zegt brush me like a horse. Change Room 87. En zo is het bijna 1:15 geworden. Naar Antwerpen vertraag je op de E17 vanaf Zwijndrecht. Aan het parkeerterrein in Kruibeke is de weg vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring is er ruim 1,5 uur file richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. Twee rijstroken zijn daar versperd door een ongeval. Richting Gent 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de E34 ook 10 minuten file richting Eindhoven voorbij Reti. Vanaf vandaag is daar maar één rijstrook beschikbaar door werken. Op andere plaatsen lichte vertragingen. En in Brussel is door een ongeval in de Annie Cordy-tunnel de rechterrijstrook ter hoogte van de Basiliek versperd richting Zuid.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

en of ze gemist wordt. Vorig jaar overleden. Fantastische soul diva Angie Stone, Wish I Didn't Miss You. Johannes Verschaven, oftewel Johannes is zijn naam, herinnert zich op het moment nog heel goed dat hij voor de eerste keer One Thing van Amory op de radio hoorde. Dat zal vermoedelijk ergens in 2005 zijn geweest. Hij vond de beat fenomenaal. En ook, hij dacht heel de tijd, over welk ding is ze eigenlijk aan het zingen in One Thing? En uiteindelijk, we zijn in 2026 en hij heeft er dit van gemaakt. Ding.

Een aantal van de bekendste falsettos uit de muziekgeschiedenis, die van de Bee Gees en Nights on Broadway. Intergalactic Lovers, die hebben even een pauze ingelast. Maar Lara Chedraoui, die kon je wel aan het werk zien de voorbije maanden. Oftewel op het podium in die voorstelling die Rudy Franks heeft gedaan. Oftewel bij Hair Baby, de band van Otto-Jan Ham, waar ook studiocollega Kirsten Lemaire bij zingt. Hier is nog eens bij Intergalactic Lovers, Lara. Er is Between the Lines.

0: album van de week.
1: Vanochtend kon je hier tussen 9 uur en 10 uur voor de eerste keer luisteren naar de WK-tribune. Programma over het WK-voetbal, maar niet over het voetbal, maar wel over alles wat er aan de zijlijn gebeurt. Gepresenteerd door Torjan Ausums. Zij is onze collega van M&M, maar zij wordt, zo gaat dat in het voetbal, tijdelijk aan ons uitgeleend. En dus hebben we haar meteen extra aan het werk gezet. We hebben haar gevraagd om haar favoriete classic album te kiezen. En dat werd Loose van Nelly Furtado. Een plaat die deze week ergens exact 20 jaar oud is geworden, uit 2006. Toen was Dorian 13 jaar, toen beleefde ze haar eerste chaotische jaren in het middelbaar. En die plaat die gaf haar zelfvertrouwen op een moment dat het haar misschien op school wat moeilijker ging. Sowieso een van de best klinkende platen van de Nillies. Dat heeft te maken en met Nelly Furtado, maar natuurlijk ook met producer Timbaland, met zijn zeer specifieke en geweldige beats en geluiden. We gaan luisteren naar Nelly Furtado en Do It.
2: Dit is zo eentje dat het grote publiek opvallend minder hard oppikte, maar als je dan gaat kijken naar de Amerikaanse dance charts in 2006, stond dat wel heel hoog. Dus ik vermoed dat het in veel DJ's hun set stak op feestjes. Dus dat is leuk. Het gaat over twee mensen die elkaar na lange tijd terugzien en dan die aantrekking en de vraag, ga ik eraan toegeven of doe ik het niet? Wat is veilig? En die spanning die voel je echt tot hier als het opstaat. Het is trouwens nog beter geworden, want er is een remixversie van gekomen een jaar later met Missy Elliott, the one and only. Wat een heel goede vriendin was, is van Timbaland. Ze hebben heel vaak samen dingen gemaakt. En toen werd dat een beetje gezien als een legendarische reunie. Zoek die remixversie zeker eens op. Je gaat geen spijt hebben, maar nu in de old school versie van Op Loose.
3: Someone needs to rap off the top.

0: Met Timbaland aan de knoppen, die man die het geluid van een geheel decennium heeft bepaald. En dan nog een paar jaar erbij. Uit die plaat waar ook Man Eater op staat en Promiscuous and Say It Right. Loes van Nelly Furtado, je hoorde Do It. En die plaat is gekozen door Dorian Awesome. Het is haar classic album van de week. Het is ruim 20 voor 2 geworden naar Antwerpen. Ruim een half uur file rijden op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En op de A12 vanaf Wilrijk. Ook aanschuiven op de E313 vanaf Massenhoven en op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring is er anderhalf uur file richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Richting Gent komt er een kwartier bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de E34 is er door werken 10 minuten file richting Eindhoven voorbij Reti. Vanaf vandaag is daar maar één rijstrook beschikbaar. Op de binnenring rond Brussel komen er 10 minuten bij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op andere plaatsen enkel lichte vertragingen.
1: Radio 1.

Verliefd worden, dat is het makkelijke stuk. Maar dan gewoon jaar na jaar samen blijven werken aan die relatie. Daar zong ze over, vrouwtje. Er is Ecstasy, Towers of London.

0: Ecstasy en Towers of London bij Radio 1. Ik zie de scene klaarstaan en de police en Cilla Soeg. En dat is allemaal voor na het nieuws van pakweg 2 uur.
1: Uitgesproken in de WK-tribune.
2: Er is ook heel veel, onder heel veel Mexicanen toch wel enigszins woede, teleurstelling of zorgen over de aandacht en het geld dat wel naar het WK is gegaan en niet naar hun.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
3: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
4: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
5: Onmogelijk.
4: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
5: Onmogelijk.
4: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
11: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
12: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op Audi.be.
13: Mannetjes, vader. Bobby is zo vrolijk.
14: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
13: En waarom?
14: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
15: En wat willen we?
14: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
16: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
17: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
18: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
19: IKEA.
18: Voorwaarden op IKEA.be.
20: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
21: Kruidvat. Altijd
22: bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
23: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons evi-chameleon.
24: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
22: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
24: Ja, geel.
22: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
25: Oh, yellow.
1: VRT Radio 1.
26: Alles begint bij luisteren.
27: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is een rijhuis onbewoonbaar geworden na een zware explosie vannacht. Die ontploffing gebeurde in de kamer van een van de kinderen. Niemand is gewond geraakt, maar de schade is groot. Een dragende muur is verplaatst. De brandweer kon het gebouw net op tijd stutten, zodat het niet instortte. De bewoners worden opgevangen bij familie. Een branddeskundige moet nu uitzoeken wat de ontploffing heeft veroorzaakt. De federale politie heeft een tiental huiszoekingen gedaan bij activisten van klimaatgroep Code Rood, dat schrijft De Morgen. Verschillende mensen zijn opgepakt. In het verleden blokkeerde de groep onder meer de staalfabriek van ArcelorMittal in Charleroi en ook het voedingsbedrijf Cargill in Gent. Er werden toen ook auto's vernield en ruiten ingegooid. Op de Scheldekaaien in Antwerpen heeft een politiecombi vanmorgen een voetganger aangereden. De man van 23 is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De aanrijding gebeurde op een zebrapad. Cato Belmans van het parket.
0: Het voertuig van de politie was onderweg naar een oproep van een man met een bivakmuts die een fiets gestolen zou hebben en die zich daarbij verdacht gedroeg. Het voertuig had de sirenes niet opstaan, wel de zwaailichten. Het gebeurt dat de politie beslist om de sirenes af te zetten wanneer ze de verdachte naderen, om die niet te verontrusten, zodat die niet kan wegvluchten.
27: Een maand geleden raakte in Antwerpen een jongen van 6 zwaar gewond bij een aanrijding door een politievoertuig. In Belfast in Noord-Ierland zijn 16 relschoppers opgepakt na de incidenten van gisteravond. Voor de tweede avond op een rij kwam het tot geweld en brandstichtingen en jongeren probeerden een hotel te vernielen waar migranten verblijven. De onrust komt er nadat een Soedanese man maandagavond een man met een mes zwaar had verwond. Volgens de politie was het duidelijk dat de betogers gisteravond niet uit waren op vreedzaam protest, maar op geweld.
2: We arrested 16 people. 12 officers were injured, some by petrol bombs, following that significant rioting. It was clear from the outset that those who attended were not intent on peaceful protest, rather they were intent on violence.
27: Bij de rellen gisteravond zijn dus ook 12 agenten gewond geraakt. Het weer. Vanaf het westen neemt de bewolking toe en volgt er lichte regen, maximaal tot 17 graden. Aan de kust kan het vrij krachtig waaien. Morgen en zaterdag beginnen telkens met veel bewolking en wat regen. Na de middag droger en iets warmer, tot 20 graden. Ook zondag nog vaak bewolkt, maar aan zee schijnt meer zon. Meer in de app van VRT Nieuws.

Een van de vele, vele pareltjes van op Pet Sounds van de Beach Boys. God Only Knows. Een heel goedemiddag. Fijn dat je luistert naar Radio 1. Twee zotte drummers na elkaar krijg je nu te horen. Zometeen Stuart Copeland bij The Police. Na deze man. Stéphane Gallant bij Selassou. Dit is Moving.

Sting, die kan je van eind augustus tot midden september nog aan het werk zien in Carré in Amsterdam. Niet in concert, maar wel in de musical The Last Ship. Dat is een musical die hij zelf heeft geschreven. En daarvoor heeft hij zich laten inspireren door zijn eigen jeugd en de scheepsbouwindustrie in Wallsend, waar hij opgroeide. The Police en Bring on the Night.

0: Het is ruim 2:10 geworden op de E40 richting kust. Vertraagt het verkeer iets voor Merelbeke. Dat komt door een ongeval. De rechterrijstrook is daar versperd en er ligt olie op de weg, dus opletten daar. Naar Antwerpen is het ruim 1 uur file rijden op de E17 vanaf Haasdonk. 20 minuten op de E34 van Voorwaaslandhaven Oost en op de A12 vanaf Wilrijk. Het is ook aanschuiven op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 vanaf Masshoven. Op de Antwerpse ring is er 40 minuten file richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Stabroek een kwartier aanschuiven tussen Beveren en de Liefkenshoek-tunnel op de R2. Op de binnenring rond Brussel komen er 10 minuten bij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En elders enkel lichte vertragingen. Dit is The Scene.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

Na dik jaar tien jaar stilte, dat wil ik zeggen, treden ze terug op de scene. Er was natuurlijk het overlijden van Till Auw in 2015 en dan leek dat boek voorgoed gesloten. Maar de chemie tussen de bandleden die bleef intact en de vonk die is terug. Ze noemen het een reunie, geen stil eerbetoon, eerder een heropleving met vuur en respect. Er is veel goesting bij die band, de originele band, maar ze hebben wel natuurlijk een nieuwe zanger bezocht. Dat is Sip van der Ploeg geworden, die je kan kennen van bij de kast. En ze komen ook in België spelen, onder andere op de Gentse feesten, de scene. Er is Trixie Whitley.

0: 'cause you got me.
1: De zoveelste voorbeelden van hoeveel fantastische muziek er wordt gemaakt bij ons. Black Wave en Good Day en daarvoor nog Belpop. Ze woont dan wel in New York, maar ze blijft Belgisch toch. Trixie Whitley en Building Fences. Dit is een van de artiesten van 2026. Dit is Olivia Dean en Baby Steps.

0: we'll get back to you.
1: De La Soul en Ring, Ring, Ring. Ik heb twee keer goed nieuws wat betreft Jay Bernard. Oftewel Jinte de Pre, oftewel ook een van de mannen van Balthazar natuurlijk. Hij brengt vandaag een nieuwe single uit, die heet 4 in the Morning. En vandaag is ook bekendgemaakt dat hij volgend jaar op 25 januari in de AB zal spelen in Brussel. Kom je daar nu al mee af? Wel ja, want die tickets zijn vanaf nu vrijdag te koop en je weet dat dat hard gaat gaan. Dit is Jay Bernard en die gloednieuwe single 4 in the Morning.
2: Here I go. Round the bend at 4 in the morning, on the beating of a bounding heart.

Hij is naar L.A. getrokken om daar samen te werken met producer Paul Butler. Een man die ook al met onder andere Michael Kiwanuka samenwerkte. En daar heeft hij dus die nieuwe single mee opgenomen. Jay Bernhard en 4 in the Morning.

0: Tina Turner en I Don't Wanna Lose You.
1: Dit is het album van de week.
2: Always seemed he was punching the flowers, ruminating like a fatalist for
3: Radio 1.
0: I Build You a Tower, dat is de nieuwe plaat van Death Cab for Cutie. Dat is de groep van Ben Gibbard. Sinds het einde van de jaren 90 zijn ze uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de Amerikaanse indie rock. Na dik jaar in de business zouden ze in de val van de nostalgie kunnen trappen of zichzelf gaan herhalen. Maar dat doen ze niet, want dit is misschien wel een van hun meest avontuurlijke platen tot nu toe. De plaat gaat over een door en door verzuurde relatie. Op deze plaat schrijft Ben Gibbard zijn echtscheiding van zich af. En dat gaat hart tegen hart, met woorden, maar evengoed met slaande deuren. We horen een zanger die naar de fles grijpt, die niet of weinig slaapt en die zichzelf 's ochtends een pep talk geeft in een poging om de dag door te komen. We gaan luisteren naar Punching the Flowers. Dat gaat volgens Ben Gibbard over vastroesten in het saaie alledaagse en dan de puinhoop die je creëert als je eindelijk durft te springen in het onbekende.
1: Radio 1.
3: Alles begint

0: Daar waren ze, de slamming doors, de slaande deuren bij Death Cab for Cutie, Punching the Flowers, van op onze album van de week. I Build You a Tower, zo heet het. Je kan het winnen via de Radio 1 kanaalpagina op VRT Max. En op 30 september dan komen ze naar België. Ze spelen dan in het Koninklijk Circus in Brussel, Death Cab for Cutie. Het is bijna 3:15 en naar Antwerpen sta je zo'n half uur in de file op de E17 vanaf Haasdonk. Een kwartier op de E34 van voor Waaslandhaven-Oost en ook op de E19 van voor Kleine Barreel. Op de Antwerpse ring is er bijna 1 uur file richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Staatbroek 1 kwartier aanschuiven tussen Beveren en de Thijsmanstunnel op de R2. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En hetzelfde op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op andere plaatsen lichtere vertragingen.
1: Radio 1.

Fleet Foxes bij Radio 1 en Mykonos. Zometeen komt Bart Peters eraan. Na de Manhattan Transfer. Dit is Java Jive.

Bart Peters schreef het over zijn kleindochter. Het is nu wachten op een nummer van Ronnie Monsuze. Zijn collega vroeger van bij de radio's natuurlijk, want die is ook net opa geworden. Eet gaat hij ook een nummer schrijven over zijn kleinzoon. Je hoorde de bevalligste. Dit zijn de Black Keys. En Sister...

0: The Black Keys en Sister. Zometeen meer van dit met onder andere tickets ook voor Richard Thompson na het nieuws.
1: Couleurcafé opent van 26 tot 28 juni de Brusselse festivalzomer in het prachtige Ossegempark. Drie dagen feest met meer dan 100 live acts en DJ sets. Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta en veel meer. Koop je dagticket via couleurcafé.be. Samen met Radio 1.
2: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.
3: Selection! Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection-vakman.
4: Kissie, Keno, ja, dat wordt lekker lezen. Kissie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50 en tot 30% korting op kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Eindelijk even rust.
6: Bankafschriften.
5: Nee, hè.
6: Kredietkaartafschriften.
5: Niet nu.
6: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
8: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
7: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
9: Amai, het is echt eenvoudig.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Krevel.
12: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
11: Krevel. Leef beter.
13: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
15: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
16: Immoscoopman.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
18: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
19: Echt zalig, al die films en series bingen.
18: Hoe praat jij nu?
19: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
18: En vind je vrouw dat niet lastig?
19: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
20: Mobile Vikings.
18: Play it smart.
21: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
22: VRT Radio 1.
23: Alles begint bij luisteren.
24: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Voor het eerst in 3 jaar verhoogde de Europese Centrale Bank haar rente door die rente met 25 basispunten op te trekken naar 2,25%. Hoopt de Centrale Bank de snel stijgende inflatie wat te milderen. En Michael van Drogenbroek, die beslissing kan ook gevolgen hebben voor de consument.
25: Ja, want de rente die de Europese Centrale Bank hanteert, die geldt wat als richtingaanwijzer voor de rentes die ook de gewone banken geven aan wie spaart. En je zou dus kunnen verwachten dat ook bij ons de banken hun rente op spaarboekjes wat doen stijgen. Nu, een zekerheid is dat niet, want bij de vorige renteverhoging hebben Belgische banken vaak getalmd om hun rentes te verhogen. Maar de voorbije weken hebben enkele banken in ons land wel al hun rente verhoogd, maar dat was altijd op spaarboekjes met enkele bijzondere voorwaarden, niet dus op de klassieke spaarrekening. Het zal nu afwachten zijn of dat daar ook gebeurt. En ook voor wie leent, kan deze beslissing van de Europese Centrale Bank een gevolg hebben, want mogelijk stijgen door deze beslissing ook de lange termijn rentes. En dat zou dan betekenen dat wie geld leent meer rente moet betalen en dat lenen dus duurder wordt.
24: Dankjewel, Michael. De Brusselse regering verbiedt deelsteps vanaf volgend jaar. De beslissing komt er wegens een stijgend aantal ongevallen, de overlast en het misbruik van deelsteps door criminelen. Vorig jaar raakten in het Brusselse gewest ruim 660 mensen gewond bij een ongeval met een e-step. Dat is een kwart meer dan het jaar daarvoor. Slordig geparkeerde steps versperren vaak de weg voor andere mensen. En deelsteps werden vorig jaar 25 keer gebruikt bij schietpartijen in de hoofdstad. Deelfietsen blijven wel toegelaten. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is een rijhuis onbewoonbaar geworden na een zware explosie afgelopen nacht. Die ontploffing gebeurde in de kamer van een van de kinderen. Niemand is gewond geraakt, maar de schade is groot, zegt luitenant Thijs Douwe van de brandweer.
0: Door de klap waren twee ramen van op de eerste verdieping uitgeblazen en werd er zelf een voertuig licht beschadigd. De voorgevel was door die klap naar buiten geduwd, als ook het dak die lichte schade heeft opgelopen door de drukopbouw. Bij aankomst hadden de bewoners het pand al verlaten en bleven als bij wonder ongedeerd. Het getroffen gezinnetje werd dan opgevangen bij de politie.
24: Een branddeskundige moet nu uitzoeken wat de ontploffing heeft veroorzaakt. Volgens het parket was het een ongeval. De Britse minister van Defensie, John Healey, neemt ontslag. Hij verwijt de regering van premier Starmer dat die te weinig investeert in defensie, ondanks toenemende dreigingen. Het conflict draait om een 10-jarig defensieplan waarvoor volgens Healey minstens 20 miljard euro nodig is. Hij noemt het huidige budget onvoldoende en waarschuwt dat er vooral de komende 2 jaren dringend extra geld nodig is. Healey is al de 6e Britse minister die in 1 maand tijd zijn functie neerlegt. Het weer vanaf het westen. Meer bewolking en lichte regen ook, maxima tot 17 graden. Morgen en zaterdag beginnen telkens met veel wolken en wat regen. Na de middag wordt het droger en iets warmer tot 20 graden. Ook zondag nog vaak bewolkt, maar meer zon aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be

0: Something Happens en Parachute. Een heel goedemiddag. Fijn dat je luistert naar Radio 1. Voor de ene is het een absolute hoogdag. Voor de andere is het een futiliteit. Maar het WK voetbal...
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize.

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Radio 1 live.

Kiss the Grass, Ali Ali van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Opgelet, fans van Richard Thompson. Hij speelt op 18 juni een concert in de Roma. Dat concert, dat is uitverkocht. Het is trouwens niet alleen Richard Thompson op de affiche die avond. Hij brengt zijn vrouw Zara Phillips mee, dus ze treden samen op. Al meer dan 50 jaar staat die man op het podium en het is nog altijd een klasse apart. De beste rocksongschrijver na Dylan en de beste elektrische gitarist na Hendrix. Al dus de LA Times. En wie ben ik om de LA Times tegen te spreken? Sowieso is Richard Thompson een van de meest invloedrijke muzikanten van de afgelopen decennia, met Fairport Convention en daarna natuurlijk met alle andere dingen die hij solo heeft gedaan. En ook zijn werk met onder andere Robert Plant en met Elvis Costello. En ik kan nog even doorgaan. Als je een duo-ticket wil, en dat wil je denk ik, om te gaan kijken naar Richard Thompson op 18 juni in de Roma, dan moet je even de app van Radio 1 erbij pakken, de app open doen. En in de chatfunctie heb ik van jou nodig jouw naam, jouw e-mailadres en de titel van het nummer dat ik nu ga draaien. Dus jouw naam, jouw e-mailadres en de titel van deze song van Richard Thompson.

0: Running van Pharrell Williams en daarvoor She Twists a Knife Again van Richard Thompson. Meteen het juiste antwoord dat je moest sturen in de app van Radio 1 om kans te maken op zo'n duo-ticket. Die tickets voor het concert, dat uitverkochte concert van Richard Thompson volgende week in de Roma in Antwerpen, die zijn ondertussen allemaal de deur uit als je hebt meegedaan. Als je een antwoord hebt ingestuurd, kijk dan even in de app van Radio 1, want de winnaars hebben daar ondertussen allemaal een bericht teruggekregen. En zo is het bijna 3:20 geworden. Op de buitenring rond Brussel sta je 3 kwartier in de file. Van Sint-Stevens-Woluwe tot het viaduct van Vilvoorde. De weg is daar wel vrijgemaakt. Op de binnenring 1 kwartier file golven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Naar Antwerpen dan, 20 minuten erbij op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Ruim 30 minuten op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En 10 minuten op de E19 van voor Kleine Barril. Op de Antwerpse ring richting Gent 1 kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 1 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Stabroek op de R2 25 minuten tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. Elders lichte vertragingen.
1: Ik heb mezelf ook vast voorgenomen van niet de gekste dingen te doen om alles te willen zien. Daar ga je kapot aan.
2: Als zelfs Filip Joos zich zorgen maakt over het WK voetbal, dan weet je hoe laat het is.
3: Zeer laat.
4: Veel wedstrijden van het WK voetbal worden diep in de nacht gespeeld.
5: En daarom maken wij de volgende ochtend een podcast met onze analisten.
4: Met Filip Joos, Peter van den Bijmt, Tom Boutwil, maar ook met stemmen uit het veld, zoals Hannes van der Brugge, Rick de Mil.
5: Dus Filip moet geen 5 weken wakker blijven?
4: Ja, nee. Nee, het is een beurtrol.
5: Hij zal blij zijn.
2: De WK-podcast Sportza WK Daily. Elke dag een samenvatting van de nacht. Met Jonathan Mettepenningen en Gilles Meulemans.
5: 5 weken.
4: Zal vooral nog.
2: Vanaf morgenochtend 7:00 op VRT Max.

0: Marvin Gaye met Inner City Blues, Make Me Wanna Holler. En daarvoor Mauro Pawlowski met Maintained Love. Zijn nieuwe plaat komt volgende week vrijdag uit, 19e. Unspectacular Times, zo gaat die heten. Daar ben ik zeer benieuwd naar. Dit is History Repeating.
1: The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps

0: Tegen de stem van Shirley Bassey, daar kan werkelijk niks tegen op, toch? De Propellerheads en History Repeating.
1: Radio 1.
0: Het is precies 3:30. Na het nieuws van 4:00 is er opnieuw De Wereld Vandaag op jouw radio met Ruud Roets. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ruud, het is al een paar keer gezegd vandaag. Maar naar het schijnt begint het WK voetbal.
2: Sorry.
0: Het is oké, Mexico-Zuid-Afrika.
2: Ja, sorry, ik ga er ook iets over vertellen.
0: Ja, maar ja, het is ook leuk, hè.
2: Wel, wat wij gaan doen, hè, we gaan eens gaan kijken in Zuid-Afrika. Want zij zijn er de laatste keer bij geweest toen ze het zelf georganiseerd hebben in 2010. Ja. Dus super blij dat ze er weer bij zijn. En eigenlijk al in die modus, we hebben dat denk ik ook wel eens gehad, wij gaan wereldkampioen worden. Ja. Zo gaat het dan. Dus we gaan eens horen in Zuid-Afrika hoe ze dat daar allemaal beleven. En dan gaan we ook heel kort eventjes naar Mexico zelf. Want ik heb Peter van den Bemt vanmorgen horen zeggen dat hij 5:00 op voorhand ging vertrekken naar het stadion, omdat daar protesten verwacht worden. En hij moet daar en hij zal daar op tijd zijn. Enfin, het komt goed uit, want dan kan hij wel eventjes langs in De Wereld Vandaag ook en kan ik eens horen of hij effectief op tijd vertrokken is of niet. Gelukkig gaan we ook nog heel wat andere dingen doen. De Europese Centrale Bank heeft zo pas de rente verhoogd. Dat heeft gevolgen voor onze leningen, voor onze spaarboekjes. En Michael van Drogenbroek komt ons dat allemaal uitleggen. En dan is er ook nog nieuws van vanmorgen, namelijk dat Vlaanderen zelfrijdende Tesla's gaat toelaten op de openbare weg. Oké, dat is verteld. Maar dan hoorde ik minister De Ridder, minister van Mobiliteit, ook zeggen, ja, maar ten allen tijde blijft de chauffeur verantwoordelijk voor dat voertuig. Alleen vroeg ik mij dan af, als je auto alles zelf aan het doen is en jij mag eigenlijk niets anders doen behalve opletten dat het allemaal goed gaat, hoe gaat dat met je aandacht? Dus wij gaan daar een neuropsycholoog bij halen, want als je moet geconcentreerd rijden, dan ben je bezig met je stuur en je knipperlichten en verleggen van je auto en al dat soort zaken. Maar als je niets meer moet doen, dan droom je toch een beetje weg, denk ik dan. Dus we gaan dat ook eventjes laten onderzoeken of uitleggen in elk geval wat er dan met ons hoofd gebeurt.
0: Prima. Allemaal na het nieuws van 4:00 in De Wereld Vandaag.

0: Whip It van Devo en daarvoor nieuwe muziek van The Strokes. En zo is het bijna 4:20 geworden. Opletten als je onderweg bent. Er staat 127 kilometer file. Op de buitenring rond Brussel komt er een half uur bij tussen Wezenbeek en Jette. En op de binnenring ook een half uur filegolven tussen Grootbijgaarde en Tervuren. Op de Antwerpse ring richting Gent een half uur erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 1 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Stabroek op de R2 bijna een half uur tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen 20 minuten extra op de E4. Vanaf Waaslandhaven Oost, ruim een half uur op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke en een kwartier op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
1: Uitgesproken in de WK-tribune.
2: Er is ook heel veel, onder heel veel Mexicanen toch wel enigszins woede, teleurstelling of zorgen over de aandacht en het geld dat wel naar het WK is gegaan en niet naar hun.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.

0: Er zijn heel veel dingen heel erg goed aan dit nummer. Maar die backing vocals die krijgen voor mij de prijs, de gouden medaille. Met onder andere Luther Vandross in dat koortje Young Americans van David Bowie. Tijd voor mij, zo heet de soloplaat van Klaas Daruch van Yevgeny. De plaat die hij onlangs heeft uitgebracht. Een heel persoonlijke plaat. In de nieuwe single Zeven Tuinen zingt hij onder andere over zijn jeugd. Over hoe hij is opgegroeid. Aanbellen bij de buren was niet nodig. Je riep elkaar gewoon over de tuinen. En de moeder van je vriendje riep dan terug of je kon komen spelen. Iets in die genre. Klaas, Zeven Tuinen.
1: Ze roepen over zeven tuinen. Ik hoor het, want ik sta al buiten. Altijd klaar

0: Baby Bird en You're Gorgeous. Blijf vooral bij Radio 1, want na het nieuws is het De Wereld Vandaag met Ruud Roets.
1: Het is zondagochtend in 1983. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
2: Ik ben geen mens, maar ook geen echt beest. Ik ben het super Liegebeest.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Liegebeest en alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
5: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten aan jezelf toe.
4: Ik ben Filip Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
5: Ik heb al een paar keer tafereelen gezien die ik nooit had willen zien.
4: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
5: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar... Ja.
4: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be. Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
10: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
11: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
10: Meer merk.
11: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
10: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
12: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
13: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
14: Amai.
13: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
14: Handig.
15: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
13: Ja, handig inderdaad.
12: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
16: Volkswagen. Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
17: De ECB, de Europese Centrale Bank, heeft de rente verhoogd. Wat betekent dat voor jouw lening en voor jouw spaarboekje? Gaan we het over hebben zo meteen in De Wereld Vandaag.
18: VRT Radio 1.
19: Alles begint bij luisteren.
20: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de buurt van de Nederlandse gemeente Hulst in Zeeuws-Vlaanderen zijn 3 mensen omgekomen toen een auto inreed op een groepje fietsende kinderen die met 2 begeleiders op schooluitstap waren. 2 kinderen en 1 begeleidende ouder zijn omgekomen en er zijn ook verschillende zwaar gewonden. Die zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Het ongeval gebeurde op een provinciale weg met een afgescheiden fietspad. Hoe het is kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Maar het onderzoek loopt nog volop, zegt Micha Tromp van Omroep Zeeland, die ter plaatse is.
21: Ik zie wel dat de politie nog steeds bezig is met onderzoek hier op de weg. Er zijn ondertussen ook al wat tenten van de brandweer hier opgezet, waar onderzoek wordt gedaan nog steeds. En ik zie ook 2 rouwauto's hier staan. Dus dat is de situatie op dit moment.
20: De Europese Centrale Bank verhoogt voor het eerst in 3 jaar haar rente met 25 basispunten tot 2,25%. Zo hoopt de Centrale Bank om de snel stijgende inflatie wat in te tomen. Als de rente stijgt, gaan consumenten namelijk meer sparen en minder uitgeven. En als er minder vraag is, dan dalen de prijzen. De gewone banken kijken vaak ook naar wat de Europese Centrale Bank doet. Dus het zou kunnen dat de rente op spaarboekjes verhoogt. Vaak gebeurt dat dan wel op speciale spaarboekjes met voorwaarden. En wellicht gaan de lange termijnrentes nu ook stijgen en dat betekent dat lenen duurder wordt. Premier De Wever heeft minister Verlinde terechtgewezen in de Kamer omdat ze haar voorstel rond abortus afgelopen weekend voorstelde in de pers. Ze wil onder meer de termijn waarbinnen abortus mag gebeuren verlengen van 12 naar 14 weken zwangerschap, maar niet naar 18 weken zoals voorgesteld in een expertenrapport. De premier noemde Verlinde niet bij naam, maar hij sprak zijn ongenoegen uit over politieke profilering op het thema en het feit dat hij het voorstel zelf heeft moeten lezen in de pers.
0: J'ai lu dans la presse que la ministre avait préparé une proposition concernant l'interruption volontaire de grossesse. Daar heeft nog geen enkel overleg binnen de regering over plaatsgevonden. Persoonlijk ben ik er een grote voorstander van om discussies over deze thema's in de grootst mogelijke sereniteit met elkaar te proberen voeren. Het gaat hier letterlijk over zaken van leven en dood. Die lopen volgens mij niet tot politieke profilering.
20: Het weer, vanaf het westen meer wolken en stilaan ook lichte regen, maximaal tot 17 graden. Aan de kust kan het ook vrij krachtig waaien. Morgen en zaterdag beginnen we telkens met veel bewolking en wat regen, maar na de middag wordt het droger en iets warmer tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
18: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
17: Goedemiddag. Kan je nog opletten achter het stuur als je auto zelfstandig rijdt? Een vraag die we beantwoorden in de wereld vandaag.

0: Stromae en Alors on danse voor de tweede opeenvolgende avond waren er gisteren zware onlusten in Belfast, Noord-Ierland. Opnieuw zijn er huizen van migranten in brand gestoken en het is allemaal begonnen maandag, begin deze week, na een mesaanval door een Soedanese asielzoeker. Katrien van der Schoot, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ruud.
0: Jij bent voor ons in Belfast. Die rellen vinden telkens 's avonds plaats. Hoe is het daar vandaag?
1: Ja, op dit moment is het eigenlijk kalm. De auto's rijden voorbij, de bussen ook. Dat was gisteren wel anders. Toen lag het openbaar vervoer helemaal stil en waren er zelfs wat scholen gesloten na die eerste avond van geweld. Gisteravond is er één huis in brand gestoken. Dat was wel van een local, van een plaatselijke inwoner van een residentiële wijk. Maar toen hadden ze het gemunt op een hotel waar veel migranten verblijven en de oproerpolitie.
2: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
3: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
4: Voilà, ik klap en dan eet hem.
3: Kunt het zien?
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com. Knaldi.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
3: Radio 1 live.
4: Van die wijken zelf, mm-hmm. Al die gemaskerde jongeren die gisteren en eergisteren de straat op zijn gegaan. En sommige mensen durven zich niet uit te spreken, omdat ze dus ook vrezen voor represailles. En dan heb je twee groepen. Je hebt aan de ene kant die geviseerde mensen, van wie het huis is afgebrand. En mensen die echt zijn moeten vluchten, bijvoorbeeld Afrikanen. Ik zag ook Polen in die straat waar we geweest zijn, in Lanrick Street, die de schade aan het opmeten waren. En off the record zeggen ze dan dat ze heel bang waren en nog altijd bang. Ze snappen ook niet waarom zij dan die weerbots krijgen van wat er maandag is gebeurd, de steekpartij door die Soedanese vluchteling. Hè. En aan de andere kant hebben we dan mensen ontmoet, de, tussen aanhalingstekens, lokale mensen, jonge ouders, vaak arm. Ik sprak bijvoorbeeld met zo'n jonge man en die zei, ik ben wel tegen het geweld, maar het is omdat de vreemdelingen alles van ons afnemen. Ik moet hier werken, ik heb een karig loon, ik kan mijn huis niet betalen en zij krijgen het gratis. Is enzovoort. Dus een heel zwart-wit verhaal dat ze heel vaak ook van de sociale media halen. Ja. Echt, er was ook een vrouw bij die openlijk het geweld goedkeurde, die ook op onschuldige mensen, ik heb het een beetje doorgevraagd en ik zei van die mensen hier aan de overkant hebben die te maken met die crimineel die dat gedaan heeft en ze zei gewoon ze moeten hier maar niet zijn.
5: Ja, een zwart-wit verhaal, spanningen tussen groepen, geweld. Ja, je kan niet anders dan een aantal jaar terug gaan in de geschiedenis van die stad, doet denken aan de Troubles, toch?
4: Het doet denken aan de Troubles, maar misschien wel op een andere manier. Ja, Belfast is natuurlijk getekend door die Troubles. Bijvoorbeeld daar in die buurt van Lanrick Street zie je de tekenen overal. Je ziet nog de muurschilderingen. Je ziet de kerken van de katholieken, van de protestanten aan de andere kant. Je ziet de vlaggetjes hangen, Engelse vlaggen, Britse vlaggen. Je ziet de scheidingslijnen. Nu op dit moment is het nog moeilijk uit te vissen van wie dat geweld tegen de migranten komt, dat racistische geweld. Gisteren hebben we toch gehoord, waren het zeker de loyalisten, dus de jonge militanten van de protestantse Britsgezinde hoek. Maar voor wat ik hoor, zijn er nu ook jongeren van de katholieke hoek die ook meedoen. Samen zouden ze dan tegen de migranten zijn. Mm-hmm. En het is eigenlijk meer en meer een soort van sociaal verhaal aan het worden, denk ik. Maar het is misschien toch nog te vroeg om die conclusie te trekken. We moeten zien hoe het verder evolueert.
5: Ja, we hebben gezien dat de politie daar soms in grote getalen aanwezig is. Bereiden ze zich opnieuw voor op mogelijke rellen vanavond?
4: Dat zal wel. Ze zijn in elk geval niet te zien in het straatbeeld. Gisteren waren ze met wat meer mankracht hier aanwezig in die residentiële wijk waar ze dan die jongeren hebben tegengehouden en uit elkaar hebben gedreven met het waterkanon. Vanavond zijn al nieuwe protestacties aangekondigd. We weten niet goed waar. Er gaan affiches rond en er gaan ook lijsten rond van woningen, van huizen, van mensen van buitenlandse origine, mensen met een andere huidskleur. Dus het is heel moeilijk in te schatten wat er zal gebeuren, hoe het zal verlopen, hoe de politie zal ingrijpen. Maar het is zeker dat hier heel veel spanning hangt in Belfast, dat moet ik je zeggen.
5: En van daaruit doe jij voor ons verslag, Katrien van der Schoot. Dank je wel daarvoor.
4: Graag gedaan.
5: 203 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Is dat een uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout? Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is één rijstrook dicht door een ongeval. Op de R2 de ring richting Stabroek een half uur tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen op de E34. Vanaf Melsel is dat een half uur. Op de E17 een kwartier tussen Gentbrugge en Destelbergen door een defecte vrachtwagen. Op de linker- en de middenrijstrook en een half uur vanaf het parkeerterrein in Kruijs. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 20 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpen Haven 25. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten trager tussen Wezenbeek en Grootbijgaarde. En even lang op de binnenring tussen Vorst en Tervuren.
6: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

0: Back and right lonesome op de eerste wedstrijd van onze Rode Duivels is nog wachten tot maandag, maar voor Hugo Broos en Zuid-Afrika begint het WK-voetbal vanavond. Openingswedstrijd tegen het gastland Mexico. Zuid-Afrika is er voor het eerst weer bij sinds 2010, toen organiseerde het zelf het WK. En dat maakt veel enthousiasme los op het thuisfront. Dat vertelde Hugo Broos gisteren op de persconferentie.
1: So 5 years ago, Bafana was nothing. We played for empty stadiums. Some people expect that we win the World Cup already. So I think this is a little bit unrealistic. But at the other side, I think we feel the warmth and we feel the support. Even there is 14,000 kilometers between the two countries.
0: Ja, Bafana, dat is het Zuid-Afrikaanse team natuurlijk. Sommige fans denken al dat ze wereldkampioen kunnen worden. Alice van Gelder, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Correspondenten in de regio. Is het inderdaad zo dat die WK-koorts in Zuid-Afrika wel oploopt?
2: Ja, die is er zeker wel. Niet te vergelijken inderdaad met de gekte rond het WK van 2010 hier in Zuid-Afrika. Daar was ik ook bij toen ze gastland waren. Maar dat ze zich voor het eerst weer geplaatst hebben. Bafana, de bijnaam van het team, wat de jongens betekent. Ja, natuurlijk is iedereen daar in Zuid-Afrika heel erg enthousiast over. Er wordt natuurlijk ook volop over gepraat hier in de media. In de winkels hangen vol met shirts van het nationale elftal. Ja, en sommige scholen vandaag. Ook waar kinderen normaal gesproken in uniform naar school gaan. Daar mochten de kinderen nu in het groen en geel van Bafana naar school toe.
0: Ja, dan is het echt begonnen. Hè? Hoe wordt er naar Hugo Broos gekeken, naar de trainer daar in Zuid-Afrika?
2: Ja, over het algemeen zeer positief. Hij krijgt toch wel heel veel krediet, omdat hij dat team toch wel deels heeft omgevormd. Want ja, het was eigenlijk een team dat al jarenlang wisselvallig presteerde. Zuid-Afrika is heel erg goed, onder meer in rugby natuurlijk en in cricket. Maar ja, voetbal was toch wel een beetje een ondergeschoven kindje. En Hugo Broos wordt toch gezien als iemand die discipline heeft ingevoerd, die jonge spelers kansen geeft en er dus wel in geslaagd is om dat team beter te maken.
0: Ja, want een paar maanden geleden was er wel wat controverse rond zijn persoon. Hij werd toen aangeklaagd wegens racisme en seksisme. Had te maken met een aantal uitlatingen over een van zijn spelers en de manager. Is daar iets van blijven hangen of is dat al vergeten?
2: Ja, dat laatste toch wel een beetje. Die controverse heeft hier natuurlijk ook heel veel aandacht gekregen. Maar ja, ik denk toch, omdat hij het sportief goed doet, die positie die wordt daardoor niet echt ondermijnd, moet ik zeggen. Ja. Betekent niet dat die kritiek volledig verdwenen is, absoluut niet. Maar ja, iedereen is nu gewoon gericht op die wedstrijd van vanavond. Ja, en hoopt gewoon dat het team gaat presteren.
0: Ja, en als je wint, heb je vrienden. Zijn er veel fans kunnen afreizen naar dit WK, naar Mexico, naar de Verenigde Staten?
2: Nee, dat niet. Nee. Er zullen wel wat Zuid-Afrikaanse sporters aanwezig zijn, maar het zullen er niet heel veel zijn. Ja, voor veel Zuid-Afrikanen natuurlijk, de voetbalfans, zijn de kosten van die internationale vluchten, accommodatie en tickets gewoon een hele grote drempel. Ja. We hebben ook gehoord natuurlijk de afgelopen week ook al hoe lastig het is, ook voor andere Afrikaanse voetbalfans, om het land in te komen wegens visa-restricties. Mm-hmm. Dus de meesten gaan denk ik lekker thuis kijken. Want het is hier winter. Het is niet al te lekker weer. Dus ik denk gewoon thuis voor de buis.
0: Ja. Die visa-restricties, dat extra sportieve hier bij ons, krijgt dat nog wel wat aandacht? Ook die kanttekeningen die gemaakt worden bij dat WK. Is dat daar ook een thema?
2: Nou, het thema wel van wie kan er naartoe? Welke supporters kunnen er naartoe van het Afrikaanse continent? Die andere kanttekeningen als het gaat over de kosten van zo'n groot sportevenement. De ongelijkheid, hoeveel het besteed is aan de infrastructuur. Eigenlijk minder. En dat is best opvallend, want dat zijn eigenlijk dezelfde discussies die in 2010 speelden in Zuid-Afrika. Precies dezelfde, de onderwerpen eigenlijk. Mm-hmm. Ja, dus hier denken ze misschien van dat hebben wij ook gedaan, hebben we ook gezien.
0: Ja. En, wat is daar nog van over van toen?
2: Ja, van toen is niet zo heel veel meer over. Kijk, die stadions die liggen er nog. Sommige worden helemaal niet zoveel gebruikt. Dat is natuurlijk heel jammer. Dus daar is natuurlijk ook steeds nog wel discussie over. Van kijk maar, witte olifanten daar neergezet voor dat toernooi. En wat doen we er nu mee? Het kost natuurlijk geld om ze draaiende te houden. Ja. Tegelijkertijd hoopt Zuid-Afrika ook nog steeds natuurlijk. En daar ging het natuurlijk ook om dat het land op de kaart is komen te staan internationaal. En we zien natuurlijk wel dat het ook een populair land is bij toeristen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld. Dus ja, je kan het natuurlijk ook niet zo aftekenen hoeveel zo'n WK nou precies oplevert.
0: Nee. Kost en baat. En wat we ons wel nog allemaal herinneren is dit. Dat waren die vuvuzela's, die plastic toeters die wereldwijd bekend geraakt zijn toen door het WK daar.
2: Ja.
0: Zijn die er nog altijd? Is daar nog iets van
2: die
0: over?
2: Die zijn er.
0: Ja?
2: Nee. Absoluut. Ja, die zijn er niet alleen van voor het WK, maar ook bij iedere lokale wedstrijd hier, iedere nationale wedstrijd, ook bij het rugby en bij het cricket, maar vooral bij het voetbal, loeit het nog steeds heel hard.
0: Oké. Vanavond hopelijk dan voor een overwinning. Geloven ze erin daar?
2: Ze geloven er wel in. Ja, ik denk dat ze ook wel moeten. En ook dus, omdat het eigenlijk voor het eerst is in zoveel tijd dat ze een beetje hoop hebben.
0: Ja.
2: Dat ze misschien toch iets van kunnen maken. We winnen zeker niet. Hè? We hoeven ze niet op podiums te gaan zien. Maar als ze een eindje verder komen, dan zijn ze hier al heel gelukkig.
0: Ja, dat is denk ik overal zo. Ook hier bij ons, Alice van Gelder. Dankjewel voor jouw verslag van daaruit.
2: Alsjeblieft.

0: Voor 5 uur gaan we het nog hebben over zelfrijdende auto's. Want Vlaanderen laat zelfrijdende Tesla's toe op de openbare weg. Durf jij de verantwoordelijkheid afstaan aan een zelfrijdende auto? En hoe blijf je geconcentreerd? Vragen die we gaan beantwoorden. En laat je reacties maar komen in de Radio 1-app.
1: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De T-Roc Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
2: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.
4: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hem komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
5: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
6: Radio 1.
7: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: naar de wippen van het zesde metaal. De Europese Centrale Bank, de ECB, heeft vanmiddag de rente verhoogd.
1: The Governing Council is committed to setting monetary policy to ensure that inflation stabilizes at our 2% target in the medium term. In line with this commitment, we today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points.
0: Ja, hoort Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank. De rente wordt dus met 25 basispunten verhoogd naar 2,25%. Goedemiddag, Michael van Drogenbroek.
2: Dag Ruud, goedemiddag.
0: Economiejournalist op onze redactie. Waarom verhoogt de ECB die rente nu?
2: Omdat die inflatie te hoog is en vooral ook dat de verwachtingen zijn dat die hoog blijft. Die inflatie, dat geeft weer in welke mate het leven duurder wordt. En het is vooral de oorlog in het Midden-Oosten dat eerst de energieprijzen en dan het algemene prijsspel naar omhoog duwt. De verwachting is dat dat dit jaar gemiddeld 3% zal bedragen, die inflatie. Volgend jaar ook nog veel meer dan 2%. En dat is wel de norm. De Europese Centrale Bank kijkt echt naar die inflatie als de referentie. En die zou net onder de 2% moeten liggen.
0: Ja.
2: Met het idee, als de inflatie daar is, dan heb je eigenlijk alle parameters voor een gezond, duurzaam, groeiende economie. Is die te hoog zoals nu, dan moet je ingrijpen. En dat doet hij dus door de rente te verhogen.
0: Nou, er was nogthans wel discussie, hè, of het een goed idee was om dat te doen of niet.
2: Ja, maar dat is wel klassiek hoor, bij de centrale banken. De Europese Centrale Bank is een samenstelling van de gouverneurs van alle lidstaten van de euro. Dus op dat vlak heeft niet iedereen dezelfde mening. En heb je sommigen die vinden dat je sneller moet ingrijpen dan anderen. Dat is eigenlijk klassiek bij een moment waarop je een beslissing neemt die anders is dan in de vorige gaande maanden en in dit geval zelfs jaren. Het is 3 jaar geleden dat die rente verhoogd werd.
0: Ja.
2: Dus dan is het wel niet uitzonderlijk dat daar wel wat discussie over is. Maar het punt is, het is beslissen. Daar gaat het natuurlijk
0: voilà.
2: Over.
0: En dat is een beslissing die voor sommige mensen wat abstract kan voelen. Op welke manier heeft dit een impact op ons leven?
2: Wel, de meest directe manier zou moeten betekenen dat op termijn de prijzen, de snelheid waar de prijzen mee stijgen, dat dat doet afnemen, dat die inflatie naar beneden gaat. Het idee is, als je de rente verhoogt, als de Europese Centrale Bank dat doet, dan zou de banken moeten volgen, waardoor sparen aantrekkelijker wordt, de rente is hoger en lenen duurder. Dus dat zou mensen moeten aanmoedigen om iets minder snel uit te geven, minder te investeren ook, wat de vraag wat doet zakken. En dan speelt die eeuwenoude wet van vraag en aanbod. Als die vraag wat zakt, zouden de prijzen ook wat moeten zakken, zakt de inflatie. Dus dat is
0: de theorie.
2: Dat zou het meest concrete gevolg moeten zijn,
0: ja.
2: Maar dat is natuurlijk op termijn. Het meest rechtstreeks gevolg nu zou moeten zijn dat je de rente op spaarboekjes omhoog ziet gaan, omdat die rente van de ECB de richtingaanwijzer is voor die rente op spaarboekjes.
0: We hebben gezien dat een aantal banken daar al wat stappen aan het zetten waren. Hè?
2: Ja, en dat is wel anders dan 3 jaar geleden, bij de hoge inflatie toen, na de oorlog in Oekraïne, zag je dat bij ons de banken, ondanks het feit dat die rente heel snel steeg, die talmden. Dat,
0: ja.
2: daar is die staatsbom van Vincent van Petegem moeten tussenkomen om
0: heel veel mensen waren toen kwaad.
2: Ja, en toch bleven ze sparen. En dat is wat banken natuurlijk die kunnen achteroverleunen. Want wij blijven toch gewoon sparen, zelfs als de rente niet verhoogt. Enfin, die les is misschien geleerd. En dus je zag inderdaad de voorbije dagen dat een aantal banken al begonnen met de rente te doen stijgen. Maar het is wel een grote maar. Dat is bijna uitsluitend op spaarboekjes waar voorwaarden aan verbonden zijn. Ik bedoel daarmee dat het gaat vaak over een spaarrekening waar je maximum zoveel geld per maand kan sparen. Dus niet de klassieke spaarrekening.
0: Nee, 500 euro.
2: Ja, inderdaad,
0: zoiets.
2: Met die beperkingen. En dus de grote vraag zal zijn of de banken, onze banken, nu wel geneigd zullen zijn om die renteverhoging van de centrale bank ook door te rekenen op een gewone klassieke spaarrekening voor wie gewoon spaart, wie niet overstapt of speciaal een speciale spaarrekening.
0: Want als je niet overstapt, dan kan je daar eigenlijk ook niet van profiteren.
2: Nee, als het niet naar die klassieke spaarrekening gaat, die de meeste mensen hebben, dan inderdaad profiteer je daar niet van. Dus dat zal nu afwachten zijn of dat daar ook doorgetrokken wordt.
0: Ja, het heeft ook altijd gevolgen voor wie iets moet lenen.
2: Ja, wel op iets langere termijn, want dit is de korte termijn rente waar we het nu over hebben. Die rentes voor leningen, zeker voor woonleningen, hè, want daar gaat het dan over. Daar kijk je naar de lange termijn rente.
0: Ja.
2: Al zal die lange termijn rente ook wel mogelijk beïnvloed worden hierdoor. En de verwachting is inderdaad dat die wat zullen stijgen, waardoor dus de kans wel reëel is dat op termijn ook lenen nog wat duurder wordt.
0: Want
2: die rentes waren inderdaad al op een hoogtepunt.
0: Ja, Dat wil zeggen dat ook voor onze regering en voor de schulden die ons land heeft, dat dat ook geen goede zaak is?
2: Nee, dat is meestal geen goed nieuws, want ook die lange termijn rentes stijgen nu. Die zijn ook de voorbije weken en maanden eigenlijk al flink gestegen. En zeker voor ons land is die rente, ik denk dat op dit moment de tienjaarsrente, wat zo de referentie is, ergens een 3,6% is. Mm-hmm. Dat is best hoog. En dat betekent gewoon dat als ons land de schuld, want we hebben die in een groot tekort, we hebben ook een heel hoge schuld in ons land. Als je die herfinanciert, wat heel vaak gebeurt, dat hij dat vaak doet aan een hogere rente dan we hadden. En dus dat betekent dat de rentelast, de kost die naar die rente gaat, gewoon groter wordt. En dat weegt dan weer op de begroting. Dus het is bijna een vicieuze cirkel die dan dreigt. En waar de regering De Wever zich, denk ik, de komende weken en maanden heel hard zal overbuigen. Ja. En inderdaad, een stijgende rente is dan geen goed nieuws om daaraan te beginnen.
0: Nee, het was 3 jaar geleden dat de Europese Centrale Bank was tussengekomen. Ja. Zitten we nu voor even goed? Of is te verwachten dat het ook weer snel
2: Ja, altijd afwachten of dat nu heel snel zal gebeuren of niet. 3 jaar geleden vertrokken zijn we begonnen van geen rente. Dus op dat vlak is er toen heel snel zijn er renteverhogingen gevolgd. Ik denk dat nu zal vooral gekeken worden naar hoe dat die inflatie evolueert. En daar is de sleutel, ligt daar wat in het Midden-Oosten aan het gebeuren is. Dus ik vermoed dat de ogen ook daar toch eerst en vooral op gericht zullen zijn.
0: Michael van Drogenbroek, dankjewel. En zometeen. Zometeen gaan wij naar Italië. Ze hebben daar ruzie. En het gaat over parasols op het strand. Willem van Mullum komt er alles over vertellen.

0: Olivia Rodrigo en The Cure.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Ik zal eerlijk zijn, hè. Met dit grijze weer durf ik al wel eens weg te dromen van een rustige middag op een Italiaans strandje. Maar in Italië zelf is er deze dagen zoiets als strandstress, of misschien moet ik het parasolstress noemen. Collega Willem van Mullum, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Italië-kenner, net nog een boek geschreven, Theater van de Schoonheid, over Italië. We gaan meer specifiek naar het strand van Punta Molentis. In het zuidoosten zijn we dan van Sardinië.
3: Ja.
0: Wat is daar aan de hand?
3: Helemaal op het puntje van het eiland. Je zei het al even, ik gebruik de alliteratie. Er is parasolpolemiek of er is een schaduwsaga. Dat is er aan de hand. Wel, het gemeentebestuur van dat strandje, dat is Villa Simius, niet zo makkelijk om uit te spreken, die hebben nu eigenlijk een nieuwe regel ingevoerd voor dit jaar voor het strand. Eigenlijk een regel, het is een A4'tje dat je moet meenemen. Jij kunt het zien hier in de studio.
0: Ja?
3: Er staan heel veel regels op. Alle goesting om naar het strand te gaan, die verdwijnt.
0: Is al weg. Het lijkt een handleiding.
3: Je hebt een handleiding en daar staat op dat je ervoor moet betalen om naartoe te gaan.
0: Ja?
3: €10 per persoon. Ja, €5 als je komt via zee. De prijs tot daaraan toe, want als je eens gaat Google Mapsen, dan zie je dat het echt wel een idyllisch plekje is, helemaal in het zuiden van het eiland. Maar er is vooral heel veel te doen over het feit dat er geen parasols mogen worden opgezet, behalve als je met kinderen op pad bent, tot 10 jaar, of als je met een oudere op pad bent, vanaf 65 jaar. Dus ben je tussen de 11 en de 64 en je gaat op dat strand zitten, mag je geen parasol gebruiken, geen tentjes, geen paaltjes, geen partytenten, geen enkele opstelling voor schaduw.
0: Ja. Waarom? Want als je al eens daar geweest bent, het kan daar heel warm worden.
3: Het kan daar heel warm worden. Het is ook gezond om je te beschermen tegen die hele felle zon.
0: Zeker,
3: zeker op de warmste momenten van de dag. Waarom mag het niet meer? Dat staat er ook op het blaadje. Waarom deze regels? Wel, ze hebben daar met bosbranden te maken gehad. Ze hebben daar met natuurbranden te maken gehad. En om de natuur te beschermen, willen ze ervoor zorgen dat de menselijke impact daar zo klein mogelijk is. Dus wie het volgens hen dan echt nodig heeft, de allerjongste en de minder jongen, ja, die mogen het dan doen, maar de anderen niet. Wat ik lees op sociale media van reacties erop komen, want het zorgt voor heel veel reacties, is dat mensen zeggen, oké, dat betalen tot daaraan toe.
0: Ja.
3: We gaan naar een plek die indrukwekkend
0: is,
3: die prachtig is.
0: Ja.
3: Dus tot daaraan toe. Betalen voor een strandactiviteit is ook helemaal oké in Italië. Maar het gaat over die, ja, zullen we het schaduwdiscriminatie noemen? Ik mag en jij mag niet. Dat zorgt wel voor wat polemieken.
0: Ja, want het kan daar heel warm worden en zeker op die zonnige uren is dat gewoon gevaarlijk. Om zo in de zon te gaan zitten. Is dat dan de bedoeling om toeristen weg te houden, om wat meer spreiding te hebben op die verschillende stranden?
3: Wel, wat je ook wel leest daar, is dat er qua tongen beweren dan, dat ze zeggen, ja, als mensen er maar zo lang mogen zitten, en ze zitten er zonder enige bescherming tegen de zon, dan zullen er meer mensen komen.
0: Ja, dat zeker.
3: Meer.
0: Ja.
3: 10 euro's die we daar kunnen gaan genereren. De gemeente verschuilt zich echt achter het feit dat ze zeggen, we doen het voor het natuurgebied te kunnen beschermen, ook om ervoor te zorgen dat we allemaal veilig naar het strand kunnen blijven gaan.
0: Ja.
3: Iedereen heeft zijn of haar redenen.
0: Naar het strand gaan, dat is een belangrijke activiteit in Italië.
3: Dat is bijna een religie. Dat hoor je van iemand die wel al vaker op het Sint-Pietersplein in Rome heeft gestaan.
0: Jij mag het dan zeggen.
3: Ik mag het zeggen en ik ben ook al heel vaak diegene geweest die dan met zo'n enorme opgeblazen flamingo over het strand wandelt. En dan is er een heel belangrijke vraag die je moet stellen. Che fila? Welke rij kies je? Want je gaat naar het strand en je kiest een rij en dan betaal je, afhankelijk van welke rij, betaal je voor een parasol, betaal je voor een lichtbedje. En dat kan wel al eens heel erg duur worden.
0: Ja?
3: Dat is dan ook weer berekend dit jaar. Daar houden ze zich uiteraard heel graag mee bezig met hun strandprijzen. In vergelijking met vorig jaar zou de gemiddelde prijs voor zo'n dagje strand met 6% omhoog gaan dit jaar. 24% omhoog gegaan in de afgelopen 5 jaar. Dat is toch wel echt enorm. Maar strandbusiness is big business in Italië. Want ik heb een beetje wat cijfers opgezocht. En de prognose voor de strandinkomsten voor 2025, hou je vast, zat op €33 miljard.
0: Amai.
3: Ja, dat zijn gigantische bedragen. Er is ook heel
0: dat
3: veel
0: kustlijn. Dat gaat dan over parasols, lichtbedden, plekjes.
3: Dat gaat over eten, dat gaat over drinken. Alles waar die lidi, want dat zijn zo die beachbars, die zijn heel erg ingeburgerd in Italië, dat is waar die dan van leven. Want je moet weten, er is een verschil tussen La spiaggia libera, zeg maar het vrije strand waar je naartoe kan gaan, waar je kan gaan liggen, waar je je eigen handdoek opengooit en je parasol openzet. Niet dus in Sardinië, toch niet op dat plekje. En dan heb je de Lidi, dat zijn die beach bars. Dat is helemaal uitgewerkt. Dat is ook wel heel erg goed uitgewerkt. Daar zijn ze heel erg sterk in. Maar daar betaal je dus voor een zetel. Of betaal je dus voor een zitje. En ik las ook prijzen die dit jaar zouden stijgen tot zo'n €370 per week. voor wat strand te kunnen genieten. Dus informeer je goed voor je gaat hoeveel het kost waar je gaat.
0: Mensen betalen dat ook om te gaan skiën, hè?
3: Bijvoorbeeld, ja. Zo zou je het ook kunnen bekijken. Ja. Ja, zo zou je het ook kunnen bekijken.
0: Naar het strand. En er zijn nog altijd genoeg stranden waar je inderdaad gewoon vrij kan gaan zitten.
3: Ja, inderdaad. 7600 kilometer kustlijn in Italië. Dus als je goed kijkt, kan je wel una spiaggia libera gebruiken. En neem toch maar die parasol en heel veel zonnecrème mee.
0: Goed plan. Dankjewel, Willem van Mullum.

0: Amour en danger van Angèle. Nieuws van vanmorgen. Vlaanderen laat zelfrijdende Tesla's toe op de openbare weg. Maar belangrijk, dat wil niet zeggen dat je zomaar achterover mag gaan hangen achter het stuur. Dat vertelde Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder vanmorgen in de ochtend.
1: Maar het moet altijd ook supervised blijven. Uh-huh. Dus in deze toestand, dus dat wil zeggen dat de eindverantwoordelijkheid altijd bij de bestuurder ligt. Het kan dus niet de bedoeling zijn dat je op de achterbank gezellig een koffietje gaat drinken. Je moet altijd en allen tijden kunnen interveneren.
0: Goedemiddag, Céline Gillebert.
2: Goedemiddag.
0: Je bent professor neuropsychologie aan de KU Leuven en je doet onder andere onderzoek naar visuele aandacht. Zelf niet rijden, maar toch ten allen tijden kunnen interveneren. Wij vroegen ons af op de redactie, hoe moeilijk is dat voor onze hersenen?
2: Ja, dat is inderdaad een hele moeilijke taak, want we vragen eigenlijk dat iemand de aandacht op de weg houdt en toch niet rijdt. En voor ons brein is dat moeilijk, omdat aandacht en actie, rijden, normaal sterk met elkaar verbonden zijn. Als je zelf rijdt, dan gebruik je eigenlijk je aandacht om die informatie te verwerken die je nodig hebt om goed en veilig te kunnen rijden. Je gaat de wolken in de lucht negeren, de kinderen op de achterbank of reclameborden langs de weg. En je gaat echt focussen op wat belangrijk is. De verkeerslichten, de verkeersborden, andere weggebruikers, de afstand, de snelheid. En op basis daarvan ga je rijden. Je gaat sturen, remmen, anticiperen. Ja. Nu, bij zelfrijdende auto's gaat de auto eigenlijk veel van die handelingen overnemen. Hè? Het remmen, het sturen, het van rijstrook veranderen. En die actieve betrokkenheid die gaat dan voor een deel wegvallen. En wat we dan vragen, ja, is om wel nog aandachtig te zijn, hè? Opletten en focussen op wat belangrijk is om zelf te kunnen rijden, maar zonder op dat moment echt zelf te rijden. Ja. Aandacht losgekoppeld van actie dus.
0: Wim heeft al
2: en dat is vrij moeilijk.
0: Ja, dat is moeilijk. Wim heeft in onze app gereageerd en hij zegt, ik ben nu al zoveel afgeleid tijdens het rijden. Laat staan als ik in een zelfrijdende auto zou zitten. Ofwel neemt de auto alles over, ofwel hou ik zelf mijn vingers aan de knoppen of aan het stuur. Hoe komt het dat zo moeilijk is om die twee dingen losgekoppeld te zien?
2: Ja, omdat we normaal gezien onze aandacht gebruiken in functie van de actie, in functie van het rijden in dit geval. En aandacht gebruiken zonder actie, dat is eigenlijk vrij moeilijk. Ja. Je wordt passief. Ja. Je moet kijken of de auto het goed doet en klaarstaan voor een zeldzame fout.
0: Mocht het misgaan. Ja, ja.
2: Maar dat gaat niet zo vaak mis. En dat is net de moeilijkheid. Als het vaak gaat misgaan, dan ga je veel aandachtiger zijn. Ja. Hoe beter dat die systemen zijn, hoe moeilijker het eigenlijk is om je aandacht vol te houden, om waakzaam te blijven.
0: Is daar eigenlijk al onderzoek naar gebeurd? Want er zijn al een paar dingen die makkelijker geworden zijn in de auto. Je hebt de cruise control bijvoorbeeld, waarmee je snelheid kan vastzetten. Er is een groot verschil, vind ik zelf, tussen handgeschakeld rijden of automatisch rijden bijvoorbeeld. Ook daar zijn er al een paar handelingen die wegvallen, toch?
2: Ja, en die kunnen zeker ook wel een veiligheidswinst opleveren. Hè? Want zoals de luisteraar correct opmerkt, wij zijn zelf snel afgeleid, hè? Ook als we normaal rijden. Mm-hmm. Dus wij maken ook fouten bij het rijden. En voor een stuk kunnen die systemen die fouten wegnemen, kunnen die veiliger zijn. Nu, dat betekent natuurlijk niet dat wij passief kunnen blijven. Wij moeten eigenlijk aandachtig blijven. En er is wel wat onderzoek gebeurd. En ja, die onderzoeksresultaten tonen toch dat als de auto een stukje gaat overnemen, dat je minder aandachtig bent. Dat je meer gaat kijken naar dingen die niet relevant zijn, zoals mm-hmm. reclameborden langs de weg. Dat je trager gaat reageren en dat eigenlijk je waakzaamheid afneemt
0: toch
2: over
0: een beetje
2: de tijd.
0: Verslapt.
2: En vooral, ja, klopt. En dat is belangrijk.
0: Ja. Maakt u zich dan zorgen over de veiligheid op de weg als er meer van zulke auto's gaan rondrijden?
2: Dat is niet zo gemakkelijk te voorspellen. Het is wel zo, hoe meer als alle auto's zo gaan rijden, dan gaat het veiliger zijn. Maar op dit moment zijn er een paar zelfrijdende auto's. En daarnaast ook veel autobestuurders die zelf rijden. Veel voetgangers, fietsers. En dus een meer chaotische situatie en meer onvoorspelbaarheid eigenlijk.
0: Ja, ja, ja, want we gaan inderdaad beginnen met een aantal proefprojecten. Heeft u tips om wel geconcentreerd te blijven als je in zo'n zelfrijdende auto zit?
2: De belangrijkste tip is eigenlijk om toch proberen actief betrokken te blijven. Dus niet alleen naar de weg kijken, maar in uw hoofd toch blijven voorspellen van wat gaat mijn auto hier doen? Wat doen de andere weggebruikers? waar is er mogelijk een risico? En dat betekent dus uiteraard ook gsm-gebruik, lezen of andere taken die afleiden. Mm-hmm. Die gaan we moeten blijven vermijden. En daarnaast ook weten wanneer je extra alert moet zijn. Hè? Wanneer het systeem minder goed werkt, zoals bij slecht weer of druk verkeer. Maar ja, onze aandacht is geen knop die je aan-uit kan zetten of heel langdurig aan kan zetten. Mm-hmm. Dus ook met zo'n zelfrijdende auto moet je ook regelmatig pauzes doen natuurlijk. Ja. Het is niet dat je dan 8 uur aan een stuk gaat kunnen rijden.
0: Bart vraagt zich af in onze Radio 1-app. Ja, maar in vliegtuigen doen piloten dat toch voortdurend. Dat vliegen gaat zo goed als automatisch en zij moeten zorgen dat het niet misgaat. Is er een groot verschil?
2: Het aandachtsprobleem is vergelijkbaar, hè, want we moeten ook langdurig gaan monitoren. Maar er zijn toch wel wat verschillen. Piloten die zijn intensief getraind en de luchtvaart is ook wel heel sterk gereguleerd, hè, met procedures, checklists en een vrij grote veiligheidsmarges. En een piloot zit meestal niet alleen, hè. Er is een co-piloot die ook die monitoring gaat moeten doen. Terwijl bij het rijden, ja, wij rijden in een veel chaotischere omgeving, net tussen die voetgangers en fietsers en andere weggebruikers.
0: Dat is eigenlijk het grootste verschil.
2: En het feit dat wij niet professioneel getraind zijn om net te gaan controleren of dat de auto goed gaat rijden. Ja, wij hebben geleerd om actief te rijden, terwijl het passief controleren op een auto van een auto die zelf rijdt, dat is gewoon een andere taak. En dat vergt dus een andere training.
0: Ja, er zijn mensen in twee richtingen. Thomas zegt, het is een van de dingen die ik het liefste doe met de autorijden. Neem het ons niet af op termijn. En Steven vindt dan weer dat we moeten openstaan voor de vooruitgang. Stijn, laat ons weten. Ik laat mijn auto nu al zelf rijden met cruise control en met een assistant. En dat gaat helemaal goed. Dus het is inderdaad een proefproject dat eraan komt. U heeft ons goed geduid wat mogelijke risico's of problemen daarbij kunnen zijn en waarom het misschien ook een beetje raar kan aanvoelen. Céline Gillebert, dankjewel daarvoor.
2: Alsjeblieft.
0: Na het nieuws van 5 gaan we het over een ander mobiel middel hebben, namelijk deelsteps. Brussel wil ze verbieden. Dat is al zo in andere steden, Parijs, Madrid en Praag. Wat vind jij ervan? Laat maar horen in onze Radio 1-app.
3: Deze zomer komt OLT Rivierenhof opnieuw tot leven. Midden in het groen, concerten om nooit te vergeten. Onder andere Father John Misty, Garbage, Black Country, New Road, Counting Crows, Owl, John Grant en Richard Hawley Band. OLT Rivierenhof. Onvergetelijk natuurlijk. Het volledige programma op oltrivierenhof.be. Samen met Radio 1.
4: Bankafschriften, kredietkaarten.
5: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Oké, Maarten. Frankrijk, Noorwegen. Ik zeg 4-1.
8: Monetes. 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
7: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè Maarten.
8: Jij gunt het mij gewoon niet, dat ik gelijk heb.
7: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
9: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
10: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
12: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van gewit maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
13: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Zeeuws-Vlaanderen rijdt een autobestuurder in op een groepje fietsende schoolkinderen. Er vallen verschillende doden. Voor het eerst in 3 jaar verhoogt de Europese Centrale Bank haar rente en over enkele uren begint het WK-voetbal. In de buurt van Hulst in Zeeuws-Vlaanderen, niet ver van de grens met ons land, zijn zeker 3 fietsers omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Een groepje van 14 schoolkinderen was met 2 begeleiders op fietsuitstap toen een auto op hen inreed. Hilde Mertens, jij bent op de plaats van het ongeval.
15: Ja, ik ben hier net aangekomen in Vogelwaard op een 2-baansweg met daarnaast een fietspad dat echt apart ligt, dat vrijgelegen is. Hier staat nog 1 tentje en daar ligt nog wel 1 van de 3 dodelijke slachtoffers onder. En daarnaast iets verderop ligt een verhakkelde auto. Die is echt heel zwaar toegetakeld. We zien ook nog wat fietsen die echt helemaal in elkaar gedeukt zijn. Dus dat moet echt wel een flinke aanrijding zijn geweest. Wat er precies is gebeurd, weten we nog niet. Forensische specialisten die komen dadelijk nog naar hier om een sporenonderzoek te doen. Want er zijn nog heel veel vragen die de mensen hier hebben.
14: Ja, inderdaad. Dankjewel, Hilde. Het onderzoek loopt dus volop. Wel is 1 verdachte al opgepakt. Dat zegt politiewoordvoerster Mariska Bezemer.
16: Bij het ongeval zijn helaas 3 personen overleden. Waarvan ook 2 minderjarige slachtoffers. En er zijn ook meerdere fietsers met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Intussen doen wij nu een onderzoek hier op de plaats delict. En er is ook 1 verdachte aangehouden. Wat die rol precies is van die verdachte, dat moet ook allemaal nog blijken uit onderzoek. Daarnaast willen wij ook getuigen oproepen om informatie te delen. Al is het met een deurbelcamera, een dashcam of andere getuigen die iets gezien hebben.
14: De gewonde kinderen zijn naar ziekenhuizen gebracht in Gent, Antwerpen en Rotterdam. Over hun identiteit is voorlopig nog niets bekend. In Brussel, of in het Brussels gewest, zijn deelsteps vanaf volgend jaar verboden. De Brusselse regering verbiedt die, omdat er steeds meer ongevallen mee gebeuren, omdat slordig achtergelaten deelsteps anderen hinderen en omdat criminelen er ook vaak gebruik van maken. Deelfietsen blijven in Brussel wel toegelaten. De ECB, de Europese Centrale Bank, verhoogt voor het eerst in 3 jaar de rente met 25 basispunten tot 2,25%. Zo hoopt de Centrale Bank om de snel stijgende inflatie wat in te tomen, want Michael van Drogenbroek, die inflatie die is volgens de ECB te hoog.
17: Klopt, en dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten, want daardoor stijgen de prijzen aan een fors tempo met gemiddeld 3% dit jaar en naar verwachting ook volgend jaar met gemiddeld 2,3%. Dat is te veel en dat weegt op de economische groei en net daarom grijpt de ECB in en dat doet ze dus door de rente te verhogen, want een hogere rente moet sparen aantrekkelijker maken en lenen duurder. Dat moet de vraag doen dalen en wat dan ten lange leste ook de prijzen moet doen dalen en ook de inflatie moet doen zakken.
14: Ja, sparen moet aantrekkelijker worden. Gaat de rente op spaarboekjes dan ook stijgen?
17: Dat zou een logisch gevolg zijn, want de rente die de ECB hanteert is de richtingaanwijzer voor die rente op spaarboekjes. Alleen zagen we in het verleden dat de banken in ons land soms talmden om hun rente te verhogen. Nu, de voorbije week hebben enkele banken dat wel al gedaan, maar het gaat dan altijd om spaarrekeningen met voorwaarden. Bijvoorbeeld een maximumbedrag dat je kan sparen per maand. Of ook de rente op de klassieke spaarrekeningen zal stijgen, dat valt nog af te wachten.
14: Dankjewel, Michael. Jordan Bardella, de voorzitter van de uiterst rechtse Franse partij Rassemblement National, is vandaag in Brussel op uitnodiging van Vlaams Belang. Samen hebben ze zich opnieuw uitgesproken tegen het Europese migratiepact. Morgen treedt dat pact in werking en moeten de lidstaten beter doen samenwerken. Maar de uiterst rechtse partijen geloven niet dat het een verstrenging is. Benedict Coussement volgde de toespraak in het hoofdkwartier van Vlaams Belang.
18: Bienvenue au capitale de la Flandre.
19: We zijn het niet gewoon van Grieken in het Frans. De strijd tegen het migratiepact is een gezamenlijke strijd.
20: J'ai lu dans la presse belge que le Vlaams Belang était lui accusé d'obstruction parlementaire. Il ne s'agit pas d'une obstruction mais d'un combat vital, nous le disons, pour la préservation de l'identité du pays dont le Vlaams Belang peut s'honorer.
19: Vlaams Belang heeft een levensbelangrijk gevecht geleverd tegen dat migratiepact, zegt Bardella, dat volgens hem een gevaar is voor de identiteit van het volk. Opvallend, hij roept de Franstalige Belgen op om volgende keer op Vlaams Belang te stemmen.
20: Je leur apporte donc tout mon soutien pour les prochaines échéances électorales. Le Vlaams est aujourd'hui la seule alternative crédible pour redresser durablement ce territoire.
19: En Tom van Grieken blikt vooruit, hoopt dat Bardella volgend jaar wordt verkozen.
18: Als het regent in Parijs, dan druppelt het in Brussel. Als de zon begint te schijnen wanneer Jordan president is of eerste minister, dan breekt de lente aan in Brussel.
19: Later vanavond is er ook nog een toespraak van Bardella.
14: Sport. In Mexico-stad begint over enkele uren het WK voetbal met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Peter van den Bempt vertelt wat we de komende 5 weken mogen verwachten.
1: Een wereldbeker zoals nooit tevoren, groter en grootser, voor het eerst ook in 3 landen. Een logistieke en ecologische nachtmerrie. Voor het eerst nemen ook 48 landen deel in plaats van 32, goed voor 104 wedstrijden gespreid over 5 weken. En dat maakt dat ook piepkleine voetbaldwergen als Curaçao of Haiti er voor het eerst bij zijn. Een uitbreiding die ongetwijfeld meer kleur brengt, maar die ook voor een sportieve devaluatie zorgt. Afwachten ook in welke mate het weer een rol gaat spelen. Specialisten waarschuwden al voor de extreme hitte waarin gespeeld moet worden. En noodweer met bliksem kan door de Amerikaanse veiligheidsprotocollen het speelschema danig in de war sturen. Net overigens als de protesterende leerkrachten hier in Mexico City, die ermee dreigen fans op weg naar de openingswedstrijd tegen te houden. De aanloop naar deze wereldbeker was alvast weinig fraai. Door het drastische migratiebeleid van de regering Trump is lang niet iedereen welkom in de VS. Kijken of eens de bal rolt, voetbal toch echt weer een feest wordt.
14: Het weer. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met af en toe lichte regen, vooral in het oosten. Morgen lichte regen, in de loop van de namiddag wat droger in het westen. Lokaal kan het wel 20 graden worden. Ook zaterdag en zondag nog veel bewolking. Vanaf maandag wordt het zonniger en warmer. Het nieuws begon met een zeer zwaar verkeersongeval in de buurt van Hulst in Zeeuws-Vlaanderen. Een automobilist is daar ingereden op een groepje fietsende schoolkinderen. 2 kinderen en een volwassen begeleider zijn omgekomen en er zijn ook verschillende zwaar gewonden. Meer op vrtnieuws.be.
13: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
0: Een heel goedemiddag. Straks start dus dat WK voetbal in Mexico, ook Canada en de Verenigde Staten. Moeten we vooral focussen de komende weken op het spel en het plezier? En is dit een wereldverbindend evenement of is dat toch een beetje te simplistisch? Daar gaan we het dadelijk over hebben. Heel blij dat je luistert.

0: Lily Allen en Smile, ik heb je al even niet meer verteld waar de files staan. 317 kilometer in totaal op de Antwerpse ring richting Nederland. Een uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de R2 de ring richting Stabroek een half uur tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen een half uur op de E34 vanaf Melzele. De E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de A12 staat er in de Ruppeltunnel een defect voertuig op de rechte rijstrook. En vanaf Aartselaar, daar verlies je 20 minuten. En telkens een kwartier op de E313 vanaf Massenhoven. En ook op de E19 vanaf Sint-Job. Op de buitenring rond Brussel een uur tussen Wezenbeek en Grootbijgaarden. En een kwartier tussen Anderlecht en Huizingen. En op de binnenring een half uur tussen Ruisbroek en Jette. En tussen Strombeek en Tervuren. En naar Brussel op de E40 in Zwijnaarden. Door een ongeval op de rechterrijstrook. En op de E40 vanuit Leuven 10 minuten. Tussen Everen en de Rijerstunnel. Die is dicht richting centrum.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Gisteren hadden we hier in de Wereld Vandaag al uitgebreid gepraat over FIFA-baas Gianni Infantino. Onder meer over het feit dat hij amper persconferenties geeft. Maar met de start van het WK maakte hij toch een uitzondering. Voor het eerst in 3 jaar tijd sprak hij met de pers. En hij probeerde meteen de kritiek op dit WK te ontkrachten.
3: Again, if you want to criticize me, it's fine. It's okay. But promote the unity of the World Cup. Promote people coming to the World Cup, feeling those emotions that all of you have been feeling when you were children, and I hope you can still feel them now.
0: Ja, en de criticasters moeten nu vooral chillen en relaxen, dat zei hij ook nog. Simon Kupper, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Columnist bij Financial Times en auteur van De Wereld aan Mijn Voeten en Soccernomics. Bent u het eens met Gianni Infantino? Moeten we nu vooral focussen op spel en plezier? Of is dat toch een beetje te simplistisch?
4: Ik denk dat we op allebei moeten focussen. Kijk, het is waar dat het WK de wereld, de mensen over de hele wereld enorm veel plezier verschaft. En dat is ook goed. En daar hoeven we ons niet voor te schamen. Alleen omdat zo'n nare man als hij en Trump met het WK zijn geassocieerd, is geen reden om niet te kijken. Gun onszelf dat plezier, maar blijf tegelijkertijd ook praten over de misstanden, over het feit dat FIFA het WK een beetje heeft gekidnapt, het gebruikt, het uitmelkt. Het WK is van ons, maar de FIFA monetariseert het op een manier waar niemand blij mee is.
0: Ja. U noemt de president al, Donald Trump. Infantino prees hem ook op die persconferentie. Zonder Trump was de organisatie van dit WK onmogelijk geweest. In welke mate heeft de president effectief ook invloed op dit WK of op FIFA?
4: Nou, het is heel moeilijk een WK in een land te organiseren zonder medewerking van de regering. Ja. Dus wat dat betreft is het waar. Ze hebben Trump nodig. Maar in het verleden was de FIFA juist ontzettend hard en dominant jegens regeringen als in Zuid-Afrika en Brazilië. De FIFA legde hen steeds zijn wil op. Jullie moeten allemaal dure stadions bouwen die na het WK ongebruikt zullen zijn. En Brazilië en Zuid-Afrika deden alles wat de FIFA wilde. Mm. In Amerika is die relatie omgekeerd. Infantino slijmt al jaren.

0: bij Trump. Dus hij kon geen enkele druk op Trump leggen. En nu Trump een regering leidt dat allemaal mensen wegstuurt die voor het WK aankomen, zoals de Somalische scheidsrechter. Er zijn spelers die nog op visa zitten te wachten. Fans komen niet binnen van veel landen. En Infantino heeft geen enkele macht over hem. Ja. Hij moet toekijken.
1: Ja, het is inderdaad een zwaar beladen politiek WK. Hè? De Verenigde Staten nog altijd in oorlog met Iran. In welke mate verwacht u dat er misschien openlijk protesten zullen zijn de komende dagen en weken?
0: Ik verwacht heel veel anti-Trump protesten op het WK.
1: Ja?
0: Belangrijk is dat alle 11 speelsteden in de VS, dat zijn blauwe steden, door democratische regeringen gerund. En dat betekent dat er in die stadions een heleboel mensen zullen zitten die een hekel hebben aan Trump en dat ze ook zullen uiten. Dat is ook een traditie bij het voetbal. In een stadion kan je zeggen en roepen en zingen wat je wilt. Trump ging een paar dagen geleden naar een basketbalwedstrijd van de New York Knicks en werd daardoor het publiek uitgehuild. Ik verwacht dat we dat vaker op het WK zullen zien.
1: Ja, toch wel. Er gaan altijd ook stemmen op, ook deze keer, om het WK te boycotten. Hoe kijkt u daarnaar?
0: Ik ben tegen een boycott.
1: Ja.
0: Ik denk dat je dat mensen niet mag ontnemen, het plezier in een WK. Er zijn mensen over de hele wereld die er ontzettend veel samen zijn uithalen ook. Want je kijkt altijd met anderen. Je zit in de tv met je gezin of met je vrienden of in een kroeg. Het brengt ook eenzame mensen dichter bij gemeenschap. Ik zou het heel erg vinden als het niet zou gebeuren.
1: Mm-hmm.
0: En tegelijkertijd vind ik het ook een middel om de misstanden bij de FIFA en elders daar de schijnwerpers op te richten.
1: Mm-hmm. Ja, dat gevoel van verbondenheid, van eenheid, dat is wel heel tijdelijk. Hè? Zolang je team erin zit en eens het WK voorbij is, is dat ook al weg, toch?
0: Nou, in ons boek Soccernomics laten we zien dat het aantal zelfmoorden in Europese landen zakt tijdens een WK. En gek genoeg houdt dat effect ook na een WK een tijdje aan.
1: Okay.
0: Dus dat hele jaar is in een land als België of Duitsland het aantal zelfmoorden lager. Omdat mensen die verbondenheid hebben gevoeld, ze hebben ook mensen weer gezien. Dus je ziet iemand bij een WK, je kijkt samen en dat verstevigt zo'n contact. Je hebt weer het gevoel dat je niet helemaal alleen bent. Dat is blijkbaar het effect dat eenzame mensen ervan weerhoudt zelfmoord te plegen als gevolg van voetbal. Dus het is onze grootste gedeelde evenement. Het is ook de enige keer dat hele gezinnen samen naar hetzelfde materiaal kijken nu, wat vroeger normaal was. Nu kijkt iedereen naar zijn eigen scherm.
1: Ja, ja, en we doen ook ons best om daar dan inderdaad op dat moment samen te zijn. We zijn de uitzending begonnen in Zuid-Afrika met correspondent Alice van Gelder. Die zei, ja, wat er 16 jaar geleden allemaal gebouwd is in Zuid-Afrika, veel daarvan staat eigenlijk gewoon leeg vandaag. Het laatste WK vond plaats in Qatar. Wat heeft het dat land opgeleverd? We zijn daar nog niet, dat is nog niet zo lang geleden. Wordt daar nog iets van gebruikt?
0: Amper. Kijk, Qatar is een land waar sowieso amper mensen naar het voetballen gaan als er geen WK is. Dus die stadions zijn volledig onnodig. Voor Qatar is dat eigenlijk minder erg dan voor Zuid-Afrika. Want in Qatar is er geen gebrek aan geld. Dus ze konden 8 zinloze stadions bouwen. Ja, als je iets van 10% van de olie en gas op de wereld in jouw grondgebied hebt, dan kan dat allemaal wel. Maar inderdaad, maar dat gaat dit WK niet gebeuren. Want er zijn geen nieuwe stadions gebouwd in de VS, Mexico en Canada. Een beetje gerenoveerd in Mexico. Maar gelukkig hadden al die landen genoeg stadions voor het toernooi. Dus de hele crisis die Zuid-Afrika daardoor meemaakte, zal hier niet gebeuren.
1: Nee, dat is iets helemaal anders. Gaat u volgen, meneer Kuper?
0: Zeker. Ik schrijf er dagelijks over in de Financial Times. En over een dag of 5 ga ik erheen. Ga ik naar Philadelphia.
1: Ja, ja. En is er een land waar u speciaal voor supportert? Of heeft u geen voorkeur voor wie het moet halen?
0: Ik heb een hele sterke voorkeur. Ik ben in Nederland opgegroeid.
1: Ja?
0: Ik ben nog steeds fan van Oranje. En net als alle fans van Nederland hou ik ook een beetje van België.
1: Mm.
0: In mijn jeugd haalde Nederland het WK vaak niet. En in 82 en 86 was ik voor België. Net als al mijn vriendjes destijds.
1: Ja, ja. Wij switchen ook. Als we eruit liggen, dan gaan we ook over naar Nederland. Zo doen we dat. Simon Kuper, ik wil je bedanken voor de tijd vanmiddag.
0: Dank je wel.
1: Dag.
2: Dit is deze week onze Vox-tip.
3: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal

0: you should have had a throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: Vokstip van de Avalanches en Jamie XX en Every Single Weekend. We zijn nog altijd niet gewoon aan die nieuwe titel van de Dauphiné, de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, dat is het. Met vandaag een heel bijzondere winnaar, Gert Geens.
1: Ja, het is een Belgisch winnaar.
0: Ja.
1: En een paar dagen geleden hadden we dit misschien niet verwacht. Maar Wout van Aert heeft de pelotonspurt gewonnen en heeft dus een ritzege op zak in die Tour Auvergne-Rhône-Alpes. En waarom zei ik dat daarnet, een paar dagen geleden, had hij het misschien niet verwacht? Ja, het was een moeilijk begin voor hem.
0: Hij kon niet mee.
1: In de eerste etappe relatief vroeg gelost, ook in de ploegentijdrit vooral. Hè.
0: Heel
1: na
0: moeilijk
1: nog
0: geweest.
1: 10 kilometer, ja, zijn team moeten laten gaan. Gisteren was er dan al wel wat verbetering. De kopgroep heeft het peloton toen niet meer teruggepakt, maar hij won wel de spurt van het peloton. Voor plaats 11 was dat, dacht ik. En dan vandaag de ritmis. Dus dit is wel een serieuze opsteker, moet ik zeggen. Want hij had zelf ook meer verwacht van die eerste dagen.
0: Hij was heel ontgoocheld.
1: Hij was ontgoocheld. En dan wint hij nu de rit. Dus een morele opsteker richting de Tour de France.
0: Dat,
1: wat ook
0: ik,
1: de voorbereidingskoers is voor de Tour. Hè?
0: Ja, het zal hem heel veel deugd doen. Dankjewel om ons zo snel bij te praten.
1: Ja.
2: Radio 1. De wereld vandaag.
0: Vanaf 1 januari volgend jaar komt er in het Brussels gewest een verbod op deelsteps. Privésteps blijven wel toegestaan. Elke van den Brand, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Brussels minister voor mobiliteit. Waarom dat verbod?
3: Voornaamste reden is verkeersveiligheid. We zien dat het risico dat je een ongeval hebt met letsels is 10 keer hoger met een step dan met een fiets. Onze spoeddiensten trokken regelmatig aan de alarmbel en die cijfers blijven heel hoog.
0: Ja.
3: Andere reden is ook dat zelfs ondanks dat we dropzones hebben gemaakt, dat er heel veel van die steps op de voetpaden blijven. Dat is voor slechtziende mensen, mensen met een beperking, echt vervelend. Dus dat zijn de twee voornaamste redenen dat we zeggen van kijk, we gaan wel nog deelfietsen aanbieden, maar geen steps niet meer.
0: Ja, de afgelopen jaren waren er al een aantal keren verstrengingen geweest. Ik denk een jaar of 6, 7 geleden waren er 8 aanbieders. Dat is stilletjes aan telkens gezakt tot 2 aanbieders. Is dat omdat die verstrengingen dat toch niet hielp bij de problemen die u net opzomde?
3: We hebben effectief geprobeerd om het goed te reglementeren, dus het aantal steps te verminderen, te werken met verplichte dropzones om ze af te zetten. Zorgen dat mensen wettelijk niet meer met 2 op een step mogen. Zorgen dat de spelregels rond snelheid zijn aangepast. Maar ondanks al die maatregelen zien we dat zowel in de ongevallencijfers dat er een enorm risico blijft. Het heeft te maken met hoe een step gebouwd is. Je maakt heel gemakkelijk, ga je over kop. Dus heel veel hoofdletsels, buikletsels. Veel meer risico's dan bijvoorbeeld met een fiets. Dus die cijfers kunnen wij niet langer negeren. Tegelijkertijd ook de situatie op de voetpaden waar dat er van die steps blijven liggen, blijft problematisch. En dus daarom hebben we nu beslist om het geweer van schouder te veranderen en voortaan enkel nog deelfietsen aan te bieden, maar geen deelsteps meer.
0: Ja, andere steden zijn Brussel al voorgegaan, Parijs, Madrid, Praag onder andere. Nochtans zijn die steps wel een heel toegankelijk vervoersmiddel voor mensen bijvoorbeeld die moeilijke uren hebben, shiften op onregelmatige momenten. In Brussel is er ook een groot aantal gebruikers van die deelsteps, dat steeg ook jaar na jaar. Dat toont toch wel dat er een grote nood aan is.
3: Absoluut, er zijn gebruikers van die steps, zeer veel gebruikers. Wat we gaan doen is zorgen dat de deelfietsen nog aantrekkelijker worden. Dus we gaan het systeem van Velo, dat zijn de Brusselse deelfietsen, die zijn te log, die zijn te zwaar, dus daar gaan we een nieuw systeem van maken met elektrische, lichtere, comfortabele fietsen. Ook de andere deelfietsen die er nu zijn, die blijven. Dus we zullen zorgen dat mensen nog van die deelsystemen gebruik kunnen maken. En iedereen heeft een fiets bij de hand enzovoort. Met verschillende prijssystemen. En we gaan ook iedereen aanmoedigen om daar gebruik van te maken. Maar omwille van verkeersveiligheid stoppen we wel met de steps.
0: Ja, privésteps zullen wel nog altijd mogen.
3: Ja, het is de federale overheid die de privésteps al dan niet kan reguleren. Zij zijn bezig, meneer Klukken is bezig bijvoorbeeld met de helmplicht voor private steps. Dus die blijven nog mogelijk. Onze beslissing gaat over wat bieden wij als overheid aan. Dus de deelsteps in Brussel zullen niet meer aangeboden worden. Wel nog deelfietsen.
0: Ja, gaat dat niet verwarrend zijn? Want je hebt dan natuurlijk die privésteps die soms ook opgedreven zijn, waar ook soms mensen per 2 opstaan. Dat gaat nog altijd een potentieel onveilige situatie creëren, hè?
3: Absoluut. Het voordeel is dat mensen met hun eigen voertuig rijden, dus het voertuig beter kennen en kunnen beheersen vaak. Maar ik denk ook dat het essentieel is dat er een helmplicht komt voor private steps, dat er veel strengere controles komen op de opgefokte modellen, waar dat de snelheid opgedreven wordt, op het correct gebruik ervan. Niet met twee op zo'n step. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat ook de federale overheid extra maatregelen neemt. En ik weet dat minister Krukke daarmee bezig is. Maar in tussentijd gaan wij vanuit Brussels gewest alvast stoppen met het aanbieden van de deelsteps.
0: Vanaf 1 januari volgend jaar, Elke van den Brand, Brussels minister voor mobiliteit. Dankjewel voor de tijd.
3: Met veel plezier. Dag.
2: Radio 1. De wereld vandaag.
0: En ondertussen wacht ik op de zondag. Bram, komt ze nog of niet?
4: Je gaat nog lang mogen wachten, denk ik. Zaterdag namiddag, dan ga je ze wellicht zien. Een regenzone is over het land getrokken en die gaat lange tijd blijven slepen. Dus vanavond en ook vannacht dat regenachtige weerbeeld. Temperaturen vannacht tussen 10 en 13 graden. En in de Ardennen op veel plaatsen nevel of mist. Dat zijn al lage wolken die eigenlijk botsen tegen de heuvels daar. Ook morgen dat regenachtige weer, dus de ganse dag lang zwaar bewolkt weer, geregeld periodes van lichte regen of motregen. Vrij veel wind ook, matige tot aan zee vrij krachtige westenwind. Pas in de latere namiddag wordt het tijdelijk wat droger in het westen met ook een paar opklaringen aan de kust. En dat bij temperaturen rond de 18 graden. Zaterdag dan start met veel wolken met misschien nog een paar laatste druppels in het oosten van het land, maar dan wordt het dus droger met in de namiddag een paar opklaringen. Temperaturen rond 19 of 20 graden, nog altijd behoorlijk veel wind. En ook zondag en maandag zien er toch nog wat wisselvallig uit. Dus af en toe de zon, maar ook nog wel behoorlijk veel stapelwolken, met lokaal dan nog een paar buien en temperaturen rond 18 of 19 graden. Okay. Vanaf dinsdag wordt het droger, zonniger en ook zomers warm.
0: Goed, dankjewel.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
7: Onmogelijk.
6: Zekerheden?
7: Onmogelijk.
6: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be.
8: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
9: Honda, the power of dreams.
10: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg in uw beul.
11: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Woo! Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
12: Schat, zie je hier op de Selection website?
13: Oh wow, OLED TV's van Philips en LG.
12: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
13: Ja, dat scoren.
12: Zoals op het WK?
13: Ah ja!
14: Ontdek alle WK ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
15: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
16: En hier uw linkeroor.
15: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
16: Wat blief?
15: Zie je het wel?
16: Oh, amai, dat is ampetant.
15: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
16: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
15: Wat?
16: Aan halve prijs.
15: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
16: Wat blief?
15: Bij Hans.
16: Ja, ja, het kan anders.
2: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: The Bones of You van Elbow. De 330 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland gaat het 1 uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout richting Gent. 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Melcele 35 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke 1 half uur. Op de A12 vanaf Aartselaar 20 minuten. En op de E313 vanaf Massenhoven 1 kwartier. Ook trager op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten daar en op de A12 vanaf Antwerpen Haven 25. Op de buitenring rond Brussel 1 uur trager tussen Wezenbeek en Grootbijgaarden. En 10 minuten tussen Anderlecht en Beersel. Op de binnenring 1 half uur tussen Ruisbroek en Jette. En ook tussen Strombeek en Tervuren. En naar Lummen op de E314 tussen Heverlee en Herent 1 kwartier.
1: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.
0: Jordan Bardella, de voorzitter van het Franse radicaal-rechtse Rassemblement National, spreekt vanavond in het Vlaams parlement en dat op uitnodiging van Vlaams Belang. Samen met Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken gaf hij zo net een persconferentie en daarin onderstreepte ze waarom ze tegen het Europese migratiepact zijn dat morgen in werking treedt.
3: Vandaag is het een hele eer dat hij is als president van het Rassemblement National. En ik ben er eigenlijk ook van overtuigd, heilig van overtuigd, dat de volgende keer dat ik Jordan mag verwelkomen, dat het als premier is of als president van de Franse Republiek.
4: Je remercie le président et ami Tom van Grieken pour son invitation et pour son accueil chaleureux. Le Vlaams est pour nous un partenaire historique. Ces défis, ces enjeux et ces urgences, nous les connaissons. Tom en a esquissé quelques-uns. D'abord, la lutte existentielle contre la submersion migratoire, dont le pacte pour les migrations est l'un des derniers abattoirs bruxellois que nous avons maintes et maintes fois dénoncé au cours de la campagne européenne.
0: Steven de Kranen, goedemiddag.
5: Goedemiddag, hallo.
0: Dat was een stukje van die persconferentie. Jordan Bardella spreekt dus vanavond in het Vlaams parlement. Wat had hij nog te vertellen vanmiddag?
5: Wel, eigenlijk was het vooral belangrijk dat hier verteld werd dat zowel het Vlaams Belang als het Rassemblement Nationaal tegen het nieuwe Europese migratiepact zijn. Dat ze nog willen onderstrepen dat zij inderdaad wel sterk met elkaar verbonden zijn, ook in het Europees Parlement, en dezelfde strijd voeren, dat die vriendschap belangrijk is. En ze hebben ook nog eens gezegd, we zijn 2 jaar bezig in dat Europees Parlement en we hebben toch al veel kunnen bereiken. We hebben een paar zaken kunnen tegenhouden. Laten we zeggen, het was hier verenigd zijn tegen Ursula von der Leyen. En tegelijkertijd was er ook een klein beetje bijna stemadvies dat er kwam van het Rassemblement National, namelijk: bent u Franstalig, woont u in Brussel en denkt u mijn ideeën worden niet goed verdedigd door Franstalige partijen, weet dat het Vlaams Belang ook oog heeft, vooral voor veiligheid in deze hoofdstad. En ik kan het u maar aanraden, zei Jordan Bardella.
0: Ja, straks spreekt hij in het Vlaams parlement. Voor wie is dat bedoeld? Is dat een privé-evenement? Kan iedereen daar naartoe?
5: Wel, dat is op uitnodiging, dus je moet ingeschreven zijn. En die lijst is heel snel volgelopen, ook met heel veel media natuurlijk. Heel veel Franse media die hier zijn. Ook op de persconferentie, laat ons zeggen dat zowat iedereen vanuit Frankrijk zelfs afgereisd was vanuit Parijs met het vliegtuig, stel je voor, om hier op tijd te zijn. Want naast het feit natuurlijk dat het ging over het Europees Migratiepact en dat de voorzitter van Vlaams Belang, Tom van Grieken, hier heel veel te vertellen had over dat migratiepact, wilden de Franse journalisten natuurlijk het laatste standpunt weten van de voorzitter van de grootste oppositiepartij in Frankrijk over het geval Liana, dat meisje dat vermoord is, wat zijn standpunt daarover is, wat zijn standpunt is over een beslissing van de Franse regulator Arcom dat de Franse publieke radio het Rassemblement meer aan bod moet laten komen. Dus laat ons zeggen, het was vooral een persconferentie op verschillende niveaus. Niveau Europees, wat de insteek was, en voor de Franse journalisten vooral de laatste Franse actualiteit voorleggen aan Jordan Bardella, want natuurlijk als prominent Frans politicus wordt hem alles wat in Frankrijk gebeurt voor de voeten geworpen. En daarnaast waren ook nog de Franstalige media uit België, en die hadden vooral vragen over het feit dat iemand als Jordan Bardella zomaar naast Vlaams Belang durft zitten en of hij niet bang is of dat negatief zal afstralen op het imago omdat Vlaams Belang extreem rechts is. Een term die ook in Frankrijk gebruikt wordt voor het Rassemblement, maar vooral voor de tegenstanders van het Rassemblement. Mm-hmm. Dus je voelde dat er verschillende vragen waren en dat die allemaal een verschillende lading dekt.
0: Ja, veel aandacht natuurlijk ook omdat er volgend jaar presidentsverkiezingen zijn in Frankrijk. Is het eigenlijk al duidelijk wat Bardella gaat doen?
5: Nee, we hebben ook een apart interview kunnen hebben met Bardella dat we morgen in Ter Zake zullen uitzenden. Op 7 juli valt de beslissing van het Hof van Beroep in Parijs over de mogelijke onverkiesbaarheid van Marine Le Pen. Ja. Op dit moment mag zij zich niet kandidaat stellen voor die presidentsverkiezingen. Als dat het geval blijft, dan schuiven ze natuurlijk Bardella naar voren als kandidaat voor die presidentsverkiezingen. Mm-hmm. Maar hier is iedereen voorzichtig. Je hoorde het ook al in de quote vooraf van Tom van Grieken, die zei van ik zal u binnenkort nog ontvangen volgend jaar als premier of president. Dus men gaat ervan uit, het is de tandem Le Pen-Bardella die het moet doen. Maar als Le Pen niet veroordeeld wordt in beroep, dan zal Le Pen naar voren geschoven worden als kandidaat.
0: In welke rol dat dan zal zijn, moeten we nog zien. Er wordt straks ook protest verwacht. Hè. Is daar al iets van te merken?
5: Wel, wij zitten zelf binnen die veiligheidszone die aangelegd is. En dat is zeer strikt. Dus op dit moment hebben wij daar voorlopig niet veel last van, hebben niks gehoord ook. Maar we weten dat ook de Fransen hier zijn met hun eigen veiligheidsteam van het Rassemblement National. Ze hebben zelf de zaal vooraf bekeken. Iedereen moet natuurlijk vooraf gescreend worden. Daar lachen ze niet mee in Frankrijk, omdat het geweld daar inderdaad ook van een niveau is dat soms nog hoger is dan in België. Mm-hmm. Maar iedereen weet wel dat de afgelopen dagen hier ook in Brussel er al relletjes waren met jongeren. Dus iedereen is toch wel een beetje beducht voor dat het straks wel eens zwaar kan worden, omdat er al een voorgeschiedenis is in Brussel en omdat nu specifiek opgeroepen is door het antifascistisch front om te komen betogen tegen de aanwezigheid van Jordan Bardella en meer bepaald het feit dat hij uitgenodigd wordt in het Vlaams parlement om daar een discours te houden.
0: Dat is inderdaad voor vanavond. Steven de Kranen, dankjewel voor nu.
5: Graag gedaan.

0: Voor 6 uur ga ik eens bellen met Peter van den Bemt. Straks om 9 uur geeft hij commentaar bij die openingswedstrijd op het WK tussen Mexico en Zuid-Afrika. Maar ik heb hem vanmorgen horen zeggen in de ochtend dat hij goed op tijd zou vertrekken. Dat hij namelijk om 4 uur in de middag onze tijd al zou vertrekken om zeker op tijd aan te komen, omdat er ook daar protesten zijn. Dus eens zien of hij dat gelukt is en of hij daar effectief ook geraakt vandaag.
1: De wereld vandaag.
0: Maar eerst nog iets anders, want al weken gaat het in Beursmiddens over niets anders dan de beursgang van AI en ruimtevaartgigant SpaceX. Met $75 miljard is dat de grootste ooit. Simon Renty, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Analist bij De Belegger. Er is heel veel te doen rond die beursgang en we hebben ook wel wat vragen. $75 miljard, is dat een vaststaand bedrag?
2: Ja, toch wel. Hè. Dus het aandeel heeft een introductieprijs van $135 per aandeel. En daar gaat men denk ik toch niet meer aan wijzigen. Nee. Dus dat is inderdaad een heel groot bedrag, $75 miljard. Zeker, maar dat is het bedrag dat men ophaalt. Dus het bedrijf zelf zou zo'n waarde van $1800 miljard krijgen. Dus ja, dat is een heel groot bedrag. Om u een idee te geven, dat is meer dan 10 keer het grootste Belgische bedrijf, AB InBev.
0: Ja.
2: Dus een enorm bedrijf. Het 7e grootste bedrijf ter wereld worden.
0: Dat is een waanzinnig bedrag. Hè? Waarop is die waardering eigenlijk gebaseerd? Wie beslist dat?
2: Ja, het is de markt dat beslist. Ja. Heel vaak wordt een aandeel gewaardeerd op basis van de winst. Maar die is er niet bij SpaceX. Het is voorlopig nog een verlieslatend bedrijf. Dus dan kan je dat bijvoorbeeld tegenover de omzet gaan afzetten. En dan ja, betaal je toch ook al bijna 100 keer de omzet. Dat klinkt heel duur. Maar de vraag is of dat wel relevant is, want ja, je belegt eigenlijk in een toekomstverhaal. Je belegt eigenlijk in de ruimtedroom van Elon Musk, ja. Laat ons zeggen.
0: Ja. En wat is zijn belang in die waardering? Ik bedoel daarmee, die figuur Elon Musk, die heeft daar toch ook mee te maken dan?
2: Ja, absoluut. Hè. Hij heeft toch wel wat het aura gekregen van een technologieondernemer die alles kan klaarspelen, vooral met Tesla. Heeft hij ook heel veel twijfelaars ongelijk gegeven. Het was ook aanvankelijk een heel erg duur aandeel. Maar ja, hij heeft die twijfelaars ongelijk gegeven. Dus hij heeft toch wel een schare volgers, een schare fans die heel enthousiast zijn. Dus hij is wel belangrijk voor dat verhaal. Langs de andere kant is hij natuurlijk wel wat een gecontesteerd politiek figuur geworden. Ja. Hè. Zijn imago heeft de afgelopen jaren toch wel wat een deuk gekregen. Ik herinner mij dat er Tesla-chauffeurs zijn die een sticker op hun auto zetten van ik kocht deze Tesla voor Elon Musk gek werd. Dus zijn imago heeft ook wel een beetje een deuk gekregen.
0: Een deuk gekregen.
2: Natuurlijk.
0: Die beursgang, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk gaan?
2: Ja, dus eerst wordt de introductieprijs vastgesteld. Die is er al, $135. Daar kunnen vroeger investeerders op intekenen. Dat was als Belg eigenlijk quasi onmogelijk. Dus als Belg moet je wachten tot er eigenlijk echt vlotte handel is in dat aandeel. Dus morgen om 3:30 gaat de beurs van Wall Street open, de Amerikaanse beurs, 3:30 Belgische tijd. Maar dan duurt het meestal nog enkele uren eer dat er echt een vlotte koers van het aandeel is. Dus ik verwacht eerder tegen 5-6 uur 's avonds Belgische tijd dat we echt, dat ook Belgische beleggers in dat aandeel zullen kunnen gaan
0: ja,
2: handelen.
0: Ja, ja, ja. Zo'n grote beursintroductie, is dat ook marktverstorend op de een of andere manier? Heeft dat een impact op de rest van de bedrijven op de beurs?
2: Daar is wel wat paniek over. Hè. Dat inderdaad zo'n grote beursgang. Er wordt wel wat geld uit de markt getrokken. Zeker als je weet dat er komen nog 2 megabedrijven aan de beurs dit jaar. OpenAI, bekend van ChatGPT. Mm-hmm. En Anthropic, bekend van Claude AI. Dus 2 AI-bedrijven die zouden ook dit jaar naar de beurs komen. En je krijgt een beetje het gevoel dat Elon Musk hen voor heeft willen zijn. Hè? Ja. Dat het een beetje te snel af is om nu al dat kapitaal te gaan ophalen. Maar ik moet zeggen, ik maak me daar niet enorm veel zorgen over. Want afgelopen jaren waren eigenlijk vrij kalm qua beursintroducties. Dus ik denk dat het wel behapbaar is voor de markt.
0: Ja.
2: Ik denk dat we ons meer zorgen moeten maken. Ja, komen stilaan terecht in een markt waar er wel heel veel enthousiasme is rond AI, rond technologie. Er zijn mensen die wijzen van, ja, kan je stilaan beginnen spreken over een AI-bubbel?
0: Ja.
2: Zoals de internetbubbel van de jaren 90.
0: Wordt het niet te
2: veel? Dat is een beetje iets om naar uit te kijken, ja.
0: Ja, ja. En concreet voor zijn bedrijf dan, hè, voor SpaceX, wat zal die beursintroductie betekenen voor hem?
2: Ja, er komt heel veel geld op de rekening. Ja. Je haalt 75 miljard op. Dat kan men gaan investeren en dat hebben ze ook nodig.
0: Ja.
2: Op dit moment, ja, wat doet SpaceX? Het belangrijkste is hun satellietenbusiness. Ze hebben dus satellieten met Starlink in de lucht die internet voorzien op afgelegen plaatsen. En dat is iets dat levert het merendeel van de omzet, laat ons zeggen, op. En dat is ook heel winstgevend. Maar daarnaast hebben ze ook wat minder winstgevende activiteiten. En willen ze, ja, er zijn heel spectaculaire innovaties die ze willen doen. Ze willen datacenters in de lucht gaan schieten om datacenters in de ruimte te plaatsen.
0: Mm-hmm.
2: Op termijn wil men ook missies naar de maan, naar Mars. De grote droom van Elon Musk is om een Marskolonie te gaan bouwen. Er wordt ook gesproken over het ontginnen van grondstoffen op asteroïden. Dus dat zijn heel veel innovaties die nog lang niet realiteit zijn.
0: Nee, waar er veel geld voor nodig is.
2: Dat geld goed kunnen gebruiken,
0: ja,
2: inderdaad.
0: Ja. Morgen om 3:30 zullen we zien wat er gebeurt. Simon Renty, dankjewel. Analist bij De Belegger voor de uitleg.
2: Met plezier.
0: Dag.
2: Dag.

0: Het WK begint echt bijna echt. Het is echt heel dichtbij. Het begint overal ter wereld ook te leven. En er zijn al heel wat commentatoren en supporters die erg enthousiast zijn.
1: Sí, estoy muy emocionado por esta Copa del Mundo. Es un honor que sea aquí.
2: Well, this was the first real hint of all the World Cup excitement to come.
3: Fantastisch, goed gedaan en we zijn super blij. We zijn er zeker van dat ze maandag goed gaan doen.
4: Anyone who knows a little bit about football can see the French team is the best that it has ever been.
5: The buzz around the tournament is still very much alive.
0: We kunnen er niet meer naast. Het is zover. Straks om 9:00 wordt in Mexico de openingswedstrijd van het WK voetbal gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika. Niet alleen de match, ook de mogelijke demonstraties buiten het stadion zorgen voor spanning en trekken onze aandacht. En ik hoop dat ik collega Peter van den Bemt aan de lijn heb. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Voormiddag voor mij.
0: Voor jou is het nog vroeg, maar ik weet dat jij van plan was om goed op tijd te vertrekken, om daar zeker te geraken. Waar ben je op dit moment, Peter?
6: Wel, ik sta op dit moment net buiten het stadion. Dus te zeggen, ik ben er al in, maar ik ben nog niet binnengegaan. Er is al veel muziek en veel lawaai. Ik ben inderdaad heel erg vroeg vertrokken. En ik heb toch een uur of twee over 19 kilometer gedaan, maar dat had niets te maken met eventuele demonstraties of zo. Dat was de gebruikelijke drukte van Mexico-stad, aangevuld met al vele tienduizenden supporters die vroeg naar het stadion zijn gekomen. Dus wat dat betreft heb ik niets gezien van demonstraties die toch op andere plekken in de stad weer aan de gang zouden zijn. Maar het is nu al een groen-witte zee, moet ik zeggen. Ik zeg het, vele tienduizenden supporters zijn hier. Ik was hier een kleine 5 uur voor de aanvang van de wedstrijd en ik was zeker niet de eerste.
0: Nee, dan gaat die sfeer zo meteen in het stadion. Dat gaat ongelooflijk zijn.
6: Ik moet eerlijk zeggen, daar kijk ik al naar uit sinds januari of zoiets, denk ik. Ik weet niet of het een geweldige wedstrijd gaat worden tussen Mexico en Zuid-Afrika. Eerste wedstrijd van het toernooi, dat is altijd een beetje uitkijken. Het zijn ook niet de beste twee ploegen van het wereldkampioenschap. De Mexicanen staan onder druk, maar de sfeer in dit stadion met meer dan 80.000, vooral toch Mexicanen, op de tribunes in dit mythische stadion, een van de meest mythische ter wereld, het Azteca-stadion, waar zoveel voetbalgeschiedenis, wereldbekergeschiedenis is geschreven. Het gaat straks, denk ik, adembenemen. En want die Mexicanen, die kunnen er wel wat van. En natuurlijk vooraf eerst nog de openingsceremonie. Weet je, dat gaat als een pleiade aan de internationale sterren die we te zien gaan krijgen. Maar ik kijk toch vooral uit naar het moment van de volkslieder ook. Ja. En een grote fan van het Zuid-Afrikaanse, moet ik eerlijk zeggen, waar ik sinds 2010 ook een beetje mijn hart ben verloren. En natuurlijk, Himno Nacional Mexicana. Dat zal nog wel wat zijn.
0: Ja, en ik denk dat het voor nog iemand heel bijzonder wordt. Hugo Broos, bondscoach voor Zuid-Afrika. Ja, 40 jaar geleden, in 1986, dat ik mij ook nog herinner, dan was hij daar ook, hè?
6: Ja, hij zei zelf op de persconferentie, ik heb hem gisteren nog even gesproken nadien, een Hollywood-scenario zou het niet beter, of scenarist zou het niet beter kunnen schrijven. Het was het begin van zijn internationale carrière als Rode Duivel, het enige WK dat hij gespeeld heeft. En hier straks trekt hij een streep onder een geweldige trainerscarrière. Ja. In dit stadion nog niet, maar die eerste wedstrijd die hij nu meemaakt voor al dat volk. Ja, hij werd er zelf een beetje emotioneel van. Hoewel dat niet noodzakelijk echt is of ook niet nostalgisch,
0: Nee.
6: Maar toch, ja, ook voor hem, als hij daar straks langs de lijn staat en de wedstrijd begint, moet dat toch iets fenomenaals zijn voor de Broos, denk ik ook. En we zijn toch een klein beetje trots, als dat mag.
0: Het zal wel zijn. Peter, geniet er ontzettend van die eerste wedstrijd. Vanaf dan is het vertrokken Mexico-Zuid-Afrika straks om 9:00. Dankjewel voor je tijd nu. Einde van de wereld vandaag. Mooie avond.
7: Uitgesproken in de WK-tribune.
8: Er is ook heel veel, onder heel veel Mexicanen toch wel enigszins woede, teleurstelling of zorgen over de aandacht en het geld dat wel naar het WK is gegaan en niet naar hun.
7: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
9: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
10: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten aan jezelf toe.
9: Ik ben Filip Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
10: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
9: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
10: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar...
9: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
11: Bam. bankafschriften, kredietkaarten.
12: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
13: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
14: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
16: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten. Aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
17: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
18: Bij VAR krijgt uw merk meer aandacht.
19: Meer merk?
18: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
20: Het kwartier duikt in het Belgische verkeer waar voortaan ook zelfrijdende auto's welkom zijn. In de grote woorden van Gianni Infantino en in de Indische Oceaan op zoek naar een walvissenkerkhof. Tot zo.
7: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
21: Het is 6 uur, een goeie avond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Zeeuws-Vlaanderen rijdt een autobestuurder in op een groepje fietsende kinderen. Er vallen verschillende doden. Voor het eerst in 3 jaar verhoogt de Europese Centrale Bank haar rente. Over enkele uren begint het WK voetbal. En Wout van Aert heeft zijn 2e rit van het seizoen gewonnen. In de buurt van Hulst in Zeeuws-Vlaanderen, niet ver van de grens met ons land, zijn zeker 3 fietsers omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. 2 schoolkinderen en een volwassen begeleider. Hilde Mertens, jij bent op de plaats van het ongeval. Weet je al wie de slachtoffers zijn?
22: Het gaat om een groep schoolkinderen uit een lagere school uit Axel. Dat is een deelgemeente van Terneuzen, hier iets verderop. Die waren op schoolkamp, zoals dat heet, een soort eindejaarsreis met 2 begeleiders. En die fietsten hier dus op die provinciale weg, toen een auto in een bocht op hen inreed. Nu, het is nog altijd niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Reden die kinderen op het fietspad met hun begeleiders? Reed die auto te snel? Heel veel vragen blijven er hier nog.
21: Inderdaad, dankjewel Hilde. Het onderzoek naar wat er precies gebeurde is dus aan de gang. De tol is in elk geval hoog, zegt politiewoordvoerster Mariska Beesmer.
23: Bij het ongeval zijn helaas 3 personen overleden, waarvan ook 2 minderjarige slachtoffers. En er zijn ook meerdere fietsers met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Intussen doen wij nu een onderzoek hier op de plaats delict. En er is ook 1 verdachte aangehouden. Wat die rol precies is van die verdachte, dat moet ook allemaal nog blijken uit onderzoek.
21: De gewonde kinderen zijn naar ziekenhuizen gebracht in Gent, Antwerpen en Rotterdam. In het Brussels gewest zijn deelsteps vanaf volgend jaar verboden. De Brusselse regering verbiedt ze om verschillende redenen, maar de veiligheid is de belangrijkste, zegt Brussels minister van Mobiliteit Elke van den Brand.
24: Het risico dat je een ongeval hebt met letsels is 10 keer hoger met een step dan met een fiets. Onze spoeddiensten trokken regelmatig aan de alarmbel en die cijfers blijven heel hoog. Andere reden is ook dat zelfs ondanks dat we dropzones hebben gemaakt, dat er heel veel van die steps op de voetpaden blijven. Dat is voor slechtziende mensen met een beperking echt vervelend. We gaan wel nog deelfietsen aanbieden, maar geen steps niet meer.
21: De 2 aanbieders van deelsteps begrijpen de beslissing niet. Volgens Way2Go, de organisatie die deelmobiliteit promoot, laat Brussel 80.000 fervente gebruikers van deelsteps aan hun lot over. De ECB, dat is de Europese Centrale Bank, verhoogt voor het eerst in 3 jaar haar rente met 25 basispunten tot 2,25%. Zo hoopt de Centrale Bank om de snel stijgende inflatie wat in te tomen, want Michael van Drogenbroek, volgens de ECB is die inflatie dus te hoog.
1: Klopt, en dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten, want daardoor stijgen de prijzen aan een fors tempo, met gemiddeld 3% dit jaar en naar verwachting ook volgend jaar met gemiddeld 2,3%. Dat is te veel en dat weegt op de economische groei. En net daarom grijpt de ECB in en dat doet ze dus door de rente te verhogen. Want een hogere rente moet sparen aantrekkelijker maken en lenen duurder. Dat moet de vraag doen dalen en wat dan te lange lesten ook de prijzen moet doen dalen en ook de inflatie moet doen zakken.
21: Ja, sparen moet aantrekkelijker worden, dus zal de rente op spaarboekjes dan ook stijgen?
1: Dat zou een logisch gevolg zijn, want de rente die de ECB hanteert is de richtingaanwijzer voor die rente op spaarboekjes. Alleen zagen we in het verleden dat de banken in ons land soms talmden om hun rente te verhogen. Nu, de voorbije week hebben enkele banken dat wel al gedaan, maar het gaat dan altijd om spaarrekeningen met voorwaarden. Bijvoorbeeld een maximumbedrag dat je kan sparen per maand. Of ook de rente op de klassieke spaarrekeningen zal stijgen, dat valt nog af te wachten.
21: Dankjewel, Michael. In Washington is een deel van het Pentagon een tijd lang ontruimd. Dat is het hoofdkwartier van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Er zouden problemen zijn met de luchtkwaliteit en de brandweer is ter plaatse geweest. Met gespecialiseerde teams zijn ze het gebouw binnengegaan om de oorzaak te achterhalen, maar zo net is het alarm opgeheven. In Belfast, in Noord-Ierland, is via sociale media opnieuw opgeroepen tot protest tegen migranten. De vorige twee nachten verliepen al gewelddadig na een steekpartij door een Soedanese vluchteling. Katrien van der Schoot ging kijken in een wijk in Oost-Belfast.
2: Jenrick Street, McMaster Street. Hier zie je wat mensen die naast elkaar wonen elkaar kunnen aandoen. Overal uitgebrande auto's en zwartgeblakerde gevels. Kapotgeslagen ramen worden dichtgeschroefd, gasleidingen worden hersteld. Een Poolse vrouw vluchtte met haar kinderen weg toen ze haar huis belaagden. Maar ze durft er niet echt over te praten. Sociale ongelijkheid en misleiding via sociale media spelen hier zeker een rol. Ik verdien niet genoeg voor een woning, zij kregen er zomaar één, zegt een jonge vader. Een oudere vrouw praat het geweld zelfs goed.
3: Do you have to burn down the houses of other people? If that happens? Yeah, why?
4: Because she didn't have
2: Belfast houdt opnieuw zijn adem in.
21: Sport in Mexico-stad begint over enkele uren het WK voetbal met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Peter van den Bemt vertelt wat we de komende 5 weken mogen verwachten.
5: Een wereldbeker zoals nooit tevoren, groter en grootser, voor het eerst ook in 3 landen, een logistieke en ecologische nachtmerrie. Voor het eerst nemen ook 48 landen deel in plaats van 32, goed voor 104 wedstrijden gespreid over 5 weken. En dat maakt dat ook piepkleine voetbaldwergen als Curaçao of Haiti er voor het eerst bij zijn. Een uitbreiding die ongetwijfeld meer kleur brengt, maar die ook voor een sportieve devaluatie zorgt. Afwachten ook in welke mate het weer een rol gaat spelen. Specialisten waarschuwden al voor de extreme hitte waarin gespeeld moet worden. En noodweer met bliksem kan door de Amerikaanse veiligheidsprotocollen het speelschema danig in de war sturen. Net overigens als de protesterende leerkrachten hier in Mexico City, die ermee dreigen fans op weg naar de openingswedstrijd tegen te houden. De aanloop naar deze wereldbeker was alvast weinig fraai. Door het drastische migratiebeleid van de regering Trump is lang niet iedereen welkom in de VS. Kijken of eens de bal rolt, voetbal toch echt weer een feest wordt.
21: En Wout van Aert heeft de 5e rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Van Aert was de snelste in een massasprint voor de Fransman Hofstetter en de Duitser Bauhaus. Voor Van Aert is het zijn eerste zege sinds hij in april Parijs-Roubaix won.
25: Het was toch een doel deze week om een keer handen in de lucht te steken. En, gisteren voelde ik in de sprint wel dat erin zat. Dus vandaag... Ik heb het klaar gespeeld om er een sprint van te maken voor de eerste plaats. En heb ik het kunnen laten zien.
21: De Fransman Alex Baudin blijft leider. Het weer vanavond en vannacht blijft het bewolkt met af en toe lichte regen, vooral in het oosten. Morgen ook lichte regen, in de loop van de namiddag wat droger in het westen. Lokaal kan het 20 graden worden. Ook zaterdag en zondag nog veel bewolking, vanaf maandag zonniger en warmer. Het nieuws begon met een zeer zwaar verkeersongeval in Nederland. In de buurt van Hulst in Zeeland is een automobilist ingereden op een groepje fietsende schoolkinderen van een basisschool in Aksel, ook in Zeeland. 2 kinderen en een volwassen begeleider zijn omgekomen. Er zijn verschillende zwaargewonden. Meer op 14nieuws.be.
2: 268 kilometer file. Op de buitenring rond op de Antwerpse ring richting Nederland 1 uur trager tussen Sint-Annalink-Roever en Borgerhout. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen vertragen op de E34 vanaf Melcele 30 minuten. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeek nog eens 30 minuten erbij. Op de A12 vanaf Aartselaar 20 minuten. Op de E313 vanaf Massoven 15 minuten. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven 25 minuten. Op de buitenring op Brussel dan 3 kwartier trager tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarden. Op de binnenring een half uur tussen Beersel en Jette en tussen Strombeek en Tervuren. Verder zijn er kleinere vertragingen.
0: Heel binnenkort mogen zelfrijdende Tesla's ook in België rondrijden.
6: Die Belgische wegen werken.
8: Al die lijnen witte oranje lopen allemaal door elkaar.
6: Wij kunnen daar als denkende chauffeur gewoon soms al niet aan uit.
8: Maar kan een Tesla wel redeneren van, het zou wel zoiets zijn.
6: Zijn die zelfrijdende auto's wel opgewassen tegen het Belgische wegennet? World Cup
10: 2026. We can always the biggest, the best, the greatest, the most inclusive World Cup in the history of FIFA.
8: Hij gaat sowieso achteraf dan zeggen, zie je wel, het was het grootste en niemand kan dat tegenspreken.
6: Maar hoe geweldig en inclusief is dit WK eigenlijk nog?
11: Walvissenkerkhof. Ik vind dat een fantastisch woord.
12: Ja, het was het grootste, het oudste.
11: Diepste. 7 kilometer diep.
12: Ik vind het heel fascinerend.
11: Walvissenkerkhof. Ik vind dat een fantastisch woord.
12: Ja, het was het grootste, het oudste.

0: Jensen Baart van Karrewiet heeft hem al getest, de zelfrijdende Tesla.
1: Oké, dit is heel eng. Ik ben dus niks aan het doen en de auto is aan het rijden.
0: Die test was een paar weken geleden in Nederland en vanaf nu zijn die auto's ook bij ons toegelaten.
1: De auto kan dus zelf sturen, remmen en van rijstrook wisselen. De auto heeft 8 camera's en daarmee kan hij alles rondom zich zien. En de auto heeft met AI ook geleerd hoe je op alle mogelijke situaties in het verkeer moet reageren.
0: Maar zijn de zelfrijdende Tesla's wel klaar voor onze Belgische wegen?
2: Mijn naam is Christian Peijer en ik ben professor aan de KU Leuven en ik hou me daar onder meer bezig met verkeersafwikkeling en ook hoe dat die beïnvloed wordt door allerlei technologie. De full self-driving van Tesla is een rijassistent. In de schaal van zelfrijdendheid, van autonomie, die van 0 tot 5 gaat, zitten zij op level 2. En dat betekent concreet dat voertuig verschillende rijtaken kan uitvoeren, maar dat de bestuurder die continu moet monitoren, moet in de gaten houden en de bestuurder moet de beslissing nemen om in te grijpen als hij denkt dat het niet goed gaat. Want die level 2, daar weten we van dat hij niet altijd en overal perfect kan rijden.
0: En ik kan mij in ons land wel een aantal situaties inbeelden waar zo'n Tesla het moeilijk krijgt. Het begint hier al, een typisch Belgische file.
2: Die Tesla's die moeten niet natuurlijk van nul beginnen leren. Het is niet dat ze nu toestemming hebben gekregen en dat die vanaf dag 1 van die toestemming pas beginnen leren. Die zijn eigenlijk al jaren, vanaf dat Tesla op de markt kwam, zijn die voertuigen met al hun sensoren, zijn die zowel aan het kijken wat gebeurt er rondom mij en hoe reageert die bestuurder daarop. Dus die heeft eigenlijk een gigantische trainingsdataset van echte bestuurders in echte situaties in ons wegennet, inclusief alle gekke situaties. Je mocht ervan uitgaan dat hij dus alle mogelijke files in België, dat hij die al wel heeft meegemaakt. Hoe mensen daarin rijden, hè, kort insnijden, van rijstrook wisselen, motors die ertussen tussen de rijstroken door mogen, heeft hij allemaal al meegemaakt. Alleen, zij hebben natuurlijk nog nooit zelf de controle over dat voertuig volledig gehad. En dat geeft natuurlijk nieuwe situaties en die er zijn natuurlijk tot nu toe nog niet voorgekomen.
0: En dan al die wegen werken bij ons. Ik vind dat ik wel zelf al ingewikkeld.
2: Je noemt heel terecht wegen werken als een uitdaging, als een moeilijkheid voor die systemen. En de reden is niet omdat hij nog nooit wegenwerken heeft gezien. De reden is dat elke werf anders is. En elke signalering, welke lijnen er getekend zijn, welke borden er staan, is anders en zelfs elke dag anders. Dus ja, daar zou het gerust mis kunnen gaan. En wat dan een vaak gebruikte strategie is, is dat die voertuigen nogal terughoudend zijn in van dat nieuwe systemen. En dan kijken wat er rondom hen gebeurt. En dan is het maar hopen dat hij voorzichtig genoeg is.
0: En nog een situatie. Onze steden. Smalle straatjes met fietsers, voetgangers, bussen en trams.
2: Die Tesla's die hebben in Amerika al veel zelf rondgereden, maar nooit in dat soort historische steden. Want die hebben ze nu eenmaal in Amerika niet. Wij hebben ook veel meer fietsers die een totaal verschillend gedrag vertonen. Fietsers hier zijn geëmancipeerd, die weten van wij durven en kunnen onze plek opeisen. Ja, dat zullen ze in Amerika veel minder kunnen permitteren, want dan worden ze gewoon platgereden. Wat men in Amerika heeft geleerd van in steden rijden, kan men hier niet zonder meer toepassen. En dat doet men ook niet. Tesla zal zich vooral baseren op wat heb ik bestuurders in het hart van Mechelen, in het hart van Gent enzovoort, in het verleden zien doen, toen zij het stuur vast hadden. Dan ga ik dat nu proberen op een beetje conservatieve manier, een beetje terughoudende manier na te bootsen.
0: Ik hoor het al, ook in een zelfrijdende wagen moet je dus goed blijven opletten.
2: We moeten absoluut aan het stuur blijven opletten. Dus die technologie die zal zijn best doen. Als het goed is, zal die terughoudend zijn. Maar die geeft geen enkele garantie dat die altijd juist is. Het feit dat men in Nederland een aantal maanden geleden full self-driving heeft toegelaten, dat het tot nu toe goed gaat, is een gunstige aanwijzing. Gelukkig ging het daar goed, maar kun je nooit zien als een statistisch bewijs. Daarvoor zijn vele langere tijdreeksen nodig. Want de omstandigheden waarin het misgaat, zijn zeldzaam. En je moet gewoon de tijd geven om voldoende van die zeldzame omstandigheden te laten optreden en dan vast te stellen, hey, hij deed het hier wel goed en hier zou de mens in de fout zijn gegaan.

0: Oké, het is misschien iets te veel informatie, maar ik zit hier op een VRT-wc en ik word hier met een affiche op de deur aangespoord om mee te doen met een wedstrijd waarmee ik tickets kan winnen om WK-matchen op de VRT te gaan bekijken. Ik was er eigenlijk nog niet heel hard mee bezig geweest, maar effectief, het WK start vanavond wel, hè. De voorzitter van de FIFA zou het eens moeten weten dat zijn evenement nog niet in mijn agenda staat. Terwijl het...
1: The biggest, the best, the greatest, the most inclusive World Cup in the history of FIFA...
0: ...zou moeten worden. Het grootste, het geweldigste en het meest inclusieve WK ooit, zegt Gianni Infantino dus. Een uitspraak die met de dag meer wenkbrauwen doet fronsen en die ik wil bekijken met Jeroen Scheerder.
2: Hallo, dag Katrien.
0: Want Jeroen is sportsocioloog.
2: Dat betekent dat ik kijk naar de maatschappelijke en politieke betekenis van sport.
0: Jeroen, het grootste, daar is geen twijfel over, hè?
2: Drie landen, dat is nooit eerder vertoond. Maar ook het aantal deelnemers, 48, nooit eerder gezien. Het aantal wedstrijden neemt dan ook toe, meer dan 100. Dus allemaal superlatieve.
0: Maar het meest inclusieve, dan denk ik toch...
2: Ja, hij verwijst dan natuurlijk naar die 50, 48 om correct te zijn, naties die meedoen. Bovendien zijn er zelfs plannen om in de toekomst nog meer landen te laten deelnemen. 70, 80 zijn cijfers die al gevallen zijn. Dat zou betekenen dat bijna een derde van de landen op deze planeet naar zo'n WK zouden trekken. Vandaar dus het meest inclusieve. Maar daar kunnen we toch wel vraagtekens bij plaatsen.
0: Want er zijn ondertussen wel wat incidenten al bekend of wat beslissingen.
3: Iraanse fans zullen tijdens het WK voetbal geen wedstrijden van hun nationale ploeg kunnen bijwonen.
4: De Verenigde Staten hebben alle tickets van de Iraanse fans ingetrokken.
5: Een Somalische scheidsrechter is bij zijn aankomst op de luchthaven van Miami de toegang tot de VS geweigerd omdat hij geen visum zou hebben.
2: Ja, die mensen zijn gewoon niet welkom, terwijl dat anders aangekondigd was op de website van FIFA toen zij hun tickets gekocht hebben. De beste scheidsrechter van Afrika en die is niet welkom in het grootste voetbalevenement ter wereld. Hoe divers ben je dan? En vooral FIFA reageert daar nauwelijks op.
0: Trouwens, als Infantino inclusief zegt, dan bedoelt hij daar wellicht niet hetzelfde mee als wanneer ik inclusief zeg. Het is niet dat de regenboogarmband plots gaat toegelaten zijn.
2: Inderdaad, hè, LGBTQIA+, de rechten daarvan, maar ook mensen met een migratieachtergrond. We weten al veel langer dat Trump het daar heel duidelijke, strikte richtlijnen vooruitgevaardigd heeft. Meer nog, hij verhult het ook niet meer. We hebben voorbeelden genoeg gezien, zeker ook recent, van de regimes die net dit soort van grote wereldkampioenschappen binnenhalen om zich zeer mooi te kunnen tonen aan de wereld. We spreken dan van sportswashing. Trump doet geen enkele moeite om dit te verbergen. Integendeel, je zou bijna kunnen zeggen dat hij het erom doet om in die zin zijn eigen ideologie nog meer in de verf te zetten en dus eigenlijk aan een vorm van propaganda te doen.
0: Inclusief, dat staat deze keer duidelijk ook niet voor. Iedereen kan een match gaan kijken. Die tickets die zijn zo duur dat het mij een vrij exclusief feestje lijkt.
6: Stupidly expensive.
7: $500 a ticket. It's insane.
8: It's not going to be affordable. It's not affordable.
2: Men spreekt ook van een heel dynamische prijszetting, wat maakt dat prijzen enorm de hoogte kunnen gaan. Hiermee verkoop je toch niet het meest toegankelijke spelletje. Hè? Dit is eigenlijk al op voorhand voor sowieso financiële barrières zorgen.
0: De vraag is natuurlijk nu, is dit niet altijd zo geweest, hè? Al dat gedoe? En hebben we er nu misschien meer aandacht voor, omdat het in de Verenigde Staten is?
2: Dat klopt gedeeltelijk in die zin. Als we gaan kijken naar de editie in Rusland, maar ook Qatar, was er daar inderdaad ook al veel te doen rond persvrijheid bijvoorbeeld, maar ook wie er binnenkwam, wie niet. Al hebben die regimes aardig hun best gedaan om te zorgen dat ze zo open mogelijk overkwamen. Dit verschilt met wat we vandaag meemaken. Je zou kunnen zeggen, we zitten er met een vergrootglas op. Anderzijds hebben mensenrechtenorganisaties heel duidelijk aangegeven dat we wel eens de geboorte meemaken van het WK van de surveillance. Dus van alles wordt hier gesurveilleerd, gemonitord. En ja, met data kan je natuurlijk veel gaan doen. Als je weet wie je op je grondgebied hebt, dan kan je die mensen ook heel gemakkelijk gaan verwijderen. En dus ja, politie staat bijna. Hè.
0: Ga je kijken, Jeroen, naar de wedstrijden?
2: Ik vind dat ik dat als sportsocioloog moet doen. Hè. Ik spreek zelf wel eens van 90 minuten nationalisme. En persoonlijk vind ik dat ook nog niet zo slecht. Dat mensen eens 90 minuten uit de bol kunnen gaan. In tijden van schaarste, van crisissen. Van, is het ook eens goed dat mensen dat opzij kunnen schuiven. Maar ik vind het tegelijkertijd even goed dat er een evenement is waar net dat politieke protest ook duidelijk aan bod kan komen.
0: En voor dit laatste onderwerp ben ik even in een bootje gestapt, want ik wil je meenemen naar een bijzondere plek in de Indische Oceaan. Wacht, ik ben er bijna. Aha. Ik bevind mij momenteel recht boven de Diamantina-trog. Dat is een onderzeese kloof die gevormd werd toen Australië losbrak van Antarctica. En hier is het grootste, het oudste en het diepste walvissenkerkhof ooit gevonden. Op zo'n 7 kilometer diepte, verspreid over een afstand van 12 kilometer, liggen hier miljoenen karkassen van Antarctische dwergvinvissen bijvoorbeeld, of van spitsnuitdolfijnen en zelfs van een uitgestorven walvissoort. De ontdekking hebben we te danken aan een team van wetenschappers uit China, Italië en Nieuw-Zeeland.
9: Het is natuurlijk fantastisch. Men heeft daar skeletten gevonden die daar al miljoenen jaren liggen. En dat is toch wel uniek.
0: En dat is Jan Haalters, walvissen-specialist van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.
9: In een gebied waar veel walvissen voorkomen, gaan er natuurlijk ook veel walvissen dood. Die dieren drijven een korte periode aan het wateroppervlak, maar dan zinken die weg. Als die wegzinken in een gebied waar er geen verstoring is, dan blijven die gewoon liggen op de zeebodem.
0: Maar als die dieren daar al zo lang liggen, hoezo is dat kerkhof dan nooit eerder ontdekt?
9: Het gaat om een gebied van 7 kilometer diep en dat is zeer moeilijk te bestuderen. Men heeft heel speciaal apparatuur nodig natuurlijk om daar te geraken. Men kan een heel klein deeltje van dat gebied bestuderen. Dan moet het een klein beetje toeval zijn dat men net op een walvis stoot. Maar blijkbaar heeft men nu meer uitgebreid onderzoek uitgevoerd. En dat kan dankzij de technieken die systematisch verbeteren. En men heeft vastgesteld dat er daar heel veel walvissen op de zeebodem aanwezig zijn.
0: Het klinkt eigenlijk ook wat romantisch, vind ik. Alsof walvissen er onbewust terug samenkomen na hun dood. En hun karkassen lokken blijkbaar ook nieuw leven naar het kerkhof.
9: Er ontstaat eigenlijk een uniek ecosysteem rond zo'n walvis. U moet zich voorstellen dat een gebied 7 kilometer diep, dat eigenlijk tamelijk onvruchtbaar is. Daar zit heel weinig leven. Er is wel een biodiversiteit aanwezig, maar de densiteit aan organismen is laag. Als daar dan een dode walvis terechtkomt, dan ontstaat een soort oase van organismen die aangetrokken worden tot zo'n walvis, zoals inktvissen en vissen. Maar later komen daar ook andere organismen zich vestigen, zoals wormen en tweekleppige schelpdieren.
0: En volgens Jan is de vondst ook een schat aan nieuwe informatie.
10: Het is hier zo mooi beneden, dat vind je daarboven niet. Diep in de zee.
9: Als zo'n dode walvis naar de bodem zinkt, dan heeft men daar wel al eens camera's rondgeplaatst. En dan is dat een uitgelezen plaats om die diepzeesoorten te bestuderen, omdat ze gewoon heel geconcentreerd voorkomen. Als daar walvissen liggen die daar al duizenden en zelfs miljoenen jaren liggen, dan is dat natuurlijk voor evolutiebiologen ook interessant om te kijken hoe soorten er zo lang geleden uitzagen. Onderzoek in de zee kost handenvol geld. Een zeer recent walvis-skelet zal men niet opgraven, omdat dat niet interessant genoeg is. Maar als men zeer oude resten daar aantreft, zal men misschien wel de investering doen om die naar boven te halen, om ze beter te kunnen bestuderen.
0: Wie weet dus wat we nog allemaal te weten komen hier diep in de zee. Tijd om stilaan weer naar de oppervlakte te gaan, want morgen moet ik er weer zijn voor een nieuw kwartier.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: Hou je van verhalen over muziek?
3: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
2: Of luister je gewoon liever naar pop? Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile. Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarde op kia.be.
7: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
9: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
10: Radio 1.
11: Voorproevers.
12: Met Annelies Mons.
13: Als je je een vrouw voorstelt uit de nieuwe tijd, wat voor rol heeft die dan? Zit die ergens te borduren aan een open haard? Of is het een zakenvrouw die ervoor zorgt dat haar familie niet bankroet gaat? Onderhandelt ze huwelijken en onderhoudt ze haar eigen familie en haar personeel? In Vrouwen des Huizes leren we twee vrouwen van dichtbij kennen. Hertogin Anne van Crooy en gravin Marie-Catherine de Merode. En ik kan je zeggen, die hun dagen waren zeer goed gevuld en niet enkel met borduren. Historici Mirella Marini en Freke de Meijer maakten de podcast en vertellen er alles over in deze Voorproevers. Welkom.

0: Nina Simone en I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free.
1: Voorproevers.
2: Radio 1.
0: Freke de Meijer en Mirella Marini, welkom.
3: Dank u.
0: Jullie zijn historici en makers van Vrouwen des Huizes, de podcast. Die hebben jullie gemaakt samen met Anke Verschuren, podcastmaker. En jullie hebben ieder één specifieke vrouw des huizes. Mirella Marini, jouw hertogin is Anna van Crooy. Heel kort, wie was zij?
3: Anna van Crooy is dus een dame die leefde einde van de 16e, begin van de 17e eeuw. Die een belangrijke positie nam in de maatschappij. En dat zij tellig was uit een heel belangrijke familie. Die ook trouwt binnen een andere heel belangrijke familie. Dus twee hele belangrijke dynastieën die mee eigenlijk de Nederlanden vormgegeven hebben in die tijd.
0: Ja, en Freke de Meijer, jouw gravin is Marie-Catherine de Merode. Wie was zij?
4: Zij was een 18e eeuwse aristocrate uit de zuidelijke Nederlanden. Een telg van de bekende familie Merode. De bekende hoogadelijke familie Merode. En ook zij speelde een politieke rol en een heel belangrijke rol binnen haar dynastie.
0: Ja, ze leefden niet tegelijk, maar ze hebben wel heel veel gemeen. Dat horen we ook in de podcast. Ja. En tegelijk, we hebben van hen allebei nog niet zo heel veel gehoord. Ze zijn minder bekend dan hun mannelijke tegenhangers vaak. Hoe komt dat?
4: Wel, dat komt omdat vrouwen, de rol van adellijke vrouwen hier in de zuidelijke Nederlanden, wat nu België is, eigenlijk nog bijna niet is bestudeerd. Heel vaak leeft het misverstand dat zij vooral binnenshuis iets te zeggen, dat ze niet zoveel in de maatschappij kwamen of niet zoveel belangrijke beslissingen namen. Maar als je er eenmaal in verdiept, als je er eenmaal in de bronnen duikt, dan zie je dat zij ongelooflijk machtig en invloedrijk waren.
0: Ja, en bronnen zeg je, want dat is dan ook zoiets dat je hoort, Mirella, van in bronnen over vrouwen die bestaan niet.
3: Ja, dat is eigenlijk een heel grote misvatting. Er werd vroeger eigenlijk altijd gezegd van, ah ja, maar kijk, werd gebruikt als een excuus ook vooral, hè, van, er zijn niet veel bronnen, hè, dus je hoeft er ook niet naar te gaan zoeken, want je gaat die niet tegenkomen. Maar dat klopt eigenlijk absoluut niet. Het is wel zo dat je soms een beetje creatiever moet gaan zijn. Hè. Ik werk bijvoorbeeld persoonlijk op een privéarchief, adellijk familiearchief van de familie Arenberg. Dus daar heb je minder ingrepen die gebeurd zijn in latere tijden om dat allemaal wat te gaan opkuisen, om het zo te zeggen. Maar die ingrepen heb je wel gehad bijvoorbeeld in de Rijksarchieven, waar in de 19e eeuw juist heel veel van dat soort ingrepen plaatsgevonden hebben en waar men heel duidelijke scheidingen is gaan maken en waar het wel iets moeilijker is om die vrouwen dan te gaan terugvinden. Maar als je wat creatief bent als historicus, en dat word je toch geacht te zijn, dan zijn die eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om te vinden. Dus het blijkt eigenlijk een soort van drogreden geweest te zijn om vooral niet te veel moeite te gaan doen om op zoek te gaan naar die verhalen. Wat eigenlijk heel jammer is, want je krijgt ook een heel vertekend beeld op de geschiedenis. Terwijl als je echt zegt van oké, ik vertrek vanuit een andere invalshoek, ik ga eventjes gaan nadenken van waar zouden die bronnen dan wel zitten, dan word je geconfronteerd heel vaak met een veelheid aan. Ik heb geen bijvoorbeeld 10 brieven en that's it. Ik heb 100 documenten. Ik kan er gewoon niet naast kijken. Die zijn ook heel uitgebreid. Ik heb brieven van haar hand. Het is niet dat ik haar moet gaan zoeken. Ik heb niet moeten interpreteren van komt die wel eens af en toe voor? Doet die wel eens iets? Het was gewoon helemaal in your face. Dus in die zin denk ik dat we een beetje moeten opletten als we spreken over schaarse bronnen, je vindt ze niet. Ik denk dat we allebei er een beetje van wegkomen en gezegd hebben van ja, wij worden toch allebei geconfronteerd met een fantastisch materiaal. En hoe komt het dat Freken in dat is 2023. Voilà. Dan pas Marie-Catherine van Merodenen ontdekt. Dat is eigenlijk gewoon enorm, enorm bizar, want die bronnen zijn niet plotseling uitgevonden. Hè. Die zijn daar niet plotseling gelegd, die lagen daar gewoon. Hè.
0: Ja, er had gewoon nog niemand naar gekeken.
4: Nee.
0: Freke, in jouw geval zeg je in de podcast, je hebt vooral zakelijke bronnen. Hè. Ja. Over wat voor dingen gaat het dan concreet?
4: Dat zijn zakelijke brieven, bijvoorbeeld. Brieven waarin ze haar patrimonium probeert te besturen. Dat gaat over contracten, juridische documenten, testamenten, stambomen. Dus allemaal documenten die bewaard zijn in dat archief. Met het oog op conflicten die er zouden zijn in familie, processen, erfenissen. Dus documenten die daarbij zouden kunnen helpen. Heel weinig persoonlijke brieven heb ik. Dus geen brieven met haar kinderen, met haar echtgenoot, behalve als het zakelijk is. Omdat die documenten ofwel in de later tijd uit dat archief zijn gegaan, of gehaald bedoel ik, of gewoon niet zijn bewaard omdat ze bijvoorbeeld te privé waren om door een archivaris te laten archiveren. Ja.
0: En toch, je krijgt wel een heel goed beeld. Ik herinner me, in het begin van de podcast gaat het over hoe zij opgroeit, Marita Trin de Merode. En dan in rekeningen kan je wel zien hoeveel speelgoed ze krijgt.
4: En welk speelgoed? Hè? Een gondel voor op de slotgracht van Everberg. En dan heb ik dus een print van die van dat kasteel van Everberg waar effectief een gondel op staat van 1750. Dus ja, je kan in de rekeningen alles terugvinden.
0: Ja. Dat doet me dan denken aan welke rekeningen wij nu, als iemand binnen zo'n 200, 300 jaar daarnaar kijkt, dat is een andere podcast. De titel van jullie podcast is Vrouwen des Huizes. Dat is een knipoog naar huisvrouwen. Wat betekent die titel voor jullie?
3: Het was eigenlijk een beetje een dubbele bodem. Hè. Het huis is natuurlijk, dat is de term van een adellijke familie. Dus in destijds sprak men niet over mijn familie. Hè. Men sprak echt over mijn huis. En een huis was een instituut. En dat gaat niet letterlijk over waar dat je woont. Dat gaat over het instituut, die familie. Hè. Het instituut Arenberg. Dat zijn alle goederen, dat zijn alle eerbewijzen, dat zijn alle personen. Hè. Dat is zowel mensen als dingen horen eigenlijk bij dat huis. Dus het was echt wel een beetje een pun naar het idee van de persoon die alles te zeggen heeft over dat instituut. Tegelijkertijd worden wij nog vaak geconfronteerd met een heel negatieve bijklank van het woord huisvrouw. En ik denk dat we daar allemaal toch wel heel erg van bewust waren dat dat er ging zijn. Dus het idee was wel een beetje van hoe kunnen we daar nu eigenlijk mee gaan spelen? Hoe kunnen we tonen dat die vrouwen effectief aan het hoofd staan van een huis? Maar anderzijds, iets komen dat toch wel heel bekend is, hè, als het idee van een huisvrouw en tegelijkertijd ook die huisvrouw even uit die negatieve bijklank halen. Want ook een huisvrouw, laten we niet vergeten, is verantwoordelijk voor zowel mensen als dingen. Dus dat vonden we dan ook wel weer een mooie om dat even recht te zetten. Maar het komt echt oorspronkelijk ook wel van dat idee van huis. Hè, dus de dynastie waar dat zij voor verantwoordelijk zijn.
0: Ja, en het idee dat mensen dan ook wat hebben is dat een vrouw dan aan de macht komt van zo'n huis als die man overlijdt. Hè, dat weduwe. Ja. Het is ook wel zo dat weduwe vaker meer te zeggen hadden toen. Maar het is zeker niet alleen zo.
4: Nee. Zowel niet bij Anna van Crailly. Nee. Zeker niet bij Anna van Crailly, die in haar eerste huwelijk heel veel volmachten kreeg van haar echtgenoot. Maar ook niet bij Marie-Catherine, die tijdens haar tweede huwelijk er ook voor zorgde dat zij het voor het zeggen had. En niet haar tweede echtgenoot. Dus dat is ook een misverstand. Dus het is niet alleen, ook als weduwe natuurlijk, niet alleen als weduwe, maar ook als gehuwde vrouw. En dat is zeker een misverstand dat heel erg leeft, dat gehuwde vrouwen die macht niet konden hebben.
0: Ja, dat het pas was als die man uit beeld was, dan mochten ze iets zeggen, dat is helemaal niet waar. Ja.
3: Nee, het is wel vaak zo dat laten we zeggen, de naam of de titel van een man, hè, want mensen komen heel graag naar voren met hun familie. Laten we zeggen, dat is een beetje een branding. Hè. Je gaat je presenteren als Arenberg. Dus heel vaak gebeuren dingen in de naam van de dynastie, hè, bijvoorbeeld Arenberg of Merode. En wat je dan krijgt als zo'n man leeft, is dat dat heel automatisch toegeschreven wordt aan iets dat dan dat hoofd van de familie die man gedaan heeft. En daar, dat zie je bijvoorbeeld ook heel vaak in bedrijfsvoering in de nieuwe tijd, hè, dat je een heleboel vrouwen hebt die meewerken met de man, maar de naam van een man is het merknaam, het bedrijfsnaam. Dat wil niet zeggen dat die vrouw erachter niks doet. Maar het wil wel zeggen dat heel vaak er ook weer vanuit de historiografie vanuit gegaan is. Dat zullen dan ook beslissingen geweest zijn van de man. Nu weten we, dankzij bijvoorbeeld volmachten, zoals ik die dan heel veel heb, maar zoals Freke zegt, dat tweede huwelijk van Marie-Catherine is fantastisch, dat eigenlijk die vrouwen heel erg actief zijn achter de schermen. In het Engels is er, in de Britse historiografie, zijn ze eigenlijk met een nieuw concept afgekomen dat wel heel goed omschrijft. Het concept van de power couple. Dus er is nu eigenlijk een verschuiving van aandacht, waar dat we juist die dynamiek tussen die echte lieden gaan onderzoeken. En dan komen dat soort dingen echt naar voren, van tijdens dat ze getrouwd zijn, van elk eigenlijk hun eigen activiteiten gaan ontwikkelen, maar ze gaan samenwerken voor het grote goed, hè, dus het belang van het huis. Maar ze hebben elk eigenlijk de taken die dat daarbij horen, die zijn evenwaardig eigenlijk. Alleen gaan we vaak wel die merknaam naar voren zien komen en interpreteren we dat helaas automatisch als zijnde van het zal de man zijn die het gedaan heeft. Maar het blijkt absoluut niet zo te zijn.
0: Nee. Ik moet nu denken aan een iets minder samenwerking van Marie-Catherine de Merode. Op een bepaald moment ging het over een klein huisje dat in haar erfenis zat en dat haar man wil verkopen.
4: Ja.
0: Freke, hoe ging dat weer?
4: Wel, dus op het moment dat zij erft van haar vader, dus die erfenis is van haar, maar het was haar man die dat in haar naam, haar eerste man dus, die dat in haar naam bestuurde. Maar op het moment dat hij een klein huisje wil verkopen, heeft hij haar handtekening nodig. Hij kan dat wel beheren, maar hij kan niet verkopen zonder haar handtekening. En zij wist dat zeer goed. En ze lagen eigenlijk in een soort van ruzie of een soort van strijd, persoonlijke strijd. En zij weigert te tekenen, zodat hij dat niet kan verkopen. En omdat zij wilde dat hij met haar samenwerkte voor dat beheer. En omdat hij dat niet deed, zei ze, oké, dan teken ik niet. En dat is heel mooi beschreven in die brief. En daar zie je dat die vrouwen heel goed wisten welke macht ze wel hadden. Ze hadden niet zoveel macht, altijd als ze huurde vrouw, maar ze wisten wel heel goed welke macht. En ze gebruikten die ook, als het een beetje een slag onder de gordel was of dergelijke, deden ze dat.
0: Ja, ze wisten wel de macht die ze hadden zeer goed in te zetten.
4: Ja.
0: Het lijkt alsof we nu zeggen dat dat over twee uitzonderlijke vrouwen gaat.
4: Pas op, hè. Nu kan je ons kwaad krijgen.
0: Dat ga ik niet zeggen.
4: Dank je.
0: Ja, dat is heel goed. Want stellen we ze apart. Dat is het, hè? Want dat doen jullie in de podcast ook niet. Het zijn geen uitzonderingen.
4: Nee, in tegendeel.
3: Nee.
0: Want liggen er dan nog heel veel van dit soort vrouwen te wachten
4: Absoluut.
0: In de archieven?
3: Ja.
4: Absoluut.
3: Er is eigenlijk ook al best veel onderzoek gebeurd. De eerste die eigenlijk met dat hele idee van die uitzonderlijk naar voren gekomen is, die daar echt een hele these over ontwikkeld heeft, is de Duitse historica Pauline Poppel. En die heeft dat al gedaan in begin jaren 2000. Dus zo lang weten we dat al, dat argument eigenlijk bestaat, dat we dat blijven herhalen, maar dat er op niks gebaseerd is. En als je gewoon ook buiten de Nederlanden gaat kijken, en gaat kijken wat dat er allemaal beweegt, zowel binnen als buiten Europa, dan zie je dat er een enorm corpus aan materiaal begint te liggen van allerlei vrouwen die grosso modo hetzelfde doen. Hè. Uiteraard is elke context een beetje anders, maar je ziet gewoon dat dat het als heel normaal ervaren wordt. Ik zeg het, dat gewoon ook het idee bestaat binnen families van oké, we hebben allemaal een bepaalde taak te vervullen, we gaan die ook allemaal doen. En dan zie je dus ook binnen België daarbuiten dat we absoluut geen gebrek hebben aan vrouwen, waarvan dat we gewoon weten dat die zeker het financieel beheer doen, dat is eigenlijk al lang geen geheim meer, maar dat zij ook betrokken worden soms bij politieke besluitvorming. Ja. Dus dat het absoluut niet zo is dat vrouwen buiten, laten we zeggen, officiëlere machtsuitoefeningen blijven. Dus dus dat argument van die uitzonderlijkheid houdt dan inderdaad ook op dat vlak al geen steek, want we hebben inmiddels zodanig veel voorbeelden, een lange lijst van vrouwen waar dat we weten van, die doen het ook.
4: Ik denk dat dat een van de argumenten was om de podcastreeks te maken, om net te tonen van, deze vrouwen zijn gewoon. Mm-hmm. Hè, waar je normaal gezien een podcastreeks of weet ik veel wat zou maken, of een film over uitzonderlijk. Het was onze bedoeling het omgekeerde. Te zeggen van kijk, dit zijn geen uitzonderlijke vrouwen. En we moeten misschien stoppen met elke vrouw die iets doet uitzonderlijk te noemen.
0: Yeah.
4: Hè, want dan zoek je ook niet meer verder naar anderen. Hè. Zoals Mireille in de podcast zegt, dan heb je de uitzondering al gevonden.
0: Voilà, en dan lijkt het dat er maar eentje bestond.
3: Ja, dat maakt ook het verschil. Oh, sorry.
0: Nee, doe maar.
3: Maakt ook gewoon het verschil heel duidelijk tussen de manier waarop dat over mannen en vrouwen geschreven en gesproken wordt. Want mannen worden soms ook uitzonderlijk genoemd, maar die zijn dan uitzonderlijk goed.
0: Dan moeten ze dus naar de maan of zo gaan.
3: Ja. Maar dat is ook zo'n andere betekenis van het woord uitzonderlijk. Vrouwen die uitzonderlijk zijn, dat is omdat er niemand anders bestaat. Mannen die uitzonderlijk zijn, dat is omdat er een lange lijst mannen zijn die dat doen, maar zij zijn uitzonderlijk goed. Dus dat is een hele weirde manier waarop dat over mannen en vrouwen ook wel gesproken wordt. Hè.
0: Ja. Ik ga nog altijd het woord uitzonderlijk niet gebruiken, maar het woord bijzonder. Omdat ze wel omstandigheden hebben en ze zitten allebei top van de adel. De adel was maar een heel klein stukje van die bevolking. Niet alle vrouwen hadden die positie.
4: Nee,
0: daarin zijn ze wel bijzonder, toch?
4: Ja, ze staan helemaal aan de top en ze waren ook beide zeer succesvol. Hè? Ze waren niet uitzonderlijk, maar wel succesvol. Waarmee ik bedoel, heus niet elke adellijke vrouw die een patrimonium beheert, zal zo succesvol geweest zijn. Er zijn, net zoals ook bij de mannen, er zijn die beter en minder succesvol zijn, zal dat ook zo bij adellijke vrouwen zijn. En de twee vrouwen die wij bespreken zijn eigenlijk zeer succesvol. En ze maken deel uit van die allerhoogste adel. Dus ze hebben een heel geprivilegeerde positie in de maatschappij. Maar ik denk dat we dat ook hebben proberen duidelijk te maken. Ook vrouwen die lager stonden op die sociale ladder waren zeer actief. Die waren ook geen huisvrouwen die aan de haard zaten. Ook zij werkten. Niemand in de nieuwe tijd kon niet werken.
3: Ja,
4: dus zij waren even actief, maar dan natuurlijk op een heel ander niveau. Zij werkten op de boerderij of in de bakkerij of in de drukkerij of zorgden voor de kinderen. Allee, iedereen was nuttig bezig.
3: Ja. Is het ook heel veel. De Nederlanders zijn natuurlijk ook heel erg bekend voor hun succesvolle bedrijven in de nieuwe tijd. We zijn natuurlijk echt zo'n handelaarsnatie. En daar zie je ook heel veel vrouwen meewerken. Dus eigenlijk is dat ook wel heel opvallend, is dat je dan zegt van oké, jullie hebben het over de elite, dat maakt het makkelijker om bronnen terug te vinden. Omdat die families heel vaak grote archieven hebben en die archieven hebben overleefd. Maar als je dan gaat kijken inderdaad naar wat is dan de rol van vrouwen in het algemeen in die maatschappij, dan blijkt dat het eigenlijk veel meer een algemeen fenomeen is dan je zou denken eigenlijk. Dus dat is toch wel een heel opvallend...
0: Ja, ik moet denken aan dat er op de achterkant van brieven en in de marges financiële berekeningen werden gemaakt.
3: Ja, klopt.
0: Dat deden alle vrouwen, niet alleen de adellijke vrouwen.
3: Ja, klopt.
0: Ja. Want er is wel een prachtige, ze zijn allemaal fantastische afleveringen, maar als het over geld gaat en over die rijkdom, dat spreekt natuurlijk ook wel tot de verbeelding.
4: Dat is ook mijn favoriete aflevering.
0: Ja, het gaat over paleizen in Brussel en kastelen en gondels op... Ja, dat is wel om van te smullen.
4: Ja. Dus bling, bling, leuk. Ja.
0: Ja, want wat ik wel bijleerde, ook over de adel, is dat die waren heel rijk, maar die hadden eigenlijk niet zoveel geld.
4: Nee.
0: Want dat is deel van wat dan dat patrimoniumbeheer is. Dat is zorgen dat er genoeg geld is om alles te doen, zeg ik dat zo juist?
4: Ja, dus het gaat over ze hebben een heel groot vermogen, maar weinig cashgeld. Want dat vermogen zit in gronden, bijvoorbeeld. Maar je moet die gronden verkopen, vooraleer je dat geld hebt. Dus in het beheer van de gronden konden ze natuurlijk wel wat geld. Dus het was heel veel schuldenbeheer. Een adellijke familie is eigenlijk constant het onder controle houden en het beheren van je schulden. Maar ze moesten veel geld uitgeven, omwille van die statusconsumptie. Ze moesten tonen waar ze stonden op de sociale ladder. Dus het uitgeven van geld was geen keuze, maar was de basis van hun sociale positie.
0: Ja, die statusconsumptie.
4: Ja, dat is geweldig.
0: Ja, want dat gaat heel ver, toch? Hè?
3: Het gaat heel ver. Ze worden er ook op aangesproken als ze het niet doen.
4: Ja.
3: Dus het is echt wel... je wordt er ook op aangesproken als je kleedt op een manier die niet gepast is, die te rijk is. Dat mag ook niet. Er zijn heel wat, zeker tijdens de aartshertogen, dus zo begin 17e eeuw, zijn er inderdaad ook een heel aantal ordonnanties, consumptiewetten feitelijk, die eigenlijk gaan bepalen wie zich op een bepaalde manier mag kleden bijvoorbeeld. Welke stoffen voorbehouden zijn voor wie. Dus het is echt wel een dingetje in de maatschappij. Het is zeker niet iets van, oké, dit is de elite die gewoon geld weggooit omdat ze graag willen tonen. Zo het idee van Marie Antoinette in Versailles. Zo. Of alleszins wat we daarvan gezien hebben in de populaire media. Nee, het gaat echt over een plicht om te laten zien waar dat je staat. En soms was dat heel zwaar. Er is zo'n verhaal van een familie Arenberg, Philips van Arenberg, de zoon van Anna van Crooy, die in Madrid aan het hof zit. En het is natuurlijk veel warmer in Spanje. En in Madrid dragen ze zijden kousen en geen wollen kousen. En de wollen kousen die wij hier droegen in de zuidelijke Nederlanden, die waren van een hele goede kwaliteit. Dus die konden meerdere keren gedragen worden. En ik klaag er dan over dat die zijden kousen, die zijn zo dun, die zijn direct kapot. Maar het laten maken, het aankopen van die zijden kousen, was verschrikkelijk duur. Dus hij klaagt daar echt over van, ik kan het niet bijhouden. Ik kan dit gewoon niet. Maar voor de adel in Spanje was het gewoon de normaalste zaak van de wereld. Dus je ziet dat die druk echt achter. Heel veel correspondentie bij Anna van Crooy en de kinderen gaat ook over oké, ik heb hier een feest, madame de die of de die heeft dat soort van juweel, mag ik dit of dat lenen van u? Zij gaat kledij uitlenen, zij gaat bijvoorbeeld handschoenen uitlenen, dat zijn zo van die kleine dingetjes die heel erg opvielen, mooi bewerkte leren handschoenen. En die worden dan uitgeleend om heel specifiek te gaan tonen op bepaalde feesten, want je bent van een bepaalde stand, dus ook op feesten moet je je rang laten zien en moet je vooral laten zien dat je hoger staat in die titulatuur. Dus de druk is immens.
0: Ja, want het gaat kleren, daar denk je nog aan, en koetsen en huizen ook nog wel, maar het gaat ook over de bedienden.
4: Ja, het aantal bedienden.
0: Ja, het aantal, maar ook of het mannen
4: of vrouwen zijn, ja.
0: Want waarom? Mannen waren meer waard.
4: Ja, mannen waren zeldzamer. En bijgevolg duurder. Mm-hmm. En dus was het voor die adel heel belangrijk om zoveel mogelijk mannelijke bedienden in dienst te hebben. Zeker in de tijd van Marie-Catherine. Want in de tijd van Marie-Catherine was die statusconsumptie echt losgeslagen. Dus wat we zien bij Marie-Catherine is dat zij bijna alleen maar mannelijke bedienden heeft. En daarmee toont zij, kijk eens hoe rijk ik ben. En het is alleen de kamervrouw of de linnenmeid of de keukenmeid die vrouwen zijn. Maar al de rest zijn mannen. Wat daar enorm veel geld kost, maar wat er wel voor zorgt dat zij haar identiteit, dat zij haar plaats in de maatschappij kan tonen. Dus dat is een hele bewuste keuze. Hè, waar wij nu, dat zeg ik denk ik in de podcast, waar wij nu ervoor zorgen om zo weinig mogelijk personeel in dienst te hebben en zo efficiënt mogelijk te werken, was daar het omgekeerde. Zoveel mogelijk mensen in dienst, ook als ze niks te doen hadden. Gewoon simpelweg om te laten zien dat je ze kunt betalen.
0: Ja, ja, ja. Dus dat ging echt heel ver. Zijn er zo nog voorbeelden dat je denkt van die statusconsumptie, dat ook zelfs daar zit?
4: In het begraven. Hè? Dus bij Marie-Catherine. Als haar man sterft bijvoorbeeld. Daar waren dus hele strenge wetten. Wat je mocht en wat je niet mocht doen. Omdat die adel daar zo over hing. Dat gaat dan over heel je stadspaleis met zwarte doeken behangen. Bijvoorbeeld iets wat niet mocht. Was allemaal rouwkledij kopen voor al je personeelsleden. Dus die 50 mannen of zo die je in dienst had. En dat zijn dan dingen die zij toch doen. Zij vragen daar dan toch, ze gaan dan toch naar de landvoogd en ze vragen dan toch, mag ik toch niet voor al mijn personeel nieuwe kleren kopen? En dan krijgen ze daarvoor de toestemming. En ook daarmee tonen ze van, kijk, wij mogen dit wel doen. Dus dat is allemaal prestige, allemaal status.
3: Ja. Ja, dat is grappig, dat is anders eigenlijk dan in de 17e
4: eeuw. Inderdaad.
3: Daar zie je inderdaad wel dat contrast.
0: Ja. Want, wat is het dan in de 17e eeuw?
3: Zeker in de tijden van die opstand ga je toch nog, je hebt schaarste van middelen wel, hè? He, dus het is niet, luxe is niet onuitputtelijk. Hè?
0: En net daarom eens zo kostbaar lijkt.
3: Eens zo kostbaar, inderdaad. Maar bijvoorbeeld, wat begrafenissen betreft, krijg je dat grappige contrast tussen de contra-reformatie. En ze gaan elkaar eigenlijk willen overtreffen in religiositeit. Eigenlijk, ik ben vromer dan jij. En ze gaan proberen van dat eigenlijk te tonen door nederiger te gaan zijn. Maar de nederigheid is dan zo exuberant. Ik spreek dan zelf over conspicuous religious consumption. Dus je bent zodanig overdreven religieus, maar even goed 50 mannen in het zwart kleden, dus dat heb je dan bijvoorbeeld wel. Maar ik ga toch echt geen statiebegrafenis laten doen. Maar al de rest dat je dan wel laat doen, laat natuurlijk nog altijd wel zien wat dat je status is. Ja. Dus er is zo'n soort van wel een heel grappig spanningsveld tussen wat dat in de 17e eeuw eigenlijk kon in die tijd, en waar dat je eigenlijk ziet waar het naartoe gaat in de 18e eeuw. Dat maakt het wel leuk, denk ik, in de podcast, dat we dat contrast ook hebben.
4: Ik heb toch nog één voorbeeld. Als er zo'n ambassadeur is in Den Haag, is er een fragment dat dus die vrouw van de zoon en de andere en zijn zus dus ergens een concert gaan geven met een harp en dergelijke. En dat ze dus in een koets moeten geraken. Maar dat waren dus die kleren waren zodanig breed en die kapsels waren zodanig groot op het einde van de 18e eeuw dat ze dus, die kleinzoon beschrijft dat, bijna niet in die koets gaan. Dat ze daar dus moesten echt in die koets op hun knieën zitten om daar dus nog in te geraken met die jurk. En die kleinzoon zegt, was echt hilarisch om te zien.
3: Dat was een bekend fenomeen in de 18e eeuw, inderdaad. Dat is ongelooflijk.
0: Ja, ja, ja. Het is fantastisch om die werelden beter te leren kennen en die vrouwen beter te leren kennen ook. Ik kan me voorstellen dat jullie ook een soort vriendschap opbouwen met hun bijna, door ze te onderzoeken.
4: Absoluut.
0: Wat is nog iets van Anna van Crooy waarvan je denkt, dat zij zo was, of dat je er echt bijzonder aan vond, Merel?
3: Het is eigenlijk, ik heb het grote geluk van heel veel brieven te hebben van haar ook. Hè. Dus dat maakt ook wel dat je echt een inkijk krijgt in... karakter vind ik altijd een hele moeilijke. Hè, want dat is, je kunt iemand nooit 100% leren kennen, alleen door brieven alleen.
0: Het is wat ze toont natuurlijk. Of wat
3: voilà, het is dat. Maar er zijn ook wel heel veel brieven tussen haar en haar kinderen. En als je gewoon ziet waar dat zij echt mee bezig is en hoe dat zij bepaalde dingen gaat benoemen. En een van de dingen waar ik begin heel vaak te schaterlachen bij het lezen van haar brieven. Omdat zij de neiging had om... sommige dingen die haar niet aanstonden, daar ging ze dan heel fel op in. Maar je zag het taalgebruik in die brieven veranderen. Dus gewoon briefgebruik, als ze je graag heeft of als er een goede relatie is, dan is dat heel net Frans. Dat zijn nette bewoordingen, dat is allemaal heel lief. Maar oh wee, als je ergens iets deed dat toch wel niet helemaal volgens de regels was, en dan verandert dat taalgebruik. En zo is er echt een fantastische brief die ze schrijft aan haar zoon, waarin dat ze echt zegt van, als je zo verder gaat, dan ga je door het slijk. Maar de manier waarop dat ze dat schrijft in het Frans is bijzonder plat. Het is echt wel zeer vulgair. En dus dat maakt zo'n persoon tastbaar. Het is niet zo een of ander onbereikbaar persoon die daar ergens op een of ander voetstuk staat. Dat is gewoon een vrouw van vlees en bloed die haar eigen frustraties heeft, die frustraties ook gewoon laat gaan. En dan maakt dat eigenlijk iemand die gewoon heel echt wordt. Je voelt eigenlijk de grote woede, de emoties, de diepgang van die gevoelens ook. En dat trekt mij echt wel aan.
0: Ja, ik herinner mij ook zo'n brief van Marie-Catherine. Als er iemand niet antwoordt in brieven, dat ze ook zo heel stellig van, als je mij nu niet, en je moet op alle vragen antwoorden.
4: Ja, en je moet 2 dagen per week vrijhouden om te trekken. En dat is dan iets wat ik heel leuk vind aan Marie-Catherine. Die obsessieve controledwang. Dat vind ik echt fantastisch hoe zij dat je dat in al die brieven terugziet. En je gaat het hier op mijn manier doen. Dat vind ik fantastisch.
0: Heerlijk,
4: maar ik zou er niet graag mee op café zitten. Ik denk niet dat hij een gemakkelijk mens was, maar ik vind ze fantastisch.
0: Ja. Ik ook. Ik heb ze allebei heel graag leren zien in jullie podcast Vrouwen des Huizes. Dank je wel voor de podcast en ook om hier te zijn vandaag. En allemaal aan het luisteren. Na deze voorproevers mogen mensen dan naar jullie podcast luisteren. Dank jullie wel.
3: Dank je wel.
4: Heel graag gedaan.

0: We maakten eerder ook al een aflevering over Marie-Catherine de Merode naar aanleiding van het boek van Freke de Meijer met Freke. En die kan je vinden tussen alle andere voorproevers via VRT Max.
1: Uitgesproken in de WK-tribune.
2: Er is ook heel veel, onder heel veel Mexicanen toch wel enigszins woede, teleurstelling of zorgen over de aandacht en het geld dat wel naar het WK is gegaan en niet naar hun.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
3: Jalen Nganda, de reizende ster van de moderne soul, speelt zijn nieuw album live in België. Op 6 oktober in Alcien, Belgique. Jalen Nganda live. Krachtig en subtiel. Tickets en info, livenation.be. Samen met Radio 1.
4: Ik heb mezelf ook vast voorgenomen van niet de gekste dingen te doen om alles te willen zien. Daar ga je kapot aan.
1: Als zelfs Filip Joos zich zorgen maakt over het WK voetbal, dan weet je hoe laat het is.
5: Zeer laat.
6: Veel wedstrijden van het WK voetbal worden diep in de nacht gespeeld.
7: En daarom maken wij de volgende ochtend een podcast met onze analisten.
6: Met Filip Joos, Peter van den Bijmt, Tom Boutenwil, maar ook met stemmen uit het veld zoals Hannes van der Brugge, Rick de Mil.
7: Dus Filip moet geen 5 weken wakker blijven?
8: Ja, nee. Nee, het is een beurtrol.
7: Hij zal blij zijn.
1: De WK-podcast Sportza WK Daily. Elke dag een samenvatting van de nacht. Met Jonathan Mettepenningen en Gilles Meulemans.
7: 5 weken.
8: Zal wel nog.
1: Vanaf morgenochtend 7 uur op VRT Max.
9: Bankafschriften, kredietkaarten.
10: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
11: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
13: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Bij hun pensioen krijgen veel Belgen via hun groepsverzekering of pensioenspaarrekening een kapitaal uitbetaald dat vaak gewoon op een spaarrekening belandt. Maar de rente op spaarrekeningen is vaak lager dan de inflatie en je kapitaal verliest jaar na jaar aan waarde. Een beleggingsverzekering mikt op potentieel hogere rendementen en blijft flexibel. En je kan periodieke opnames activeren om je pensioen aan te vullen terwijl de rest van het geld blijft renderen. Bijvoorbeeld, je belegt €100.000 met €4.000 jaarlijkse opname. Elke maand ontvang je zo €330 terwijl je kapitaal verder kan groeien. Vraag het aan je makelaar en geniet in alle vertrouwen van je pensioen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
1: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
14: 7 uur, een goeie avond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de buurt van Hulst in Zeeuws-Vlaanderen is een automobilist vanmiddag ingereden op een groepje fietsende kinderen van een lagere school uit de regio. Zeker 2 kinderen en 1 volwassen begeleider zijn daarbij omgekomen. Hilde Bertus, jij bent op de plaats van het ongeval. Weet je al wie de slachtoffers zijn?
15: Het gaat om een groep schoolkinderen uit een lagere school uit Axel. Dat is een deelgemeente van Terneuzen, hier iets verderop. Die waren op schoolkamp, zoals dat heet, een soort eindejaarsreis met 2 begeleiders. En die fietsten hier dus op die provinciale weg, toen een auto in een bocht op hen inreed. Nu, het is nog altijd niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Reden die kinderen op het fietspad met hun begeleiders? Reed die auto te snel? Heel veel vragen blijven er hier nog.
14: Inderdaad. Dankjewel. Hilde, 4 kinderen zijn zwaargewond naar ziekenhuizen gebracht in Gent, Antwerpen en Rotterdam. De politie heeft ook 1 persoon opgepakt. Het is niet duidelijk of dat de chauffeur van de auto is. En de politie zoekt ook nog naar getuigen. De Brusselse regering wil de nieuwe aanvliegroute naar de luchthaven in Zaventem juridisch aanvechten. Die nieuwe route is sinds september vorig jaar in een testfase. De regering wil dat de rechtbank die route stillegt om zo een betere spreiding van de vluchten te krijgen. Want nu landen er soms 300 vliegtuigen per dag over Molenbeek, Anderlecht, Schaarbeek en Laeken. En die vliegtuigen overschrijden bijna elke keer de Brusselse geluidsnormen. Staatssecretaris van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, Ans Persoons, wil af van die testfase.
5: We willen echt een signaal geven dat het geen permanente oplossing is en dat dit niet ons toemelings van iets tijdelijks naar iets definitiefs evolueert. Vooral omdat het zoveel mensen treft, omdat het de dichtbevolkte wijken van Brussel, bijna 300.000 Brusselaars, dus we moeten echt vermijden dat zij een concentratie van vluchten boven hun hoofd krijgen.
14: In de Kamer heeft premier De Wever vanmiddag minister Annelies Verlinde terecht gewezen omdat ze haar voorstel rond abortus afgelopen weekend heeft voorgesteld in de pers. Ze wil onder meer de termijn waarbinnen abortus mag gebeuren verlengen van 12 naar 14 weken zwangerschap, maar niet naar 18 weken, zoals voorgesteld in een expertenrapport. De premier was verbolgen dat hij dat zelf in de pers moest lezen en hij sprak zich ook uit tegen politieke profilering over abortus.
16: Daar heeft nog geen enkel overleg binnen de regering over plaatsgevonden. Persoonlijk ben ik er een grote voorstander van om discussies over deze thema's in de grootst mogelijke sereniteit met elkaar te proberen voeren. Het gaat hier letterlijk over zaken van leven en dood. Die nopen volgens mij niet tot politieke profilering.
14: Over een half uurtje begint in Mexico stad de openingsceremonie voor het WK-voetbal. Dat wordt waarschijnlijk het laatste grote toernooi voor doelman van de Rode Duivels, Thibaut Courtois. Courtois speelt al 15 jaar voor de Duivels, maar voelt dat het stilletjes aan tijd wordt om een punt te zetten achter zijn interlandcarrière.
17: Ik ben uiteindelijk 34 en uiteindelijk voel je wel dat de kleine blessures iets vaker voorkomen. Maar als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Maar we zullen wel zien na dit toernooi hoe en wat. Maar het is wel zo dat er bij mij meer kans is dat ik niet doorga dan wel. Hè.
14: Straks om 9 uur is er de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. En de Rode Duivels beginnen er maandag aan tegen Egypte. En Wout van Aert heeft de vijfde rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Van Aert was de snelste in een massasprint voor de Fransman Hofstetter en de Duitser Bauhaus. Voor Van Aert is het zijn eerste zege sinds zijn zege in april in Parijs-Roubaix. De Fransman Alex Baudin blijft leider. Het weer vanavond en vannacht. Bewolkt met af en toe lichte regen, vooral in het oosten. Morgen lichte regen, in de loop van de namiddag wat droger in het westen. En lokaal kunnen we 20 graden halen. Ook zaterdag en zondag is er nog veel bewolking. Maar vanaf maandag wordt het zonniger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.
18: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
19: Radio 1. Zomerland.
20: Met Hannelore van Bezouw.
21: Nog een paar dagen en dan is de zomer er weer. En nog één nachtje slapen en dan is het weer weekend. Die vooruitzichten en leuke muziek, dat kan ik je bieden vanavond. En een vrolijke David Byrne.

De zondag van Rock Werchter is niet mis hoor. Westside Cowboy speelt onder andere ook Tar B. The Cure uiteraard als grote headliner. En ook David Byrne speelt op diezelfde dag. Een topdag dus om Rock Werchter af te sluiten. Morgen begint Best Kept Secret al met op de line-up morgen ook Jack White, De La Soul, AO, Sudan Archives en ook de Nederlandse Elmer. Dat is altijd een topshow. En ze heeft ook een nieuwe single waar je goed hard op kan gaan. En vergeet tussen het dansen door ook niet naar de tekst te luisteren, want die is ook weer de moeite. Alle jongens zijn gemeen tegen mij, van Elmer.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius. Radio 1 live.

0: salt. Good things will come after the pressure. Zometeen komt Lauryn Hill. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen op de E17 in Sint-Niklaas nog vertragen. Daar zijn 3 rijstroken dicht door een ongeval. De hinder zal daar nog een hele tijd duren. Op de buitenring rond Brussel nog 20 minuten file golven tussen Zaventem en Jette. Verder zijn er kleinere vertragingen.
1: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be
2: Radio

0: Een beetje extra zon tussen de regen, daar doe ik zeker in de maand juni extra mijn best voor. Dit was Mama's Gun met Joy.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: Wie begin jaren 2000 tiener was en heeft een nostalgische trip cadeau gekregen met het nieuwe album van Death Cab for Cutie, I Built You a Tower. Daarin neemt frontman Ben Gibbard ons mee door de vele emoties die hij heeft ervaren tijdens zijn scheiding. Op 30 september staat Death Cab for Cutie in het Koninklijk Circus in Brussel. Dan spelen ze daar die plaat. En als je zelf graag een exemplaar wil van I Built You a Tower, je kan erin winnen via het Radio 1 kanaal op VRT Max. Even naar beneden scrollen bij Doe Mee. Daar vind je hoe je erin kan winnen. Dit is The Flavor of Metal.

Spekken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret, rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: zit geen club, dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash, dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de G is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tiene la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, nee, nee, nee.
2: Los van de titel heeft dit nummer helemaal niets met tennis te maken. Kim Kleisters van Zwang Regie met ook Lisa van der A op de achtergrond zang. Zaterdagochtend is er weer Vox op Radio 1 met de 30 leukste nummers van het moment. En dit onderontje moet daar ook zeker bij. The Avalanches en Jamie XX met Every Single Weekend.
3: Dit is deze week onze Vox-tip.
4: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal

Vanavond start het WK voetbal en over een dikke maand op 19 juli zal de finale gespeeld worden. En daar zal ook een halftime show voorzien worden met optredens van Shakira, BTS en ook Madonna. Dit was Music. Radio.

een van de heel veel leuke namen op Couleur Café dit jaar. Obong JR met Gimme More. En ook Phoebe Bridgers is terug. Nu ja, ze heeft aangekondigd dat ze terugkomt tenminste. Nieuwe muziek is er nog niet, maar wel al een concertaankondiging. Op 5 december komt Phoebe Bridgers naar Vorst Nationaal. Er was gisteren al een artist pre-sale. En vanaf morgenochtend om 10 uur kan je opnieuw tickets proberen kopen via de website van Vorst Nationaal. Ik wens je een goed plekje toe in de wachtrij en alle tickets die je hartje begeert. Er is Savior Complex.

0: Gorillaz zijn volop op tour. Ze passeren dit weekend nog op Best Kept Secret in Nederland en volgend weekend uiteraard. Volgend weekend, iets later deze maand bedoel ik, op Rock Werchter ook nog. Het is nat en glad daarbuiten, dus wees voorzichtig als je aan het rijden bent. Op de snelweg zijn er gelukkig enkel kleinere vertragingen.
1: Radio 1.

0: Dat nieuws van 8 uur is er Sportza op Radio 1 met het WK voetbal uiteraard. De eerste wedstrijd Mexico-Zuid-Afrika volg je hier zo dadelijk bij Radio 1. En dan wens ik je verder ook nog een heel fijne donderdagavond.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Bij het zware ongeval in Hulst, net over de grens in Nederland, is nu ook een derde kind overleden aan zijn verwondingen. Dat is zo net bekendgemaakt. Een auto is daar ingereden op een groepje fietsende kinderen. Ook één begeleider is omgekomen. Er zijn ook verschillende zwaar gewonden. Zij zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam. Het gaat om een groep schoolkinderen uit Aksel. Bij Terneuzen is dat. De burgemeester houdt zo meteen een persconferentie. Hilde Mertens is ter plaatse en zij vertelt dat het erg zwaar is voor iedereen daar.
7: 4 doden intussen, waarvan 3 kinderen en 1 begeleider. Dat is nieuws dat er inhakt natuurlijk. Die zijn allemaal opgevangen in het dorpshuis in de buurt. De school is opengebleven tot 7 uur vanavond. En ja, mensen zitten met vragen. Wij zitten ook met heel veel vragen. Ik denk niet dat de burgemeester al gaat kunnen zeggen wat er precies gebeurd is. Dat er al heel veel meer info is. Maar zo net horen we hier inderdaad dat er een derde kind is overleden. Een kind dat daar straks met een helikopter zwaargewond naar een van de 3 ziekenhuizen is afgevoerd. Dus ja, het wordt alsmaar erger. Het is hier echt een heel droeve dag in Terneuzen. En dadelijk gaan we waarschijnlijk weer iets meer weten.
6: Ja, de politie is nog op zoek naar getuigen. Er is een man van 19 opgepakt. In Brussel betogen honderden mensen tegen de komst van Jordan Bardella, de voorzitter van de uiterst rechtse Franse partij Rassemblement National. Bardella is uitgenodigd door Vlaams Belang. Samen hebben zij zich opnieuw uitgesproken tegen het Europese migratiepact dat morgen in werking treedt. In Mexico City is de openingsceremonie van het wereldkampioenschap voetbal aan de gang. Dat WK vindt de komende weken plaats in 3 landen. De Verenigde Staten, Canada en Mexico. Dat straks ook de eerste wedstrijd mag spelen tegen Zuid-Afrika. Bert Sterks, jij hebt het gevolgd. Zijn ze er klaar voor?
8: Ik denk het wel dat ze er klaar voor zijn. Al van uren tevoren zijn de mensen naar het Aztekenstadion afgezakt. En Mexico is misschien ook wel het land met de meest authentieke voetbalsfeer van de 3. Zo zullen we dat wellicht wel beleven. Vele mensen met sombreros op, genietend van het artistieke gedeelte. Met onder meer het WK-lied met Dai Dai, gezongen door Shakira. Met veel aandacht voor papel picado, een nationale traditie waarbij vormen in papier worden gesneden. Veel kleur uiteraard, veel spectaculaire outfits. Maar niet zo groot als bijvoorbeeld tijdens de Olympische Spelen. Nu is het aftellen naar het sportieve gedeelte. De intrede van de WK-trofee, de nationale volksliederen en de openingswedstrijd, natuurlijk dezelfde affiche als in 2010 Mexico-Zuid-Afrika, maar deze keer met Belgische inbreng, met Hugo Broos als bondscoach van Zuid-Afrika.
6: Dank je, Bert. En dit WK wordt wellicht het laatste grootlandentoernooi voor Thibaut Courtois, de doelman van de Rode Duivels. Courtois is 34 en speelt al 15 jaar voor de nationale ploeg. Hij voelt dat het stilletjes aan tijd wordt om een punt te zetten achter zijn interlandcarrière. Dat heeft hij gezegd tegen de pers in het basiskamp van de Duivels.
9: Ik ben uiteindelijk 34 en uiteindelijk voelt je wel dat de kleine blessures iets vaker voorkomen. Maar als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Maar ja, we zullen wel zien na dit toernooi hoe en wat. Maar het is wel zo dat er bij mij meer kansen dat ik niet doorga dan wel. Hè.
6: En de eerste wedstrijd van de Rode Duivels is maandag tegen Egypte. Het weer nog vanavond en vannacht zwaar bewolkt met af en toe lichte regen en tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt en vaak regen. In de loop van de namiddag droger vanaf het westen bij temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Sportza WK.
0: Met Steffi Merlevede.
10: Een heel goede avond. Eindelijk mogen we onze nieuwe WK-jingles uit de kast halen. Want eindelijk gaat het WK-voetbal beginnen. Hè. Over een uurtje de aftrap in Mexico-stad in het Aztekenstadion voor Mexico-Zuid-Afrika. We gaan die match en al wat erbij komt kijken live volgen. En we houden u ook op de hoogte van de vierde titelfinale in het basketbal. Oostende Antwerp Giants. Het was vanaf 8:30 straks.
5: Radio 1.
4: Sportza.
10: Maar eerst dat WK-voetbal natuurlijk met, en ik ben blij dat je er ook weer bij bent, Wim de Koning. Goedenavond.
11: Goedenavond, Steffi.
10: Voormalig doelman natuurlijk, maar intussen een gewaardeerd analist bij ons. Je hoeveelste groot toernooi is het al op de VRT?
11: Ik heb al in 2006 heb ik al een verslag gegeven ter plekke in Duitsland van het WK. Maar toen was het nog niet voor de VRT. Maar daar ben ik wel ter plaatse.
10: Je was toen ter plaatse, ja. Maar hier... nu voor dit WK, dat is minstens even fijn kijken naar.
11: Zeker,
10: het.
11: Zeker weten. Hè. En als je in België blijft, ja, dan kan je heel veel zien natuurlijk als je wil. Hè. Alleen wordt het nu wel wat moeilijk.
10: Dan
11: ga je er veel slaap moeten voor laten.
10: Alles volgen 104 matches.
11: 104,
10: als ik goed heb. En dat is veel nachtwerk.
11: Ga ik niet doen. Er zullen natuurlijk programma's genoeg zijn waar dan de hoogtepunten te zien zijn en zo. En misschien wel voor een of andere wedstrijd die zeer interessant is. Nachts gaan we wel opstaan, maar... toch een beetje de rust ook inbouwen.
10: Ja,
11: want het moet wel houdbaar blijven.
10: Ja, uiteraard. Je gaat er telkens bij matchen van de Rode Duivels bij zijn. Ja. Hier bij ons, ook in de eindfase, kom je bij ons volgen. Al zeker één keertje nachtwerk dan, die match tegen Nieuw-Zeeland.
11: Ja, om 5:00. En beginnen we dan om 4:00, Steffi? Kan het u nu al
10: ik denk dat om 4:30.
11: Half 5, oké.
10: Dat is toch redelijk, hè? Om 2:00 opstaan.
11: Ja, dat
10: moet kunnen. Zijn er al bepaalde matchen, behalve dan die van de Belgen, die je echt in het rood hebt aangeduid?
11: Nee, nog niet. Niet speciaal natuurlijk. We gaan ook wel dag per dag bekijken. Het is altijd wel zo, zeker nu met al die ploegen. Ik vind altijd zo'n eerste ronde wel interessant, ook om eens nieuwe elftallen te leren kennen. Dat gaat misschien wel snel over, hè. Want uiteindelijk zal het maar echt beginnen met de 16e finales, hè. Na de voorronde. Alhoewel, je moet wel maken dat je erbij bent. Hè. Door het feit dat er veel derde geplaatst bij zijn, zou het al een schande zijn als goed voetballand om er niet bij te zijn. Spreek nu niet voor de Belgen, maar in het algemeen. Mm-hmm. Maar je hebt altijd wel teams die op een of andere manier teleurstellen in zo'n toernooi. Hè?
10: Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. En verrassingen geraken daar ook elk jaar opnieuw, of elk WK opnieuw weer bij. Hè? Straks meer over jouw favorieten, over de Belgen ook, maar zo dadelijk, die openingsmatch Mexico tegen Zuid-Afrika. De openingsmatch in Mexico, 3 gastlanden, maar in Mexico is het toch wel een beetje anders dan in de Verenigde Staten, denk ik. Hè? Want Mexico, toch echt een voetbalgek
11: land. Ja, meer een voetballand dan de Verenigde Staten. Dus het zal voor Zuid-Afrika lastig zijn om daar de openingsmatch te moeten spelen. Mm-hmm. De Belgen hebben het ook al meegemaakt. Hè? Hugo Broos heeft het meegemaakt in 86 was hij erbij, ook tegen de coach van Mexico. Die
10: er toen
11: speelde.
10: Ook bij was, ook op het middenveld.
11: Aguirre. Hugo verloor daar dan, maar zal heel goed beseffen dat er een zeer straffe 12e man zal zijn, ook vanavond. Hè. Dus hij zal echt wel met zijn team het beste moeten naar voren halen om dit Mexico te kunnen kloppen.
10: Oké, straks meer over Hugo Broos, maar eerst stel ik voor dat we ook eens doorprikken naar de man die voor ons verslag gaat doen van Mexico-Zuid-Afrika. Bert Sterks, goedenavond.
12: Hey Steffi.
10: Hey, heb jij zin in het WK? Het mag beginnen.
12: Ja, het mag beginnen. Ik hoop dat ik het qua uren ga overleven, want dat wordt wel wat
10: jij
12: natuurlijk.
10: Kan dat, Bert. Ja.
12: De tijd van laat uitgaan is voorbij, Steffi.
10: Ja. Ook bij jou werken de jaren door. Zeg Bert, er is daar net al een openingsceremonie geweest. Hè. In elk gastland is er zo eentje. Vanavond dus die in Mexico. We hebben je net al in het nieuws gehoord. Veel muziek, veel Zuiderse klanken, geloof ik. Hè.
12: Ja, het was vrolijk. Een beetje zoals het land zich wil voorstellen ook. En dat zeiden ze ook helemaal in het begin. Bienvenida a Mexico. En we heten iedereen welkom met de glimlach in een land met veel vreugde. En diversiteit. En dat was eraan te zien. Heel felle, helle kleuren. Mensen met sombreros, brede glimlachen, vrolijke muziek. Liederen die ik zelf niet kende, maar die wel door de Mexicanen uit volle borst zijn meegezongen. En de decibels gaan ook nu in dat gigantische stadion met 80.000 plaatsen de hoogte in. Want de spelers van Mexico komen naar buiten en beginnen aan hun opwarming. Dat is voor die mensen alvast een eerste magisch moment van de avond in een mythe stadion natuurlijk, Steffi, waar in het verleden al 2 WK's hebben plaatsgevonden, waar Pelé en Maradona het beste van zichzelf hebben laten zien. Onvergetelijke momenten, historische voetbalmomenten zijn hier opgetekend in dit stadion, dat dus nu het decor is voor die openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika. En ik was nog vergeten te zeggen, Shakira was er natuurlijk ook. Ja. Hè? Shakira met, hoe heet die andere man ook alweer, de Nigeriaan die mij
10: zo... Burnaboy.
12: Burnaboy, ja, inderdaad. Ja. Om het WK-lied te komen zingen, Dai Dai, wat in het Italiaans zoveel wil zeggen, is kom op, eigenlijk is dat ongeveer hoe je dat zou kunnen vertalen. Dus niet zo spectaculair als bij de Olympische Spelen, gelukkig ook niet zo lang, maar wel leuk. Een leuk moment in het stadion om iedereen al even op te warmen.
10: Ja, straks gaan we dat ook nog eens draaien. Natuurlijk die die van Shakira en Burna Boy. Zeg Bert, best wel wat veranderingen dit WK over die drankpauzes die er zijn. Telkens 3 minuten per helft, daar is al veel om te doen geweest. Maar ook voor de match ziet het er wel een beetje anders uit. De volksliederen bijvoorbeeld, ze gaan niet in een, op een rijtje naast elkaar staan.
12: Nee, ze gaan ook met meer zijn, heb ik begrepen. Ja, blijkbaar komt de hele selectie het terrein op en gaan ze rondom de middencirkel staan, zodat iedereen meer wordt betrokken en de vlaggen worden ook wat groter uitgespreid over de speelhelften. Dus ja, het gaat er allemaal een beetje anders uitzien. Daarvoor wordt er trouwens...
13: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
14: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evie Chameleon. Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
13: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: Radio 1 live.
4: Ja, Mexico favoriet, dat is duidelijk, denk ik. Hè?
5: Ja, ik denk het wel. Het zijn spelers met meer ervaring die in... vele spelen wel in Mexico, moet ik zeggen. Een paar in Europa. Fidalgo bij Betis Jiménez. Veel ervaring in de Premier League. Maar vele spelen wel gewoon in de Mexicaanse competitie. Maar daartegenover staat een elftal waar, of een selectie zelfs, waar de meeste spelers allemaal bijna uit de Zuid-Afrikaanse competitie komen. Die we niet zo goed kennen, maar die ook niet zo heel hoog aangeschreven is. Er zijn er een aantal bij die met Mamelodi Sundowns de Afrikaanse versie van de Champions League hebben gewonnen. Dus die komen alvast met een goed gemoed het terrein op. En voor ons, de bekendste man, naast Hugo Broos natuurlijk, de bondscoach, is Lyle Foster, die nog voor Westerlo heeft gespeeld en hij staat in de spits.
4: Oké, goed. Dankjewel Bert voor nu. Roep ons, zou ik zeggen, als er daar een mooi moment of wat dan ook aankomt. En dan kan je dat hier uiteraard vertellen. Voor Zuid-Afrika is het de eerste keer sinds 2002 dat ze een WK bereiken via de kwalificaties. Ze waren natuurlijk ook bij in 2010, hè, toen als gastland. En ook toen was het duel tegen Mexico het openingsduel. Het WK in Zuid-Afrika, dat was ook het WK van de vuvuzelas. Weet je dat nog? Dat vervelende gezoem tijdens de matchen. En ook toen al een beetje het WK van Shakira.
6: De aftrap moet nu elk moment gaan komen. De armen om elkaar, zijn schouder, dat doen die van Zuid-Afrika ook nu. En de Zuid-Afrikanen blazen nog luider dan ze dat al weken aan een stuk hebben gedaan op hun vuvuzela. During it's all time, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. Er rust een onmenselijke druk op de schouders van de Bafana.

0: Ja, Shakira met het officiële WK-lied toen en nu ook dit jaar tijdens het WK, het officiële WK-lied van Shakira. En die vuvuzelas, Wim, die zijn er blijkbaar nog altijd in Zuid-Afrika. Ik heb begrepen dat bij alle sportwedstrijden, alle mogelijke vormen, daar nog altijd dat zoemende geluid.
1: Ja, en zijn die binnengelaten in Mexico waarschijnlijk wel, dus die gaan we vanavond ook wel horen.
0: Ja. Wim, over Hugo Broos moeten we het zeker nog eens hebben. Hij heeft bij Zuid-Afrika wel wat neergezet de voorbije jaren. Hij sinds 2021 is hij daar bondscoach en voor het eerst sinds 2002 via de voorrondes zich weer kunnen plaatsen voor dat WK. Hoe doet hij dat?
1: Ja, dat is een geweldige prestatie.

0: passie. Hè? Hij doet dat op een bescheiden manier, ja, altijd, Hugo Broos. Niet evident daar in Zuid-Afrika, want voor hij kwam, ja, lag het daar een beetje op apengapen. Ja. En hij heeft daar toch weer discipline gebracht met allemaal spelers. Bert zei het al, vanuit een competitie die niet hoog aangeschreven staat. Mm-hmm. Hè. Met Bafana. En dat hij zich gekwalificeerd heeft rechtstreeks is toch wel geweldig. Want Nigeria zat bij hem in de poelen. En ja, die hebben ze achter zich gelaten. Oké, ze hadden wel eens puntenaftrek tijdens die kwalificatiefase. Omdat ze iemand opgesteld hadden die niet speelgerechtigd was.
1: Juist,
0: Mokoena,
1: ja,
0: die staat vanavond ook in de basis. Waardoor ze dus punten kwijt waren. En alsnog Nigeria achter je laten, daarvoor moet je sterk zijn en mag je niet veel andere punten laten liggen. Nigeria heeft het wel een beetje aan zichzelf te wijten gehad, want die hebben tegen Rwanda, zag ik, Lesotho en Benin punten laten liggen.
1: Okay.
0: Ja? Ja. Dus wat dat betreft moest er toch wel gerekend worden op de anderen, maar het feit dat hij erbij is met Zuid-Afrika is geweldig voor Hugo Broos.
1: Ja, ja. Het leeft ook echt in het land. Ze verwachten wel wat, denk ik. Kunnen ze verrassen?
0: Nee, ik denk het niet, eerlijk gezegd. Hij mag ons natuurlijk wel verrassen wat dat betreft. Hey, FIFA-ranking staan ze 60ste. Mexico, dat ook niet het beste elftal is, maar dat speelt dan straks wel thuis, staat dan 15e. En dat is toch een groot verschil. En inderdaad, ook daar zijn de verwachtingen hoog. Elk land dat... Ja, ze zeggen, ik las vandaag dat ze tegen Hugo zeiden, ja, breng de beker maar mee.
1: Okay.
0: Ja, ja, dan, ja. Hij moest er eens mee lachen, want hij is natuurlijk heel down to earth. Ja. Iemand die op een vaderlijke figuur toch geweldig een groep tot het beste kan brengen. In België ook super resultaten gehaald, maar altijd van op de achtergrond. Nooit daarvoor de credits heeft opgenomen, verre van. Het was altijd
1: met Cameroen,
0: het elftal. Met Cameroen, de Afrika Cup gewonnen. Ja, toen hij naar Ginder ging, dachten wij, Hugo Broos naar Afrika, dat is toch een echte Belg. Die zit, ja, hoe gaat hij dat er doen? Hij deed het geweldig. Ook met Zuid-Afrika al eens derde geëindigd. Dus ja, hij doet daar wel iets. En hij gaat nu stoppen. Hij weet het. Het is zijn laatste kunststukje. Hij zegt, het is genoeg geweest. Ik kan mij dat voorstellen. Dat gereis de hele tijd over en weer. Ja, niet evident op die leeftijd. Maar hij had een schitterende spelerscarrière. Hij was een vrij beperkte voetballer, maar is wel lang international geweest in België. Is kampioen geworden met Anderlecht en met Club Brugge als speler en als trainer. Als trainer dan ook dit nog doen. Ook kampioen met Anderlecht en met Brugge. Bij Genk gezeten. Ja, waar heeft hij allemaal gezeten? En overal met succes. En altijd... op de achtergrond, zou ik bijna zeggen. Waarbij tegenwoordig worden de verdiensten van een coach altijd enorm ingeschat, als het dus goed gaat. Bij Hugo Broos had je nooit echt dat gevoel. Het was altijd omdat hij een goede ploeg had. Ja. Maar het is niet waar. Hij laat het nu ook weer zien. Het is omdat hij een geweldige coach is, een people manager. Dat zal hij zijn, want het zal wel een van de oudere stempel zijn, logischerwijs. Maar belangrijk op zo'n groot toernooi is... die groep managen, maken dat ze allemaal tevreden zijn, maken dat ze allemaal blij zijn van daar te zijn, dat ze het beste uit zichzelf naar boven halen, en daar is hij blijkbaar een hele goeie in.
1: Ja, inderdaad, maar groepsfase, overleven, dat moet misschien het doel zijn.
0: Derde, proberen. Als derde dan als misschien derde. Ja, Mexico, Tsjechië en Zuid-Korea.
1: Ja, nee.
0: Is niet evident. Niet evident.
1: Je weet maar nooit, één overwinning kan genoeg zijn.
0: Ja, dat klopt. Tsjechië, moeilijke ploeg om tegen te spelen. Zuid-Korea ook altijd. Moest hij vandaag een puntje pakken? Ja, dat kan dan een geweldige boost zijn voor het verdere toernooi. Maar ik denk dat hij realistisch genoeg is om te weten dat ze heel blij zijn dat ze daar zijn. En dat ze met opgeheven hoofd straks terug naar Zuid-Afrika kunnen. En als dat dan is, zonder punten, of toch met onverwachts hier of daar een punt, hopelijk voor hem van wel. Maar ik denk dat hij er niet zal op aangekeken worden indien hij zich niet zou kwalificeren voor de volgende ronde. Mm-hmm.
1: En wel heel symbolisch voor hem dat het daar kan, hè, zijn laatste WK als bondscoach starten in Mexico, waar hij eigenlijk aan het begin van zijn spelerscarrière stond in 86.
0: Was al een tijdje international toen. toen. Heeft daar ook, herinner ik mij, een penalty omgezet tegen Spanje. Mm-hmm. Leo van der Elst trapte daar de beslissende.
1: Ja, juist.
0: Maar Hugo trapte er ook ene. Wat je van hem niet zou verwacht hebben, want dat was een echte voorstopper in de tijd nog. Hè, toen ze met een libero en een voorstopper speelden. Walter Meeuws was dan meestal... of was Walter daar nog? Ik zou het niet meer weten. Het was Stefan de Mol.
1: Ja, juist.
0: Stefan de Mol, die daar toen speelde. En een heel sterk speelde. Maar Hugo deed het wel. En ik weet het heel goed. Want een van de eerste wedstrijden die wij met Waregem dan op Brugge speelden. De competitie nadien. Had Urbain Hazard mij gebriefd waar Hugo Broos die penalty nam, normaal gezien. Ja, ik had dat ook gezien, natuurlijk, op mijn rechterhand. Maar ik dacht van, Hugo zal dat ook wel weten dat ik dat weet. Dus ik ben naar de andere kant gedoken. Okay. Ja, en Hugo trapte hem toch daar binnen, met Club Brugge. En ik herinner mij heel goed dat Urbain Hazard razend was op mij, omdat ik niet naar hem geluisterd had. Ja. Daar herinner ik mij nog goed van Hugo Broos.
1: Ja, het wordt in elk geval een heel mooi moment, een mooie avond voor hem. Met Zuid-Afrika het WK mogen openen tegen Mexico. En aan het Aztekenstadion stroomden de fans al heel vroeg toe van middag, moet ik zeggen. Eigenlijk vanmorgen daar, hè, want het is daar op de middag bloedheet ook ongetwijfeld. De fans stroomden toe en dat waren natuurlijk vooral Mexicaanse fans. Hè. Daar hoorde je Peter van den Bemt misschien al over vertellen. Het is hier een groen-witte zee, zo omschreef hij het. We gaan eens luisteren naar enkele van die fans. Eerst hoor je een vrouwelijke supporter. Zij hoopt op een overwinning, uiteraard. En we willen hier ook genieten, zo zegt ze.
2: Venimos pues con la ilusión, como todos los mexicanos, de que pues ganemos. Ganemos el primer paso hoy. Venimos desde muy lejos y queremos disfrutar toda la fiesta grande que se va a lograr en México después de tanto tiempo.
3: Yeah, we're very excited today. It's a special day on first day of the World Cup. And we have big hope for today. And we're sure we will win this first game.
1: Ja, ook in het Engels is de inhoud een beetje hetzelfde. De Mexicaanse fan hoopt dat ze een eerste match gaan winnen. En het is sowieso een speciale dag, uiteraard, die openingsdag van de Wereldbeker. We gaan er Shakira nog maar eens bij nemen. Het was de climax daarnet op de openingsceremonie in het Aztekenstadion. Dai Dai, dit jaar het officiële WK-nummer, samen met Burna Boy.

0: let's go.
1: Dai-dai dus. Ja, terwijl de spelers van Mexico en Zuid-Afrika zich opwarmen in het Aztekenstadion in Mexico, maken wij nog even tijd voor andere sport. Want niet alleen voetbal in Sporza WK, maar ook het vierde titelduel in het basketbal vanavond tussen Oostende en Antwerp Giants. Oostende leidt met 2-1 en kan het vanavond dus in eigen huis afmaken. Benieuwd of ze die kans ook grijpen. Dag Johan de Kalewee, goedenavond. Sfeer is er in elk geval wel al, hoor ik.
2: Ja, geweldige sfeer. De Cortec Dome helemaal uitverkocht, kleurt helemaal geel. 5000 mensen, alleen het hoekje. Links voor mij aan de overkant, daar zitten de supporters van de Antwerp Giants. Dat hoekje kleurt rood, maar voor de rest een oproep geweest om in het geel naar hier te komen. Wel, die oproep is massaal gevolgd. Er zijn klappertjes op elke stoel en die worden massaal gebruikt om nog extra lawaai te maken dan het lawaai dat er eigenlijk al is. En inderdaad, voor Oostende kan het bij wijze van spreken weer een historische avond worden. De 15e titel op een rij, dat is ongezien. Chasing 15, dat was de slogan. En ik vraag me af, mocht het eventueel lukken om die 15e op een rij binnen te halen, ja, welke slogan moet je dan bedenken volgend jaar voor een eventuele 16e op een rij? Het zou de 27e zijn in de clubgeschiedenis, maar de Antwerp Giants geven zich natuurlijk niet gewonnen. Niet vergeten bij de vorige wedstrijd of in de vorige wedstrijd. Die tweede helft waren ze toch wat beter dan Oostende. De eerste helft hebben ze eigenlijk uit de handen gegeven. Het was een festival van gemiste vrijworpen. Antwerp kwam ook niet in het gewone spel. Het collectieve basketbal zat er niet echt in die vorige match. Veel lopende mensen, dat hebben we niet gezien. En dan toch de ervaring, maturiteit en kwaliteit uiteraard bij Oostende om het dan toch in het slot van die wedstrijd af te maken. En zo staat het 2-1. En dus voor alle duidelijkheid, mocht Oostende hier winnen, zijn ze kampioen. Als ze verliezen, dan is er nog een extra wedstrijd zaterdag in Antwerpen. En dat wil de ploeg van Roel Moors natuurlijk uit de brand slepen. De zenuwen staan strak gespannen. Zowel bij de spelers, toch ook wel een beetje bij de supporters. Want zij willen hier natuurlijk een feestje bouwen na afloop van deze BCO tegen de Antwerp Giants. Over anderhalve minuut zullen we eraan beginnen. Het is belangrijk natuurlijk om een goede start te maken. Om meteen wat goede korven ook te maken. De ballen in de basket te zien verdwijnen. Dat is allemaal goed voor het vertrouwen en voor het mentale aspect. Wie het beste start, dat hoort u straks in deze titelmatch. Als we het bekijken vanuit het oogpunt vanuit Oostende. De titelmatch voor BCO tegen de Antwerp Giants.
1: Oké, tot zo dadelijk, Johan. Dadelijk gaan we het eens over de Rode Duivels hebben. Maar eerst nemen we er ook ons eigen WK-lied bij, hè, van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis.

0: Kiss the Grass, zo heet het officieel, dat WK-lied van de Belgische Voetbalbond. Voor de Rode Duivels begint het WK maandagavond, afspraak om 9:00. Dan zijn Wim en ik er ook weer bij met de eerste groepsmatch tegen Egypte in Seattle. Een uurtje geleden hebben de Duivels daar nog eens getraind en iedereen, behalve Zenon de Bast, stond daar op het veld. Geen nieuws van op die training dus. Thibaut Courtois die heeft achteraf wel met de pers gepraat en dus ook met Tess Elst.
1: Thibaut Courtois, hoe gaat het met jou? Ik heb gezien dat je gisteren al wat tijd gehad hebt om het golfterrein hier te verkennen.
2: Ja, alles gaat goed. Ik voel me goed. Goed aangepast aan het uur. Ik heb altijd de 3 nachten goed geslapen, ja. Dus ik kan niet klagen. En,
1: geluk.
2: Ja, en gisteren hadden we een beetje vrije tijd. Dus we zijn met een aantal jongens een beetje gaan golfen. Dus dat was wel plezant. Ja.
1: Wie gaat er dan nog mee? Wie zijn de golfers?
2: Kevin, Charles, Senne, Timo, Leandro en Max.
1: De grote groep heeft er gewonnen.
2: Ik heb met Kevin en Charles gespeeld, dus we hebben een beetje onder elkaar gelachen. En die andere jongens hebben een soort scramble gespeeld, dat ik niet weet wie gewonnen heeft. Dus moeten we aan hun vragen.
1: Ik heb een quizvraagje bij. Weet je hoeveel keer Mo Salah al tegen jou gescoord heeft?
2: Dat weet ik niet. Niet zoveel, denk ik.
1: 3 keer in 10 matchen.
2: Ja.
1: Daar kan je mee leven.
2: Ja, tuurlijk. Het is natuurlijk een heel mooie match bij de finale van Parijs. Dus als het zo een dag wordt op maandag, dan ben ik tevreden.
1: Ja, want we gaan er natuurlijk vanuit of we hopen dat er geen vierde bij komt. Want een goed begin in zo'n toernooi is belangrijk. Dat is wat Lukaku ook al zei. Die sfeer is nu top na die oefenmatch. Maar ja, het draait natuurlijk om die openingsmatch en dat het daar goed gaat.
2: Ja, sowieso. Uiteindelijk die eerste match is altijd belangrijk. Zeker als het tegen misschien het sterkste tegenstander van die groep is. Dus dat is wel meteen dat je moet winnen. Dus ja, daar staat wel wat druk op, maar ik voel dat de jongens klaar zijn, dat we ja, ready zijn voor een grote match. En natuurlijk, zo'n eerste match kan vaak gesloten zijn. Ik denk dat Egypte ook wat op de counter zal loeren, dat ze ons het spel willen laten maken en hopen met de snelheid die ze toch wel hebben van voor, dat ze dan daar het verschil kunnen maken. Dus het is aan ons om die fouten niet te maken, om te blijven doen wat de trainer van ons vraagt. En dan denk ik wel dat we een goed resultaat kunnen halen.
1: Ja, een van de thema's na die oefenmatchen was de defensie. Gaan we het nu met 4 doen of met 5 achterin? Wat maakt het voor jou uit als doelman?
2: Niet veel. Uiteindelijk, ik denk het gewoon een beetje afhangt van de tegenstander ook en wat je op een bepaald moment nodig hebt op de match. En als je flexibel kunt zijn, zeker zoals in Kroatië, dat Amadou als centrale verdediger speelt, kun je heel snel switchen van 3 van achter naar 4 van achter. Of omgekeerd. Dus ik denk bijvoorbeeld tegen Kroatië heeft ook goed gewerkt, omdat zij ook in dezelfde opstelling spelen. Dus eigenlijk onze centrale verdedigers konden heel goed doordekken op hun spitsen. En zo hadden ze eigenlijk vrij weinig ruimte. Dus uiteindelijk is het gewoon de flexibiliteit waar we op getraind hebben, die we dan kunnen gebruiken in een match.
1: Maar het is niet dat jij je voorkeur uitspreekt of dat ook bespreekt met de bondscoach van ik zie het liever zo voor mij staan?
2: Nee, dat niet. Uiteindelijk, als hij een mening wilt van mij, zal ik het wel geven natuurlijk. Maar het is niet dat er een groot verschil is. Ik denk dat we gewoon met 11 moeten verdedigen uiteindelijk. En of je nu met 3 verdedigers staat of met 4, maakt niet zoveel verschil uit. Hè.
1: Ja. Want staat hij daarvoor open? In het verleden had Rudy Garcia bij zijn clubs vaak een soort raad der wijze. Heeft hij dat hier ook?
2: Ja, er is wel een groep spelers natuurlijk. We zijn met 5 dat we af en toe wel bepaalde thema's overlopen. Waar hij zijn mening over vraagt om te zien hoe het of wat in de groep leeft. En ik denk dat hij ook open is voor dialoog en ook open is om te weten van iemand ziet het zo, waarom ziet hij dat zo? En dat je wel eens kunt praten met hem erover. Uiteindelijk is hij natuurlijk de baas, maar soms is het wel goed denk dat je mening kunt geven. En dat doen we soms wel, dus ik denk dat wel goed werkt. Ja.
1: En is dat dan de groep die al aan zijn 4e WK toe is, of zijn daar ook jongere mannen bij?
2: Ik weet niet of Jury aan zijn 4e WK bezig is, maar natuurlijk is hij de kapitein.
1: Zit erbij, ja.
2: Maar anders zijn dat Thomas, Kevin, Romelu en ik. Ja.
1: Heb je wel het gevoel dat die defensie in die 2 oefenmatchen stabieler stond dan misschien een tijd geleden?
2: Ja, uiteindelijk jammer genoeg. In maart was ik er niet bij door blessure. Uiteindelijk, dat is altijd moeilijk om te zeggen. Ik denk dat we heel goede verdedigers hebben. Veel kwaliteit ook van achter. En hoe ik zeg, het is makkelijk om soms een keeper of een verdediger af te maken voor golen die we slikken. Want de fout, want tegengoals zijn altijd, er is ergens een fout gebeurd en daardoor valt er een goal. En die fout kan ook van voor beginnen. Dus dat wil niet zeggen dat te maken heeft met de verdediging. Ik denk dat we, als we doen zoals we nu hebben gedaan tegen Kroatië, zeker dat we als blok verdedigen met 11 en dat iedereen dezelfde taken uitvoert die we moeten uitvoeren, dan denk ik dat we een heel stevig blok hebben die moeilijk te ontwrichten zal zijn.
1: Ja. Je had er gisteren een nieuwe ploegmaat bij op training, Max Anker. Is het iets voor Racing Genk bijvoorbeeld?
2: Goh, wie weet. Hij heeft wel talent. Ik vond hem wel goed meetrainen. Ik denk dat hij al 2 weken vrij had. Dus dat is toch zijn eerste pittige training dan. Maar hij is wel een jongen met talent. Dus ik denk dat hij hier ook wel snel zijn kans zal krijgen.
1: Ja. Heb je dat gemerkt, dat hij wel opkijkt tegenover jullie?
2: Ja, ik denk het wel. Wat ik hoor, was hij toch een beetje nerveus in het begin. En ook misschien met een goede dag zeggen. Maar uiteindelijk, ja, we zijn een keepersfamilie. En we verwelkomen iedereen. En ik denk dat ook voor hem is leuk om met ons mee te trainen. En dat dan hele ervaring is. Dus ik weet niet welke dagen hij misschien nog zal meetrainen. Maar ik denk dat het sowieso voor hem wel een fijn geschenk is. Ja.
1: Oké, dankjewel Thibaut.
2: Alsjeblieft.
0: Het uitgebreide gesprek van Tess met Thibaut Courtois. En op de algemene persconferentie, dat heb je misschien al gehoord in het nieuws, had hij toch wel nieuws over zijn toekomst. Want de kans dat dit zijn laatste grote toernooi wordt, is groot, zo zei hij.
2: Ik denk dat er bij mij meer kans is dat ik niet doorga dan wel. Hè. Ik ben uiteindelijk 34. En uiteindelijk voelt je wel dat de kleine blessures iets vaker voorkomen. Maar als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Maar ja, we zullen wel zien na dit toernooi hoe en wat. Maar het is wel zo dat ik nog graag een aantal jaar zou willen spelen. En natuurlijk moet je daarvoor wel ook soms aan mijn lichaam denken.
0: Ja, we zullen wel zien, zegt hij, Wim. Maar de kans dat het zijn laatste groot toernooi wordt, is dus blijkbaar wel groot. Hij is 34 natuurlijk. Intussen, is het voor jou een verrassing?
3: Een grote verrassing, moet ik zeggen. Hè? Want ik bekijk het even vanuit het standpunt van Meunier, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Ja. Die even oud zijn als hij. Hè? En ook van die generatie. Ja. En die alle drie al aangegeven hebben van helemaal niet te willen stoppen. Mm-hmm. En dat zijn dan spelers. Meunier, die wil, las ik, door tot zijn 40ste. Is dat dan als international? Dat is iets anders. Wil voetballen tot zijn 40ste. Kevin, ja, die spreekt ook niet van afscheid nemen. Mm-hmm. Terwijl we de vorige keer na het EK toch dachten van hij was er niet meer zo graag bij. En ook het vorige WK niet. Maar dat is toch wel helemaal omgeslagen. Nu hij het gevoel heeft van misschien is het wel mijn laatste kunststukje. Ja. En af en toe ben ik er wel niet meer bij omdat ik wat blessures heb. Dus je ziet nu toch wel dat hij ten volle geniet. En bij Romelu, ja, die het heel moeilijk heeft met zijn lichaam. Ja, die spreekt ook nog de ambitie uit om verder te gaan en nog een EK en een WK hier nadien te spelen. Mm-hmm. Dus toch wel een verrassing, vooral omdat hij is natuurlijk, maar dat geldt even goed voor Kevin als voor Romelu, vanaf zijn 16e op dat hoogste niveau bezig. In België eerst en dan heel snel naar Engeland. En dan altijd maar lange seizoenen, weinig blessures gehad. Heeft een sterk lichaam. Oké, de laatste keren was er dan toch wel eens iets als het echt was aan de lies. Hè? Want heeft een aantal keer knieproblemen voorgewend, dachten we dan. Mm-hmm. toen er niks meer op het spel stond en er een verplaatsing naar het verre noorden geprogrammeerd stond.
0: Ja,
3: maar echte blessures heeft hij niet echt gehad. Nu wel, natuurlijk. Waardoor hij een belangrijk deel van de Champions League heeft gemist op het einde. En dat is zuur opgebroken voor Real. Want Lunin gaf dan niet de beste indruk. Mm-hmm. Dus ze hebben hem daar wel gemist. En er zit geweldig materiaal achter hem aan te komen.
0: Maar, ja, dat wou ik zeggen. Ja. We hebben natuurlijk met Lammes, nog wel goede doelmannen.
3: Benders.
0: Maar het is wel een ferme aderlant.
3: Zeker weten, hè. Blijkbaar,
0: het sluitstuk.
3: Ja, blijkbaar zegt Lammes wel eens al gekkend tegen Thibaut Courtois, wanneer ga je nu eindelijk stoppen? En is het aan ons? Maar dat is meer om hem wat te foppen meer. Maar ik vind het verrassend. Waarschijnlijk, zegt hij er ook wel bij, zal ook een beetje van afhangen wat ze nu doen. Stel je voor dat hij, en dat zal hij ook wel weer, een belangrijke rol speelt. Dat heeft hij altijd al bij de Belgische ploeg. Maar het zou een vreselijke aderlating zijn, want het blijft, op dit toernooi zal je dat ook zien, waarschijnlijk de beste keeper van de wereld. Mm-hmm. En andere nationale ploegen die benijden ons daarvoor, ja, ja, hè, voor zo iemand. Ik denk Vincent Manaert en de coach, die gaan nog wel proberen, moest hij uiteindelijk toch die beslissing nemen om hem te overhalen om toch nog verder te doen. Want er is dat akkefietje geweest, hè, met die kapiteinsband.
0: Ik heb wel de indruk dat hij er wel weer met voluit staat en met volle plezier ook. Hè?
3: Zeker. En ik kan alleen maar bevestigen wat hij al zo lang toont, dat hij een ongelooflijk goede doelman is. En dan denk ik, als je nog fit bent, en dat lijkt hij mij wel, in tegenstelling tot Simon Mignolet, die ook afgehaakt heeft op een gegeven moment voor de nationale ploeg. Oké, die was dan geen titularis, maar die zei van, mijn lichaam heeft echt wel rust nodig. Mijn knieën hebben dat nodig om ook bij Club Brugge verder te kunnen functioneren. Bij hem lijkt dat niet echt het geval. Hij lijkt niet echt zwaar te hebben afgezien qua slijtage van zijn lichaam. Hij zou gerust nog wel door kunnen. Zeker omdat Meunier, De Bruyne, Lukaku aangeven van we willen niet stoppen. Waarom als keeper dan wel? Maar goed, hij zal er wel zijn redenen voor hebben.
0: Ja, maar hij zei waarschijnlijk.
3: Waarschijnlijk,
0: dus
3: hij laat het
0: open. Een kleine opening. Ja. Dat interview vond ik met Tess ook wel weer een bevestiging van die goede sfeer die er wel duidelijk is in die groep, hè, bij de Rode Duivels of Rotsolven en zo. Daar is Rudy Garcia wel echt in geslaagd.
3: Hè. Ja, dat is wat ook Hugo Broos goed maakt. Hè. Garcia, er kwamen wat signalen van het is een ouderwetse trainer en hij werkt niet veel met data. Ja. Terwijl van Tedesco werd dan gezegd van het is veel te veel met data, het is veel te modern, het is altijd iets op die manier. Maar het is heel erg belangrijk om zeker ook in zo'n toernooi om iedereen op dezelfde lijn te krijgen, om de goede sfeer in die groep te houden, om toch beslissingen te nemen, dat doet hij, om te overleggen, hoort het ook wel, dat hij overlegt met de belangrijkste mensen, om iedereen, ik ga niet zeggen te vriend te houden, maar wel de baas te zijn en terzelfde tijd weten van misschien gaan we hier wel 5-6 weken samen moeten zijn. En daar heeft hij heel veel ervaring in, Rudy Garcia, en lijkt hij mij een zeer aimabele een mens, zeer amabel trainer. En je ziet het ook dat de spelers allemaal goedgezind zijn. En Kevin De Bruyne is daar de barometer voor, vind ik. Als Kevin lacht, als Kevin zich amuseert.
0: Ja. En dat deed hij de voorbije dagen.
3: Ja, enorm, enorm. In tegenstelling tot het EK, afgelopen EK en afgelopen WK in Qatar en in Duitsland. Ja, dat was een donderwolk, zoals we Kevin kennen. Hij kan zijn emoties en hoe hij zich voelt, kan hij niet wegsteken. Het is een open boek. En wat dat betreft ziet het er zeer goed uit voor de Rode Duivels.
0: Ja, er heerst ook een beetje hoera-stemming na die twee gewonnen oefenmatchen. Maar niet vergeten, in de voorronde kwam er wel telkens veel kritiek. Hè. Er is moeilijke matchen, hebben ze gespeeld, rollercoasters enzovoort. Ja, ja. Deel jij dan die sfeer van hoera? Of?
3: Als het niet in de groep zit, dan is het niet erg. Hè. Als het in het land zit en als het altijd nog aangroeit, is het wel goed. Oké, de uitwedstrijd was geweldig. Hè. Als je ziet wat andere landen gedaan hebben. Nederland verliest tegen Algerije thuis. Hè. Nu zijn ze met de hakken over de sloot tegen Oezbekistan. Hebben ze nu gewonnen daar in Amerika nog een laatste oefenwedstrijd, maar daar zijn zeer grote vraagtekens. Frankrijk had het moeilijk. Ook in die uitwijfwedstrijden. Het gaat allemaal bij België heel erg goed. Verrassend, hè, want in Kroatië toch niet evident om naar daar te gaan. Hè. Dat is een sterkere ploeg, zeker op papier, dan wat wij tegengekomen zijn in de kwalificatieronde. Dus dat was toch wel een test. Heeft daar ook iets gedaan wat door velen op vraagtekens werd herhaald. Met drie achterin met gaan
0: Onana
3: spelen.
0: Ja,
3: met Onana zelfs. Met Onana. Het was dan ook wel raar dat als hij dan met 4 tegen Tunesië ging spelen, dat hij dan opeens met Brandon Mechelen speelde.
0: Ja. Ja. Misschien voor de link, Club Brugge.
3: Het is toch wel... hij heeft al toch een aantal zaken geprobeerd. geprobeerd en op zijn manier doet hij zijn zin en probeert hij een aantal zaken die hij waarschijnlijk denkt van nodig te gaan hebben in het verdere vervolg als het dan tegen straffere tegenstanders is. Dat was dan Kroatië in zijn ogen. Maar dat we vooral tegen Tunesië zo uitgehaald hebben, dat is toch wel iets zeer positief. Hè. We zeiden dan wel, ja, we hebben geen tegenstand gekregen en Kroatië was ook niet goed. Maar wij waren twee keer heel erg goed.
0: Ja, ja, ja? Absoluut.
3: En Tunesië is een beetje vergelijkbaar met Egypte. Ongeveer hetzelfde niveau, hetzelfde soort voetbal. Allemaal achterin en een lange bal en hopen op de snelheid van een aantal jongens voorin. En dat is wel in de voorbereiding en in de kwalificatie bijvoorbeeld tegen... Montenegro, en of wie was het, moeilijk gebleken. Mm-hmm. Ja, die dubbele 0-0 daar, of die 0-0 die we daar speelden.
0: Kazachstan?
3: Noord-Macedonië. Dat was het, ligt ernaast, naast Montenegro. Ja. Noord-Macedonië. Daar hebben we dan toch ook wel weer, kregen we veel kansen, hadden we 90% balbezit bij manier van spreken. Tegen Tunesië was het dezelfde manier, maar maakten we wel die doelpunten. Dus ja, dat is toch zeer positief voor het verdere vervolg. We mogen, maar je zegt het terecht, er is een beetje hoera-stemming. We moeten ook niet gaan overdrijven, maar we zien toch wel, we zijn toch nog altijd 9e op de FIFA-ranglijst, we zien toch wel dat we... naar de kwartfinale mogen ambitie hebben.
0: Oké, goed. Ja. Dankjewel Wim. Voor nu de Rode Duivels, dat is voor maandag. Maar intussen kunnen we weer naar het Aztekenstadion Mexico, Zuid-Afrika. De volksliederen komen eraan, denk ik, hè Bert?
4: Eerst nog de WK-hymne gezongen door niemand minder dan Andrea Bocelli en EJ uit Zuid-Korea.

DNA. Andrea Bocelli en EJ Koromliver Nessun Dorma ten berde brengen, eerlijk gezegd. En in dit muzikale complot zat ook nog David Guetta, niet aanwezig, maar wel op de schermen. Want kon er blijkbaar niet bij zijn in Mexico City, de gaststad vanavond van de openingswedstrijd. Land waar DNA, zeker voetbal, daartoe behoort. Het voetbal-DNA zit in de Mexicaanse harten, lichamen. En dat merk je wel aan het stadion waar vele mensen aanwezig zijn. Ze wachten op de intrede van de spelers, nu allemaal in het groen getooid. Allemaal met de sombrero, of toch velen met de sombrero op, wachten op het moment dat de spelers het stadion zullen betreden. Het Aztekenstadion met plaats voor meer dan 80.000 mensen. WK 1970, WK 1986, het debuut van Hugo Broos op een wereldkampioenschap. En hetzelfde geldt voor zijn tegenhanger vandaag. Javier Aguirre in diezelfde wedstrijd maakte ook hij zijn WK-debuut. Nu, zoveel jaren later, staan ze opnieuw tegenover elkaar. Maar dan als bondscoach van Mexico en Zuid-Afrika. In 2010 eindigde het op 1-1. Doelpunten Chabalala en Marquez. Zij zijn er allebei niet meer bij nu in de huidige selecties. Wie er wel nog bij is van toen in 2010 is Guillermo Ochoa, reservedoelman bij de Mexicanen. Bekender ook van in de Belgische competitie, ook bij Standard. Maar eerste doelman is hij op dit toernooi niet meer voor Mexico. Hij is intussen ook 40 jaar oud. Dan is het beste er soms wel een keertje af bij een topsporter. Niet te vergeten, Mexico ligt op grote hoogte. De vraag is natuurlijk wie daar het best mee zal omgaan in deze wedstrijd. De Mexicanen, zeker zij die in eigen land voetballen, in het clubvoetbal, zijn dat meer gewend dan de Zuid-Afrikanen. Maar Hugo Broos ging wel op een soort van hoogtestage met zijn ploeg naar Pachuca. Daar is Gianni Infantino, de FIFA-voorzitter, met de trofee. De oude Jules Rimet-beker, nu de trofee. Vervaardigd uit een kilogram of 6 goud. 18 karaat, 75%. Een kleinood dat iedereen wel in zijn woonkamer wil zetten. Helaas krijgt de uiteindelijke winnaar een replica mee naar huis. En niet dit waardevolle voorwerp. Witte en rode rook schiet de lucht in boven het Aztekenstadion. Estadio Ciudad de México heet het eigenlijk tijdens dit WK. En normaal gezien komen er ook nog een paar straaljagers voorbij vliegen. Die de kleuren van de Mexicaanse vlag boven het stadion moeten kleuren. De spelers staan klaar in de catacombe om naar buiten te komen voor de volksliederen. Met de aanvoerders voorop van de beide elftallen. Heel veel bekenden uit de Belgische competitie zijn er niet bij. Enkel alleen Lyle Foster aan de kant van Zuid-Afrika. En daar is het gejuich voor de spelers, voor de 22 die aan de wedstrijd zullen beginnen. Maar ook alle anderen komen dus normaal gezien mee het terrein op voor de volksliederen. Dat is toch zo vooraf meegegeven. Dat is het nieuwe protocol. Iedereen wordt erbij betrokken en zal niet langer op een rij naast elkaar staan. Maar wel om de middencirkel heen. Daar waar zo net die WK-hymne werd gezongen door Andrea Bocelli en EJ, een Zuid-Koreaans-Amerikaanse zangeres. Inderdaad, ze wandelen allemaal door richting de vlaggen die daar in het klein, in het midden zijn, maar over het ganse terrein, links Mexico, rechts Zuid-Afrika, zijn de vlaggen gigantisch groot uitgespreid van de twee landen die vandaag in die openingswedstrijd op het terrein komen. En inderdaad, daar zijn ook alle wisselspelers nu met jasjes nog aan. Het is niet te heet in het stadion, een graad of 24. Geen al te grote luchtvochtigheid, allemaal nog wel doenbaar. Misschien nu en dan wat regen werd aangegeven. Maar zeker niet die harde, wegende hitte. Zoals we die later in het toernooi zeker nog zullen toekomen of tegenkomen. Beter in andere wedstrijden, in andere stadions. In Midden- en West-Amerika bijvoorbeeld. Waar ze toch wel wat bang zijn voor zware onweders en regenstromen. Die het programma in de war zouden kunnen sturen. Lachende gezichten bij de spelers, bij de meesten toch. Want ze zijn er allemaal klaar voor. Kijken een keer in het rond in de gigantische arena die nog niet helemaal vol was tijdens de opwarming. Maar nu natuurlijk wel. En dan maken we ons klaar voor de volksliederen. For the playing of the national anthem of South Africa. Eerst het Zuid-Afrikaanse. En het wordt gebracht door Tila of Tyla. Een Zuid-Afrikaanse zangeres. Volkslied in vijf talen.

0: meegezongen door Hugo Broos met de hand op het hart. Ook voor hem een bijzonder moment. Zo diep in zijn carrière, 74 jaar, om als coach voor zijn eerste WK-wedstrijd te staan. Het nationale volkslied van Mexico, gezongen door Alejandro Fernandez, een man met een ster op de Hollywood Walk of Fame.
1: Mexicanos al grito de guerra, el acero apresura.

0: Arsenal uit volle borst zingen ze nog even voort in het Aztekenstadion. Wij maken plaats voor het nieuws van 9 uur. Dat komt er nu aan.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Na het zware ongeval in Hulst, net over de grens in Zeeuws-Vlaanderen, is nog een derde kind overleden. Een auto is er vanmiddag ingereden op een groep van 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders. Ook 1 leerkracht is overleden. Er zijn ook 3 zwaar gewonden. Het gaat om een groep kinderen van 11 en 12 jaar oud uit Axel bij Terneuzen. Zij waren op schoolreis. Het is een enorme klap, zegt de burgemeester Frank Weerwind.
4: Het is altijd vreselijk als jonge levens ons komen te ontvallen. Want mijn gedachten gaan uit en onze gedachten van het gemeentebestuur naar de ouders, naar alle nabestaanden, de broertjes, de zusjes, de opa's, de oma's van de kinderen die niet meer zijn. Maar ook de kinderen die dit hebben meegemaakt. Het is een gruwelijk incident wat altijd op je netvlies gebrand zal zijn. En vandaar dat we nu in eerste instantie er juist voor hun willen zijn. Niet alleen nu, maar ook de komende tijd. We zien hoe impactvol dit is.
3: De politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto en wellicht is hij uit de bocht gevlogen. In Brussel hebben honderden mensen betoogd tegen de komst van Jordan Bardella, de voorzitter van de uiterst rechtse Franse partij Rassemblement National. Bardella was uitgenodigd door Vlaams Belang. Samen hebben zij zich opnieuw uitgesproken tegen het Europese migratiepact dat morgen in werking treedt. De betoging werd even wat grimmiger toen manifestanten de neutrale zone naderden bij het Vlaams parlement, waar Bardella een toespraak heeft gehouden. De Amerikaanse president Trump heeft zijn aangekondigde aanval op Iran afgeblazen. Dat meldt hij zelf op sociale media. Eerder vandaag had Trump nog gezegd dat de VS Iran vannacht zeer hard zou treffen. Nu trekt hij die woorden terug, omdat er volgens Trump een akkoord op tafel zou liggen. Iran laat vanavond weten dat het die tekst van dat akkoord nog niet heeft goedgekeurd. En in Mexico is het WK voetbal nu officieel begonnen. In het mythische Aztekenstadion opent een van de gastlanden, Mexico, het toernooi tegen Zuid-Afrika. Bert Sterks, net daar afgetrapt of nog niet? Is die sfeer al voelbaar daar?
0: De sfeer is voelbaar, maar afgetrapt is er nog niet. Dus aan de precisie en stiptheid kan er de volgende dagen toch nog wel wat verbeteren, denk ik, Brecht. Maar over weinige ogenblikken gaan we natuurlijk wel aan die openingswedstrijd beginnen tussen Mexico en Zuid-Afrika. Een beetje vertraging, zullen we maar zeggen. Door alle plichtplegingen vooraf het ten berde brengen van de WK-hymne door onder meer Andrea Bocelli. Eerder ook het WK-lied door Shakira. En alle vlaggen moesten het terrein worden opgebracht. De hymnes werden niet door 22 spelers bijgewoond, maar door de volledige selecties die rondom de middencirkel plaatsnamen. En in het stadion zien we alleen maar vrolijke mensen die alles proberen te vereeuwigen op hun smartphone, sombrero op het hoofd, in het groen getooid, want zij zijn natuurlijk de mensen die Mexico een warm hart toedragen in deze openingswedstrijd die zometeen gaat beginnen tegen Zuid-Afrika.
3: Dank je, Bert. Het is officieel, José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid, de Spaanse club van doelman Thibaut Courtois. Mourinho tekent een contract van 3 jaar, hij volgt er Álvaro Arbeloa op. De Portugees, 63 intussen, was van 2010 tot 2013 al eens trainer van Real. Toen werd hij 1 keer landskampioen. Het weer vanavond en vannacht zwaar bewolkt met af en toe lichte regen en tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt met vaak regen. In de loop van de namiddag droger vanaf het westen bij temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Ja, ik heb de uitslag van de lottotrekking van vanavond te winnen. De nummers zijn 7, 11, 12, 16, 22 en 34. En het reservenummer als 33. En in de pick 3 had u moeten kiezen voor 8, 1, 8, 0, 4, 8. Het symbool, dat was Leo.
6: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
1: Radio 1.
7: Sportza WK.
1: Met Steffi Merlevede.
5: Welkom opnieuw bij Sportza WK. We volgen natuurlijk de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Maar je hoort net in het nieuws een beetje vertraging daar, al bij de eerste wedstrijd, dat belooft, zou ik zeggen. De aftrap is er nog niet gegeven, dus hebben wij nog even de tijd om eens naar de basketbalhal van Oostende door te prikken bij Johan voor dat vierde titelduel tegen Antwerp Giants. Waar staan ze intussen, of waar zitten ze intussen, Johan?
8: We zitten in het tweede kwart en het staat 22-30. Bijna 4 minuten gespeeld al in dat tweede kwart. En Oostende de hele wedstrijd al op achtervolgen aangewezen. 16-22 stond het na 1 kwart wedstrijd. En het begon uitstekend voor de bezoekers met Cheeks en Bello. Onmiddellijk de 0-4 en dan de 3-punter van Domas. Dat was één van de 2 3-punters van Oostende in dat eerste kwart. Maar Oostende kon toch niet voorbij de Antwerpen Giants geraken. Op het juiste moment konden ze telkens toch weer de baskets maken. En het wedstrijdplan klopt helemaal, moet ik zeggen, bij de bezoekers. Defensief heel sterk, vooral de paslijn ook afsnijden en ze vinden geen antwoord. Te weinig creativiteit bij de thuisploeg om dus een antwoord te vinden op dat stevige fysieke basketbal. Ik moet zeggen, ook Oostende stevig fysiek aan het spelen, maar ze komen dus niet dichterbij. We kijken naar de vrijworpen voor de Antwerpen Giants met Vincent Kesteloot bij een 22-30. Ik moet zeggen dat de Toemba toch ook al een beetje in foutenlast zit. Heeft al 3 fouten achter zijn naam staan, dus die zit momenteel op de bank. Eerste vrijworp gaat erin van Kesteloot en zo 22-31. En dat is toch belangrijk als je een kloof kunt slaan. Mogelijk een 10-punten kloof. Helemaal in het begin toch nog wel van dat tweede kwart. En dat, of die 10-punten kloof, die is er. Want Kesteloot heeft ook zijn tweede vrijworp kunnen omzetten. En zo 10 punten het verschil in het voordeel van de Antwerp Giants. Zij willen natuurlijk een 5e en beslissende wedstrijd zaterdag in de eigen zaal spelen. Met de titel als inzet. Kijken nu al stevig basketbal. Het is Kesteloot die nu de fout tegenkrijgt. En de scheidsrechters worden toch regelmatig ook op de korrel genomen door de uitverkochte Koordijk Dome hier in Oostende. Oostende heeft het moeilijk, de hele wedstrijd dus al op achtervolgen aangewezen. Ook de meeste rebounds zijn voor de bezoekers in dat eerste kwart. 13 tegenover 10. Te veel turnovers ook bij de thuisploeg. Meer dan bij de Antwerp Giants. Dus gewoon de bezoekers beter in de wedstrijd. En voor Oostende wordt het toch zaak om het allemaal een beetje bij te sturen. We spelen nog ruim 5 minuten in het tweede kwart. De voorsprong 10 punten voor de Antwerp Giants. 22-32.
5: Dankjewel Johan. En in het Azteken stadion in Mexico duurde het allemaal zijn tijd voor die match effectief begon. Ik denk 6 over was het intussen zeker, Bert, toen de aftrap werd gegeven uiteindelijk.
0: 6 minuten over, inderdaad, flinke vertraging. Maar de Trionda rolt de officiële WK-bal met in die eerste minuut alleen maar balbezit voor Mexico. En elke baltoets werd begeleid door een luide olé vanuit de tribunes. Want iedereen is blij dat het eindelijk is begonnen, dit wereldkampioenschap. Dat door velen wordt als omschreven als een gigant, een mastodont. En dat is natuurlijk ook wel zo. Maar uiteindelijk kijken alle voetballiefhebbers toch wel weer uit naar die wedstrijden. En deze is er dus eentje tussen Mexico en Zuid-Afrika. Net als in 2010, zoals ik eerder al aangaf. Een land met veel WK-ervaring. Mexico is er nu voor de 9e keer op een rij bij. 18 keer in totaal. En Zuid-Afrika natuurlijk veel minder, is ook nog nooit door de groepsfase geraakt. Ze waren erbij in 1998 in Frankrijk, in 2002 Japan, Zuid-Korea. En in 2010, omdat ze het zelf organiseerden, tot nog toe het enige wereldkampioenschap op Afrikaanse bodem. Boegeroep voor de baltoetsen van de Zuid-Afrikanen. Helemaal in het geel getooid. Van top tot, van de kop beter tot teen. Ook de kousen, alles geel. Bij Mexico de traditionele kleuren. Groen bovenaan, wit broekje. En meteen moeite bij het uitvoetballen bij de Zuid-Afrikaanse doelman Ronwen Williams. Omdat de Mexicanen druk gingen zetten. En dat levert hen applaus op van niet alleen het publiek. Maar ook van de bondscoach van Javier Aguirre. Ook een man met vele jaren op de teller. Als coach 67 is hij tegenover de 74 lentes van Hugo Broos. En meteen een flinke overtreding op het middenveld van de Zuid-Afrikanen nu. Met Erik Lira die in de fout ging. Centrale middenvelder samen met Fidalgo speelt hij daar op het middenveld. Wat zeg ik van de... Even kijken, wie was het die de overtreding maakte? Het was Modiba, de linksback. En dan is het ook wat uitkijken naar de juiste opstelling bij de Zuid-Afrikanen. Normaal met z'n 4 achterin, maar we hebben meegekregen dat dat vandaag met z'n 5 zou zijn. Dus toch wat behoudendheid zou je kunnen zeggen bij Hugo Broos voor de aftrap van deze match in hun oefenwedstrijden. Veelal toch met z'n 4 achterin gespeeld. Maar nu met een Bokazi, Okon en Sibisi met z'n 3 centraal. En dan Moudiba als flanken. Vrije trap voor Mexico na 3,5 minuut. Bal wordt rechtstreeks naar doel getrapt van erg ver. Dat was redelijk opportunistisch en ook meteen in de muur geknald. Door, ik denk, dat het Reyes was die het daar probeerde. Ingooi op rechts voor de Mexicanen. Die dus geen kwalificaties moesten doorworstelen. Meteen geplaatst waren als gastland. En dat is natuurlijk niet altijd een voordeel. Want hoe kan je dan ritme opdoen? En we zien meteen het aftellen van de scheidsrechter. Een van de nieuwe regels bij de inworpen. Ook daar mag je niet te lang talmen. En een eerste kans nu voor Mexico. De save is van Williams. Goeie redding hoor van Ronwen Williams. Op het schot met links. Hard gedaan. Hard ingetrapt. Door Jiménez. De ervaren Raúl Jiménez. 125ste wedstrijd voor de nationale ploeg. En daar zat dan Williams nog net bij met zijn rechterhand. Laag bij de grond. Eerste hoekschop nu. Meteen een bang moment voor de Zuid-Afrikanen. Indraaiende corner. Daar zit Williams opnieuw bij. De bal is nog niet helemaal weg. Voorzet naar de tweede paal. Hoog de lucht ingekopt door een van de Zuid-Afrikanen. Nog niet helemaal weg. Het is allemaal nogal paniekerig. Ook deze bal krijgen ze niet goed weggetrapt. En dan er proberen uit te komen. Maar dat was meteen de beste kans hoor. Iets te centraal getrapt door Jiménez. Hard zeker wel. Paar botsen erbij. Geen makkelijke redding voor doelman Williams. En die spits van 35 maakte hier bijna zijn eerste.

0: plannen. Meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Radio 1 live.
2: Setúbal speelt in Portugal, waar hij degradeerde met Tondela. Het zijn allemaal spelers die of in Afrika spelen, Zuid-Afrika zelf, of toch bij lager aangeschreven ploegen in Europa. Ocon bij Hannover in de tweede klasse in Duitsland. Foster gedegradeerd met Burnley. En dus ook die Setúbal gedegradeerd met Tondela. De rest allemaal Orlando Pirates of Mamelodi Sundowns. Schitterende namen uit het Zuid-Afrikaanse voetbal. Die daar heel veel betekenen. Maar als je het dan in de weegschaal legt en gaat vergelijken. Wat geen eerlijke vergelijking is natuurlijk met Europese ploegen. Kom je toch aan een andere realiteit uit. Uitvoetballen nu bij Mexico. Met links achter, of centrale man is het zelfs, Vasquez die mee opschuift. Hij voetbalt bij Genoa in de Serie A. Een van de vaste waarden daar. Gallardo, ook een ervaren man, op links gaat door. Tackle is goed van Moudou. En krijgen we een tweede hoekschop. Ik denk het wel. Moudou vindt van niet. Vertwijfeling in zijn gezicht. Hij wil de doeltrap. En ik denk dat hij er nog als laatste bij zat met zijn onderbeen, toch? Of was de bal dan al net over de doellijn? Dat zou over de achterlijn beter. Dat zou kunnen. Alvast geen corner. Het is gewoon een doeltrap voor Ronwen Williams. Maar wat ik dus meegaf zo net bij die inworp. Ook daar mag de scheidsrechter nu aftellen. En het bestraffen. De bal aan de andere ploeg geven. Als het allemaal te lang duurt. Uitvoetballen opnieuw moeizaam bij Zuid-Afrika. Dat moeilijk onder de druk van de Mexicanen uitkomt. En dus al goed is weggekomen. Eén grote kans van Jiménez. Maar na 7,5 minuut 0-0.
3: Doorwerken is op de R2, de Antwerpse ring richting Beveren. De Beveren-tunnel afgesloten.

0: Ray en Hans Zimmer gaan er snel uit, want we moeten naar Mexico voor Bijbert.
1: Eerste WK-doelpunt, Mexico 1-0. Quiñones heeft gescoord en Zuid-Afrika, duidelijk onder de indruk van de omstandigheden, staat al na minder dan 9 minuten op achterstand. Quiñones speelt bij Al-Qadsia, ergens in de Emiraten, en kwam redelijk vrij te staan daar centraal. Hartje maakt hij naar het publiek. Opzwepende muziek in de tribunes. Want de voorsprong is voor Mexico. En opnieuw kwam Zuid-Afrika in de problemen bij het uitvoetballen. Van Williams naar zijn verdedigers. Meteen afgestraft op 2 tellen eigenlijk. Het balverlies van Sithole. De steal van Lira. En dan had Quiñones maar te trappen. En hij doet dat door de benen van Williams. Dus het gaat niet alleen fout bij het uitvoetballen bij hem. Maar ook bij het niet redden van die bal. Wil zijn steunbeen nog net achter zijn andere insteken. Zoals Simon Mignolet dat zo goed doet in 1 tegen 1 fases. Of deed, want zijn carrière is natuurlijk beëindigd. Maar dat been ging te laat naar binnen. En zo scoort Quiñones. Het uitvoetballen was al van in de eerste minuten een probleem. En dat is nu uitgedraaid in een tegendoelpunt. Veel te vroeg voor de Zuid-Afrikanen. En de sfeer is top natuurlijk. Het kan nu al niet meer stuk. Vroeg doelpunt van Mexico. Quiñones met zijn 3e doelpunt voor de Mexicaanse nationale ploeg. In 23 caps. Een man geboren in Colombia. Het is inderdaad een naam die niet zo Mexicaans aandoet. Quiñones. Julian Quiñones

0: maar wel voor Mexico spelend genaturaliseerd. Omdat hij ook lange tijd in Mexico voetbalde bij Tigres, onder meer bij Amerika ook. Vrije trap voor Mexico. De overtreding was van Mudau. En een van de spelers vraagt, of het is andersom, de scheidsrechter vraagt of de speler verzorging nodig heeft. Kijk, dat zullen ze nu allemaal wat minder snel doen, want als je verzorgd wordt, moet je een minuut langs de kant. Hugo Broos kijkt bedenkelijk toe. Wijsvinger op de lippen. In zijn grijs t-shirt, grijze haardos. Kijkt hij toe en weet hij dat zijn ploeg niet klaar was voor de druk die op hen afkwam, voor de sfeer waar ze in terecht kwamen misschien ook wel. Een heksenketel van lang voor de aftrap. En dan kan het wel een keer gebeuren natuurlijk dat je als een speler uit een kleinere competitie even opkijkt, even wauw zegt, met de mond vol tanden staat, met de mond open staat ook wel, bewonderend naar de mensen in het stadion kijkend. Misschien een keer nadenkend over de historie die zich in dit stadion heeft afgespeeld. En 1, 2, 3 keer ging het al fout bij dat uitvoetballen. En bij de derde keer was het dan Prijs Quiñones na de steal van Lira. En Mexico is al opnieuw aan de bal. Heeft 56% van het balbezit op dit moment in de match. Lange bal gaat vooruit naar de linkerflank. Waar Jiménez erachteraan hoelt. Hij is niet de allersnelste, maar houdt die bal wel binnen. En het is een hoekschop. Trapt hij nog even tegen zijn tegenstander aan. Tegen Coliso Mudau. Een van die mannen van de Mamelodi Sundowns. 5 zijn er in totaal in de basiself bij Zuid-Afrika. En de tweede hoekschop dus. Voor de thuisploeg. Terwijl Zuid-Afrika er 1 keer probeerde uit te komen. Maar dat lukte niet al te best. Het wordt een wegdraaiende bal deze keer. Met links. Redelijk hoog. Gekopt ook daar in het centrum door Jiménez. En dan komt de doelman uit zijn doel, Ronwen Williams. En heeft die bal klem vast. Moet daar even rust zien te brengen. Ook in zijn eigen hoofd natuurlijk. Na die slechte pause die hij gaf. En zijn middenvelder Sithole, die ook niet klaar was om die te ontvangen. Nu gaat het beter. Een uitworp meteen tot aan de middenlijn. En meteen de diepgang zoeken. Kijk, dat is dan de tweede keer dat ze dat proberen. Even het balbezit. En meteen diepgang zoeken richting Foster en richting Reiners. Maar 2 keer was dan de laatste pass niet goed genoeg bij de Zuid-Afrikanen. Die laatste nu was zelfs veel te diep gegeven. 1-0 dus geworden, doelpunt van Quiñones. Mexico leidt tegen Zuid-Afrika.
1: En Oostende kan in eigen land in basketbal voor de 15e keer op een rij kampioen worden. Maar dan gaan ze wel een tandje moeten bijsteken. Want moeizaam begin tegen Antwerp Giants. Daarnet 10 punten achter vanavond. Hoe zit het nu, Johan?
2: Nu zit het op 33-36. Net een bom van Milson. En dat is de derde voor Oostende in deze wedstrijd. Nog 13 seconden te spelen in het tweede kwart. En het verschil dus gereduceerd naar 3 punten. En dat is goed natuurlijk voor het verloop van de wedstrijd. Nog kijken naar een bompoging van Bello. Maar die bal gaat niet in de richting van de basket. Het is zelfs een airball. En we hebben nog 2 seconden en 3 tiende van een seconde op het scorebord staan. Scheidsrechter geeft nog een time-out. Dus er wordt nog een play zometeen uitgetekend door de bezoekers. Door Hoegerder. Hij is de man die de time-out heeft aangevraagd. Dus de play uittekenen. Meer dan waarschijnlijk dus een speler in een driepunterpositie proberen te krijgen. Helemaal open te krijgen om dan die bom te proberen te lukken. En ik moet zeggen, de shots die vallen toch niet. Niet bij Oostende, ook niet bij de Giants. En er zijn veel pogingen, maar ofwel belanden ze op de ring, ofwel is het een airball, ofwel is het natuurlijk ook de rebound. Want er wordt goed en stevig verdedigd. En weinig spelers nog in de dubbele cijfers. Nog maar eentje. Dat is Bello. Die heeft 10 punten gemaakt bij Oostende. Is de topscorer op dit moment Anderson met 6 punten. Dus het wedstrijdplan van Roel Moors, dat klopt helemaal. En Hoegerer heeft er op dit moment toch niet het juiste antwoord op gevonden. Er was wel het verschil natuurlijk op een bepaald moment 10 punten. En dan heeft Oostende dan toch een run kunnen maken. Op dit moment 3 punten achter. En dan zullen ze toch met nodige, slecht gevoel nog eens terugdenken aan de 2 vrijworpen daarnet van Jacob, de Israëlische Deen van Oostende. zoveel ervaring, zoveel talent. Twee vrijworpen mogen nemen, alle twee gemist. Dus de druk is er zeker wel bij Oostende. We maken ons klaar voor nog 2 seconden. En 1/18 van een seconde staat er nu op het scorebord. Kijken wat het play is dat Woegerer heeft uitgetekend. Het is Oostende dat de bal zo meteen weer in het spel mag brengen met Gustafsson. Dat gebeurt op dit moment. Dan wordt er heel vlug bewogen natuurlijk. Gustafsson probeert Jakob vrij te krijgen. Dat is de poging, dat is de buzzer. En de bal gaat zelfs over de basket. Dus blijven we zitten op een 33-36, 17-14. Dat is het kwartstandje, of de kwartstand van het tweede kwartier. Maar het is natuurlijk goed voor het verloop van de wedstrijd. De spanning blijft. Oostende lijkt dan toch dichterbij te sluipen in een wedstrijd die ze moeten winnen om hier vanavond het kampioenschap binnen te halen. We gaan rusten met een voorsprong van 3 punten voor de bezoekers. Ruststand hier in Oostende tegen de Antwerp Giants, 33-36.
1: Kan nog spannend worden straks, denk ik dan. Tot zo, Johan. En ik zeg nog een keertje dat het 1-0 is in Mexico, Zuid-Afrika op het WK. Dadelijk volgen we verder.
3: Radio 1. Sportza WK.

0: Graffiti van Ajax. 1-0 is het dus in Mexico, Zuid-Afrika, de openingsmatch van het WK. Maar het is een moeilijke avond voor de mannen van Zuid-Afrika, de mannen van Hugo Broosbert. En dan druk ik me nog zacht uit, denk ik.
1: Heel zacht. Moeilijke middag eigenlijk, Steve.
0: Ja, middag.
1: Het is
0: juist,
1: nog maar half twee, denk ik, in Mexico City. Ja. Het is een heel moeilijke namiddag voor de Zuid-Afrikanen. Ze worden gewoon onder de voeten lopen, komen overal tekort door de slimme manier waarop Mexico druk zet. Komen ze niet aan voetballen toe. Ze hebben ook al een paar keer lukraak geprobeerd om een lange bal te trappen, maar die wordt dan ook weer makkelijk opgevangen bij de Mexicanen achterin door César Montes, en meter 95 groot, veel groter dan die twee spitsen van Zuid-Afrika. En als ze dan een keer op de helft van de Mexicanen komen, loopt het in de passing ook verkeerd en volgen er pittige overtredingen, al een paar na elkaar, en eentje daarvan is bestraft met een gele kaart een paar minuten geleden. En onthoud het maar, want dat kan een quizvraag zijn binnenkort. Zomaar een quizvraag. Eerste gele kaart op het WK. Mukwena van Zuid-Afrika. Niet Aaron, de record international, maar wel Teboho Mukwena. Gele kaart voor hem dus. En hij kwam echt flink te laat op het middenveld met zijn tackle. En ook daar is hij niet de eerste in. Ook nu zo net een tackle die weer te laat kwam bij de Bafana Bafana. Die de wet van de sterkste ondergaan. Er was nog één doelpoging in de voorbije minuten. Dat was er eentje van Quiñones. De doelpuntenmaker. De Tshabalala, zeg maar, van WK 2026. Tshabalala, de man die scoorde in Zuid-Afrika in het wereldkampioenschap daar. En het openingsdoelpunt maakte. Zijn verhaal stond vandaag nog op sporza.be te lezen. Beter hoe het hem nadien verging. Raakte eigenlijk nooit echt bij grote ploegen. Bleef in Zuid-Afrika voetballen. En onlangs was hij aan Harvard voor een opleiding in een soort van een sportmanagement. Roberto Carlos, Cafu. Mannen die toekijken vanuit de tribune. Wereldkampioenen met Brazilië. Zo zullen er wel meer grote namen en bekende gezichten opduiken in de komende 39 dagen van dit wereldkampioenschap. Want zo lang zal het dus duren. 104 wedstrijden. En dit is dus de allereerste uitvoetballen met Ronwen Williams. Beter even wennen aan sommige van de namen. Is voor Zuid-Afrika de op één na oudste speler ooit op een WK. De andere was ook een doelman, André Arendsen, op het WK van 2002. En de doelman van Mexico, Rangel, had even moeite met een voorzet van de Zuid-Afrikanen. Zo heeft die man zijn handschoenen ook al een keer vuil kunnen maken. Aanval over rechts. Mukwena blijft liggen. En krijgt hij dan toch de overtreding mee? Ja, dan toch. Met enige vertraging en op aangeven van de lijnrechter geeft scheidsrechter Wilton Sampaio uit Brazilië de vrije trap aan Zuid-Afrika. En de gele kaart ook meteen aan Gutierrez. Dus zowat de eerste overtreding van de Mexicanen. Maar wel meteen een gele kaart. Maar eens kijken op de monitor. Hij komt te laat. Ja, dat is waar. En Mukwena springt er eerst overheen en voelt dan, ja, ik raak niet meer bij de bal, ik ga me laten vallen. En we kijken ook nog eens naar die actie van Rangel, die toch niet al te lekker bij die voorzet zat. En waar dan Reyners, Ikram Reyners, Zuid-Afrikaanse spits, nog in de buurt kwam. Vrije trap. En dat is vlak voor we naar de drankpauze toe gaan, neem ik aan. Want we zitten in de 23e minuut van deze openingswedstrijd. Een bal die op de rechterflank ligt en waar Teboho Mukwena bij staat als enige nog om te trappen. De scheidsrechter heeft ook een cameraatje aan zijn hoofd hangen, zodat u, als u een keer een wedstrijd volgt op de televisie of een samenvatting bekijkt, ook daar soms van de refcam beelden kan zien. Levert soms wel speciale beelden op. Daar is de vrije trap. Redelijk laag in het pak. Weggekopt bij Mexico. Opgevangen weer door een van de Zuid-Afrikanen op het middenveld. Dat was, even kijken, Modiba denk ik, of een Bokasi. Balverlies bij Zuid-Afrika. Vooruitgestuurd. En dan gaat de bal over de achterlijn. En is dit het signaal om even te gaan drinken aan de zijlijn, neem ik aan. Is toch wat Wilton Sampaio aangeeft, inderdaad. Inderdaad, we gaan even pauzeren hier. 3 minuten zou het mogen duren. Die hydration break. Dit is de allereerste.
0: Oké, en van die drankpauze gaan Wim en ik even profiteren om het ook nog eens over die match te hebben. En misschien eerst over die drinkpauze, Wim. Daar is wel veel om te doen. Dat is natuurlijk opgelegd dit WK. Ben jij voorstander?
2: Goh, wat het is, als coach heb je natuurlijk nu de mogelijkheid om in te grijpen, Hugo Broos zijnde.
0: Ja.
2: Terwijl Mexico heer en meester is en misschien nog niet ten volle geprofiteerd hebben van hun overwicht. Nu kan je als coach die het moeilijk heeft toch gaan ingrijpen, tegen je spelers praten. Dat is een voordeel. Mm-hmm. Natuurlijk moet er gehydrateerd worden, maar bij 4, 25 graden valt het allemaal nog wel mee. Maar we weten allemaal waarvoor het is natuurlijk.
0: Ja, ja.
2: Dus we gaan nu een soort vier helften spelen. Hè? Vier quarters.
0: Het haalt de flow wel echt.
2: Ja, zeker. Ja. Zeker. Het is weer opnieuw beginnen en ik denk Hugo Broos zal moeten aanpassen. Heeft het zoals de meeste ploegen proberen te doen met uitvoetballen van achteruit, maar dat wordt afgestraft.
0: Ja.
2: Het ging al heel erg moeilijk. Ze waren wel onder de indruk blijkbaar, de Bafana. En staan logischerwijs achter en komen niet aan de overkant. En hebben, zoals Bert zei, vrij veel overtredingen nodig. En die zijn vrij fel. Ik moet zeggen, de Braziliaanse ref is streng, doet het wel goed. Want mm-hmm. bij de eerste, de beste overtreding door een speler van Mexico, kreeg die ook een gele kaart.
0: Ja.
2: Dus dat is nu wel duidelijk dat er zeker bij ferme tackles heel snel geel zal getrokken worden. Dat alles in zijn richtlijn is. En die 5-seconden regel bij dat ingooien, dat lijkt mij een beetje onduidelijk.
0: Ja,
2: en die keeper,
0: het duurde een paar keer best wel lang.
2: Wanneer begint dat dan? Als je een bal vast hebt, want dan kan je ook lang wachten voor je een bal vast hebt.
0: Mm-hmm.
2: Dat zal moeilijk zijn. Hij begon ook heel erg laat te tellen met zijn 5.
0: Ja.
2: En die 5 seconden, dat leken er dan wel 10 ook. Ja, dus dat is toch nog wel een beetje fine-tunen, denk ik.
0: Ja. Zuid-Afrika moet bijsturen, heeft werk aan de winkel, het moet beter. Maar heeft Mexico dan zo'n goede indruk gemaakt?
2: Nee, degelijk. Ook niet te veel risico's nemen. Het is wel het moment voor hen om door te gaan en niet tevreden te zijn met die 1-0 en een grotere score te proberen afdwingen. Want tot nu toe moeten ze geen schrik hebben van de aanvallende patronen van Hugo Broos, zijn elftal.
0: Nee.
2: Dat lukt niet. Dat lukt langs geen kanten. Ik zou zeggen, als je Mexico bent, moet je heel erg snel naar een veilige voorsprong en een grotere voorsprong. Dat kan belangrijk zijn. En toch heb je de indruk, dat is ook een beetje Mexicaans, dat ze 1-0 staan ze voor. Oké, het is even voldoende.
0: Ja,
2: nu gaan we het even bekijken.
0: Ja.
2: Ja, dat is ook Aguirre, dat is ervan geweten. Niet open en bloot, waardoor mogelijk Zuid-Afrika stilaan in de wedstrijd kan komen. Laat ons hopen voor Hugo Broos.
0: Oké, goed. Ik denk dat de dehydration periode, of pauze moet ik zeggen, Bert, dat afgelopen is intussen. Hè. Ze zijn weer aan het voetballen.
1: We zijn weer aan het voetballen, inderdaad. En die duurde exact 3 minuten. Dus die mag je er straks na 45 minuten alvast bijrekenen. Het is inderdaad zo, zoals Wim zegt, de scheidsrechter bepaalt zelf wanneer hij begint met aftellen. Dus wanneer hij vindt dat het allemaal wat te lang duurt. En kijk, dat is een grijze zone dan toch wel. Want de ene mens is al geduldiger dan de andere. Ik zou heel snel beginnen aftellen dan als scheidsrechter. En dan is het inderdaad het aftellen met de vingers. Zoals we dat al even kenden bij de doelman. Mexico heeft de bal nog een keer ontfutseld bij Zuid-Afrika. En probeert tegen te prikken op de linkerflank bij de doelpuntenmaker Quiñones. Speelt achteruit naar zijn linksachter Gallardo. Aan zijn derde WK toe. Een man die in zijn hele carrière nooit in Europa kwam voetballen. In Mexico wel een mooie carrière uitbouwde. Maar dus nooit de stap over de Atlantische Oceaan maakte. Naar een van de Europese clubcompetities. Kort uit voetballen nu van Rangel in de buurt van Rangers. Het loopt goed af daarachterin bij Mexico. Waar ze voorlopig echt wel volwassen spelen achterin. Geen fouten maken. Ook geen al te grote overtredingen. Buiten dan de gele kaart voor Gutierrez natuurlijk. En de bal gaat rond bij de groenhemden. Het gaat naar het centrum, naar Quiñones. Dan de diepte in naar Gutierrez. Zoekt naar zijn rechter, trapte ook. En dan is Ocon nog daar om uit te voetballen. Heeft niets te maken met de Australier die ooit bij Club Brugge speelde, Paul Ocon. Dit is Ime Ocon, 22 jaar. Nog maar zijn 9e cap. En ik heb het vermoeden dat hij een heel snelle jonge man is. Want zijn broer pakte met Zuid-Afrika zilver op de relays op de 4x400 meter. Hij was er de reserveloper en mocht meelopen in de heats, in de reekse. Dus meestal zit zoiets wel in de familie. Voorzet, het pakt in. En daar is Ronwen Williams, de Zuid-Afrikaanse doelman. Heeft die bal klem vast. Jiménez was niet echt in de buurt. En ook nu het uitvoetballen toch weer even moeizaam bij Bokkazi. Speelt achteruit tot bij Okom. Dan weer naar Williams, naar de doelman. Okom, ja, tikje achteruit weer. Niet te veel risico nemen, want dat vergeet je niet natuurlijk als doelman als je zo'n bal binnenkrijgt. Zoals het in de 9e minuut gebeurde. Het doelpunt van Quiñones. En snel balverlies weer bij de Zuid-Afrikanen. Dat is toch wel het beeld van dat eerste half uur. Rondtikken nu met Reyes. Misschien wel de verrassing in de basiself bij Mexico. Israel Reyes. De verwachting was dat Jorge Sanchez rechtsback zou staan. Dat was zeker het geval in de oefenwedstrijden voorafgaand aan het WK. En in de verwachte elftallen stond Jorge Sanchez er ook overal in. Met het rugnummer 2 ex-Ajax onder meer. Maar de voorkeur dus gevallen op Israel Reyes op de rechtsachter. En voor het overige wel de namen die het in de oefenwedstrijden ook voornamelijk deden. Toen die laatste, want het is een heel lange lijst van oefenwedstrijden geworden. Het is erg lang geleden dat Mexico nog een keer een wedstrijd met inzet heeft gespeeld. 14 oefenwedstrijden op een rij als gastland. En daarvoor enkele in de Gold Cup, die ze dan ook wonnen, de Mexicanen. Maar geen voorrondewedstrijden, geen kwalificatiewedstrijden. Dat is toch altijd een ander gegeven. En doen hier voor het eerst weer een match met inzet. En die hebben ze meteen serieus genomen. Dus toch wel helemaal van in het begin. Zij waren er klaar voor. Zuid-Afrika was dat veel minder. Nu wel goed uitgevoetbald door Williams naar Bokkazi. Man over wie heel veel te doen was bij zijn transfer van Orlando Pirates naar Chicago Fire. Omdat Hugo Broos een paar ongelukkige uitspraken liet optekenen nadien over de speler die zich liet gek maken door het geld. Maar ook over de manager. Dat mevrouwtje dat iets denkt dat ze van voetbal kent. En de speler die op zijn bureau kwam. En een zwarte jongen is maar wit uitsloeg. Maar dat dan letterlijk vertaald kwam allemaal nogal slecht over. Ook al had hij het niet zo bedoeld. Moest even op de blaren zitten. Hugo Broos. Een schoonheidsfoutje in aanloop naar de 2K. Een hoekschop dachten de Zuid-Afrikanen. Maar de speler die diep ging, Modiba, stond eerst in buitenspel. Dus die krijgen ze niet, die eerste corner van de match. Nee, het is gewoon een doeltrap voor Raúl Rangel. En dan zal zo meteen, of een vrije trap beter, want het was buitenspel voor Raúl Rangel. Trapt hij tot in de voeten van Quiñones. Niet geweldig scherp verdedigd daar bij Zuid-Afrika. Geen druk gezet op de man die de bal wilde aannemen. Had zelfs een slechte controle en kon de bal toch nog bijhouden. Het gaat opnieuw naar die linkerflank. Vaak langs daar. Al was er in het begin van de match ook wel een keertje gevaar over de rechterzijde. Met de mee oprukkende Reyes die de bal kon afleggen voor Jiménez. Redding toen nog van Williams. Uitvoetballen nu ook even moeilijk bij de thuisploeg. Of het gastland. Want bal over de zijlijn. En ingooi is wat lager op het terrein al genomen door de Zuid-Afrikanen. Met balbezit voor Bokkazi. Een van de verdedigers. Okom. Dan Mokoena op het middenveld. Goeie pas rechtdoor nu. En daar zit misschien wel een keertje wat in. Met Foster nu in de rechthoek. Vindt het schot niet. Speelt nog een keer naar de rechterkant. Maar slechte bal naar Moudou. Vreselijke bal was dat van Lyle Foster. De recordtransfer uitgaand dan van Westerlo. Met 11 miljoen euro nog altijd de duurste. Pierluigi Collina, de scheidsrechtersbaas. Heeft zijn bril aan om alles goed te kunnen zien wat de Braziliaanse ref Wilton Sampaio beslist. Voorlopig geen fouten, maar natuurlijk wel een man die in het oog wordt gehouden met al die nieuwe regeltjes nu. Niet alleen voor hem, ook voor de VAR. Ook zij staan toch met enkele kilograms druk op de schouders op het terrein. Tegenaanval met Gutierrez, met Alvarado op de rechterflank. Rechts, linksvoetig beter, snijdt graag naar binnen, dat wordt er niet toegelaten. En ingooi voor Mexico op de rechterflank. Want Bokkazi nog met een flinke tackle. Op de bal, zuiver. En zoals een verdediger het graag heeft, daar ook nog een paar kilogram vlees bij van de aanvallende speler. Dat geeft wat zelfvertrouwen aan een verdediger. Alles mee, maar wel op de bal. Lira centraal. Fidalgo eventjes. Quiñones gaat het nog een keer proberen. Nee, geeft toch nog mee. En dan de voorzet, het pak in. En in de handen van Romain Williams, de doelman van Zuid-Afrika. Dat was nog een keer een gevaarlijke fase. Want Jiménez stond klaar voor doel om de bal binnen te tikken. Ik weet niet hoe dicht hij er precies bij kwam. Dat gaan we nu zien. Ah, niet zo dicht. Want bal bij de eerste paal al gestopt. Terwijl iedereen bij Mexico naar de tweede paal was gekropen. Nog 10 minuten plus toegevoegde tijd. Tot de rust met de stand die 1-0 is in het voordeel van Mexico.
3: Sportza.
0: Radio 1. Dan gaan we nog eens naar Oostende. Antwerp Giants in de titelfinale van het basketbal. 33-36, dat was de stand bij de rust. Als Oostende vanavond kampioen wil worden, dan moet het dus nog wat goed maken. Kunnen ze in het derde kwartier wat dichterbij sluipen, Johan?
4: Nee, in tegendeel, want een blitzstart van de Antwerp Giants. 37-49 na 2,5 minuut spelen in het derde kwart. De bezoekers begonnen meteen met een 0-5 tussensprint. Bello en dan nog eens Bello met de bom. 33-41. Oostende reageerde via Anderson. Maar dan twee bommen op een rij van de belofte van het jaar van Van Drom. En zo de 12 punten voorsprong voor de Antwerp Giants. En dan moet u weten dat de Giants over het algemeen een betere tweede helft spelen. En die eerste helft was al goed. Nu kijken naar de reactie van Oostende. Slechte pass van Jakob. Anderson kan er niet bij. Cheeks maakte actie. Geen fout gemaakt door Anderson. Balverlies en Jakob kan een nieuwe aanval opbouwen. We hebben nog eens de statistieken bekeken na één helft. Terwijl we kijken, Anderson en de bal gaat erin. Het kan heel vlug gaan natuurlijk in basketbal. 10 punten. Het verschil weer 39-49. Qua rebounds stond het gelijk na één helft spelen met elke 22. Maar Antwerp toch meer second chance points kunnen maken. En dan hebben ze ook wat minder turnovers dan Oostende. En nu weer Kesteloot met een veel te makkelijke easy basket. Daar zit onder andere het verschil vanavond. De easy baskets bij Antwerp. En daar gaan ze goed mee om. En bij Oostende vallen de bommen niet. Vallen de easy baskets niet. En dan kijken dus aan tegen een achterstand. Kijken nu naar de bom van Melson. En zo een nieuwe hoop voor Oostende. Maar de kloof blijft natuurlijk 10 punten. Er is nog heel lang te spelen. In totaal nog 16 minuten. Maar de Antwerp Giants spelen op niveau. En Oostende zal toch het niveau moeten opkrikken. We kijken nog naar Bratanovic. We kijken naar Jakob. Prima paas, Bratanovic. 2 punten. En nog een en-van, denk ik. Dus er komt nog een vrijworp bij. En Oostende heeft dan toch het verschil een beetje kunnen verkleinen tot 4. Of gaat... Nee, is het Bratanovic die de fout heeft gemaakt? Oh la la. Bratanovic de fout gemaakt. Ik dacht even dat zijn bewaker de fout maakte. Nee, nee, het blijft een 10-puntenkloof. En een N1 is er uiteraard ook niet bij. We zitten bijna halfweg in het derde kwart. Oostende moet vol aan de bak. Want Antwerp is de betere in deze wedstrijd. En ze leiden verdiend met 10 punten voorsprong op dit moment. 42-52.

0: Van Crowded House weer naar Mexico, Zuid-Afrika, de openingsmatch op het WK. Wij en ik denk de vele toeschouwers in het stadion ook hadden gehoopt op veel doelpunten, maar het is er voorlopig maar eentje voor Mexico, daar blijft het voorlopig bij. En het publiek is een beetje stiller geworden, precies Bert.
1: Ja, toch wel, nu wel de kans, Jiménez, en de redding van Williams is daar opnieuw. Ja, moest in de trapeze, die bal de rechthoek in, Jiménez al dan niet er nog even bij geweest met de tip van zijn schoenen. Ik denk ook wel nipt in buitenspel, wat vooroverleunend voorbij de laatste verdediger. En dan raakt hij misschien nog heel eventjes aan met de buitenkant van de schoen. Alleszins Williams goed de hoek ingedoken. En zo heeft die man toch wel een beter gevoel na wat eerder in de match is gebeurd. Dat heeft hij nu toch al een klein beetje kunnen rechtzetten met een paar reddingen, met al wat werk. Actie opnieuw van Quiñones nu. Gaat nog een keer trappen. En bal wijkt af op een Zuid-Afrikaan. Alvarado, bal nog een keer voldoende. Quiñones tegen de paal. Hij is de man van de eerste helft. Quiñones. Niet alleen met dat doelpunt. Nog een keer met een schot erover. Maar nu ook tegen de paal. De gevaarlijkste van allemaal. Hij probeert het ook vaak natuurlijk. Daar ontsnapt Zuid-Afrika aan de dubbele achterstand. En ik zou zeggen, gelukkig voor de wedstrijd is het niet gebeurd. Blijven we een match houden. Plaats die bal, duwt die bal met de binnenkant van de voet. Binnenkant rechts. Tegen de paal. Williams komt een centimeter of twee te kort. Anders was hij er nog bij geraakt. Maar het was dus niet nodig. Bijna de 2-0. Quiñones. Alcácia dus. 29 jaar oud. Colombiaan van geboorte. Maar genaturaliseerd. En de man die we het meest gaan onthouden uit deze eerste helft. Balbezit voor Zuid-Afrika, waar achterin Sibisi bijna in de problemen kwam en half over de bal struikelde. Maar het komt goed. Het uitvoetballen lukt dan tot op het middenveld nog eventjes, maar verder vooruit niet meer. Want daar zit Roberto Alvarado tussen. En de stiel is nu ook weer van Fidalgo. Bal meteen diep, dat is de overhaast richting Jiménez. Makkelijk opgevallen door, of opgevangen, beter door Bokassi. En dan Mokuena op het middenveld. Bonkige middenvelder is dat. Bal de diepte in weer voor, dat is Reyners. Er was overigens één kansje voor de Zuid-Afrikanen. Voor Lyle Foster kon koppen. En deed dat naast het doel. Voorzet van op links van Bokassi, waarop Foster kon koppen. Misschien dat er nu nog een keer een kans volgt voor Zuid-Afrika. En voor de mannen van Hugo Broos. Want eerste hoekschop voor de bezoekende ploeg. In een groep met ook nog Zuid-Korea en Tsjechië. Altijd een stroeve ploeg om tegen te voetballen. Kan het redelijk alle kanten uit in deze groep. Maar Mexico tegenover Zuid-Afrika was de favoriet. En dat is in die eerste helft ook wel duidelijk geworden waarom dat zo is. Gewoon meer kwaliteit in de ploeg. Hoekschop kort genomen. Daar is de voorzet uiteindelijk toch met links weggekopt. Door dat was Reyes. En dan een schot met links, verrassend van heel ver. Van Bokassi probeert het van op een meter of 30 met een bal rechtdoor in de handen van Rangel. Je weet het maar nooit, als die even van richting verandert, zag die ook niet geweldig aankomen. Rangel, maar had er uiteindelijk ook niet heel veel moeite mee. Met dat schot van Bokassi, eerste bal tussen de palen van de Zuid-Afrikanen. Dat verrassende schot van een verdediger. Pekezeli, Bokassi, schitterende namen hebben ze zeker. Zoals Svefelo Sithole. En op de bank Camogelo Sebelebele. Dat is een hele mond vol. Ik hoop eerlijk gezegd dat hij niet invalt. Want dat is een tongbreker van je welste. We zitten in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. Sowieso plus 3 dus door de drankpauze. Quiñones gaat nog een keer diep. En Williams komt zijn doel uit. Trapt weg met de voeten. Uit de lucht gehaald. Bijna door Reyners. Achterin is het Montes die kan opvangen voor Mexico. En Gallardo zegt even rust brengen. Laat ons maar eventjes rondtikken. Niet alles moet meteen de diepte in. 4 minuten komen erbij. Het spel niet zoveel stilgelegen buiten die drankpauze natuurlijk. Standaard wordt er bijna altijd wel een minuutje bijgerekend. Waarom is me niet helemaal duidelijk goed. Het hoort bij het hedendaagse voetbal zeker. Gallardo speelt achteruit. Daar is Montes weer met Vasquez. Die twee. En ook doelman Rangel wordt nog een keer in het spel betrokken. Vraagt dat iedereen wat opschuift. Staat daar met de bal aan de voet. Zuid-Afrikanen gaan niet meteen druk zetten. Uiteindelijk doet Reyners dat wel. De bal gaat ver naar Jiménez. En dan laten ze hem boetsen achterin bij Zuid-Afrika. Nooit een goed idee. Bokasi zit er uiteindelijk wel tussen en trapt over de zijlijn. Ingooi oprecht voor de Mexicanen met Alvarado. Roberto Alvarado. Wel een keer El Piojo genoemd. De luis, zoals Claudio Lopez destijds, de Argentijn. Bal achterin, een schot van Mexico met links in de handen van Williams. Van Gallardo, de linksachter, die was meegeschoven. Meteen uitgeworpen ook weer naar die grote man Bokasi. En naar Ime Okon. Op het middenveld eventjes Sithole. Een man die heel weinig in het stuk is voorgekomen is Jaden Adams op het middenveld. Nu wel even bij de bal. Vaak overgeslagen. Speelt de bal heel ver naar links. Het lijkt me buitenspel. Van Modiba. Niet meteen een vlag. Wil zijn man voorbij. Struikelt. Botst. En komt dan Alvarado nog een keertje tegen. Nog een keer de dribbel. Modiba. Tackle. En hoekschop denk ik toch. Nee. Doeltrap. Oh. Dat leek mij een hoekschop te zijn. Nog eens kijken naar die laatste dribbel van Modiba. Tikje nog even. En wie komt er dan als laatste bij? Tja, moeilijk te zeggen. De scheidsrechter stond er ook een beetje achter. Misschien klopte het uiteindelijk dan toch wel. Een beetje een rommelige fase bij de achterlijn. Uiteindelijk de doeltrap voor Raúl Rangel. En bondscoach Aguirre maakt zich druk. Is een ervaren man. Derde keer op een WK met Mexico. Dat was zo in 2002, in 2010. En nu dus ook weer. Man van heel vele oorlogen. Die Aguirre. Ook in Europa gewerkt bij Atletico onder meer. Osasuna in de Spaanse competitie. En nu dus in de nadagen van zijn carrière nog een keer op een WK. Gutierrez met een kans. Oh, trap naast de bal. En zo wordt het toch nog gevaarlijk. Maar dit was niet wat hij voor ogen had, denk ik. Brian Gutierrez. Open doelkans. En hij zag dan dat rechts van hem nog een speler was meegelopen. Dat moet Jiménez geweest zijn. En raakt die bal helemaal verkeerd. Zoals je met een biljartkeu een beetje de buitenkant van de bal raakt. En die helemaal naar de zijkant wegschampt. Deed hij het met de punt rechts vooraan van zijn schoen. En hij raakt hem echt helemaal verkeerd. De bondscoach weet dat dit een gouden moment was op de 2-0 vlak voor de pauze. En dat was het ook. Met Gutierrez dus. Lange bal van Bokasi in de laatste minuut van de toegevoegde tijd. Gaat diep naar Will, naar wat zeg ik, naar Reyners. En hij kan er niet bij ingooien voor Mexico nog. In de absolute slotseconde. Qua doelgevaar van Zuid-Afrika bijna niets. Een schot van Bokasi van ver. Foster met een kopbal ernaast. En dan aan de andere kant toch Jiménez. Redding van Williams. Quiñones die het slechte uitvoetballen afstrafte met de 1-0 in de 9e minuut. En hij trapte ook nog een keer tegen de paal. Geen wonder dat hij door de cameramensen wordt gezocht en in beeld wordt gebracht. Dat zie ik op de monitor. We gaan rusten. De eerste helft van dit WK zit erop. Mexico gaat de kleedkamers in met een krappe 1-0 voorsprong.
0: Oké, dankjewel Bert en tot zometeen. Doorwerken is op de R2 de Antwerpse ring richting Beveren. De Beverentunnel nog altijd afgesloten.
2: Radio 1. Sportza.
0: Bij mij in de studio nog altijd Wim de Koning. Wim, 1-0 bij de rust. Het is daarbij gebleven bij 1-0. Hadden we in het begin eigenlijk niet verwacht, denk ik. Hè? Want ik dacht, oei, er gaan veel goals vallen voor Mexico.
3: Ja, inderdaad. Ze hebben het een beetje nagelaten. Want kansen genoeg gekregen. Alles bij elkaar dan toch. Tegen een, laat ons een beetje eufemistisch zeggen, zeer matige tegenstander. Ja. Zuid-Afrika valt echt wel tegen. Mm-hmm. Eerste keer... Of eerst doelpoging 37e minuut, kopbal naast. En dan een trap, Bert zei van 30 meter, maar ik denk dat 40 meter was. Het was wel een geweldig schot van die Mbokasi tussen de palen. Maar ja, van zo ver. Dus dat zij vanavond een doelpunt zouden maken, ja, die moet echt wel uit de lucht gaan vallen. Ja,
0: ja inderdaad. De drankpauze heeft Zuid-Afrika misschien wel een klein beetje deugd gedaan. Het was daarna inderdaad die eerste keer richting doel, de eerste hoekschop die
3: ze
0: er dan
3: proberen,
0: ook aankwam.
3: Inderdaad. Ook omdat Mexico toch nog altijd wat veiligheid inbouwt, te veel wat mij betreft.
0: Ja, waarom? Stel ik me de vraag. Bij omdat, de start van zo'n WK in eigen land.
3: Ja, ze staan 1-0 voor. Ze denken, ja, die 3 punten, dat is goed. En ja, de tegenstander, ja, dat Zuid-Afrika, ja, ik zie niet in hoe die een doelpunt zouden kunnen maken. Kan altijd, maar nee, Rangel, de keeper van Mexico, heeft nog niks moeten doen. En opvallend, toch wel, geen verzorgers op het veld, want de Zuid-Afrikanen die gaan er ferm in. 3-4 keer al dat iemand van Mexico bleef liggen, dat ze goed geraakt waren, dat zag je. Maar dat ze het zelf oplapten, omdat ze weten, als we de verzorger laten komen, ja, moeten we nu langs de kant blijven. Dus dat is een goede zaak, dat zie je nu al. Dus er zal wat dat betreft geen tijd gewonnen worden door toch een verzorger te laten opkomen en dan een minuut. Ja, je ziet dat nu toch al. De VAR, daar werd van gezegd, dat valt mij dan toch ook op, die mochten tussenkomen bij al dan niet terecht of onterechte hoekschoppen.
0: Inderdaad. Ja.
3: Ik zag 2 onterechte beslissingen van die Braziliaanse ref op mogelijke hoekschoppen. VAR kwam niet tussen. Geen idee of dat ze het dan niet goed genoeg zagen, terwijl wij op beeld heel erg goed in de vertraging zagen dat het wel onterecht was. Dus het spel zal niet lang meer stil liggen, tenzij het heel erg ernstig is, maar ik zag een aantal Mexicanen ferm geraakt, want de Zuid-Afrikanen trappen er wel in of komen net altijd te laat in het duel. Maar die Mexicanen hebben zichzelf opgelapt. En dat zal de tendens worden, denk ik, op die manier. Ja, dus dat is wel een goede zaak.
0: Ja, inderdaad. En de Mexicanen dus op voorsprong. Ik zie dat we nog een heel klein beetje tijd hebben tot het nieuws van 10 uur eraan komt. Wim, dadelijk praten wij natuurlijk verder en volgen we verder de tweede helft. Maar eerst nog eens naar dat titelduel in basketbal Oostende Antwerp Giants bij Johan.
1: We zitten in de slotseconde van het derde kwart. Fout gemaakt op Jacob. 52-58 is de tussenstand. 6 punten het verschil. En dat betekent dat Oostende toch een beetje de achterstand heeft kunnen verkleinen. Want daarnet weer een voorsprong van 10 punten voor de bezoekers. 47-57. Maar Oostende probeert dus nog in dat derde kwart het verschil te verkleinen. Zo meteen mogen ze nog 2 vrijworpen nemen. Het staat op het einde van het derde kwart. 52-58.
4: Ik heb mezelf ook vast voorgenomen van niet de gekste dingen te doen om alles te willen zien. Daar ga je kapot aan.
2: Als zelfs Filip Joos zich zorgen maakt over het WK voetbal, dan weet je hoe laat het is.
5: Zeer laat.
4: Veel wedstrijden van het WK voetbal worden diep in de nacht gespeeld.
5: En daarom maken wij de volgende ochtend een podcast met onze analisten.
4: Met Filip Joos, Peter van den Bijmt, Tom Boutwil, maar ook met stemmen uit het veld zoals Hannes van der Brugge, Rick de Mil.
5: Dus Filip moet geen 5 weken wakker blijven?
4: Ja, nee. Nee, het is een beurtrol.
5: Hij zal blij zijn.
2: De WK-podcast Sportza WK Daily. Elke dag een samenvatting van de nacht. Met Jonathan Mettepenningen en Gilles Meulemans.
5: 5 weken.
4: Zal van nog.
2: Vanaf morgenochtend 7 uur op VRT Max. VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, is de verslagenheid groot na het zware ongeval vanmiddag in Hulst. Een auto is daar ingereden op een groepje fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben dat niet overleefd. Er zijn ook 3 zwaar gewonden. De kinderen van 11 en 12 jaar oud uit Axel bij Terneuzen waren op schoolreis. De nabestaanden en de kinderen die het hebben meegemaakt krijgen nu psychologische ondersteuning. Dat vertelde burgemeester Frank Weerwind aan onze collega Hilde Mertens.
8: De komende tijd zullen we als gemeente aanwezig zijn, ook op de school. Te starten morgenochtend om ook met het docentenkorps te spreken, de leerlingen te ontmoeten, met hen te spreken. En dat is slechts het begin van onze aanwezigheid om dit enorme leed te helpen dragen.
9: Ja, want ze zijn al opgevangen, degenen die het hebben meegemaakt. Wat hebt u gezien, wat hebt u gehoord, wat hebt u gevoeld? Hoe waren zij eraan toe?
8: Verdriet, verdriet, verdriet en ongeloof.
7: De politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto en wellicht is hij uit de bocht gevlogen. Dat is nog niet duidelijk. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag 2 leden van de regering Starmer opgestapt. Na minister van Defensie Healey heeft nu ook staatssecretaris voor de strijdkrachten Cairns zijn ontslag gegeven. Ja, Lia van Beckhoven in Londen, waarom doen zij dat?
10: Zij doen dat omdat ze het niet eens zijn met de defensiebegroting. Er is maandlang heel hard onderhandeld, maar toen puntje bij paaltje kwam, wilde Keir Starmer niet zo ver gaan als volgens de minister van Defensie nodig was. Dus hij zegt dat de veiligheid van het Verenigd Koninkrijk in gevaar is, zeker in deze huidige gevaarlijke tijden, en dat hij met zo'n krappe begroting niet langer aan kan blijven.
11: Ja, wat betekent het nu voor de positie van premier Starmer, die al wankel was?
10: Het voelt als het einde van het premierschap van Keir Starmer. Ik weet het, we zijn er eerder geweest. Starmer is de 6e Britse premier in 10 jaar. Zijn positie, zoals je zegt, was al wankel. En ik denk dat het een kwestie van dagen of weken is voordat Keir Starmer ook zal moeten vertrekken onder druk van zijn eigen fractie, en voordat de Britten met een 7e premier gaat zitten in 1 decennium.
11: Dank je, Lia. De Amerikaanse president Trump heeft zijn aangekondigde aanvallen op Iran afgeblazen. Dat meldt hij zelf op sociale media. Eerder vandaag had Trump nog gezegd dat de VS Iran vannacht zeer hard zou treffen. Nu trekt hij die woorden terug, omdat er volgens Trump een zeer goed akkoord op tafel zou liggen. Iran laat vanavond weten dat het de tekst van dat akkoord nog niet heeft goedgekeurd. Het WK voetbal is nu officieel afgetrapt in het mythische Aztekenstadion in Mexico City. Speelt een van de gastlanden Mexico tegen Zuid-Afrika. Bert Sterks, jij volgt het. Is er al gescoord op dit nieuwe WK?
12: Er is gescoord, maar 1 keer zou je kunnen zeggen. 1-0 is de stand, terwijl Mexico echt wel veel beter was dan Zuid-Afrika. Zeker in het eerste half uur werd de ploeg van Hugo Broos onder de voet gelopen. En mocht Zuid-Afrika dan ook blij zijn met maar 1-0 bij de rust. Vroeg was er al een kans voor Jiménez, die doelman Williams kon redden van Zuid-Afrika. Maar nadien ging die doelman in de fout bij het uitvoetballen, waar Quiñones van profiteerde, trapte door de benen van Williams in doel 1-0. En later trapte diezelfde Quiñones ook nog een keer tegen de paal. Dus daar kwam Mexico dichtbij de verdubbeling van de voorsprong in een sfeervol Aztekenstadion. Dus de krappe voorsprong 1-0 voor Mexico tegen Zuid-Afrika.
11: Dank je, Bert. Het is officieel, José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid, de Spaanse topclub van doelman Thibaut Courtois. Mourinho tekent een contract van 3 jaar. Hij volgt er Álvaro Arbeloa op. De Portugees, liever 63 intussen, was van 2010 tot 2013 al eens trainer van Real. Toen werd hij 1 keer landskampioen. Het weer nog vannacht zwaar bewolkt met af en toe lichte regen en tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt met vaak regen. De loop van de namiddag wordt het droger vanaf het westen bij temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
6: Sportza WK.
2: Met Steffi Merlevede.
0: Welkom opnieuw bij Sportza WK. Wij hebben ons ritme al op avondelijk gezet, want we volgen tot iets na 11 uur zal het zijn. Mexico, Zuid-Afrika verder en ook het 4e titelduel in het basketbal. Maar eerst de Black Rose.

0: Hard to Handle van de Black Crowes. Dadelijk de tweede helft van Mexico, Zuid-Afrika. De openingsmatch op het WK voetbal. Wim de Koning is nog altijd mijn gast. Hier straks praten we verder, Wim. Want het duurt nog even voor de tweede helft begint. Het was 6:56, als ik me goed herinner, toen de eerste helft begon. Een uurtje geleden. Dus er was ook nog wat toegevoegde tijd. Het duurt nog even. Maar beginnen doen we toch weer eerst met basketbal. Hè. Oostende wil heel graag vandaag al de landstitel vieren tegen Antwerp Giants. Maar dan moeten ze wel die achterstand nog altijd goed maken, hè, Johan?
1: Ja, dat klopt. Een achterstand op dit moment van 5 punten. 56-61. We spelen nog 7 minuten en 57 seconden in het laatste kwart. We kregen helemaal op het einde van het derde kwart nog vrij worpen. Eentje omgezet door Jakov, eentje omgezet door Toumba. 53-59. En dan meteen de 2-punter van Bello in dat vierde kwart. 53-61. En dan toch de reactie van Oostende. Maar de hele wedstrijd al zijn ze op achterstand. Dus nog geen enkele keer op voorsprong gestaan. Nu kijken naar Funk met de 3-punterpoging. Gaat er niet in. De rebound is door Oostende. En Jakov kan een nieuwe aanval opzetten. Jakov, en dan de fout gemaakt door Murray. Oh la la la la, dat is stevig natuurlijk. En Murray weet, met die 5-punten-kloof. En dat kan er misschien nog wel vanaf zo'n puntje. Zo'n fout is een eerste. Bij Antwerp zijn er twee spelers met foutenlast. Met name Cheeks en Van Drom. Die hebben alle twee 4 fouten achter hun naam staan. Moeten dus opletten of het is einde verhaal voor die twee spelers. En misschien kan Oostende daarvan profiteren. Ja, Kof, nee, de bal gaat er niet in. En zoals zo vaak vallen de shots niet. Draaien ze even op de ring en gaan dan langs de verkeerde kant naar buiten. En is het geen score. Het zij voor Oostende, het zij voor de Antwerpen Giants. Het is echt wel een zenuwachtige wedstrijd. Een wedstrijd waarin heel fysiek wordt gespeeld. En ik heb het al gezegd, het wedstrijdplan klopt gewoon van Roel Moors. Proberen vooral om die paslijn van Oostende af te snijden. En dat betekent dat Jakov bijvoorbeeld dan veel te individueel moet gaan spelen. Geen assist kan geven en te weinig ploegspel toont in deze wedstrijd. Spannend, money time is het 7 minuten en 20 seconden nog te spelen. En het is op dit moment 56-61.
0: Oké, tot zometeen, Johan. Hou ons op de hoogte. Intussen zie ik dat de spelers van Mexico en Zuid-Afrika zich stilaan klaarmaken voor de tweede helft. 1-0 voor Mexico bij de rust. Wim, met een onmondig Zuid-Afrika kunnen we al zeggen. Zuid-Afrika gaat niet de verrassing van het toernooi worden. Het is vroeg natuurlijk na 1 helft.
2: Ja, dat is waar. Maar je vroeg, zit een mogelijke kwalificatie erin als derde of zo? Dat lijkt me niet. Als je ook nog straks tegen Tsjechië en Zuid-Korea moet. Alleen, het is nog maar 1-0. Die keeper, Ronwen Williams, zag er wel niet 100% goed uit bij de tegengoal. Maar voor de rest wel de beste.
0: Daarna wel, hè?
2: Sterk, ja. Goede reddingen, een aantal zeer goede reddingen. Ook klemvast. Heel erg atletisch. Dus die houdt de kansen wat gaaf. En dan weet je nooit dat er iets uit de lucht valt. Maar het zou mij zeer verwonderen. En ik neem aan dat Aguirre, de coach van Mexico, toch ook zal gezegd hebben van door te duwen naar die tweede en die derde goal. En niet zomaar te proberen die nul te houden, een clean sheet. Dat zou de 3 punten geven. Maar in de afrekening kan het wel belangrijk zijn om hier wat meer doelpunten te maken als je Mexico bent.
0: Ja. Wat zou Hugo Broos gezegd hebben in de kleedkamer?
2: Hij zal rustig gebleven zijn. Ik zie dat hij niet gewisseld heeft voorlopig. Mm-hmm. Hij zal wel rustig gebleven zijn. Hij zal gevraagd hebben om misschien net iets meer initiatief te nemen, wat meer in blok te spelen, wat dichter bij elkaar. Want ze komen elke maal in die duels net een klein beetje tekort, omdat ze te ver van de man zitten. Misschien wat compacter en dan wat gedurfder op een gegeven moment naar de goal van Mexico toe. Wat risico nemen gaan ze extra moeten doen. Maar of dat voldoende zal zijn om hier alsnog een puntje te halen, dat betwijfel ik toch wel.
0: Oké, het is intussen 11:50.

onder controle krijgt, terwijl dit duidelijk toch iets is dat is ingelepeld. Iets wat ze moeten doen. Fidalgo zet de druk op Sitwole. Gaat dan nog even buitenom, maar kan niet terugleggen omdat Okom daar nog in de baan van de bal staat. Dit had de 2-0 moeten zijn voor Mexico. Maar, hoe kan je je toch twee keer aan diezelfde steen stoten? Het is toch ongelooflijk. Neem dan dat risico niet meer wanneer die speler onder druk is. Dat zie je toch wanneer die echte man in de rug heeft. Nou, het is een teken dat ze niet gewend zijn om aan deze intensiteit te spelen. Omdat dat in de wedstrijden die ze al hebben gespeeld, oefenwedstrijden, kwalificatiewedstrijden tegen kleinere Afrikaanse landen, misschien wel allemaal mogelijk is, maar niet op dit toneel. Tegen spelers die voluit gaan, die dan nog een keer voor het thuispubliek spelen, lukt het niet om deze ballen zo snel speelbaar te maken voor iemand anders. De snelheid van uitvoering is te traag. Het spelen onder druk is iets wat Sitwole duidelijk niet gewend is bij Tondela. En niet bij de Zuid-Afrikaanse nationale ploeg. Daar komen ze opnieuw goed weg. Uitvoetballen? Nee, niet oké. Zuid-Afrika. Ingooi op links voor Gallardo. Op de borstkas was dat van Fidalgo. Nee, van wat zeg ik, van Jiménez. Op links Quiñones nu even binnengehouden. Nog net door Jiménez. Quiñones mooi door de benen van Sitwole opnieuw. Probeert het dan met een lobbal van op een meter of 45-50. Maar krijgt de bal niet voldoende van de grond. Hij probeert het echt van overal. De man met de beugel op zijn boventanden scoorde al, raakte de paal. En dit, ja, waarom ook niet proberen. Al had ik nu wel de indruk dat de doelman Williams niet zo ver voor zijn doel stond. Dan moet je die echt al perfect net onder de lat laten vallen. Dat lukte dus niet. Zuid-Afrika, toen ik het over de kwalificaties had, zo net overigens winnaar in zijn groep. Maar een punt meer dan Nigeria en binnen. En dan verloren ze nog een keer 3 punten. Door een forfait-nederlaag, omdat ze een speler Mokoena hadden opgesteld die eigenlijk geschorst was. De topschutter van die kwalificaties is er nu zelfs niet bij in de basisploeg. Uitvoetballen met Zuid-Afrika met Moudou. En dan wordt de bal even gecontroleerd door Foster, maar wel weer snel ingegrepen door de Mexicanen. Scherp verdedigd achteraan bij Sibisi. En zo komt Zuid-Afrika, de Bafana er toch een keertje uit. En je speelt in de voeten van Gallardo. En toch weer Mexicaans balbezit met Lira op het middenveld. Heel behoudende middenvelder. Speelt met heel veel discipline. Geen franjes. Altijd gewoon in positie voor de defensie. Echte stofzuiger. Fidalgo mag dan iets meer op aanvallend vlak. Samen met Brian Gutierrez. En daar gaat de bal de diepte in voor Gutierrez. En is het in de rug van de defensie. Links van hem is Quiñones geduwd. En een penalty of niet? Wat is het? Ik denk het wel. Of legt de scheidsrechter de ballen nog buiten? En de eerste rode kaart meteen ook van het toernooi. Ja, ja. Rood voor Zuid-Afrika. Gutierrez ging diep en werd omvergelopen door Sitwole. Weer hij, is hij het die eruit gaat? Wel. Wat een drama van een wedstrijd speelt die man. Rode kaart voor Svefelo Sitwole. Een van de mooiste namen. Gaat er meteen uit. 50ste minuut. Bal de diepte in. Ik denk geen buitenspel inderdaad als ik kijk naar de speler die was blijven hangen. En hij doet niet zoveel. Met zijn handen zeker niet. Maar loopt Gutierrez dan wel even aan met de knie tegen de benen. En hij valt uiteraard graag. Penalty voor Mexico. Of toch net erbuiten? Ah, toch net erbuiten denk ik als ik het zo bekijk. In het halve maandje. Het zal in het halve maandje zijn. Rode kaart alleszins. En Gutierrez viel ook nog een keer pal boven de bal. Inderdaad, vrije trap in het halve maandje op de lijn van de 16. En een gevaarlijke fase zonder meer. Weer voor die doelman. Sitwole, dus de boosdoener. Samen met Williams bij het tegendoelpunt. Zo net ook nog een keer de fout bij het uitvoetballen. Weer samen met de doelman. En nu ook nog een keer een rode kaart. Tja, dan slaap je niet. Met de jetlag is het al wat moeilijker. Maar na zo'n nachtmerriewedstrijd wordt het geen rustige nacht voor Svefelo Sitwole. En Zuid-Afrika met zijn tienen. Wat levert die vrije trap nog op? Man met een haarband staat klaar om te trappen.
Vele Mexicanen richten hun smart.

0: gewoon op het terrein. Stel je maar een keer voor dat die bal erin gaat. Gallardo staat klaar, onder meer. Ook Alvarado. En uiteraard Raúl Jiménez op zijn 35e. Zal hij het worden tegenover die brede muur? Ik denk het wel. Jiménez in de muur, opgevangen door Alvarado. Opzij nog een keer Gallardo. En die mistrapt zich dan helemaal. Want de bal gaat hoog over het doel van Raúl Rangel. Meer problemen dus voor Hugo Broos. Zet dit nog maar een keer recht in een wedstrijd waarin je al onder lag. Waarin je voortdurend gedomineerd werd door het gastland. Nu ook nog een keer met zijn tienen komen te staan. Nee, dit zetten ze, vrees ik, helemaal niet meer recht in de loop van deze wedstrijd. 52e minuut, 1-0 Mexico, Zuid-Afrika met een mannetje minder.
1: En dan ben ik benieuwd of het nog spannend wordt in het slot tussen Oostende en Antwerp Giants, Johan.
2: Ja, spannend, want een bom van Nelson. 3 punten nog de voorsprong voor de Antwerp Giants. We spelen nog 3 minuten en 7 seconden. En dat is zowat de dikste score wat Oostende heeft kunnen bewerken in deze wedstrijd. Ik dacht er net te zeggen, ze zijn nooit dichter gekomen dan die 6 punten achterstand. En plots 3 punten achterstand door die bom van Melsen. Daarvoor waren er 2 bommen bij de Antwerp Giants, Murray en Bellow. En zo was er weer een maximale voorsprong van 9 punten voor de bezoekers. Maar Oostende geeft niet op, worden gesteund nu door hun uitzinnige supporters. Helemaal in het geel getooid en die dragen de ploeg. Je voelt als het ware ja, een soort vibratie hier in de Kortrijk Dome. Je voelt dat die ploeg vooruitgestuurd wordt door de supporters. Geweldige sfeer op 2 minuten en 49 seconden van het einde. 3 punten de voorsprong voor de Giants. En als Oostende ja, gewoon op het einde ook al eens maar met 1 punt voorsprong leidt, dan zijn ze kampioen. Op dit moment de 2 punten erbij. 66-67, Jakob. 1 punt nog voor Oostende. De achterstand. En dat geeft vertrouwen natuurlijk. Kijken of Antwerp nu mentaal sterk is. Want dit is toch ja, iets wat ze moeten incasseren. De hele tijd op voorsprong. 10 punten, 9 punten. Zelfs 12 punten voorgestaan in deze wedstrijd. Balverlies nu. En een nieuwe aanval voor Oostende. Met Jakob. 2 minuten en 13 seconden. 1 punt voorsprong voor de Antwerp Giants. Kijken, Melsson staat helemaal open. Melsson, de 3-punten-poging gaat er niet in. De rebound is voor de Giants. Daar is Cheeks. Slechte balcontrole. En Jakob heeft de bal. Goede defensieve rebound. Goede defensieve actie van Jakob. We kijken naar de klok. 1 minuut 53 seconden. Spanning hier aan de zee. Zal Oostende zijn 15e opeenvolgende titel binnenhalen? Of komt er nog een 5e wedstrijd zaterdag? Jakob vindt Melsson. Melsson in de paint. Melsson gaat er niet in. Tipping wel. De tipping van Gillet. En voor de eerste keer leidt Oostende in deze wedstrijd. Meteen de time-out natuurlijk van Roel Moors. 1 minuut 38 seconden. Ik herhaal het. Voor de eerste keer in deze wedstrijd leidt BC Oostende. En dat betekent dat ze op dit moment virtueel kampioen zijn. Maar we spelen dus nog 1 minuut 38 seconden. De voorsprong 1 punt bij 68-67.
1: Ja, superspannend. Hou ons op de hoogte, Johan.
3: Sportza WK.

0: Sometimes van Hooverphonic, nog altijd 1-0 in Mexico, Zuid-Afrika. En Zuid-Afrika met zijn tienen niet vergeten. Maar we gaan natuurlijk eerst naar dat spannende slot van Oostende, Antwerp Giants. Het zou straf zijn als Oostende toch vanavond nog de titel pakt, Johan.
1: Ja, het zal straf zijn, 68-67. En waarom zou het straf zijn? Omdat ze de hele wedstrijd op achterstand hebben gestaan. En nu pas 1 punt voorsprong, helemaal op het einde. Er was een videocall daarnet. Wie heeft al de bal als laatste geraakt? En Oostende heeft het voordeel gekregen. Oh, Melson, bijna balverlies. Kan zijn foutje zelf goed maken. Er staat niemand open. Kijken naar de shotklok. Ja, nog 11 seconden. Dus het kan nog allemaal. Oostende heeft de bal. Nog 48 seconden in totaal. 1 punt. Virtueel kampioen op dit PC Oostende. Melson, die gaat nu gooien. Oh, tegen de ring van de basket. En Cheeks heeft de bal. Het kan nog voor de Antwerp Giants met Bello. Bello en de fout gemaakt door, ik denk door Gillet. En ook, wie is het, Gustafsson is blijven liggen. Ze liggen daar alle twee op de grond. De man met de dweil, die staat klaar om het zweet van het parket weg te vegen. En dan kijken wat de beslissing is van de scheidsrechter. Is het een aanvallende fout of niet? Nee, de bal is gewoon. Die gaat naar de zijkant. 33 seconden nog te spelen. 68-67 is Oostende op weg naar een 27e titel in de clubgeschiedenis. De 15e op een rij. Dat is ongezien uiteraard. En het publiek gaat er nog eens achter staan. Daarnet bij de beslissing van de scheidsrechter om het voordeel te geven aan de thuisploeg. Geweldige, geweldige respons daarop van het thuispubliek. En ze zijn in de handen aan het klappen. Ik heb het al gezegd, er zijn klappertjes uitgedeeld. Geweldige sfeer hier in de Cortec-Dome. En de man met de dweil is nog altijd aan het dweilen. Alles droog aan het maken. De paint moet helemaal droog zijn. En zo blijft de spanning natuurlijk in deze wedstrijd. En die 33 seconden, die kunnen nog een tijdje duren natuurlijk. Want er kan mogelijk nog een time-out aangevraagd worden. In ieder geval, Woegerer heeft nog een beurt om een time-out aan te vragen. Een play uit te tekenen. We zijn weer aan het spelen. Daar is Murray. Murray met de 3-punter-poging. Oh, die sterft op de basket. En de rebound is door Oostende. Nog 24 seconden met Domask, met Gustafsson. En de fout gemaakt door Murray. En dat betekent dat Oostende zometeen weer het spel mag hervatten met vrijworpen. Gustafsson, 20 seconden op het einde van deze wedstrijd. Gustafsson, als hij zijn 2 vrijworpen omzet, dan heb je een verschil van 3 punten. Moet Antwerp al een 3-punter maken om verlenging uit brand te slepen. We kijken naar de eerste vrijworp van Gustafsson. Die gaat er niet in. Hij mist hem. Het blijft 68-67. Gustafsson. En er zijn al heel veel vrijworpen gemist. Dat was ook zo in de vorige wedstrijd. Festival van verloren en niet gescoorde vrijworpen. Ook nu is het heel vaak misgelopen vanop de vrijworplijn. Deze gaat er wel in. 69-67. Dat betekent dat de Antwerp Giants met een 2-punter verlengingen uit de brand slepen. Een 3-punter moeten maken om een 5e wedstrijd uit de brand te slepen. Nog 12 seconden. Bello heeft de bal. Gillet is de man die moet verdedigen. Bello wordt achteruit gedreven. Gaat nu aanvallen. Raakt er niet door. Cheeks met de 3-punter poging. Cheeks gaat erin. Hij gaat erin op 3 seconden van het einde. Het is niet te geloven. Cheeks met de 3-punter. Het is 69-70. Nog 3 seconden te spelen. En we krijgen natuurlijk de time-out. En bij Oostende kijken ze naar elkaar, kunnen ze het niet geloven. Gillet, die krapt zich in de haren die hij niet meer heeft. Die zegt, wat gebeurt er hier? Cheeks met de 3-punter. En dat is de 9e, als ik het allemaal goed heb bijgehouden, voor de Antwerp Giants. 1 punt voor 69-70. En dus moet Oostende in die 3 seconden gewoon scoren. En dan afwachten welke play ze gaan spelen. Natuurlijk een 2-punter is genoeg. Eventueel de fout uitlokken. Dat kan ook natuurlijk, want 5 ploegfouten al bij de bezoekers. Dus een fout en dan hebben ze 2 vrijworpen. Ik denk niet dat ze bij Antwerpen dat risico gaan nemen. Dat kan bijna niet. Dus in 3 seconden de bal heel snel naar die basket spelen. Maar wat een ontwikkeling hier in deze wedstrijd. Oostende de hele tijd op achterstand. En dan toch die achterstand kunnen verkleinen. Op hoeveel was het? 1 minuut en een beetje. Gillet met de 68-67 en dan een heel zenuwachtig slot. Dat is altijd zo natuurlijk. Gustafsson die nog eens een vrijworp miste. Toch 69-67 en dat is natuurlijk een dure misser. Want die 3-punter van Cheeks heeft Antwerp Giants op 1 punt voorsprong gebracht. En dat betekent op dit moment een 5e wedstrijd. Zaterdagavond om 8:30 in Antwerp. In Antwerpen. Gustafsson is de man die de bal weer in het spel gaat brengen. Welke play heeft Dennis Woekerer uitgetekend? Iedereen staat recht hier in de Cortec Dome. Wie gaat de bal krijgen? Ik gok zo'n beetje op Gillet. Hij is de man van de 3-punters. Maar goed, er zijn er nog die het kunnen natuurlijk. Gustafsson. De klok gaat nu lopen. Nu loopt de klok. Het is Jakov. Jakov met de 3-punter poging. Nee, Jakov kan niet scoren. En het is gedaan. Het is 69-70. Geen titel voor Oostende. En dus we krijgen een 5e beslissende wedstrijd in Antwerpen zaterdagavond. Het staat 2-2 gelijk in deze finale van de playoffs. En Cheeks is de man die dus die 5e wedstrijd uit de brand heeft kunnen slepen. Er is geweldig veel vreugde bij Antwerp en teleurstelling natuurlijk bij BC Oostende. De eindstand hier, BC Oostende tegen de Antwerp Giants, 69-70.
0: Ja, wat een spanning daar in Oostende. Het vervolg dus zaterdagavond. Dankjewel, Johan de Kaluwe. En nog altijd die 1-0 in Mexico-Zuid-Afrika. Maar 1-0 nog altijd maar, hè Bert. Want de Zuid-Afrikanen toch met hun tienen. Kunnen de Mexicanen daar niet van profiteren dan?
2: Nee, eigenlijk niet. Ze spelen redelijk risicoloos, behoudend. Gaan niet meer vol in de aanval. Hebben Doelman Williams eigenlijk nog niet kunnen bestoken in de tweede helft. Terwijl Zuid-Afrika het 1 keer probeerde met een niet zo gevaarlijke afstandskogel van Modiba. Recht op Doelman Rangel. Er is een paar keer gewisseld. Lyle Foster, de man die met Westerlo promoveerde naar de eerste klasse in het Belgische voetbal, eruit gehaald en vervangen door een middenvelder, Talenta Mbata. En dat was nodig om het evenwicht op het middenveld wat te herstellen na die rode kaart van Sithole. En ook Temba Zwane is er zo net ingekomen voor Jaden Adams op het middenveld, maar iets meer aanvallend ingesteld dan wel die Mbata die ook inviel. Zwane, eigenlijk meer een aanvallende middenvelder, kan ook in de spits spelen. En de topschutter van deze groep met 12 doelpunten en 54 caps voor Zuid-Afrika. Hij is er ook al wel 36. Balverlies op rechts van CPC. Even Quinones, bal de diepte in voor Gallardo die mee voorin was blijven hangen. Maar in de voeten van Williams, de doelman van Zuid-Afrika. Een bal waar CPC nog net op tijd weer tussen zat. Zijn bal de diepte in. Is niet geweldig en gaat nu ook weer over de zijlijn. Nee, het is geen onstuitbare drang die Mexico heeft in de tweede helft. Er wordt ook gewisseld nu door bondscoach Aguirre. Gutierrez, gele kaart, wordt eruit gehaald. En ook Fidalgo, twee middenvelders. We krijgen de piepjonge Mora, 17 jaar nog maar. En Chavez met rug nummer 24... Een diamantje wordt hij genoemd, Mora. Gilberto Mora, jongste speler van dit wereldkampioenschap. Het is zijn 9e cap. Hij speelt nog in eigen land bij Tigres. Maar als hij hier wat mooie dingen laat zien, dan zal dat misschien niet al te lang meer duren. 17 dus. En de oudste is Craig Gordon van Schotland. Tweede of derde doelman daar. En een stuk in de 40, ik denk wel 43 of zo is die Gordon. En normaal gezien niet meer de eerste doelman van de Schotten die zaterdagnacht spelen tegen Haiti. En dus ook met 24 Luis Chavez erin. Een man die in een competitie speelt die we om oorlogsredenen zijn vergeten. Dynamo Moskou. Destijds vaak geweest natuurlijk met de Belgische ploegen in Europa. In Moskou, in Sint-Petersburg vooral. Maar iedereen is die competitie wat uit het oog verloren daardoor. Daar speelt Chavez. Dus nu is dat de 2-0 van Jiménez. Binnengekoopt op een voorzet. Van op rechts met links getrapt. Draaiend voorbij Doelman Williams. En daar Jiménez op zijn 35e maakt hij zijn WK-doelpunt. De man die terugkeert naar Wolverhampton na een periode bij Fulham. Graag gezien in de Premier League. En het is hem erg gegund op zijn 4e WK. Eindelijk zijn eerste doelpunt. Een man die veel blessurelast had in zijn carrière. Pubalgie, een schedelbreuk die hem maanden van het terrein hield. In aanloop naar het WK in Qatar. En hier lukt het hem dan toch. Zijn tranen komen vrij. Raúl Jiménez met de 2-0. De bal ging naar rechts, naar via Quinones. Naar de rechterflank, naar Alvarado. Met links voorgezet en bij de tweede paal helemaal ongedekt binnengekopt. Moedhouse stond te slapen. En Jiménez met de 2-0. Zo simpel kan het zijn. Zo makkelijk kan een doelpunt zijn. Jiménez had zijn hoofd er maar tegen te zetten. En bij Zuid-Afrika gebogen hoofden. Ze weten dat dit niet meer recht te trekken valt. Het publiek is door het dolle heen. In het Azteca Stadion, Stadio Azteca. De 2-0 voor Mexico. Goeie goal. De ruimte benut die er was, die er lag. En dat is meteen, denk ik, het signaal voor de tweede drankpauze. Inderdaad, voor deze wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. 2-0.
0: Ja, Wim de Koning bij mij hier in de studio. Dan toch, eindelijk, die 2-0 zal ik maar zeggen. Het duurde lang, maar wel verdiend. Hè?
3: Ja, zeker. Hè. Kansen genoeg gehad. Toch altijd wel, zoals Bert zei, risicoloos gevoetbald. Mm-hmm. Maar ja, met een mannetje meer moest het er wel van komen. En ja, zouden ze zichzelf ook wel voor de kop kunnen slaan indien ze ja, deze score niet gaan uitbouwen. Ze hebben nog meer dan 20 minuten.
0: Ja.
3: Dus plus die 4 minuten die er straks nog eens gaan bijkomen. Ook en met wel, de wissels, ja. Misschien komen er wel 6 bij. Ja, moeten echt proberen om nog een derde en een vierde te maken. Dat zou hen al in een zeer comfortabele positie zetten.
0: Ja, de man die de slechtste nacht tegemoet gaat, dat is die Zuid-Afrikaan, Sid Hole, hè, rood gekregen. En hij was ook al de man van het balverlies bij de tegengoal. Ja, ja, is dat te weinig ervaring?
3: Ja, speelt nogthans in Portugal in eerste klasse, zakt nu met Sondela. Ja, dat was ook degene die altijd ook werd ingespeeld door Williams, door die keeper. Oh, ja, rechtop, recht, zo verticaal, niet altijd evident. Met iemand in zijn rug, Gutierrez, die daar dan altijd, dat was zijn mannetje, goed gebruik van maakte. Was ook Gutierrez die diep ging. Hij was dan wel mee, Sid Hole. Had dan wat ongeluk dat hij hem aanliep. Het was geen penalty. Gelukkig, het was er net buiten. Maar die jongen zal inderdaad een hele slechte nacht tegemoet gaan. Zal ook voor de rest van de competitie niet meer meespelen, hoogstwaarschijnlijk. Nee. Tenzij hij maar 1 wedstrijd schorsing krijgt. Het was niet een zware overtreding. Het was gewoon de positie op het veld die maakte dat hij rood kreeg. Maar heel Zuid-Afrika zal ontgoocheld zijn over de prestatie van de ploeg. En ook Hugo Broos, die wel goed wist tot wat zijn ploeg in staat is of niet in staat is. Vooral dat laatste. Die zal zich er wel kunnen bij neerleggen. Had misschien wel wat meer verwacht van zijn jongens, denk ik wel.
0: Ik zag dat er tijdens die drankpauze duchtig gevierd werd al in het Aztekenstadion. Ja. Dat thuispubliek, dat mogen we niet onderschatten, denk ik.
3: Okay? Nee.
0: De Zuid-Afrikanen maakt dat indruk, denk ik.
3: Ja, vooral ze waren door hun eigen aanhang in Zuid-Afrika ook altijd wel wat sterker dan ze normaal zijn. Vanavond of vanmiddag is het Ginder. Bij ons is het avond. Hebben ze nooit hun niveau gevonden. Laat ons zo stellen. Broos heeft ook Lyle Foster gewisseld. Degene van wie we wel wat verwachten. Het grootste talent van deze groep. Maar die heeft geen bal geraakt. Die is nooit goed aangespeeld. Er is nog een tweede trap gekomen. Dat wel. Met van de linksachter Modiba. Ook weer van een meter of 35, 40 met zijn linker. Ja. Ja, het zijn er toch twee die een geweldig afstandsschot hebben. Alleen zijn ze zodanig weinig daar in de buurt geweest om op die manier die Mexicaanse keeper Rangel, die bal ook nog door zijn handen liet, die gaf ook niet de beste indruk.
0: Nee.
3: Heeft ook niet veel
0: heeft te veel
3: doen.
0: Moeten doen natuurlijk,
3: nee.
0: Dus dan plots.
3: Ja, dan plots dan wel. Maar goed, 2-0 logische stand voorlopig. En ik denk dat er nog wel meer doelpunten volgen.
0: Oké, dadelijk volgen we weer verder bij Bert, want ze zijn intussen weer aan het spelen. Maar eerst nog wat muziek. MUZIEK

0: Charles Bradley was dat. Hugo Broos beseft intussen ook wel, denk ik, dat het voor zijn Zuid-Afrika een verloren zaak is met die 2-0 tegen Mexico intussen. Het is voor hem vooral hopen dat de score niet nog extra oploopt, denk ik dan, Bert.
1: Zo is het. Hij gaat twee wissels doorvoeren bij 2-0. Ook bij Mexico twee wissels, dus de boekhouding moet even worden bijgewerkt. We krijgen al wat spelers wat rust, zou je kunnen zeggen. Erik Lira gaat eruit, de verdedigende middenvelder, en wordt vervangen door Edson Alvarez. En ook de spits Jiménez krijgt een applausvervanging, niet meer of niet minder. En Armando González komt in zijn plaats. Allemaal wel klinkende namen, u kent ze wellicht niet allemaal even goed. Armando González, speler van Guadalajara. En hoor eens wat een gejuich voor Raúl Jiménez, de man van de 2-0. Wissels ook bij Zuid-Afrika. Modiba en Reinders eruit. Een spits en een linksachter. En we kregen Apollis, die in de basis werd verwacht. Man die in de oefenwedstrijden een paar keer scoorde. Onlangs nog tegen Jamaica. Ook eerder tegen Panama. En Makopa komt er ook in met nummer 17. Apollis speelt voor Orlando Pirates. En de andere, eigenlijk ook een aanvallende speler, is een ploeggenoot van hem. De Pirates, de ploeg die de dubbel pakte in Zuid-Afrika in het afgelopen voetbalseizoen. En samen met Mamelodi Sundowns, de grootmacht, grootste leveranciers ook met echt elk 8 spelers aan de Bafana Bafana. Orlando Pirates dus de dubbel en Mamelodi de Champions League, de Afrikaanse versie dan daarvan. Kansen zijn er eigenlijk niet meer geweest in de voorbije minuten. Wel nog een gele kaart voor Sibisi, de Zuid-Afrikaanse centrale verdediger, voor toch weer een pittige overtreding. En dan is de vraag hoeveel minuten er straks zullen bijkomen. 13 nog te gaan in de officiële speeltijd. Er zijn al een pak wissels geweest, 4 aan elke kant, als ik het goed heb bijgehouden. Dus nog elk 1 wissel te goed. Maar het is toch al vooral nadenken wat er moet gebeuren in functie van die volgende wedstrijd. Voor Zuid-Afrika is dat tegen Tsjechië. En voor Zuid-Korea. Of wat zeg ik? Dus Tsjechië tegen Zuid-Korea. En ik kan het zelf niet meer lezen, want ik heb genoteerd. Het maakt niet zoveel uit. Ik denk Zuid-Korea tegen Mexico en Tsjechië en Zuid-Afrika. Zo is het inderdaad. Zo is het helemaal juist. En dat is de tweede speeldag in groep A dus. Waar Mexico voorlopig de leider is en waar we te wachten is op de nachtwedstrijd die er nog zit aan te komen tussen die twee andere landen, Zuid-Korea en Tsjechië. Ingooi op links voor Mexico, voor Gallardo. En daar komt dan meteen ook nog een wissel aan en nog een applauswissel uiteraard, want Quiñones, man van het eerste doelpunt van dit WK, gaat eruit. En in zijn plaats Alexis Vega. Met nummer 10. Zo zijn ze allemaal opgebruikt, de wissels van Aguirre. En meteen de bal, de crosspas naar de rechterflank. Daar is Chavez een eerste keer. Probeert zich door te zetten en de rechthoek in te gaan. Moet er toch weer uit. De voorzet komt er uiteindelijk nog. En dan weggehaald voor Williams bij de bal. Komt door zijn verdediger, door Sibisi. En uitvallen, uitvoetballen nu naar Mokoena. Wordt meteen op de huid gezeten door een van die nieuwkomers op het middenveld. En die maakt een overtreding. Dat heeft scheidsrechter Sampaio aan. Goeie wedstrijd van hem. Over het algemeen. En redelijk wat gele kaarten. Maar Cordaat in zijn leiding. Inderdaad een paar foutjes bij hoekschoppen. Maar de VAR mag dan wel toe of tussenkomen bij hoekschoppen. Maar mag dat alleen als een hoekschop al is toegekend en dat foutief is gebeurd, dan kan het nog een doeltrap worden, maar niet omgekeerd. Dus als het een doeltrap is en het had eigenlijk een corner moeten zijn, dan mag de VAR niet tussenkomen. Dat is een van de nieuwe regeltjes tijdens dit toernooi. Over 3 landen gespreid. En qua sfeer is het alleszins goed begonnen in het Aztekenstadion. Balbezit voor Mexico met Alvarado, die de bal vooruit knalt op het hoofd van een Zuid-Afrikaan. Even Apollis bij de bal, een van de invallers. Ook Zwane probeert er wat mee te doen. Gaat naar de linkerkant. Apollis nog een keer. Ja, die zoekt een schot, maar vindt het niet meteen. Dan toch maar eens proberen. En hij vindt de weg naar doel, maar niet voorbij de doelman. Want Raúl Rangel ligt er nog voor. Terwijl Alvarado is blijven liggen. Kijk, kijken naar wat er gebeurt. Niet meteen te zien op de herhaling die we nu krijgen. Het is een botsing. Wordt gewoon aangelopen door Zwane. Niet zo heel veel aan de hand en krijgt dan een tikje tegen het hoofd. Maar het is een fase waar je gaat twijfelen als speler. We zagen het daar straks ook bij Quiñones. En een speler van Zuid-Afrika die aangaf dat hij aan zijn hoofd geraakt was door de voet van Quiñones. Sampaio bekeek dat goed, gaf geen gele kaart. Het was een hooggeheven voet, maar eerder ter hoogte van de schouder raakte het hoofd niet. De speler bleef toch liggen, greep naar zijn hoofd. En dacht dan, ah ja, verzorging, dan moet ik een minuut naar de kant. Ja, dan was het plots toch niet meer aan zijn hoofd. Dus dat zijn wel dingen die ze daarmee hopelijk kunnen verhelpen. De soort van de comedianten, zal ik maar zeggen, eruit te halen. Dat zou wel een keer een goede regel kunnen zijn. Die wordt toegepast op dit WK. Quiñones kijkt nog toe van op de bank. Nog 9 minuten op de klok. Er gebeurt niet zo heel veel meer qua doelgevaar. Dus we ronden nog een keertje af. 2-0 voor Mexico.
2: Radio 1.
3: Sportza WK.

0: heel even de machines. Maar Bert, het wordt toch nog wat erger voor Zuid-Afrika.
1: Rode kaart na een VAR-fase. En die werd in het stadion toegelegd door de scheidsrechter. We hadden het kunnen laten horen, maar misschien best dat we dat niet hadden gedaan. Want het was redelijk onverstaanbaar wat de man uit Brazilië allemaal aan het vertellen was. Alleszins rood voor Temba Zwane. Over de... En dat door de fase waar ik het zo net over had. De speler die bleef liggen. Alvarado, omdat hij zogezegd een tik tegen zijn hoofd had. Dat leek niet zo erg, maar kijk, wanneer we het uit andere camerastandpunten bekeken, gaf hij wel degelijk een soort van oorvijg. Of dat dan zo bedoeld was, wil ik nu wel in het midden laten. Dat durf ik te betwijfelen, maar wel hard genoeg om de VAR in actie te doen schieten. En een tweede rode kaart dus voor Zuid-Afrika. De kelk moet leeg tot op de bodem. Eerst Sithole, nu Zwane, die nog maar pas was ingevallen. En onbegrip alom bij Temba Zwane. Want hij had het duidelijk niet zo aangevoeld dat hij een klap had uitgedeeld aan Roberto Alvarado. Ik zou zeggen, de weg ligt open om nog een doelpuntje te maken met 11 tegen 9 voor de Mexicanen. Dus we zullen deze actie maar een keertje volgen. Schouder tegen schouder geeft de scheidsrechter aan tussen Sibisi en de ingevallen man. Dat was Alexis Veiga. Inderdaad. En dan is het een doeltrap voor Zuid-Afrika. 5 minuten nog op de klok. Dat wilden we toch nog eventjes meegeven. Tweede rode kaart voor Zwane. Zuid-Afrika staat met zijn 9.

0: Car Crash van Kids with Buns. 2-0 de achterstand voor Zuid-Afrika bij Mexico. En ja, met 9, dat wordt helemaal onmogelijk nu in het slot. Die tweede rode kaart, Wim, vond jij het terecht, Rob?
1: Goh, ik vond het streng. Heel erg streng van de VAR. Die Zwane, ja, die wordt uitgeblokt en... Zijn tegenstander Alvarado zat redelijk laag en dan slaat hij zo met zijn linkerhand, zonder dat hij kijkt eigenlijk, ja, naar beneden, ja. Vlakke hand op de kaak, komt hij weliswaar terecht van Alvarado. Ik zou hem niet naar het scherm geroepen hebben.
0: Nee, moest nee, hij vond het niet echt een slag.
1: Ja, het was een beweging, maar niet echt om nu te zeggen van... Nee. Maar goed, voor Hugo Broos is dat lastig. Hè. Niks klaargemaakt, 2 rode kaarten.
0: Is al echt een nachtmerrie.
1: Ja, echt wel. Hij zal zijn manschappen echt wel moeten oppompen om nog die volgende 2 wedstrijden goed voor de dag te komen. Nee, het ziet niet goed uit.
0: Mm-hmm. Intussen op Radio 1 bijna tijd voor het nieuws van 11 uur. Als de match na het nieuws nog niet afgelopen is, dan gaan wij natuurlijk gewoon door met de Sportza WK. Maar nu eerst weer naar Bert gewoon, hè, bij die 2-0. Bert?
2: We zitten in de laatste minuut van de reguliere speeltijd, Steffi, bij 2-0 inderdaad. Er is geen kans meer geweest. 1 doelpunt in de tweede helft, dat van Jiménez. De kopbal op voorzet van een goede, vind ik, Alvarado. Een goede speler. Was dus ook degene die map kreeg van Zwane. De meest ervaren man bij Zuid-Afrika met 36 levensjaren. En met 54 caps. Ook een Bokasi deelt nog een duw uit nu aan Edson Alvarado. Ingevallen speler, of Edson Alvarez beter is het. 7 minuten komen erbij vanaf nu. En de vrije trap is voor Mexico, dat er een geslaagde namiddag heeft opzitten. Met 2 doelpunten. De tweede helft was niet bijster goed te noemen van geen van beide landen. Doelpunten dus van Quiñones en Jiménez, allebei al vervangen. De bal is op het middenveld bij Alvarez. En het gaat naar Chavez. Ze tikken rond van voet tot voet. Bij Zuid-Afrika lopen ze er niet meer achteraan, want ze weten dat dat onbegonnen werk is. Proberen wat te verdedigen vanuit positie. Afwachtend. Hopend dat ze er niet meer tussendoor raken. Bal op rechts. Nog een keertje bij die Alvarado. Speelt bij Guadalajara. Maar laat echt wel een goede indruk na in die openingswedstrijd. Die linksvoetige rechtsbuiten. Veiga nu. Zoekt Mora. En geen overtreding nu geeft Sampaio aan. Mokoena. 1 man voorbij. En de ruimte ligt op de rechterflank. Daar gaat Zuid-Afrika nu ook in de aanval. En het wordt een vrije trap. En nog een gele kaart. Voor wie? Zegt Sampaio. Of wordt het toch een penalty? Toch een penalty lijkt mij. Hij wijst... naar het midden. En een rode kaart ook nog. 3e rode kaart in de wedstrijd. Rode kaart. Voor Montes. Centrale verdediger. En dat is dan wel een smet op die zegen natuurlijk van Mexico. Een speler die geschorst zal zijn in de volgende wedstrijd van Mexico tegen Zuid-Korea. Nog eens kijken. Ja, hij is wel nog ver van doel. Ver aan de rechterzijde. De aanvallende speler. Dat is Mudau. De rechtsachter die mee was, gaat over het been van César Montes. En dan is het inderdaad een vrije trap net erbuiten. En hij wees naar het centrum omdat César Montes daar nog stond. Maar hij was zo ver naar buiten. Is dat dan echt een doelkans wegnemen? Tja. Ik denk niet dat er een VAR-fase van gaat komen. Wel een vrije trap dus voor Zuid-Afrika. Na 2 minuten in de toegevoegde tijd. 3e rode kaart van de wedstrijd. Doorgebroken speler neergehaald is dan het oordeel van Sampaio. Bewogen wedstrijdje zowel met 3 rode kaarten. 1 voor Mexico, 2 voor Zuid-Afrika. Hij lacht er niet mee. Wilton Sampaio. Resoluut zwaaiend met de kartonnetjes. En César Montes dacht een droomdebuut te hebben meegemaakt met een zege hier in zijn openingswedstrijd. Maar dat is er dan toch geen met een donker randje, want hij zal er in de volgende match niet bij zijn. Een vrije trap voor Zuid-Afrika, als dat nog lukt, voor het nieuws van 11 uur. Dat zal op het randje zijn. Want Mokoena komt nu pas naar de bal toegesloft. Wat er ook gebeurt. Het is niet dat het heel veel zal veranderen, denk ik. Want Mexico leidt nog altijd op een paar minuten van het einde met 2-0 tegen Zuid-Afrika.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, is de verslagenheid groot na het zware ongeval van vanmiddag in Hulst. Een auto is daar ingereden op een groepje fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben het niet overleefd. Er zijn ook 3 zwaar gewonden. De kinderen van 11 en 12 uit Axel bij Terneuzen waren op schoolreis. De nabestaanden en de kinderen die alles gezien hebben, krijgen nu psychologische ondersteuning. Dat vertelde burgemeester Frank Weerwind aan onze collega Hilde Mertens.
6: De komende tijd zullen we als gemeente aanwezig zijn, ook op de school. Te starten morgenochtend om ook met het docentenkorps te spreken, de leerlingen te ontmoeten, met hen te spreken. En dat is slechts het begin van onze aanwezigheid om dit enorme leed te helpen dragen.
7: Ja, want ze zijn al opgevangen, degenen die het hebben meegemaakt. Wat hebt u gezien, wat hebt u gehoord, wat hebt u gevoeld? Hoe waren zij eraan toe?
6: Verdriet, verdriet, verdriet en ongeloof.
5: De politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto. Wellicht is hij uit de bocht gevlogen. Dat moet nog duidelijk worden. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag 2 leden van de regering Starmer opgestapt. Na minister van Defensie Healey heeft nu ook staatssecretaris voor de strijdkrachten Cairns zijn ontslag gegeven. Zij vinden dat er te weinig geld gaat naar defensie, zegt Lia van Beckhoven in Londen.
8: Er is maandlang heel hard onderhandeld, maar toen puntje bij paaltje kwam, wilde Keir Starmer niet zo ver gaan als volgens de minister van Defensie nodig was. Dus hij zegt dat de veiligheid van het Verenigd Koninkrijk in gevaar is, zeker in deze huidige gevaarlijke tijden. En het voelt als het einde van het premierschap van Keir Starmer. Ik weet het, we zijn er eerder geweest. Starmer is de 6e Britse premier in 10 jaar. Ik denk dat het een kwestie van dagen of weken is voordat Keir Starmer ook zal moeten vertrekken onder druk van zijn eigen fractie.
5: Sport in het basketbal moet een 5e wedstrijd beslissen over wie landskampioen wordt. In de 4e wedstrijd versloegen de Antwerp Giants Oostende met 69-70. En daardoor is de stand nu 2-2 gelijk. De Giants domineerden, maar op het einde werd het nog spannend. Oostende-speler Haris Bratanovic beseft dat zijn ploeg alles uit de kast zal moeten halen om zaterdag de 15e titel op rij te pakken.
9: Druk neemt toe, maar we zijn er gewoon, denk ik. Iedereen verwacht van ons dat wij kampioen spelen elkaar opnieuw. Dus ik denk dat we met die druk moeten omgaan. We hebben al gewonnen daar, dus zaterdag is dat sowieso opnieuw mogelijk. Hopelijk ook bij heel veel van onze fans die mee gaan reizen naar daar en waarschijnlijk ook voor een volle Lotto Arena, maar wij kunnen dat aan.
5: En in Mexico City zit de openingswedstrijd van het WK voetbal er bijna op. Gastland Mexico tegen Zuid-Afrika. Bert Sterks, meteen een bewogen wedstrijd. Wie gaat het halen?
2: Hoge wedstrijd inderdaad met 2 doelpunten en 3 rode kaarten. En Mexico zal het zo meteen halen, want we zitten in de laatste minuut van de toegevoegde tijd. In de eerste helft was het niveauverschil groot tussen beide landen. Mexico was echt een maatje sterker, een maatje groter dan Zuid-Afrika. Dat grossierde in fouten in het uitvoetballen. Een van die fases werd afgestraft door Quiñones met de 1-0. Later zou hij ook nog tegen de paal trappen. In de tweede helft weinig doelgevaar, maar wel een vroege rode kaart voor Sithole aan Zuid-Afrika. Afrikaanse kant. En die werd dan snel weer gevolgd door een doelpunt, de 2-0. Een kopbal van Jiménez. De beslissende goal ook in de wedstrijd. Laat in de match nog 2 rode kaarten voor Zwane aan de kant van Zuid-Afrika. En Montes nog bij Mexico. Net afgefloten. Mexico, een van de gastlanden, begint er dus goed aan met een 2-0 zege tegen Zuid-Afrika.
5: Dank je, Bert. Het weer vannacht zwaar bewolkt met af en toe lichte regen en tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt met regen. In de loop van de namiddag droger vanaf het westen en tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Sportza WK. Met Steffi Merlevede. Radio 1.

De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat-verkooppunt.

0: begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, is de verslagenheid groot na het zware ongeval van vanmiddag in Hulst. Een auto is daar ingereden op een groep fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben dat niet overleefd. Er zijn ook 3 zwaar gewonden. De kinderen tussen 11 en 12 jaar oud uit Axel bij Terneuzen waren op schoolreis. De directeur van die school, Sjoerd Sandersen, is geschokt.
2: Het is een zwarte dag voor ons allemaal. Voor Axel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Stap voor stap komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk. En is het hier één boel van verdriet.
1: De politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto. En wellicht is hij uit de bocht gevlogen. Dat is nog allemaal niet duidelijk. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag 2 leden van de regering Starmer opgestapt. Na minister van Defensie Healey heeft ook staatssecretaris voor de strijdkrachten Carnes zijn ontslag gegeven. Zij vinden dat er te weinig geld gaat naar defensie, zegt Lia van Beckhoven in Londen.
3: Er is maandlang heel hard onderhandeld, maar toen puntje bij paaltje kwam, wilde Keir Starmer niet zo ver gaan als volgens de minister van Defensie nodig was. Dus hij zegt dat de veiligheid van het Verenigd Koninkrijk in gevaar is, zeker in deze huidige gevaarlijke tijden. En het voelt als het einde van het premierschap van Keir Starmer. Ik weet het, we zijn er eerder geweest. Starmer is de 6e Britse premier in 10 jaar. Ik denk dat het een kwestie van dagen of weken is voordat Keir Starmer ook zal moeten vertrekken onder druk van zijn eigen fractie.
1: En er is al een nieuwe defensieminister aangesteld, Dan Jarvis. Hij was tot nu toe verantwoordelijk voor veiligheid. Het WK voetbal is nu echt begonnen met de eerste wedstrijd. Een van de gastlanden, Mexico, heeft Zuid-Afrika verslagen met 2-0. Het verslag is van Bert Sterks.
4: Het Aztekenstadion bruiste meteen. Gastland Mexico was zeker vroeg in de wedstrijd op alle vlakken beter dan Zuid-Afrika. De ploeg van Hugo Broos was slordig aan de bal en zwak in het uitvoetballen. Dat werd afgestraft door Quiñones, die nadien ook nog tegen de paal trapte. Maar Mexico duwde niet door, zette minder intens druk en zo bleef Zuid-Afrika nog in de match, ondanks rood vroeg in de tweede helft voor Sithole. De 2-0, een kopbal van veteraan Jiménez, werkte bevrijdend. Zuid-Afrika had niet de kwaliteiten om nog weerwerk te bieden. De wedstrijd eindigde nog met 9-10, want ook Montes bij Mexico en Zwane bij Zuid-Afrika werden nog uitgesloten. Uitgelaten sfeer dus in het mythische Aztekenstadion en een redelijk dramatische start voor de Bafana Bafana van Hugo Broos.
1: En voor de nachtuilen is er om 4 uur al de tweede wedstrijd, Zuid-Korea tegen Tsjechië. In het basketbal moet een 5e wedstrijd beslissen over de landstitel. In de 4e wedstrijd versloegen de Antwerp Giants Oostende met 69-70. En zo is de stand nu 2-2 gelijk. De Giants domineerden de wedstrijd, maar op het einde werd het toch nog spannend. Coach van de Giants, Roel Moors, is blij dat alles nu nog mogelijk is.
5: Ik denk dat 2 ploegen ongelooflijk gevochten hebben. Ik vond, ondanks het feit dat de wedstrijd zeker anders had kunnen eindigen, vond ik wel dat wij misschien wel verdiend winnen, omdat wij toch wel lange tijd die controle hadden. Het is jammer dat we ze natuurlijk zo laten terugkomen, maar uiteindelijk is het de winst die telt.
1: De beslissende 5e match is zaterdag. Het weer nog vannacht zwaar bewolkt met af en toe lichte regen en 13 graden. Morgen eerst bewolkt met vaak regen. In de loop van de namiddag wordt het droger vanaf het westen bij temperaturen tot 20 graden. Zo, donderdag 11 juni zit erop. Een goede nacht.
0: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
6: Radio 1.
0: De Wereld van Sophie.
6: Met Sophie Lemaire.

0: Lenny Lenny met Tambourine.
1: De wereld van Sophie.
0: Een zeer goeiemorgen. U kent misschien Michael de Kok. Afscheidnemend artistiek directeur van de KVS in Brussel. Bij gelegenheid ook wel eens presentator hier bij Radio 1. Die heeft 5 kinderen. 4 dochters en 1 zoon. En alle 4 die dochters die zijn nu samen het theater ingestapt. Als zussen spelen ze onder het gezelschap De Zussen, de voorstelling 4 Zusters. En ze zijn op bezoek, alle 4. Een zeer goeiemorgen, Luna Winter, hallo. Toulouse en Jules de Kok.
2: Hey, goeiemorgen.
0: Blij dat jullie er met z'n 4 bij konden zijn. Met de voorstelling 4 Zusters gaan jullie deze zomer spelen op de Zomer van Antwerpen.
2: Ja, yes. Klopt.
0: Daarna ook toeren, het hele land rond. 4 zussen die samen het theater ingaan. Was dat al lang een plan van jullie?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ja, eigenlijk, omdat wij van kleins af aan al heel lang bezig waren met toneeltjes maken samen. En wij deden al van kleins af aan heel veel dingen samen.
2: Ja, er is zelfs zo'n verhaal dat ooit meneer Pastoor blijkbaar in de living zat. En wij een toneelstukje hadden gemaakt en in onze pyjama-kleedjes ratslagen deden. En we hadden geen onderbroeken aan. Heel, heel gênant verhaal voor ons. Maar dus inderdaad, dat is echt iets dat we al heel lang doen. Toneeltjes, optredetjes.
3: Ja, als dan zo'n babysit kwam, hadden we altijd echt de grootste toneeltjes keilang gemaakt. En die wou ik helemaal niet, die wou ik studeren. En dan waren we zo, nee, je moet kijken. En dan was hij zo, oh joh, nee.
0: Het zat eraan te komen.
2: Ja, het was onvermijdelijk.
0: Ja, jullie hebben ook alle 4 podiumstudies gevolgd.
3: Ja, of nog bezig. Ja.
0: Of nog bezig, maar allemaal met een ander accent, als ik het goed heb. Wie doet wat?
4: Ja, ik studeer kleinkunst. Dus ik heb eerst taal en letterkunde gestudeerd. En dan voelde ik toch die passie om toch iets met theater te gaan doen. En ook wel om dat te kunnen combineren met muziek. Dus dan ben ik in Antwerpen kleinkunst gaan doen. En ik zit nu mijn 3e jaar.
0: Ah ja, oké.
2: Ik heb woordkunst gedaan, dus meer de nadruk op audio en schrijven ook.
3: Ja, en ik doe acteren, drama acteren in Brussel. En
2: ik ook.
3: Doet dat nu ook, ja. Ziet, ja.
0: Ah ja, oké. Okay.
3: Dat is mijn 1e jaar nog.
0: Dezelfde school, Rits is dat.
2: Ja, ja, dus ja. Die gaan altijd samen naar school met de trein. Ja. Wel erg schrikken, daar wat FOMO van soms.
3: Ja, we veel soms.
2: We mogen niet mee.
4: Nee, dat is goed, want wij zijn lekker dichtbij.
2: Dat is waar.
4: Want,
0: dit is waanzinnig, jullie stemmen zijn quasi identiek. Ja. Dus ik zie wel andere monden babbelen, maar ik hoor dezelfde dingen.
2: Ja, dat geloof ik.
0: Maar goed, het is begonnen wel degelijk met een solo die jij Toulouse moest spelen,
3: ja,
0: aan het Ritz.
3: Ja, dat is eigenlijk een soort moment bij ons op school dat je eigenlijk de kans krijgt om zoiets alles uit te proberen eigenlijk een beetje. En je wordt ook niet beoordeeld en zo. En dan krijg je zo in de paasvakantie tijd om eraan te werken en dan mag je gewoon iets tonen. En vorig jaar was ik zo van, oei, wat ga ik doen? En ik had niet per se direct een idee. En toen waren Winter en zo waren ze van, oh leuk, misschien moeten we eens iets met ons 4 doen. En dan was ik zo, oh leuk, dan moet ik niks alleen verzinnen.
2: Ja. Het was zo wel een experiment, zo voor de grap. Zo van,
3: we gingen het eigenlijk ook niet te serieus nemen. Nee. Het was een beetje om te lachen.
2: We hadden ook niet veel nagedacht, we gingen gewoon.
3: Ja, we hadden ook niet zoveel tijd.
2: Nee, maar het grappige was dus dat we heel hard zoiets hadden van, wij zijn 4 zussen, maar ook 4 spelers. Dus we willen het niet hebben over ons. We willen gewoon een stuk spelen.
0: Ah ja.
2: En dat is niet gelukt.
0: Ah ja, nee, natuurlijk
4: niet. Want we zijn altijd gestoten op wij die samen wonen, samen nog allemaal in hetzelfde huis. Wij die allemaal zussen zijn, onze ouders die ons
2: op elkaar lijken.
3: Ja, we deden veel schrijfsessies zo over ons. Wat deden we? Over dat wij onze broer zouden vermoorden, zo'n dingen. En dan uiteindelijk ging het dan toch over onze dynamiek. En toch over
2: we wilden naar de fictie, maar het is niet gelukt. We zijn in de
0: auto. Nee, blijkbaar. Want het stuk nu heet 4 Zusters en gaat wel degelijk over jullie. Ja. 4 Zusters, wat vertellen jullie in de voorstelling?
2: Ze kijken allemaal naar mij. De voorstelling gaat dus over ons, maar eigenlijk over alle gezinnen. Of dat willen we toch dat de voorstelling vertelt. Over dynamieken binnen een gezin. U vergelijken met elkaar, maar ook uw eigen weg zoeken. Onze eigen weg in de liefde zoeken. Onze dromen, verlangens. Het feit of we al dan niet uit huis gaan. En wat er dan bij komt. Omdat we ook 4 jonge vrouwen zijn die elks een eigen plek in de wereld zoeken. Maar het gaat vooral over ons, de scheiding van onze ouders, onze band.
4: Klopt. En wat je daarnet ook zei, we hebben allemaal een verschillende opleiding gedaan. En dat vind ik zelf wel fijn, dat we in onze voorstelling ook met verschillende vormen werken. Audio, maar ook dans, muziek. En dat is mooi, omdat we allemaal op zoek zijn naar wie zijn we als jonge vrouw in deze wereld of zo. Die eigenheid, maar dan toch ook samen zijn als zussen en die samenhang. En dat zie je dus zowel in de inhoud, maar dan hebben we dat ook geprobeerd in vormen, ook in de voorstelling te verwerken.
0: Dat uit huis gaan, dat is inderdaad een rode draad doorheen de voorstelling.
3: Ja.
0: jullie wonen alle vier ook nog thuis.
2: Absoluut.
0: Ja, klopt. Ja, dat maakt het wel behoorlijk intens.
2: Goh, intens is zelfs licht uitgedrukt.
5: Maar ja, het is sowieso intens naast dan dat je dan een proces samen aan het doen bent. Maar dan kwam dat proces erbij en dan zie je elkaar zoveel dat we soms echt moesten zeggen, ik ga bij een vriendin slapen, omdat we gewoon te veel elkaar zagen.
3: Inderdaad, normaal in zo'n heftig proces kom je thuis en dan doe je je eigen ding. Maar nu kwamen we thuis en dan was het eten en oei.
5: Ja, hetzelfde mens.
4: Ja, je blijft ook praten over de voorstelling, omdat je inderdaad ook gewoon alles samen doet. En soms was dat ook moeilijk als we dan gingen vertrekken naar een repetitie. Oei, wie doet wat? En dan maak je ruzie in de ochtend of zo. Terwijl als je met andere mensen samenwerkt, dan vertrek je gewoon. Maar nu zorg je dat soms voor spanningen dan ook. Die,
0: hebben jullie op voorhand...
2: broertje.
0: Ja, want die is er ook, hè, Sam.
6: Ja. Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net?

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Radio 1, live.
3: Schappen en sport is en zo. En hij is heel erg ook veel naar de gym aan het gaan en zo. En soms maken we ons wat zorgen van oei.
4: Blijf maar. Ja. Ons geen zorgen.
3: Ik wel soms.
4: Ik maak mij ook geen zorgen.
5: Ah, maar ik dacht dat er dus één iemand ontsnapt was aan het feest van de genetica. Maar mogelijk
4: maar ik denk
5: heeft
4: wel
5: hij toch ook dat podiumbeentjes.
4: Maar, ja, en hij heeft vroeger ook wel zo op de academie zo toneel en zo gedaan. En dat was wel goed. En hij vond het ook wel leuk, denk ik. Want nu even, ik denk nu even.
5: Maar ja, ook als enige jongen. Ik denk sowieso met vier oudere zussen dat je sowieso een beetje verzet.
3: Ja.
5: Maar ja, hij was heel enthousiast en hij heeft zelfs een taak geschreven over de voorstelling. Ja. Recensie. Ja, ja. Recensie geschreven.
3: Dat is wel leuk.
5: Heel
3: leuk.
5: Zeg maar, hoe is dat nu om elkaar niet alleen als zussen te kennen, maar ook te leren kennen als maker en als speler? Ontdek je dan toch weer nieuwe dingen van elkaar?
3: Ja en nee, hè. Vinden jullie van wel?
5: Ja.
4: Ik vind... Ik vind het zo hard. Ik vind dat het wel vrij snel natuurlijk was.
3: Ja.
4: En dat alles wel gewoon... Ik was nooit van, amai, zo zou die niet... Allee, ik weet niet. Maar dat ben ik.
5: Maar het is gewoon, je neemt natuurlijk je dynamieken die je in het leven hebt per ongeluk mee naar het repetitieproces. Dus de rollen die we thuis een beetje hebben, namen we ook in tijdens...
3: Zijn er afspraken gemaakt? Is er iemand de baas?
4: Ja, minder een klein beetje.
5: Dat is niet waar.
4: Soms.
6: Dat is niet de afspraak.
4: Ja, nee. Dat is niet de afspraak.
3: We hebben wel echt geprobeerd om allemaal evenveel inspraak. Ja, of belangrijke maken. Keuzes werden wel altijd samen besproken. Maar het is wel Winter die... jij neemt wel vaker het voortouw en ook de productionele dingen doe jij wel.
5: Een natuurlijke leider misschien.
3: Ja, per ongeluk.
4: Ja, maar zij voelt ook een beetje als de oudste zus bij ons.
5: Ja, maar je bent niet te oud.
3: Ik was heel bang dat ik dat allemaal ging moeten doen. Want ik ben een beetje een iets terughoudender persoon, denk ik, dan Winter. En Winter is ook wel een beetje de grootste, de oudste.
4: Maar die rollen zijn ook wel nooit besproken geweest.
5: Nee, maar wat we wel heel hard moeten doen is, omdat het dus een voorstelling is die over onszelf gaat, waar we onszelf spelen, moeten we... We hadden één keer een repetitie waarin we dus helemaal in de war waren of dingen dan gespeeld waren of echt emoties en zo als we kwaad worden of dat dan erbij hoorden of niet.
3: Ah ja.
5: Want dat is heel verwarrend en dat is de bedoeling ook voor een publiek dat zij denken wat is nu gespeeld en wat niet. Maar we waren zelf in de war ook. Dus nu proberen we, voor we spelen, gaan we in een kringetje staan en kijken we naar elkaar en zeggen we en nu begint het spel. Ja. Dat we weten, vanaf nu gaan we...
3: Ah ja, oké.
5: Is alles gespeeld.
3: Nu is alles ook gepermitteerd op een manier.
4: Want toen, we deden dan zo'n doorloop. En in onze voorstelling wordt er ook ruzie gemaakt en zo. En na die doorloop, er waren wat mensen komen kijken. En die waren zo, wow, amai, ik voelde het echt zo goed.
3: Dat was precies
4: en echt. We waren gewoon echt boos. We waren gewoon echt verdrietig. Ik en Jules hadden gewoon echt ruzie.
3: Ja, echt ruzie, ja.
5: Wat ik me afvraag, want jullie staan natuurlijk met vieren samen. Treden jullie de wereld tegemoet? Je staat sterk met z'n vieren.
3: Ja.
5: Anderzijds maakt het jullie ook kwetsbaar. Want je staat daar met z'n vieren. Mensen gaan ook vergelijken, denk ik dan.
4: Daar gaat het ook een klein beetje over. Maar dus, we hebben het al een paar keer dan gespeeld en we krijgen heel snel het antwoord of feedback van ah ja, die vond ik de mooiste en die vond ik de beste. Ah, en die vind ik het grappigst. Terwijl je dan zo bent van, ah ja,
3: ja
4: oké. Okay.
3: Ja. Je voelt wel dat dat meer wordt gedaan dan misschien tussen andere spelers, omdat we misschien ook op elkaar lijken en ook onze stemmen dus dan een beetje op elkaar...
5: Het nodigt uit tot vergelijkingen.
4: Ja, ja, mega.
5: Het nodigt allicht ook uit tot vergelijkingen met jullie ouders. Want ik vermelde natuurlijk al jullie vader, Michael de Kok. Maar jullie moeder, Sophie de Rijke, is ook een actrice.
3: Ja. Ja.
5: Ook daar zal veel naar verwezen worden, naar hun werk en wat zij al gedaan hebben.
3: Ja. Zeker. Ook omdat we natuurlijk... Onze achternaam is De Kok, dus dat valt snel.
5: Maar we zijn kei blij. Onze ouders zijn allebei supergoeie spelers. Onze mama ook. Die dan na de voorstelling meteen zegt van... Ah, ik zou misschien dit of dit proberen. Of misschien kunnen jullie dat zo of zo doen.
3: Is het
5: dus die kijken echt met een theatermakerbril.
4: Dat is daarom ook soms wel eng, vind ik. Want als je zoiets doet, normaal als je ouders al komen kijken, is dat al spannend. Omdat, ja, dat is gewoon spannend. Maar dan nu is dat nog harder, vind ik. Omdat dat daarna is dat dan direct van... Ah ja, en dat. En die zien direct dan zo de...
6: ook de slechtere kant. En dan weet je direct van, oh ja.
3: Heel snel, die keuze, die had ik, en dat vond ik niet goed.
5: Ze zijn vooral jaloers, want die willen keigraag meedoen.
3: Ze willen echt meedoen.

0: Ja, echt waar. Maar ze mogen niet, hè. Maar...
1: Allebei. En kan ik niet toch eens dit of dat? Nee, gewoon. Dat gaat niet. Dat is van ons. Ze
2: mogen niet. Ze mogen het niet.
3: Maar misschien kunnen we wel eens een voorstelling maken met ons... Dat weet ik niet. Ooit.
1: Ze mogen niet overlopen over de vloer, maar voorlopig is het gewoon van ons, toch?
3: Ja, het is van ons.
2: Ah ja, oké. Okay. Is er een reden dat ze niet mogen meedoen? Want het zou wel een mooi verhaal zijn, hè? Als Sam dan ook nog meedoet.
1: Dat is waar.
3: Ja, maar nu ook inhoudelijk. Het gaat ook hier en daar een beetje over de scheiding. Dus en we wouden ook echt een beetje het perspectief van... Hoe is dat als kind van gescheiden ouders? Hoe gaan kinderen of hoe ga je daarmee om in een gezin? Dus of bij deze voorstelling zou dat raar zijn, moesten die meedoen.
2: Het is jullie verhaal.
3: Ja. Ja.
1: En bij de volgende mogen ze meedoen. En hopelijk hebben we dan allemaal lief die ook meedoen. En dan zijn we heel... Oh, mijn droom.
2: Het moet wel confronterend geweest zijn voor hen om in de zaal te zitten en hun vier dochters hun scheiding te horen bespreken.
0: Ja. Maar ik denk dus dat ze daar echt naar... Of proberen hebben naar kijken als theatermakers en niet echt als dat gaat over mij... Omdat het ook out of fictie is.
3: Ja, dus we
0: hebben alles wel uit perspectie een beetje getrokken.
1: Ja, en we hebben echt op voorhand gezegd, het is fictie, het is spel. Dus neem het niet persoonlijk. Ja, moeilijk natuurlijk, want als het gaat over dingen die ze herkennen, dan weten ze dat het gebaseerd is op...
3: Want het gaat over de scheiding, maar het was niet... Het heeft lang geduurd. We hebben daar veel gesprekken over gevoerd, van willen we dat
0: doen?
3: Willen we dat betrekken? Willen we het daarover hebben ook? Dus dat was ook wel niet zo'n gemakkelijke keuze. Er waren veel discussies over ook rond.
2: Ja, en blij met de beslissing dat jullie deze voorstelling gemaakt hebben.
0: Zeker ook omdat het heel fijn was, omdat we als zussen denk ik ook veel dichter bij elkaar zijn komen staan. Omdat we die gesprekken hebben gevoerd, omdat we daarover hebben gepraat.
1: Ja, wij spraken daar eigenlijk niet over.
2: Ah, nee?
1: Nee, en dan door de voorstelling te maken en te voelen dat onze pen dus de hele tijd schreef naar ons verhaal, heeft dat echt gesprekken geopend over gevoelige onderwerpen die we denk ik misschien anders nooit hadden gehad.
2: Ja. Met een professioneel excuus konden jullie een aantal familiezaken toch benaderen. En heeft dat tot nieuwe inzichten gebracht? Heeft dat of misschien zelfs therapeutisch gewerkt?
1: Voor mij wel.
0: Ik denk dat ook.
1: En Toulouse en Jules zijn ook een familieopstelling gaan doen als onderzoek.
2: Dat
0: was heel speciaal.
3: Dat was wel echt.
1: Dus op dat vlak sowieso.
3: Wij moeten dat nog doen.
1: Ja, Luna en ik gaan nog.
3: Dat heel graag ook nog
0: doen. Dat is wel echt, ik raad dat iedereen aan. Dat is kei leuk.
2: Is dat zo met stoelen die dan gezet worden, waarbij er gewezen wordt, daar zit ingebeeld?
0: Ja, dat is echt met andere mensen.
2: Ah, ja.
0: En dan... trekken zij een kaartje bijvoorbeeld. Of, je hebt zo gesloten en open, maar wij deden gesloten. En dan, zij weten niet wie zij zijn, maar jij wel. Want jij weet nummer 1 is bijvoorbeeld je mama. En zij moeten gewoon reageren op hoe ze zich voelen. Dus dan gaan ze bijvoorbeeld helemaal wenen of heel blij zijn of ik weet niet. En dan is dat soms wel eng, want soms zie je echt wel... Wow, dat is wel eng dat die nu zo reageert. Ik weet niet, dat is wel...
3: Dat is precies ook wel wat theater... Een theaterles, want iedereen staat recht en opeens beginnen mensen te huilen. Dan denk je, dat kan toch niet? Dat is toch niet echt, maar dat is dus wel echt.
2: Blijkbaar. Maar zeer interessant.
0: Goed. Ja, wel zeker.
2: Ik vind het zalig om jullie bezig te horen babbelen. Jullie hebben een enorm aanstekelijke energie samen. Dus dat zal vast ook te zien zijn op het podium. Deze zomer staan jullie op de Zomer van Antwerpen. Dat is van 5 tot 16 augustus. Ja. Daarna gaan jullie verder met dezelfde voorstelling onder een andere naam.
1: Ja, dus het ding is, de binnenvoorstelling... De voorstelling heet Schwij, Schwes, Schwester, Schwestern.
2: Om het gemakkelijk te maken.
1: Om het gemakkelijk te maken. En daar hebben we dus eigenlijk ook nieuws over. Want sinds gisteren is bekend dat we dus op Theater aan Zee staan. Ja. Met die voorstelling ook. Leuk. Dus we spelen eerst op Theater aan Zee met dus Schwes, Schwes, Schwester, Schwestern. Van 31 juli tot en met 3 augustus. Dan Vier Zusters, de buitenversie, op de Zomer van Antwerpen. En dan dus op tournee met de binnenvoorstelling.
3: Trekken we de zalen in.
1: Ja.
2: Okay.
1: Dus het wordt een zalige zomer. Ja. Vuurwerk.
2: Ja, hebben jullie een website waar mensen al jullie data kunnen terugvinden?
1: Dat zou moeten. Nog niet.
0: We
1: hebben wel een Instagram-account gemaakt.
0: Een halve uur en een Instagram-account.
1: Onder de naam Schwestern?
0: Nee. Schwestern. Ah, ja. Om een nog andere naam te vinden.
1: Maar ja, of Luna Toulouse Winter Jules de Kok vind je ook...
2: Zoek het op. Artificiële intelligentie zal jullie wel de juiste weg uitzoeken. Ik wens jullie alle succes met de voorstelling. Heel erg bedankt om langs te komen. Luna Winter Toulouse en Jules de Kok.
3: Dank je wel.
1: Merci. Radio 1.

0: een prachtige wervelwinde in de studio. De vier gezusters de Kok. Seo Jorge en Marisa Moontje hoorde je met Quando Chego.
1: De wereld van Sophie.
0: De zussen, zo heet dat gezelschap dus dat de vier zussen de Kok oprichten en onder welke naam ze deze zomer hun eerste voorstelling samen spelen. Vier zusters, zo heet die, maar dat wordt dan dus daarna Schwesten. Het is een uitzonderlijk gegeven, zo met vier zussen tegelijk samen op het podium. Maar dat families samen het podium opstappen, dat is het natuurlijk niet. Er zijn wel meer performance families te vinden in de wereld. In ons land ook. 3 jaar geleden stond Tine Rijmer samen met haar man Peter van den Begin en hun dochters Charlie en Thelma ook voor het eerst samen op een podium. Ze maakten toen de muziekvoorstelling A Family Affair, waarin ze samen nummers zingen uit het repertoire van Rijmer. Ook bij hen werd de liefde voor muziek en theater van ouders op kinderen doorgegeven. Eigenlijk al generaties lang, want ook bij Peter van den Begin sloeg de vonk over toen hij vanuit de coulissen van de Ancienne Belgique, Oud-België, naar zijn vader op het podium keek. Hoe vinden zij het om samen als gezin het podium te delen? Anke van Meer zocht Tina, Peter en hun dochter Thelma op, terwijl de andere dochter Charlie ook even aansloot via videocall.
2: Ah, kijk. Dat is Charlie.
3: Tudu. Zo.
4: Hallo.
5: Hi.
4: Hi, Dodi.
5: Hi, mommy.
4: Ik denk dan eigenlijk direct aan de Carter family. Zo, performance families. Dat is de eerste die in mijn hoofd komt. Een country family.
6: Of zo, de familie van Trapp.
4: Ah ja, die.
3: Ja. Ik denk direct eigenlijk aan Circus Ronaldo dan. Oh ja. Qua performance van mij.
4: En dan pas denken we aan onszelf. Als.
3: Ja, ja.
6: Maar ik denk dat het misschien nooit heel performance voelt. Omdat het allemaal vrij organisch is gelopen, voelt dat, of denk ik niet direct bij performance familie. Ah ja, wij horen daar ook bij. Dat is zo precies wat de living ontgroeit en dan op een podium belandt.
4: Ja, klopt. Ja.
7: Dank u wel. Dank u wel, dank u wel.
2: Mag ik nog eventjes een beetje zaallicht, alsjeblieft, Florentijn? Om te kunnen zien waar al die mooie mensen... Kijk eens aan hier, Full House in Merksem. Goedenavond, Merksem.
4: Ah, wel, ik had een heel zware burn-out 6 jaar geleden. Nadat ik een plaat had gemaakt onder de naam Rijmer met een andere band. Alleen met mijn echte band, vroeger.
6: Professionele band.
4: Mijn professionele band. En dus ik ben gecrashed na 2 releaseconcerten. Dus heel de tour die aan die plaat vasthing is toen gecanceld. En dan heb ik eigenlijk een aantal jaar niet kunnen werken. En op elke vraag nee moeten zeggen. Tot er na 2-3 jaar terug een beetje energie kwam en goesting. En dan belde er een vrouw uit Ekeren voor in de Ekerse theaterzaal, klein zaaltje daar, te komen spelen. En ik dacht, goh, ik voel wel terug wat kracht en wat goesting om dat te doen. Maar niet met de band, want dat gaat te intens zijn. Dus hoe ga ik dat doen? Ik was daar eigenlijk hardop aan nadenken. En Charlie zei al lachend, oh mama, wij zullen wel backing vocals doen. Want Thelma en Charlie die zongen al wel eens thuis hier mee aan de piano. En ik dacht, ik vind dat niet zo grappig. Ik vind dat een heel goed idee. Dus laat ons dat doen. En dan dacht Peter...
2: Ja, nee, zeg maar.
4: Wat dacht je toen?
2: Nee, ik dacht, ik wil wel meedoen, dacht ik toen.
4: Ja, en toen dacht ik, tja, maar Peter...
2: Kan niks.
4: Wat doet hij? Die kan echt niks. En dan heb, jij, dan heb ik je voor je verjaardag een trompet cadeau gegeven.
2: Dat is waar.
4: Ja? En dan zat je daarop wat beginnen oefenen. Mm. En daar kwam op den duur echt geluid uit.
2: Ongelooflijk.
4: En dan hebben we een trommel van de zolder gehaald. Daar is Peter wat op beginnen oefenen. Ja. En ja, zo is dat eigenlijk gegroeid.
8: Stay inside, it's secret I carry. Hope these years I've tried to bury you, swallow you.
4: En vorige week stonden wij in een burla, dus dat was een soort van... Oh. Hé, wat doen wij hier?
6: Dat
8: was echt heel raar. We wake at night, dreaming days are over.
6: Ik zei het al lachend, maar ik had daar sowieso wel zin in. Of dat leek mij wel leuk. En nooit met het idee van, oh, we gaan met 4... 2 jaar spelen, maar eerder als het is nodig is, dan wil ik wel mee een stemmetje in zingen, of dan lijkt me wel leuk.
2: Die repetities in het begin, dat was wel pittig.
6: Puur chaos.
4: Wat zeg je?
6: Dat chaos is soms.
3: Ja, vooral natuurlijk omdat ik spreek voor mezelf in de eerste plaats, omdat ik geen professionele muzikant ben. Dus ik had dan die, inderdaad die grote trom voor mijn rekening genomen. Dus de ritmeafdeling, zeg maar. En omdat we natuurlijk met weinig instrumenten werken, luistert dat allemaal heel nauw. Dus je hoort elke fout in de zin dat Tine ook een absoluut gehoor heeft.
4: Helemaal niet, ik heb geen absoluut gehoor.
3: Ja, maar
4: Nee. Voor muzikanten een absoluut gehoor is dat je out of the blue een la kunt zingen.
3: Ah, nee.
4: Maar voor dus ik heb, ik heb een perfectionistisch gehoor als in...
3: Ja, dus dat was in het begin wel van... Oei, krijgen we dit wel zo goed genoeg om voor het publiek op te treden? Dus dat was spannend. We hebben echt wel veel gerepeteerd toen.
6: Ja, en daarnaast komt kijken dat wij... in ons tuinhuis repeteren. Dus morgens wakker worden en iedereen moet gedoucht en ontbeten hebben en verzamelen om dan... En dat klinkt gemakkelijk, maar dat is bij ons soms chaotischer dan gepland. Vorige week of een paar weken geleden, toen wij aan het repeteren waren voor de Boerla, weet ik nog dat wij om 11:00 hadden afgesproken en om 11:30 zaten wij met 4 thuis te ontbijten. En toen zei mama, de repetitie is al 1:30 bezig. Maar ook dat is fijn, dat dat nooit... heel hard werken voelt.
4: Het grappige is wel dat ik dat dus in die vorm ben beginnen doen, omdat ik dacht, met een band gaat dat te intens zijn. Dit was eigenlijk nog veel intenser, omdat je natuurlijk aan niet-muzikanten moet uitleggen wat je hoopt te horen. Eigenlijk was dat veel meer werk.
6: Mama moet ook alles voordoen, want allee, ik ken Charlie wel een beetje, maar ik kan bijvoorbeeld geen noten leren, dus je moet alles voordoen en uitleggen en dan is dat gewoon zo... Dan speelden wij een nummer en dan is dat gedaan. En dan 5 seconden... direct daarna kijken wij zo allemaal zo naar mama van... En dan was het juist. En ze zo even... de notes.
4: Ja. Het resultaat was gewoon wel superleuk om te doen, live.
6: Ja. We voelden allemaal na die eerste 2 keer in Ekeren... 3 jaar geleden ondertussen of zo, denk ik... Dat ons wel zo heel veel energie bracht... En dat wel iets teweeg bracht in dat klein zaaltje.
4: En reacties van mensen ook zijn eigenlijk zo hartverwarmend. Dus dat is ook wel heel bijzonder om te voelen... dat echt aankomt bij het publiek.
3: En we zijn wat dat betreft natuurlijk gedurende de jaren... door veel te spelen, zijn we wel muzikaal echt gegroeid. Ik bedoel, het blijft voor ieder van ons nog altijd spannend... om te beginnen, om eraan te beginnen zo. Maar je voelt wel dat we iets meer bagage hebben ondertussen. Dus dat is wel fijn om te merken.
5: I know how to pull my hair out of my head.
6: Ja, je groeit echt wel een beetje op. En of toch, Thelma en ik, jullie zijn al semi-opgegroeid, relatief.
3: Semi-opgegroeid.
6: Maar dus voor ons is inderdaad, er gebeurt ook nog veel in die tijd. En je bent ondertussen wel samen aan het spelen, dus... Ik denk dat dat wel voor een extra verbinding zorgt, wat misschien muziek sowieso al doet, maar in deze context nog meer.
5: You're a movie played inside my head. I couldn't get myself.
4: Ik vond vooral die allereerste keer heel spannend, omdat je dan beseft van, wow, ik doe mijn dochters dat aan om hier op dat podium... onze nummers te brengen. En je weet zelf hoeveel spanning daar toch wel bij komt kijken. Zeker voor de eerste keer. Dat was spannend. En na de eerste keer dacht ik... Amai, die doen dat zo goed. En die voelen zich hier thuis. Dus ik wist vanaf toen... ik moet daar niet van wakker liggen. En anderzijds, mensen komen dat dan nadien heel de tijd zeggen van... Amai, we zien dat gezin staan. En dat is zo bijzonder. En je staat er met je dochters. En dan besef je dat van... Ah ja, inderdaad. Wij staan daar met 4... En dat is bijzonder, maar als wij bezig zijn, is dat gewoon... We zijn aan het spelen en we proberen allemaal zo goed mogelijk te spelen. Dus dat wordt heel... Dan heb je geen tijd om te denken... Oh my, ik zit hier op het podium met mijn man en dochters en hoe bijzonder is dat? Nee, je bent gewoon aan het denken... wat is het volgende akkoord of het volgende nummer?
3: Het is natuurlijk wel zo dat ze zijn opgegroeid terwijl we aan het spelen waren of aan het repeteren. Dus Charlie en Thelma gingen regelmatig wel mee of naar een optreden kijken. Bijvoorbeeld op een filmset of naar theater. Wat dat betreft ja, zijn ze er wel in opgegroeid. Zoals ik vroeger naar mijn papa ging kijken, die speelde, die toneel speelde of die stukken regisseerde. Ging ik ook altijd meekijken. Dus ik heb daar ook die microben te pakken gekregen door gewoon naar mijn papa te kijken. En toen dacht ik al heel jong van... ja, dat is iets, dat wil ik ook graag gaan doen later. Maar zo, we zijn er nooit echt in die mate mee bezig geweest... of dat opgedrongen, of dat is een beetje organisch gegroeid, denk ik.
9: Ja, ik denk dat dat gewoon ook... als je ziet dat je ouders hun job zo gepassioneerd doen... dat dat ook wel inspirerend is, maar dat dat... in deze zin daar meer aandacht op komt, omdat dat op een podium is. Maar dat als uw vader een bakker is en je ziet die hele leven lang gepassioneerd brood bakken, is misschien heel dom, hè? Maar ik bedoel dat je dan ook daar zin in krijgt om dat te doen, omdat je ziet dat iemand dat mij zoveel liefde doet.
10: Ik heb al wel gehad toelatingsexamen nu op de toneelschool, dat ik aan het spelen was en dat er mensen in de jury... nog niet wisten dat wij familie waren, maar achteraf wel kwamen zeggen... amai, ik had dat achteraf pas door, maar ik zag u spelen... en ik dacht, jij zult de dochter van Peter zijn. Dus misschien zit er toch een soortzelfde... ja, je woont samen, je deelt inderdaad een soort... of toch DNA. Er zullen wel gelijkenissen zijn, denk ik.
3: Ja, ik geloof dat ook wel. Als ik terugdenk zo hoe ik ben opgegroeid... naar mijn papa te kijken... dan is iets dat je toch waarschijnlijk wel ook onbewust dan... doorgeeft, of waardoor dat je, zoals Thelma zei, heel sterk door gepassioneerd zijn en dat dat dan overslaat op een gegeven moment. Ik was toen, 10 jaar geleden, toen was Charlie 11, 10. Toen was ik bezig met Richard Dreij voor het toneelhuis van Shakespeare. En toen hielp Charlie mij al met de teksten memoriseren, dus hij vroeg mij af... En ze kent ondertussen, kent ze die monologen, kent ze nog veel beter dan ik na 10 jaar. Dus ja, dat is iets dat je dan toch meepakt of doorgeeft.
4: Ik denk dat ook, want allez, gelijk dat je je kleur ogen of de vorm van je oren doorgeeft, denk ik dat ook de som van onze talenten ook bij die meisjes wel ergens aanwezig is. En het feit dat zij dat dan oppikken of willen doen, is omdat ze net dat aangeboren talent ook hebben.

0: Ja, die piano staat hier in het midden van de living, eigenlijk. En de meisjes, ja, die wisselen elkaar af met als die thuis zijn of 's avonds of zin hebben met liedjes te spelen. Daar staat altijd ook een micro en een versterker. Dat is wel iets, ja, dat weer klinkt hier dikwijls. De stemmen van iedereen. Ja.
1: En dat is keileuk, dat is zalig.
2: Wij mogen soms niet stoppen van u, papa.
1: Ja, dan denk ik, oh, is het nu al gedaan?
3: Nee, dan zeg je gewoon nog eens.
1: Nog eens. Of bijvoorbeeld morgens vroeg, als ik wat langer in bed lig, dan vind ik het zalig om wakker te worden als jij aan het spelen bent, Tina, aan de piano. When love collides, when love collides. En gisteren zei jij nog van, oh, het is lang geleden dat we nog eens met z'n allen gedanst hebben hier in de living. Dus dat gebeurt ook, maar dat nu de laatste tijd wat minder.
0: Ja, maar dat is gewoon muziek opzetten, hè?
1: Ja, maar dat is ook expressief bewegen.
0: Zeker, dat is expressief bewegen, ja.
2: Papa is ook heel goed in expressie. We hebben naar So You Think You Can Dance gekeken en dan kon jij het niet laten om elke keer ook een dansje voor ons te doen.
3: Ja, dat is waar.
0: Dat is keileuk. En eigenlijk beseffen we dat soms te weinig, denk ik. Ik denk dat wij pas als we heel oud en bejaard gaan zijn, wij twee... Jij niet helemaal, maar ik en papa, dat wij dan pas gaan beseffen van, wat een cadeau was dat, om dat te mogen doen. En eigenlijk is dat echt door een heel donkere periode dat dat ontstaan is. Dus dat maakt het nog extra speciaal en dat is echt een cadeau. Ja.
3: Je denkt dat je, als je bejaard bent, van ons af bent,
0: dan gaan wij dan nog op het podium staan.
3: Ja, nee.
0: Tuurlijk. Zolang als jullie willen, meisjes.
2: Als jullie ons betalen, dan is dat helemaal goed.

0: Secret van Rijmer hoorde je nog eventjes. De voorstelling A Family Affair gaat vanaf november dit najaar opnieuw op tour. Als je daar graag naar wil gaan kijken, alle data daarvoor vind je op rijmer.be.
1: De wereld van Sophie.
0: Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Daar hebben we het eigenlijk over vandaag. De vier dochters van theatermaker Michael de Kok spelen als zussen in het toneelstuk Vier Zusters. Peter van den Begin en Tine Rijmer spelen, maken muziek met hun dochters Charlie en Thelma onder de noemer A Family Affair. En hoewel toneelspelen in gezinsverband misschien minder voorkomt, is muziek maken in gezinsverband niet zo uitzonderlijk als het lijkt. Een zeer goedemorgen, Vincent Bilot.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Wel meer muzikale projecten zijn een family affair.
2: Ja, en op zich is dat eigenlijk ook niet zo onlogisch. Hè? Als je op jonge leeftijd een gitaar omgort en op zoek bent naar compagnons om een groepje mee te beginnen, ja, dan kun je een annonce zetten in de gazet. Zanger zoekt drummer of bassist en dan wachten tot iemand reageert. Maar veel makkelijker is het natuurlijk om eens te kijken wie er in de kamer naast jou slaapt. Mm-hmm. Zo zijn onnoemelijk veel bands ontstaan van broers en zussen. Het bekendste en meteen ook het meest beruchte voorbeeld is de band rond deze eeuwig bekvechtende broers. Maybe I don't really wanna know how you got in girls, 'cause I just wanna fly. Oasis natuurlijk, de band rond Noel en Liam Gallagher, de Romulus en Remus van de rock'n'roll. Ze hebben een hobbelig parcours afgelegd, meer dan 10 jaar niet met elkaar gesproken.
0: Ja.
2: En hebben zich 2 jaar geleden dan verzoend. Hè. Maar ze zijn hoe dan ook het type voorbeeld van het soort bands dat is opgetuigd rond een centraal duo van broers of zussen. Laten we daar ons lijstje van zingende families misschien mee beginnen. De vele groepen die starten als een familiaal duo. Want de lijst muziekbands die bestaan uit twee broers of zussen is schier eindeloos.

We hoorden The Carpenters, de 60s band van broer en zus Richard en Karen Carpenter. We hoorden de Everly Brothers met Phil en Don Everly, die elkaar trouwens eigenlijk even fel naar het leven stonden als de broers Gallagher. Mm-hmm. Je herkende de Kinks, wordt altijd de groep van Ray Davies genoemd, maar zijn broer Dave Davies zat ook in de Kinks. En het is trouwens hij die met Death of a Clown een van de misschien wel mooiste Kinks-klassiekers heeft geschreven. We hoorden CCR met John Fogerty, maar zeker ook zijn broer Tom Fogerty. AC/DC, opgericht door de broers Angus en Malcolm Young. En Crowded House met Neil en Tim Finn. En dan vergeten we nog de Jesus and Mary Chain rond de broers Jim en William Reed. En Nickelback met Chet en Mike Kruger. Of nee, laten we die misschien wel gewoon even vergeten. Hier bij ons hebben we natuurlijk ook een groep rond twee onafscheidelijke broers. Ja, ten tijde van Louise waren ze nog met vijf, intussen nog maar met twee. Maar het zal geen toeval zijn dat de enige twee overgebleven leden van Clouseau uitgerekend de twee broers zijn, Koen en Chris Wouters. Nu, binnen die categorie van bands rond twee broers of zussen zijn er nog twee groepen die zich extra onderscheiden, zoals deze.

0: The Ronettes natuurlijk bestonden niet alleen uit twee zussen, namelijk Victoria Bennett, bijgenaamd Ronnie Spector, en haar oudere zus Estelle Bennett, maar ook uit een nichtje, Nedra Telly. En binnen de broer-zus-duo's verdient ook deze band van begin jaren 2000 een speciale vermelding. Dit zijn The Magic Numbers, die bestaan uit twee broer-zus-paren. Te weten Romeo Stoddard en zijn zus Michelle Stoddard aan de ene kant en Sean Gannon en zijn zus Angela Gannon aan de andere kant.
1: Leuk.
0: Dat is ook bijzonder. Maar naast die broer-zus-duo's zijn er ook bands waarvan de centrale as niet bestaat uit twee broers of zussen, maar uit...
2: Drie.
0: Zoals deze Swingende Sisters van een eeuw geleden.
3: Heartbreaker. The cutest boy in town, you heartbreaker.
0: The Andrews Sisters, oftewel Laverne, Maxine en Patricia Andrews. Ze waren al actief in de jaren 20 van de vorige eeuw, vooral populair natuurlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar ze waren, ja, laten we zeggen, het eerste broeder-zuster-trio in een lange, lange rij.

0: herkende de Bee Gees rond de gebroeders Barry, Maurice en Robin Gibb. De Pointer Sisters, mm-hmm. wat ook echt drie Pointer-zussen zijn. June, Anita en Ruth Pointer. The Isley Brothers, bekend van Twist and Shout, bestonden uit drie broers. O'Kelly, Rudolph en Ronald Isley. En Haim natuurlijk, hè. Dat zijn zoals bekend drie zussen.
1: Allemaal topmuziek, hè?
0: Absoluut. En het schattigste broertrio is dan weer zonder twijfel deze band die doorbrak gelukkig voor ze de baard in de keel kregen. Hanson genaamd, naar de familienaam van de broertjes, hè? Isaac Taylor en Zach Hanson. En een band, of een band waarvan ook misschien niet echt algemeen geweten is dat ze bestonden uit drie broers, is deze Australische groep.
1: Allee, zeg.
0: Ja. Iedereen kent In Excess van de flamboyante frontman Michael Hutchence, maar de spil van de groep bestaat uit de drie broers die de band hebben opgericht. Andrew, John en Tim Ferriss.
1: Wist ik inderdaad niet.
0: En dan heb je nog een bijzondere subcategorie van bands die bestaan uit drie broers of zussen. Namelijk plus nog een familielid van de tweede of de derde graad, zoals deze. Respect je. Staple Singers, soulgroep uit de jaren 60, bestond uit twee zussen en een broer, Cleotha Staples, Mavis Staples en Purvis Staples. Die broer werd trouwens een paar keer vervangen door Yvonne Staples, maar ze werden vooral aangevoerd door hun vader, Pops Staples. Dus eigenlijk waren ze met vier, soms met vijf, en zelfs af en toe met zes leden van hetzelfde gezin. Mm-hmm. En nog zo'n trio van broers die het podium zijn opgeduwd door hun vader, zoals die Pop Staples met zijn Staple Singers deed. Dat waren de Beach Boys natuurlijk. Hè. Vader Murray Wilson heeft zijn drie zonen samen in een groep geduwd. Brian, Carl en Dennis Wilson. Maar er was nog een familielid bij, namelijk Mike Love. Een neef van de drie broers. Mm. En ook dat is niet uitzonderlijk, want ook Kings of Leon bestaat uit drie broers plus een neef. Te weten Caleb, Nathan en Jared Followill, aangevuld met hun neef Matthew Followill. Dat waren dus allemaal bands waarvan de spil bestaat uit drie broers dan wel zussen. Maar het kan nog beter. Wie. Zoals de Neville Brothers bijvoorbeeld. Een funk R&B band die begon in de jaren 70, bestaat uit de broers Art, Charles, Aaron en Cyril Neville. Met z'n vieren dus. Maar het bekendste zussenkwartet is natuurlijk deze band die het in hun bekendste hit ook letterlijk uitschreeuwden, hè, dat ze met vier zussen waren. We are family. I got all my sisters with me. Ja, en die sisters, dat waren respectievelijk Debbie Sledge, Joni Sledge, Kim Sledge en Kathy Sledge. Samen dus Sister Sledge. Maar het kan nog beter dan vier natuurlijk.
1: Vijf.
0: Want wie waren er met vijf?
1: Ah, dat weet ik.
0: De Jackson 5. Terugkerend patroon, net als de Beach Boys en de Staple Singers. Ook een stel broers en zussen die onder lichte dwang in de spotlights zijn geduwd door hun vader, in dit geval een zeer tyrannieke vader, Joe Jackson. Jackie, Tito, Jermaine, Marlon en natuurlijk Michael Jackson. En ja, hier hoor je net als bij de Beach Boys waarom dat zo goed werkte. Een groep in gezinsverband, die zitten qua stem in hetzelfde register. Die blenden natuurlijk in hun close harmonies. De Jackson 5 dus, met vijf. Maar één groep doet nog beter. Zes. En dat zijn die Osmond Brothers, een muzikale geslacht uit de Amerikaanse staat Utah. De broers Alan, Wayne, Merrill en Jay Osmond. En later kwamen daar nog eens hun jongere broers Donnie en Jimmy bij. Toen waren ze dus met zes. En ja, af en toe kwam ook nog een jongste zusje Marie meezingen. Dus op hun uitgebreidst waren die eigenlijk al met
2: zeven.
1: Wat verdekken.
0: Straf, hè? Maar het kan nog straffer.
1: Ah ja.
0: We zijn er, de familie Von Trapp. Uiteraard konden we niet voorbij, daarnet al vermeld natuurlijk ook. Ja, Oostenrijks gezin dat de wereld veroverde in de jaren 30 van de vorige eeuw, op de vlucht sloeg voor de jodenvervolging door de nazi's, emigreerde naar de VS en daar dus model kwam te staan voor de film, de musical, The Sound of Music. De Von Trapp-familie die bestonden uit vader Captain Von Trapp, zijn vrouw en dan 10 kinderen. Dat maakt dus samen...
2: 12.
1: Wauw.
0: Dat is toch al een serieuze bende, hè?
1: Mm-hmm.
0: Er is toch nog 1 zingende familie die dat record nadien heeft weten te evenaren en zelfs verbeterd heeft.
1: Wauw.
0: Je hebt ze herkend?
1: Ja, zeker. De Kelly Family. Ik was ze ook echt vergeten. Maar daar zijn ze ineens weer. Levendig, ja. Als nooit tevoren.
0: Sorry dat ik je er moet aan herinneren bij deze. De Kelly Family, inderdaad. Vader en moeder. En dan de kinderen. Kathy, Patricia, John, Joey, Kimmy, Paul, Daniel, Caroline, Patty, Barbie, Maite en Angelo. 2 ouders, 12 kinderen in totaal. Dat maakt dus... 14 in totaal.
1: Indrukwekkend.
0: Ja, een soort vagebond familie. Die gingen ook op tournee in een dubbeldekbus. Want ja, zo groot was die familie. Maar bij deze is dus ook bewezen dat het niet opgaat om te zeggen met hoe meer gezinsleden je samenzingt, hoe beter de muziek is. Dat dan weer niet.
1: Ook al is het harmonieus, het geheel, het is niet per se nodig.
3: De wereld van Sophie.
4: Radio 1.
3: Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.
5: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair wil minder vliegen vanuit ons land als de hogere vliegtax van de federale regering er komt. Dat heeft de topman van het bedrijf gezegd. Er zouden 5 vliegtuigen worden weggehaald uit Charleroi van de in totaal 19 vliegtuigen daar. 20 routes zouden verdwijnen, goed voor 2 miljoen passagiers minder op jaarbasis vanuit ons land. De federale regering wil de vliegtax voor vluchten van meer dan 500 kilometer vanaf volgend jaar verdubbelen, van 5 naar 10 euro. De topman van Ryanair zegt wel te willen groeien in België, maar dus niet als de vliegtax wordt verhoogd. Het is onduidelijk of de VS echt een akkoord heeft bereikt met Iran over vrede. Volgens een woordvoerder van het Iraans ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Iran nog niet beslist of het klaar is om zo'n akkoord te ondertekenen. De Amerikaanse president Trump verklaarde donderdagavond dat er zo'n akkoord was. Hij blies ook geplande aanvallen op Iran af, omdat er zo'n akkoord zou zijn. Nog volgens Trump zou dat akkoord een van de komende dagen ondertekend worden ergens in Europa. Israël heeft intussen ook gereageerd. Israël is geen partij in het mogelijke voorakkoord tussen de VS en Iran. Dat liet het kabinet van de Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu weten via sociale media. Volgens een telling van de Amerikaanse zender CNN beweerde de Amerikaanse president sinds 23 maart al minstens 38 keer dat een akkoord met Iran zeer nabij of bijna rond was. Op het WK voetbal heeft een van de gastlanden, Mexico, de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika gewonnen met 2-0. Het was meteen een bewogen wedstrijd met 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog eentje voor Mexico. Met Hugo Broos heeft Zuid-Afrika een Belgische bondscoach. Hij vond dat zijn ploeg goed opgewassen was tegen de druk van het gastland, maar door domme fouten toch met 2-0 verloor.
3: When you play this game against the host, you are under pressure. And I think the only moment we were under pressure was the first 20 minutes. After that, we had the ball, we played well. But again, 2 times a mistake from our side, 2 times on a moment we don't have to lose the ball. We lost the ball and immediately there was space for Mexico and they could score 2 times.
2: Het is de eerste van vele wedstrijden. Vannacht om 4 uur is er alvast nog een wedstrijd Zuid-Korea-Tsjechië. Het weer dan nog. Het is zwaar bewolkt met af en toe lichte regen. Minimaal rond 13 graden vannacht. Straks begint de dag ook bewolkt met wat regen. In de loop van de namiddag wordt het droger vanaf het westen. En maximaal overdag tot 20 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
0: Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: Met Sophie Lemaire.

0: Start. Van The Jam hoorde je.
1: De wereld van Sophie.
0: Zeer goedemorgen. Welkom bij Radio 1. We hebben het over Family Affairs. Dat is ons thema van de dag. We lazen over de vier zussen de kok die samen het gezelschap De Zussen starten en voor hun eerste voorstelling uitpakken met een stuk dat Vier Zusters heet. Over de zussen die ze zijn. En dus dachten we daar eens over te hebben. Families die samen op het podium staan. Die niet alleen samen leven, maar die ook samen dansen en spelen en zingen en andere mensen entertainen. Want dat soort families, zo zijn er wel wat. Circusfamilies, bijvoorbeeld. Circussen die worden zo vaak gerund door rondreizende families. En als we het daarover hebben, kunnen we onmogelijk om Circus Ronaldo heen. Al 7 generaties lang maakt dezelfde familie prachtig, betoverend circustheater in binnen- en buitenland. Als je ze nog nooit zag, dan moet je daar snel iets aan doen, want ze zijn echt heel goed. De motor achter het circus in de 20e eeuw, Johnny Ronaldo, die overleed in 2020. En zijn zonen Danny en David, die zetten zijn werk verder. Danny staat voor het eerst alleen met zijn zoon Pepijn op de bühne met het wondermooie Sono Io. En de voorstelling Da Capo, dat is hun familiekroniek die ze vertellen. Anne Roodveld sprak met David, Pepijn en Danny.
2: Questa sera, signore e signori, sono glorioso per presentare la grande historia del Circo Ronaldo. Cominciamo il 3 aprile 1971, il primo giorno del Circo Ronaldo.
3: Het da capo is een beetje zoals de muziekterm het zelf zegt, terug vanaf het begin. Dus we hebben een voorstelling gemaakt die bij de eerste generatie begint in 1842, toen mijn overgrootvader op zijn 15e van huis is weggelopen en met een Duits circus is meegetrokken dat op dat moment in Gent stond. Heel dat verhaal tot vandaag. Ja, er zijn verschillende redenen waarom we die voorstellingen wouden maken. Ook omdat bijvoorbeeld heel veel mensen ons dezelfde vragen bleven stellen. Interview na interview of gesprek na gesprek. Zijn jullie echt 7 generaties? En zijn jullie Italianen? Omdat we dan die naam Ronaldo hebben. En die vreemde grammelootaal hebben in de voorstelling. Ja, zoveel vragen dat we dachten, oké, misschien moeten we gewoon maar eens een voorstelling maken die al die antwoorden in zich al draagt. En daarbij ook voor onszelf een beetje, omdat het echt wel heel, heel fijn is om met gans uw familie een voorstelling te spelen die gaat over de familie. Ja, het is een cadeau voor het publiek, maar eigenlijk misschien nog een groter cadeau voor onszelf. Ja, ik ben ook echt in het circus geboren. Ja, zo intens zelfs dat ik zo, zeker als kind, mij niet kon inbeelden hoe het is om niet in een circus geboren te zijn. Omdat het voor mij allemaal heel normaal was. Zo de voorstelling die een stuk van het leven is. Echt zo een ritueel dat zich altijd herhaalt. Net zoals eten en gaan slapen. Hoe normaal dat allemaal voor mij was.
4: Ik ben David Ronaldo. Dat was een evidentie als wij klein waren. Ik heb dat ook zo niet door dat je dat... Dat je anders waard van. Ik heb me ook nooit anders gevoeld dan andere kinderen of zo. We hebben ook wel een redelijk normale jeugd gehad, doordat we gewoon naar school zijn blijven gaan en bij mijn grootmoeder dan vaak verbleven. Dus je had ook je vriendjes in onze hometown, zal ik maar zeggen.
5: Ik ben Pepijn, zoon van Danny. Dus altijd opgegroeid tussen de tenten en de woonwagens. En eigenlijk altijd met ene voet op de scène. Altijd naar school gegaan en dan in de gaatjes eigenlijk kunnen meegaan met dat circus. Wat dat maakte dat je wel zo het fijne van dat circus kon voelen. Het mee reizen, het mee bouwen, het zien weer vertrekken en het podium kunnen opgaan als klein manneke en spelen tussen de tribunes en zwaaien naar het publiek. Dat dan zo de magie van het circus kunnen voelen.
3: Ja, alles is in elkaar verweven. Het familie zijn, het artiest zijn. alles is met elkaar verweven en dat is best heftig. Ja, dat constateer ik soms wel eens, hoe heftig dat is. Soms heb ik ook wel het gevoel dat het gewoon groter is dan wij zelf. Dat ik met iets bezig ben dat veel, veel groter is dan ik zelf. Waar generaties voor mij zich al hebben totaal compleet ingeleefd. Ja, dat iets is dat ik zelfs niet helemaal kan waarnemen. Wat dat daar dan het werkelijke succes van is of zo.
5: Die grens tussen werk en privé, dat die zo dun is. Ik denk dat dat ook een heel interessant iets is. Ik merk bijvoorbeeld als we op tournee zijn een paar maanden, zijn we eigenlijk nooit thuis en tegelijkertijd zijn we altijd thuis. Want ja, zo, je neemt eigenlijk altijd je hebben en houden mee. En je bent altijd tussen de familie.
4: Het voordeel is ook, je blijft altijd familie, gelijk wat je tegen elkaar zegt. Ik denk soms ook dat je tegen elkaar dingen kan zeggen. Als je dat tegen iemand die bij ons werkt zou zeggen, dan zou hij zich beledigd voelen of zo. En als je familie bent, is dat toch heel anders. Dan kan je die dingen gewoon uitspreken en je zal misschien even denken van, goh, dat is niet leuk wat hij zegt, maar je blijft familie, dus je gaat dat niet... Je neemt dat anders op. En dat is wel een belangrijke, denk ik, als je met familie samenspeelt. Dat vertrouwen dat er is, om je kent elkaar al van altijd eigenlijk. Dus.
3: Pepijn is zo de zoon die ik het meest heb moeten missen, zo. Omdat ik net toen hij geboren is, had ik heel grote tournees. Echt zo van die wereldtournees die heel lang duurden. Dus van mijn vier kinderen heb ik hem eigenlijk het meeste moeten missen door mijn reizend werk. En uiteraard wat hij naar school moest. Dus voilà, het was ook wel fijn om dan die tijd in te halen of zo. Want nu is eigenlijk hij degene waar ik dan het meeste tijd mee doorbreng, omdat we dan samen op tournee zijn met de voorstelling Sonowio. Dus dat op zich was al heel bijzonder, dat we die tijd konden inhalen. En ook was super fijn om een voorstelling te maken over vader en zoon. En niet alleen over ons, maar over alle vaders en zonen in de wereld. Want dat is een heel groot thema.
5: Ja, het vader en zoon gegeven en de balans tussen inderdaad zo alle gelijkenissen en maar ook de verschillen. Zo. Ik en mijn papa lijken best wel veel op elkaar, zowel fysiek, zo hebben we dezelfde neus.
6: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: om dan als derde persoon naar ons eigen verhaal te kijken en er dan iets moois mee te doen. Ik denk dat ik daar met mijn vader niet toe in staat zou geweest zijn om die afstand te creëren. We zaten heel erg in die relatie van vader en zoon. Maar ze heeft mij wel onwaarschijnlijk geïnspireerd ook wel om de voorstelling van Wio te maken.
1: In onze tienerjaren zijn we ons eigenlijk, ik en mijn broer, ons een beetje binnen afzetten tegen ons vader eigenlijk. Omdat, mijn vader was eigenlijk een heel conservatief iemand die zoiets had van ja, we doen wat we doen en we moeten dat blijven doen. Vooral blijven gaan zo. Terwijl wij zoiets hadden, we moeten het hier over een andere boeg gooien. En dat is dan weer het nadeel van, denk ik, van met familie te werken. Dat je zo moet soms dan gaan opboksen tegen die vorige generatie die het wil blijven doen. Zoals zij het deden. En jij wil het dan anders gaan doen. Gelukkig heeft de richting die wij uit wilden gaan wel succes gebracht. En nu spelen we bijna sluitend voor uitverkochte voorstellingen. Maar dat was wel niet zo'n gemakkelijke periode om daar op dat punt te geraken. Je moest daar echt voor vechten en er waren ook weinig middelen in die tijd. Nu is dat makkelijker voor de nieuwe generaties, voor mijn neven. En makkelijker in de zin, er zijn veel meer mogelijkheden, maar natuurlijk ook wel moeilijker in de zin van de lat ligt nu veel hoger. Dus zij moeten dadelijk, als ze mee op podium stappen, aan die lat voldoen. En dat moesten wij als kinderen niet eigenlijk. Dus wij konden nog doen wat we wouden, niemand lag ervan wakker. Dus dat is een heel ander gegeven natuurlijk.
0: En ik heb ook wel periodes in mijn leven gehad dat ik me er zo begon tegenaf te zetten. Omdat het dan misschien te veel of te groot of te intens was. Of te moeilijk. Hè. Er zijn ook periodes geweest dat het wel best moeilijk was om te kunnen blijven doen wat we doen.
2: Ik heb als jongere heel veel in zo de circusschool gezeten. Zo na schools dan. En dan heb ik een middelbare circusopleiding gedaan. En ik denk dat het voor mij ook fijn was om zo even een zijspoor te voelen. Om zo even te voelen van oké. Er is ook nog heel veel anders. Of niet altijd iemand heeft je hand vast om je te begeleiden. En ergens moet je ook ergens een eigen weg beginnen zoeken en kijken wat er nog allemaal kan. En ik ben altijd wel opgegroeid met de naam Ronaldo achter mijn naam. Dus ergens, ja, duwt dat je ook wel altijd voort, maar houdt u dat ook wel soms wat tegen. Het is wel een misselwerking. Ergens leeft je altijd door in het plaatje van een groter geheel. En dan heb ik een theateropleiding gedaan in Brussel. En ik denk dat ik dat bijvoorbeeld heel interessant vond in mijn opleiding. Die had zoiets van, Godzijds Ronaldo, daar hebben we nog nooit van gehoord. Dus ineens was het aan mij. Het was gewoon Pepijn. En ik voel me dat mij dat nu ook wel sterker doet terugkomen. En ook wel meer doet appreciëren. En meer doet voelen van, oké, nu heb ik een hele, nu heb ik mijn kader terug. En ben ik eigenlijk terug in de foto, maar heb ik er, ja, is dat plekje weer in te nemen en is het een heel mooi plekje. Ik heb dan ook even kunnen voelen hoe het is om dat plekje niet te hebben. Ja, ik denk dat het ook thuiskomen is en ik denk dat ik blij ben dat ik even ben weg geweest, omdat je dan pas kunt thuiskomen. Hè. Als je al thuis bent, merk je soms niet hoe schoon dat thuis is.
3: Circus Ronaldo. A family affair is het al 7 generaties lang. Op circusronaldo.be vind je info over alle voorstellingen die ze de komende maanden nog zullen spelen. Radio 1.

0: De wereld van Sophie.
1: Ja, we hebben het over podiumfamilies. De families die van de bühne hun living gemaakt hebben of omgekeerd van hun woonkamer een bühne hebben gemaakt. Ze vallen op omdat het een beetje een curiositeit is, enerzijds. Maar ze vallen ook op omdat je je dan toch gaat afvragen waarom talent in sommige families zo duidelijk doorgegeven werd van generatie op generatie. Het is genetica at work. Maar wat is dat dan precies dat je doorgeeft? Zit talent in je genen? Zit een artistieke aard in je DNA? Of geven we vooral een passie door? En is het het vuur waarmee opgetreden wordt dat dan aanstekelijk blijkt te zijn? Dat check ik graag even bij Sonja van Doren. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Professor en innovatiemanager in het UZ Brussel met een expertise in moleculaire genetica. Zo'n artistiek talent, hoe erfelijk is dat bepaald?
2: Wel, laten we zeggen dat artistieke talenten zijn deels erfelijk bepaald en deels natuurlijk zijn omgevingsfactoren heel belangrijk. Mm-hmm. De erfelijkheid hangt een beetje af van wat voor type artistiek talent waarover het gaat. Dus als het gaat bijvoorbeeld over acrobatie, dan kan je ook zeggen daar, dat is geen louter over erfbare aandoeningen. Er zijn verschillende factoren die een rol spelen, maar er zijn verschillende, het is een combinatie van aangeleerde skills, maar ook van die genetische, fysische kenmerken die belangrijk zijn. Bijvoorbeeld bij acrobatie is het lichaamssamenstelling die belangrijk is, flexibiliteit en soepelheid. En daar heb je een overerfbaarheid van ongeveer 50%. Spierweefselsamenstelling is ook heel belangrijk. Ook daar heb je tussen de 45-50% over erfbaarheid. Maar dan neuromusculaire coördinatie en lichaamsverhouding zijn ook factoren die eigenlijk genetisch wel doorwegen.
1: Ah ja, oké. Okay. Dus een deel van de dingen die je nodig hebt om een artistiek vak uit te oefenen, die kan je genetisch cadeau krijgen, ja. Van moedertje natuur. Een ander deel van de factoren die zal bepalen of je goed in iets bent, die zal je dan moeten aangeleerd krijgen.
2: Ja, aangeleerd krijgen is natuurlijk belangrijk, maar het is ook waar je opgroeit. Hè. Als je in een artistieke familie opgroeit, dan ben je van jongs af aan al constant in contact met artistieke talenten en met kunst op zich. En dus die mensen hebben natuurlijk ook al van bij de start veel meer ervaring, trainen ook dikwijls meer, al met de ouders mee. En vandaar, dat speelt natuurlijk ook een rol. Dat zijn dan de omgevingsfactoren die veel belangrijker worden. Mm-hmm. En die echt bepalend kunnen zijn ook.
1: Ja. Kan u zo nog wat voorbeelden geven van wat dingen zijn die je concreet kan erven, genetisch?
2: Ja, er is ook een studie geweest die heeft aangetoond dat eigenlijk muzikaliteit en dansen, als ook visuele kunsten, dat daar ook heel wat erfelijke factoren aan te pas komen. Daar is breinactiviteit eigenlijk heel bepalend en is er dus een associatie met cognitief gerelateerde genen. Het zijn vooral genen die instaan voor de netwerken van de neurotransmitters in de hersenen, mm-hmm. die daarbij betrokken zijn, maar ook wel andere loci, dus die ze gevonden hebben op bepaalde chromosomen. Dat is bijvoorbeeld voor muziektalent zo, maar dan voor muziek en dansen gaat het dan meer over die neurotransmitters die eigenlijk van belang zijn.
1: Ja, ja. Oké, en dan andere zaken die je aanleert, dat is dan bijvoorbeeld krachttraining doen, stemtechniek.
2: Ja.
1: Dat zijn dingen die leer je.
2: Ja, ja inderdaad. Ja. Dat zijn belangrijke zaken in functie van wat voor type talent je wilt ontwikkelen of artistieke bezigheid die je wilt hebben. Daar moet je specifiek gericht gaan. Meer muziek bijvoorbeeld is eigenlijk ook een mathematisch gebeuren. Dus daar is, in de hersenen gebeurt daar ook wel. Dat is toch wel een heel ander iets dan een acrobatisch talent natuurlijk. Dus ja. Dat is wel belangrijk om te onderscheiden.
1: In zo van die familiegezelschappen waar we het nu vandaag over hebben, circusfamilies, theaterfamilies, muzikale families, zal dat talent altijd naar boven komen?
2: Wel ja, dat hangt er een beetje van af. Dat is een beetje in functie van de type overerving. Hè. Dus in overerving, in genetica, spreken we over dominante overerving of recessieve overerving.
1: Oei, flashbacks naar de middelbare school. Ja.
2: Ik ga een beetje uitleggen. Dus, wat dat je wilt, dus normaal gezien, hè, iedere persoon erft een chromosoom over, of DNA over van zijn moeder en DNA over van zijn vader. En bepaalde aandoeningen of kenmerken die komen tot uiting. Als het dominant is, is het voldoende dat je het op één van de chromosomen, dus van je moeder of je vader, hebt. En in een recessieve tot uiting komen, is het belangrijk dat je het op beide chromosomen, dus dan is het een kenmerk dat zowel bij de moeder als bij de vader voorkomt en dan pas tot uiting komt.
1: Oké, dus je kan bijvoorbeeld twee ouders hebben die fenomenaal goed kunnen zingen en jij kan dat talent dan toch ontbreken?
2: Ja, in realiteit, want dikwijls is het maar op één van beide chromosomen, dus als het dan niet overgeërfd zou worden. Maar ik moet wel aangeven, zoals ik in het begin zei, artistieke talenten zijn niet zoals wat wij noemen monogenetische aandoeningen. Het is een combinatie van associaties van varianten in verschillende genen of rondom genen die eigenlijk bijdragen aan een artistiek talent. Dus het is niet zo gemakkelijk om te zeggen van het is maar alleen die locatie in uw DNA die ertoe bijdraagt. Het is meestal een combinatie van. En dan maakt het natuurlijk, waarom wij ook algemeen als mensen uniek zijn, elke persoon is uniek, maar dat maakt ook waarom we binnen families toch wel grote verschillen hebben tussen mensen.
1: En waarom je ook in bijvoorbeeld theaterfamilies één iemand hebt die bijvoorbeeld niet meedoet. Bestaat er eigenlijk een manier om te weten welk potentieel in je genen verborgen ligt?
2: Je kan daar genetische testen voor laten doen. Maar laten we zeggen, wat we eigenlijk doen, is dat we twee typen van onderzoek doen. Of meestal populatieonderzoek. Mm-hmm. En dat doen we met genoomwijde associatiestudies. En dan wordt eigenlijk het volledige genoom op bepaalde locaties gescreend om te kijken of dat er binnen een populatie, en dan ga je vergelijken met een controlepopulatie, of dat er bepaalde associaties meer aanwezig zijn dan bij anderen. Mm. Een andere manier om dat type onderzoek te doen is dat je tweelingenonderzoek doet en dat je dus bij één eigen of twee eigen tweelingen dergelijk onderzoek gaat doen. Want die zijn één eigen tweelingen zijn genetisch volledig identiek, dus daar kan je dan eerder zien van hoe fel is de bijdrage van de omgeving, of de epigenetica in sommige gevallen ook wel, ten opzichte van, van de echte genetica.
1: Maar je kan niet vragen, analyseer eens even mijn DNA, zodat ik weet in welke richting ik moet gaan studeren, om te weten waar ik al aanleg voor heb. Dat kan eigenlijk niet, om dat dan te gaan exploiteren eigenlijk.
2: Ja, dat is een brug te ver, denk ik. Ja. Op dit moment, er worden dus wel redelijk wat studies gedaan en associatiestudies, maar dat is meer om op populatieniveau te kunnen aantonen of dat er effectief associaties zijn. Een associatie is niet het gen of niet de plaats in het DNA dat er effectief verantwoordelijk is voor een kenmerk dat tot uiting komt. Het is meer van, ze zien dat daar bepaalde, ik kan het niet anders noemen, associaties zijn.
1: Ja, spijtig eigenlijk. Het zou wel handig zijn, mocht je een staalkaart hebben van, kijk, je talenten liggen meer in bijvoorbeeld rekenen. Als je dat weet op voorhand, zou je veel moeite kunnen besparen.
2: Dat is juist.
1: Ja. Er bestaan wel wat clichés over artistieke mensen. Dat ze een nogal bijzondere manier hebben van in het leven staan. Dat ze misschien wat flamboyant zijn, een beetje zotter misschien dan de gemiddelde mens. Zijn dat aspecten die meekomen met het milieu waarin artistieke mensen verkeren? Of kan dat ook genetica zijn?
2: Wel, in die review dat ik aangaf, dat ging over muzikaliteit en dansen en visuele kunst. Daar is toch effectief ook wel aangetoond dat mensen die bijvoorbeeld dansers, dat daar meer mentale kenmerken aanwezig zijn. Zoals bijvoorbeeld spiritualiteit, bewustzijnsverandering, sociaal contact en communicatie zijn echt belangrijke kenmerken bij die mensen. Mm-hmm. Je hebt ook wel andere zaken, zoals bijvoorbeeld in de review zie je ook dat bijvoorbeeld mensen met visuele kunst, dat daar meer synesthesie aanwezig is. En dat is eigenlijk een neurologisch verschijnsel waarbij een ene zintuigelijke prikkel aanleiding geeft tot een andere zintuigelijke prikkel.
1: Ja, ja, ja.
2: De combinatie van beide dan. En dat is veel meer aanwezig bij artiesten. En eigenlijk ook wel bij mensen bijvoorbeeld met autisme.
1: Ah ja, super interessant om te weten te komen. Maar dus eigenlijk komt het daarop neer. Je kan talenten meekrijgen, genetisch gezien. Maar als het niet gevoed wordt, als je in een milieu zit waarin die aspecten niet tot uiting kunnen komen, dan kan dat ook gewoon passeren bijvoorbeeld.
2: Ja, ja, zeker en vast.
1: Oh, al die gemiste kansen.
2: Langs de andere kant denk ik wel dat er heel veel mogelijkheden zijn om zaken te ontwikkelen. Dat is wat ik zeg, die omgevingsfactoren spelen ook een hele belangrijke rol. Maar op vele vlakken kan genetica op zich een bijkomende rol spelen.
1: Ja, dankjewel. Sonja van Doren, u bent moleculair geneticus aan het UZ Brussel. Dankjewel.
2: Dank u.
0: Radio 1.

0: met jou.
1: Floris, Francis, Arthur en Wolfje.
2: De wereld van Sophie.
1: We hebben het over familiegezelschappen. Families die samen optreden. Zij het in het theater, in de muziek, in het circus. Gezelschappen die niet alleen een podium, maar ook een woonkamer, een badkamer en een fotoalbum met elkaar delen. Zoals de familie achter Circus Ronaldo, die hoorden we daarnet al, zoveel muzikale familiebands. Het gezin van Tine Rijmer en Peter van den Begin en de zussen, de kok, kwamen allemaal aan bod. Mocht je wat gemist hebben, weet dat je al die fragmenten kan terugvinden op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Maar... En ik zeg meteen goedemorgen, Bart Bogaert.
3: Goedemorgen.
1: Als we deze uitzending 100 jaar geleden hadden gemaakt, in de jaren 30 pakweg, tussen de twee wereldoorlogen, dan zouden we het zonder enige twijfel vandaag ook eens gehad hebben over de familie Ovids. Wie waren zij?
3: De familie Ovids, dat was een Hongaars-Roemeense familie die in de jaren 30 inderdaad, zeker in Oost-Europa, waanzinnig populair was. Het waren rondtrekkende muzikanten, acteurs, performers die sketches en muziek speelden met z'n zevenen. Vijf zussen en twee broers. En om je een idee te geven van hun muziek, we zitten in deze sferen. Ja, hè? Je voelt de sfeer al helemaal. Je kan je het zo voorstellen.
1: Goran Bregovic.
3: Ja, voilà. Ja, veel ritme, veel klarinetten, violen, gitaren. Inderdaad, een beetje Goran Bregovic. Maar dan opkrakend vinyl. Je hoort hier Naftule Brandwijn trouwens. Opnames uit de jaren 30. Tijdgenoot dus van de familie Ovids. Maar dus, ja, ik verklapte het al, hè. Wat je nu net hebt laten horen, dat is niet de Ovids-familie. Er zijn namelijk geen opnames van hen. Het is een klein beetje vervelend om er op de radio over te willen vertellen dan. De enige die ooit opnames zou gemaakt hebben, is, niet schrikken, Jozef Mengele.
1: Aha.
3: De engel des doods, de kampbeul van Auschwitz. Hoe dat komt dat hij de enige is, dat leg ik subiet uit. Maar onthoud voorlopig, er zijn dus geen opnames van de familie Ovids. En dat is doodjammer en een beetje vreemd ook, want ze waren echt wel enorm populair in hun tijd. Traden op voor enorme menigtes in grote zalen en dergelijke meer. En waarom waren ze nu zo populair? Waarom waren ze zo beroemd? Wel, in de eerste plaats natuurlijk omdat ze steengoeie muziek maakten, maar ook omdat ze heel hard opvielen. In de jaren 30 trokken ze Hongarije en Roemenië en Tsjechoslowakije en Polen door als de Lilliput Troop. Lelijk vertaald, de bende Lilliputters. De hele familie bestond uit 12 mensen, waarvan 7 dus, 5 zussen en 2 broers, dwerggroei hadden. En zij waren het, de mensen die dwerggroei hadden, die 7, die op de bühne stonden. De rest, nog 2 broers en een zus en 2 aangetrouwden. Ja, die regelden ze zowat, ja, alles achter de schermen. En dat gegeven, mensen met kleine gestaltes die performen, dat was toen in de jaren 30 een ongelooflijke rage. Zeker toen in 1937 deze bende iets bekendere dwergen, die toevallig ook met 7 waren, op de proppen kwamen.

0: Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen uit 1937. En zij zorgen ervoor dat mensen met een kleine gestalte, excusez le mot, big business werden in de showbusiness in heel Europa. Er zijn minstens 75 impresario's uit die tijd bekend die zich daar echt op gingen toeleggen. Die overal kleine mensen gingen ronselen voor freakshows en circussen allerhande. Maar op dat moment was de Lilliput Troupe al lang aan het toeren. Zij waren wat we nu zouden noemen de OG's. En ze speelden met zelfgemaakte outfits, ook met zelfgemaakte instrumenten op hun maat. Kleine gitaartjes, kleine viooltjes, kleine accordeons. En de mensen die smulden daarvan in die periode. Maar daar kwam natuurlijk aan al die onbezorgde vrolijkheid, daar kwam natuurlijk allemaal een einde aan toen de oorlog uitbrak in 1939 en de nazi's aan die gruwelijke klopjacht begonnen, tegen alles en iedereen dat niet 100% beantwoordde aan hun ideaalbeeld van de ariër, bijvoorbeeld ook tegen mensen met dwerggroei. En die familie Ovitz, die had dan nog eens dubbel pech, want niet alleen hadden ze dwerggroei, ze waren ook nog eens Joods. En het zag er dus heel slecht uit voor hen toen ze in mei 1944 op een treintransport gezet werden naar Auschwitz-Birkenau. Mm-hmm. Mensen die daar aankwamen met de trein, die werden onmiddellijk getrieerd. En wie niet geschikt was voor zware arbeid, vrouwen, kinderen, bejaarden, mensen met wat voor fysieke beperking dan ook, die werden bijna per definitie rechtstreeks naar de gaskamers gebracht. En dat gruwelijke lot stond dus normaal gezien ook de hele familie Ovitz te wachten. Hè. Maar dan gebeurt er iets heel merkwaardigs. De Ovitzen die hebben geen flauw idee, zoals heel veel mensen op hun transport, waar ze naartoe gebracht zijn. En ze hebben dus hun kleine instrumentjes meegenomen en hun zelfgemaakte kleren ook, omdat ze denken van wij gaan gewoon ergens naartoe verhuizen. En wat ze ook meegebracht hebben, dat is een stapeltje foto's, fankaarten eigenlijk, om te signeren en uit te delen en zo. En Mickey, een van de broers, die stapt bij aankomst in Auschwitz op een bewaker af. En dat is een cruciaal moment in dit verhaal. En hij geeft hem heel enthousiast zo'n kaartje af. En ik ga nu eens Perla, dat is het jongste zusje van de zeven, laten horen. Van haar is er wel een interview bewaard gebleven van lang na de oorlog. En tenzij je me nu gaat verrassen door te zeggen dat jij vloeiend Hongaars spreekt.
1: Wel, het toeval. Dat ik daar geen reet van versta.
0: Daar ging ik dus vanuit. Je zal er dus niet veel van begrijpen, maar je zal wel één woord, één naam herkennen. Een naam die hier ten andere al gevallen is.
2: Aya lacher, gam nazi. De huamar alta zuzu atchanilo gozer in dokter Mengele. Mise dokter Mengele temtirukwar.
0: Ja, Perla vertelt hier over die kampbewaker die een foto in zijn handen geduwd krijgt door haar broer Mickey. En ze vertelt dat die bewaker meteen het bevel geeft om er dokter Mengele bij te halen. Maar ondertussen worden die Ovitzen al naar de gaskamer geleid en Perla vertelt dat ze hun kleren al hadden uitgetrokken in de gaskamers en dat ze zelfs al gas begonnen te ruiken toen Jozef Mengele in hoogst eigen persoon hen uit die gaskamer is komen halen. Waar zijn mijn zeven dwergen, zou hij geroepen hebben. Zoals je weet voerde Mengele in Auschwitz allerhande afschuwelijke experimenten uit. En Mengele was meteen geobsedeerd door die familie Ovitz, waar zowel dwerggroei als gemiddelde groei voorkwam. En dat wou hij maximaal onderzoeken. Hij wou op zoek gaan naar het geheim van de menselijke groei. Maar ze waren ook zo uniek dat hij ze anderzijds ook niet te veel in gevaar wou brengen. En dus gaf hij ze een aparte verblijfsplaats in het kamp. Ze kregen meer eten ook dan de andere gevangenen. Hun haar werd niet afgeschoren, omdat hij dat nodig had voor zijn experimenten. En Perla, die vertelde dat Mengele altijd aan het zingen was terwijl hij met hen bezig was. Mengele zong über den sieben Bergen of hinter den sieben Bergen heb ich sieben Zwergen. Wat dan ongeveer, ik heb een opname gezocht uit die tijd, zo geklonken moet hebben.

0: Hinter den sieben Bergen.
1: Het maakt hem nog griezeliger dan ik hem al vond.
0: Het maakt hem inderdaad nog griezeliger. Mengele zou dus ook opnames van de familie Ovitz gemaakt hebben, daar in Auschwitz, maar die zijn nooit meer opgedoken. En er zijn ook overlevenden die later beweerd hebben dat die familie Ovitz ook optrad voor de bewakers in het kamp, dat het een soort attractie was voor de bewakers in het kamp. Maar goed, dat hebben ze zelf, de familie Ovitz zelf, heeft dat altijd in alle toonaarden ontkend. Dat ze daar ooit opgetreden hebben. Ze hebben Auschwitz in elk geval allemaal overleefd. Ook de Ovitzen met normale groei. En daarmee zijn ze de enige familie ooit die het kamp integraal overleefd heeft. Er is een heel mooie documentaire over hen gemaakt door Warwick Davis. Grote naam is dat, een beroemde acteur met dwerggroei die onder andere in Willow en in Harry Potter en in Star Wars te zien is. The Seven Dwarfs of Auschwitz heet die documentaire. En hij vat de hele situatie zo samen.
2: The Ovitzes were brought here because they were Jews, but they managed to buy some time. Because they were dwarves.
0: De familie Ovitz kwam in Auschwitz terecht omdat ze Joden waren, maar ze wonnen tijd omdat ze dwerggroei hadden. Na de oorlog zijn ze eerst nog een tijdje in Antwerpen beland, waar ze in de diamantsector gewerkt hebben. Maar in 1949 zijn ze dan allemaal naar Israël verhuisd, waar ze nog een paar jaar rondgetrokken en opgetreden hebben. Maar ook daar zijn dus helaas geen opnames meer van te vinden. We zullen het met de mondelinge overlevering en met de documentaire van Warwick Davis moeten doen en met veel foto's, onder andere van in Auschwitz. Die zijn er gelukkig wel nog.
1: Die documentaire wil ik nu eigenlijk wel heel graag zien. The Seven Dwarfs of Auschwitz.
0: Ja, zo
1: was het. Dankjewel, Ward Bogaert.
3: Radio 1.